0: time.
1: Lim Avam, the Andre Radio.
2: Okay, what you want to do?

0: Moni Lange.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.
3: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Dis nagi ala parambang. Wie zorgt van nasi ik moto of tang? Uit volle borst als een trotse paran.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zondag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Doe wat dat bij. Ai, go.
0: Hey, dik alasan. Kom, we snel. Dik alasan.
1: Hey, wacht. Hoe kan dat goed bij? Oké, Arkino. Taille bek. Wat ik in mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

Grace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, onze opgestane Heer. Mijn naam is pastor, profeet Patrick Botsen. En ook voor vandaag, I am your host. En we gaan een geweldige tijd hebben in the presence of the Lord. Er is geen betere plaats waar we kunnen vertoeven dan in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste God. En dat is Koning Jezus. We hebben voor vandaag een woord, een bemoediging uit Gods woord, welke u zal sterken. We hebben ook een interview, zoals u dat van ons gewend bent. En geweldige gospel music. En yes, we will kick it off met het nummer No Fears van Christian Love. En daarna gaan we aanbidden op het nummer You Are Worthy of My Praise van Jonathan Butler.

0: heeft kunnen aanbidden op het nummer You Are Worthy of My Praise. En ik weet dat ik weet dat ik weet dat u helemaal klaar bent, dat uw hart helemaal is voorbereid om Gods woord te ontvangen en de atmosfeer bij u thuis helemaal klaar is en ready is voor Gods woord van vandaag. En Gods woord voor vandaag wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Sanfisi. Hij gaat het hebben over de werkingen van de Heilige Geest. Vandaag krijgt u een Heilige Geest boodschap. Ja, en het gaat u bemoedigen. U gaat heel wat leren. En laten we luisteren naar het woord van vandaag.
1: Halleluja. Blessings, blessings, blessings iedereen. Mijn naam is broeder Velion Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u vanuit deze plaats te mogen bedienen met het woord van God. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan het gehele leiderschap van Bethel Opperoem. Mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Botsen. Alle ouderlingen, diakenen. I salute all of you. Als u hier bent, u bent ingelogd in deze meeting. Ik wil u van harte welkom heten en u verwelkomen bij deze aflevering van de zondag bediening eigenlijk. Ik wil vandaag samen met u gaan kijken naar het werk, zeg maar, dat de Heilige Geest verricht in ons midden. Amen. We gaan kijken naar de werking van de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Amen. Weet u, wanneer wij tot bekering zijn gekomen, dan komen wij niet tot bekering omdat wij zo goed zijn. We komen niet tot bekering omdat wij in feite uit onszelf dat besloten hebben. Maar dit is ook deel van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt deel uit van de drie eenheid. Amen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En het is belangrijk om te weten dat toen Jezus Christus, voordat hij naar de hemel ging, terwijl hij hier op aarde was, het was de Heilige Geest die hem in feite de wijsheid had gegeven in welke hij sprak. En terwijl hij, de Bijbel zegt dat nadat hij gedoopt werd, dat hij geleid werd door de Heilige Geest naar de woestijn om verzocht te worden door de vijand. 40 dagen en 40 nachten. Amen. Dus toen al was de Heilige Geest in werking. En het was dezezelfde geest die zo krachtig over onze koning Jezus kwam, dat nadat hij vanuit de 40 dagen en nachten vasten kwam, dat hij zieken kon genezen, dat hij blinden kon laten zien, dat hij lammen kon genezen zodanig dat ze gewoon normaal konden lopen. Dit geeft dus allemaal aan, dit benadrukt allemaal de werking van de Heilige Geest. Amen. Maar het allerbelangrijkste, of nou niet het allerbelangrijkste, maar een van de belangrijke dingen die koning Jezus aan zijn discipelen had gezegd voordat hij naar de hemel ging. Hij zei tegen zijn discipelen, koning Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij moesten wachten op de uitstorting of op de manifestatie van de Heilige Geest. Ze moesten wachten in Jeruzalem. U moet beseffen dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat de kracht van de Heilige Geest over hun zou komen. En het verbaast mij dat koning Jezus niet tegen zijn discipelen had gezegd, wel, jullie hebben gezien hoe ik het heb gedaan al de jaren dat jullie met mij hebben gewandeld. Ik ga nu naar de Vader. Gaan jullie gewoon doen wat ik heb gedaan? Dat heeft hij niet aan ze gezegd. Amen. Hij zei in eerste instantie dat hij terug moet gaan naar de Vader. En dat als hij niet teruggaat, dat de belofte van de Vader niet kan komen. Dat hij die na hem zou komen, dat die dat zijn discipelen door de trooster in alle waarheden geleid zou worden. En hij refereerde naar de Heilige Geest. En de tijd waarin we nu leven, eigenlijk sinds dat koning Jezus terug is gegaan naar de hemel, is de belangrijkste persoon met wie wij contact kunnen leggen. De Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons helpt om God te begrijpen. Het is de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheden. Het is de Heilige Geest die ons de weg wijs zal maken. Precies zoals hij koning Jezus heeft geleid om zijn doel hier op aarde te vervullen. Precies zo zal de Heilige Geest u en ik leiden als wij hem de ruimte geven. De Heilige Geest is onmisbaar in onze wandel met koning Jezus. Amen. En ik wil met u gaan kijken naar de werking van de Heilige Geest. De operationele kant van de Heilige Geest, om het maar zo te zeggen. En samen zullen wij gaan kijken naar, ook middels Bijbelteksten gaan we kijken naar de werking van de Heilige Geest. En de invloed eigenlijk die de Heilige Geest heeft in het leven van wij als gelovigen. Amen. Het is belangrijk om te weten, punt 1, dat is het over de overtuiging. Amen. De overtuiging. In het Engels zou men zeggen de convicting ministry. Amen. De overtuiging. Het is de Heilige Geest die dat doet. En ik wil samen met u gaan kijken naar Handelingen hoofdstuk 2 vers 37. Als u uw Bijbel met mij openslaat. Handelingen 3, 2 vers 37. Daar zegt de Bijbel: toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen? Amen. Dit is wat eigenlijk het volk zei aan de discipelen. Of wat ze vroegen aan de discipelen, wat moeten wij doen nadat ze de boodschap hadden gehoord van het koninkrijk van God? Hebben zij gevraagd, wat moeten wij doen? Amen. Het is de Heilige Geest die hun eigenlijk tot de overtuiging gebracht heeft om op dat punt te komen. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt. Amen. En Johannes 16 vers 8 is ook een tekst die hierover praat. Ik ga even bladeren. Johannes 16 vers. Johannes 16 vers 8. Nogmaals, als u met me gaat dan naartoe. En de Bijbel zegt: en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dit is het werk van de Heilige Geest. Om ons te overtuigen van goed en kwaad. Om ons te overtuigen van het rechtvaardig wandelen in de plannen van God. Amen. Het is door de overtuigingskracht van de Heilige Geest komen wij tot het geloven in God. Dus een van de werkingen van de Heilige Geest is dat het ons overtuigt. Amen. En door die overtuigingskracht dan komen wij mensen eigenlijk tot de ontdekking van redding. We beseffen eigenlijk daardoor hoe noodzakelijk verlossing, hoe noodzakelijk redding is voor onze geest, voor onze ziel. Amen. De Heilige Geest, zoals ik het zei, Johannes 16 vers 8. Hij overtuigt de mens van zonde en van zuiverheid. Amen. De tweede werking van de Heilige Geest is transformatie. transformatie. Het is de Heilige Geest die transformatie teweeg brengt. Amen. De Heilige Geest brengt transformatie in ons, zodat wij op Christus kunnen gaan lijken. Zodat wij in dezelfde voetsporen van Koning Jezus kunnen gaan wandelen. Want wanneer wij in Koning Jezus zijn voetsporen wandelen, dan zorgen wij daarmee ervoor dat wij... Zorgen wij daarmee ervoor dat wij eigenlijk wandelen in datgene waarvoor Hij ons geroepen heeft. Hoe meer wij als Koning Jezus worden, hoe beter het is voor het Koninkrijk van God. En hoe zever eigenlijk we zijn voor onze wereld. Waarom? Omdat we karakteristieken zullen opbouwen in ons. Die ons in staat zullen stellen om te leven zoals God dat van ons wil. Amen. Dus wanneer het komt op transformatie, denk niet dat het maar iets is waar je zelf doorheen moet gaan. Het is een proces. Het is een proces waarbij de Heilige Geest betrokken moet worden. Amen. En ik wil even met u lezen. Johannes 16 vers 13. Johannes 16 vers 13. Als u uw Bijbel met me openslaat, weet u, wanneer wij tot bekering zijn gekomen, dan willen we gewoon binnen 3 seconden tel willen we eigenlijk als Christus worden. Willen we eigenlijk dat de manieren die we hadden, of de dingen die we deden die niet in de wil van God voor ons leven waren, dat die dingen gewoon moeten gaan veranderen. Maar als we Gods proces goed hebben begrepen en ons ook daaraan onderwerpen, dan komen we erachter dat het de Heilige Geest is die dit eigenlijk in ons bewerkstelligt. Transformatie is een proces. Het is niet iets wat 1, 2, 3 plaatsvindt. Het is een proces waarbij u uzelf gaat moeten overgeven. U gaat u moeten onderwerpen aan de werking van de Heilige Geest en de instructies die Hij u geeft, zodat transformatie kan gaan plaatsvinden. Amen. In Johannes 16 vers 12 tot en met 13 zegt Koning Jezus: nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Maar de nadruk hier wordt gelegd op: Hij zal u de weg wijzen. Amen. Hij is de Geest der waarheid. Met andere woorden, de levensstijl die u leidt. Als het een levensstijl is die niet conform eigenlijk de wil van God is voor uw leven. Bent u leugens aan het naleven, om het zo te zeggen. En door de Heilige Geest, door de transformerende kracht van de Heilige Geest, worden we eigenlijk in staat gesteld om Jezus Christus te kunnen volgen. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 2: word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door vernieuwing van uw denken. Die vernieuwing komt door transformatie. En die transformatie is onmogelijk te bewerkstelligen zonder de Heilige Geest erin te betrekken, in dat proces te betrekken. Het is de Heilige Geest die transformatie brengt in ons leven. Het is de Heilige Geest die ons instructies geeft hoe wij eigenlijk Jezus Christus kunnen behagen, hoe wij God kunnen behagen. Ik kan me nog heugen, toen ik pas tot bekering was gekomen, dat ik steeds erop letten van: ja, ik mag niet zondigen tegen de Heer. Ik heb het zoveel uit mijn eigen kracht geprobeerd, dat ik erachter kwam van: hé, wacht, dit ding, als ik het uit mezelf moet doen, het gaat mij niet lukken. Amen. Ik moet God daarbij betrekken. En dit doet u door het lezen van het woord, door gebed. En terwijl u bezig bent met het lezen van het woord en gebed, dan geeft de Heilige Geest u instructies. En dan begint Hij zelf ook aan u te werken en in u te werken. Amen. Hij werkt in ons, voor ons. En zodat wij ingezet kunnen worden voor de doeleinden van het koninkrijk van God. Dus de tweede, het tweede ding, of een van de tweede werk, of een van de vijf werkingen waarover ik het wil hebben, is dus dat de Heilige Geest transformatie in ons bewerkstelligt. Amen. Ten derde, de Heilige Geest is onze hulp. De Heilige Geest is onze hulp. Romeinen 8 vers 26 zegt, komt Hij onze zwakheden tegemoet. Ik ga even naar de tekst. Romeinen 8 vers 26. Amen. En evenzo komt de Geest onze zwakheid, wat? Te hulp. Onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Amen. Het is belangrijk dat wij eigenlijk weten dat wanneer het komt op hulp, dat het niet iets is wat wij alleen van mensen moeten verwachten. We moeten het des te meer verwachten van onze God. En daarvoor is de Heilige Geest er. En u kunt niet geholpen worden als u zelf niet open staat voor hulp. Amen. De vraag hierbij is, waarmee gaat Hij ons helpen? Hij gaat ons helpen om te leven volgens de wil van God. Hij gaat ons helpen om te wandelen in de kracht, in de belofte van God. Amen. De manier hoe de Heilige Geest ons helpt, of enkele voorbeelden daarvan, is dat Hij een trooster is. Hij is een helper. Hij is een raadgever. Hij bemiddelt tussen ons en God. Amen. Hij is een pleitbezorger. Hij is een bekrachtiger. Amen. Dus dit zijn allemaal werkingen van de Heilige Geest. Wanneer we door moeilijke momenten heen gaan, wanneer we door uitdagende duisternis gaan, het is de Heilige Geest die ons troost. Hij is onze helper. Hij komt onze zwakheden te hulp. Wanneer wij verslaafd zijn en niet los kunnen laten en niet vrij kunnen komen van bepaalde zaken, is het de Heilige Geest die ons tegemoet komt. Als u iemand ziet, u kent iemand die niet kan stoppen met roken, amen, of iemand die een of andere verslaving heeft, bid voor de persoon. Bid dat de Heilige Geest hem of haar aanraakt. Want wanneer de Heilige Geest u aanraakt, wanneer de Heilige Geest komt, dan brengt Hij, wat ik al eerder zei, transformatie. Wat hij doet, Hij overtuigt. En waar ik nu mee bezig ben, is het derde. Dat is dus dat Hij onze zwakheden te hulp komt. Dus we hoeven in feite het niet alleen te doen. We hebben een helper van boven die ready staat om ons te helpen. We hebben een helper vanuit boven die klaar staat om ons te assisteren en ons te leiden in de wil van God, in de zaken van de Heer. Amen. Dus nu dat u het weet, vanaf vandaag, probeer niet meer dingen te doen uit uw eigen. Probeer niet meer uw eigen pad op te gaan. Probeer niet meer uw eigen richting op te gaan. De Heilige Geest is er om u te helpen. En Hij kan u helpen door een trooster voor u te zijn. Als u door een moeilijk moment gaat, als u door een uitdagend moment gaat, als u pijn leidt, als u verdriet leidt, als u door welk moment dan ook gaat, de Heilige Geest is er om u te troosten. Hij is er om u te helpen. Amen. En als u tekort heeft aan ideeën, als u tekort heeft aan raad, de Heilige Geest is ook een raadgever. Amen. Ook in deze vorm kan Hij ons helpen. Als u in uw business vastzit, u weet niet wat u moet doen, u heeft al van allerlei zaken geprobeerd, u heeft geëxperimenteerd, maar u ziet dat ding werkt niet of die dingen werken niet, betrek de Heilige Geest erbij. Amen. En zelfs voor de mensen die misschien op het punt zitten om hulp te gaan zoeken of een of andere strategie te gaan bedenken, betrek de Heilige Geest. Hij is een heel goede raadgever. Amen. Hij is een bemiddelaar. tussen u en God. Hij is een pleitbezorger. Hij bekrachtigt u. Mocht u kracht ontbreken, de Heilige Geest bekrachtigt ons. Amen. Wanneer wij ons zwak voelen lichamelijk, ook geestelijk, wanneer wij ons zwak voelen en wij willen bidden en we in de tegenwoordigheid van de Heer gaan, is het de Heilige Geest die in en door ons bidt. Zoals de tekst in Romeinen 8 vers 26 het zegt, dat we weten niet wat we moeten bidden. Het is de Heilige Geest die onze zwakheden tegemoet komt. Amen. Dus de Heilige Geest assisteert ons. Hij helpt ons in gebed en alle andere activiteiten die wij moeten verrichten. Amen. Handelingen 1 vers 8. Deze Bijbeltekst brengt mij naar de vierde werking van de Heilige Geest. En dat is dus dat Hij ons bekrachtigt. Handelingen 1 vers 8 zegt: Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot de uiterste der aarde. Amen. Zoals u heeft gehoord aan het begin van deze prediking, ik heb het gehad over koning Jezus die voordat hij wegging niet zijn discipelen niet gelijk stuurde in de wereld, maar hij zei tegen ze: ga en wacht in Jeruzalem. Amen. En als u het boek Handelingen bestudeert, dan komt u erachter waarom koning Jezus eigenlijk tegen zijn discipelen had gezegd dat ze moeten wachten. Ze hadden het woord al. Het woord zelf was koning Jezus Christus. Maar ze hadden de kracht van de Heilige Geest nog niet. Want het is de combinatie van beide die ons in feite maakt tot volwassen christenen. Het is de combinatie van het woord en de kracht van de Heilige Geest die ons maakt tot volwassen christenen. Het is de combinatie van de kracht van de Heilige Geest en het woord van God die ons maakt tot mensen die wandelen in de realiteit van Gods woord, in de realiteit van Gods plan. Amen. Dus om een voorbeeld te nemen, Petrus bijvoorbeeld, die de rots genoemd werd door koning Jezus. We konden de rots in hem nog niet gemanifesteerd zien. We konden niet zien dat mensen op hem konden bouwen. We konden hem niet zien als iemand die standvastig was in het geloof. Hij had Jezus Christus verlogen. Amen. Tot 3 keren toe heeft hij hem verlogen. Maar toen de kracht kwam over Petrus, was hij zo overtuigd, was hij zo bekrachtigd, dat hij zelf het evangelie begon te delen. En hij heeft zijn leven op een zodanige manier geleefd, dat mensen eigenlijk tot bekering zijn gekomen. Hij werd ondersteboven eigenlijk gekruisigd om de wil van God. En hij werd zo bold, zo zorgeloos eigenlijk, doordat de kracht van de Heilige Geest over hem kwam. Van iemand die Jezus verloochend had, naar iemand die in alle boldness en in alle kracht gewandeld heeft in de dingen die koning Jezus voorheen had gedaan. En de kracht van de Heilige Geest was zo sterk over hem en de andere discipelen, dat ze zelf mensen hebben genezen met hun schaduw. Dus maak u geen grappen met de kracht van de Heilige Geest. Wanneer de kracht van de Heilige Geest over ons komt, dan kunnen we in feite kloeke daden doen. We worden in staat gesteld om grote dingen te doen die wij nooit eerder in staat waren te doen. De kracht van de Heilige Geest, dat is eigenlijk waar demonen voor bang zijn. Wat zeiden ze tegen de zonen van Kefas? Zeiden: Jezus kennen wij, Paulus kennen wij, maar jullie, wie zijn jullie? We zien geen kracht van de Heilige Geest over jullie. Dus waarom zouden we bang moeten zijn? Waarom zouden we moeten vrezen voor jullie? Amen. Dus de kracht van de Heilige Geest, we hebben het nodig om duisternis weg te te drijven. De kracht van de Heilige Geest, dat is wat ons dekati zal geven. Dat is wat ons moed zal geven om tegen de stroom in te gaan. Wanneer mensen zeggen, ja, we gaan naar links, zegt u nee, ik ga naar rechts. Amen. U gaat recht kunnen staan met de Heer wanneer de kracht van de Heilige Geest over u komt. Het gaat u zodanig moedig maken dat mensen u geen 6-9 zullen kunnen komen geven. Mensen gaan u gaat niet snel overgehaald worden om uw rug eigenlijk voor Jezus Jezus, naar Jezus toe te keren. Amen. Dus de kracht van de Heilige Geest is super belangrijk. Amen. En die kracht maakt ons tot getuigen. Precies zoals het had gedaan met de discipelen. Zoals de tekst in Handelingen het zegt. Er zal kracht en gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult getuigen worden. En wij kunnen op verschillende manieren getuigen. Amen. Door onze levensstijl. Wanneer die kracht van de Heilige Geest over ons komt. Een van de dingen die het ook doet. Het vormt ons. Het transformeert ons. En het zorgt ervoor dat we kunnen wandelen in de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Dus maak geen grap met de kracht van de Heilige Geest. Als christen is het niet toegestaan om zonder de kracht van de Heilige Geest te leven. Het is niet toegestaan om

0: Maar, zegt de Bijbel, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Amen. Het is de Heilige Geest die zaken aan ons openbaart. Toen de vraag gesteld werd aan de discipelen, wie zeggen mensen dat ik ben? En Jezus vroeg aan zijn discipel Petrus, wie zeg jij dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus. Jezus zei tegen hem, vlees en bloed heeft dit niet geopenbaard aan jou, maar mijn Vader heeft het gedaan. Het is via de Heilige Geest gebeurd. Amen. Want de Heilige Geest is één met de Vader. Hij doorzoekt de Vader. Amen. Johannes 3 vers 27. Daar zegt de Bijbel. Johannes antwoordde en zeide. Geen mens kan iets aannemen. Of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Als iets u uit de hemel gegeven moet worden. Heeft u een bemiddelaar nodig. Zoals we weten. De Heilige Geest is een bemiddelaar. Dus via de Heilige Geest maakt God zijn dingen bekend. Daarom is hij degene die overtuigt. Daarom is hij degene die transformeert. Amen. Dus ik zal even voor u samenvatten. Wanneer het komt op de ministry van de Heilige Geest. De 5 dingen die hij doet. Is hij overtuigt, dat is de eerste. De tweede is hij transformeert. De derde is hij is een helper. Vierde, hij bekrachtigt ons, dus hij geeft ons kracht. En de vijfde is hij brengt openbaringen over God en over situaties. Maakt niet uit waar dan ook of waarvan ook u een openbaring nodig heeft. Als u de Heilige Geest gelooft en hem betrekt, hij gaat het voor u doen. Hij gaat u die openbaring geven. Amen. Met deze woorden wil ik u deze zondag bemoedigen. Ik bid dat het een zegen voor u mag zijn. Ik weet dat het een zegen voor u is of is geweest. En als u hier bent, u bent afgestemd, u hoort mij op dit moment, u heeft het woord van God gehoord en u heeft nog geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, wil ik even de tijd nemen om met u te bidden. Ik wil u vragen om mij na te zeggen. Zeg, Heer Jezus, ik heb uw woord gehoord. Vergeef mij, Koning Jezus, voor al mijn zonden. En neem mij aan als uw kind. Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik erken dat u aan het kruis voor mij bent gestorven. En voor mijn rechtvaardiging uw bloed heeft laten stromen. Kom tot mij, Koning Jezus. Amen. Als u dit gebed gebeden heeft, dan mag u geloven dat u vanaf nu een kind van de Heer Jezus Christus bent. Ik wil u verwelkomen in het Koninkrijk en ik wil u bemoedigen om niet langer te dralen. Nu al kunt u de Heilige Geest betrekken in al de dingen die u doet. Nu al kunt u de Heilige Geest de ruimte geven om u te helpen, om te wandelen op het pad van Koning Jezus en in zijn voetsporen. God bless you, volk van God. En mogen de vrede, de rust en de liefde van Heer Jezus Christus met u zijn. Tot de volgende keer. God bless you.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Filion. En ik weet dat u gezegend bent geworden. Ja, als u een reactie wilt sturen naar aanleiding van dit woord, dan kan dat. U kunt ons een app sturen op het nummer 082-47-87-1. En u kunt uw reactie dan naar dit nummer sturen. Ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Want dat is de grootste, meest belangrijkste, beste stap die u kunt maken in uw leven. Ja, en we gaan door met ons programma voor vandaag. We maken ons klaar voor het interview. Zuster Gracita gaat vandaag zuster Ivana Austerlitz interviewen. En het is een zuster en wij willen weten van haar wat het is om Christus te dienen. Wie is zij? Wat doet zij? Wat houdt

bezig? Wat heeft ze allemaal meegemaakt? U gaat het allemaal horen. En ik kan u zeggen, het gaat u bemoedigen. We gaan eerst luisteren naar King Jesus Is All. En daarna No Hurt van Casting Crowns.

0: is het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Welkom luisteraars bij dit gedeelte, waarbij we dus een interview afnemen van een gast. Vandaag hebben we een bijzondere zuster van de gemeente Bethel op Roem als gast in de studio. Welkom zuster Ivana Austerlitz.
1: Dank u wel zuster Gracita.
0: En hoe gaat het met u?
1: Het gaat uitstekend.
0: Op die griep in vrede dan maar...
1: Ego.
0: We
1: leven, dat is belangrijk.
0: Amen. Het is heel belangrijk om te leven, hè?
1: Amen. Griep doet niks. We leven.
0: Yes, amen. Amen. Wat is het mooiste van Ivana?
1: Het mooiste van Ivana? Nou, lief. Ivana is lief. Heeft heel veel geduld met de medemens. Altijd een luisterend en open oor. En she loves to be with people. Dat is Ivana.
0: Waarom heb je dat graag? Dat je met mensen bent.
1: Ik hoef van praten. Je ziet het niet allemaal wanneer je me ziet zitten. Maar als ik eenmaal die klikker is tussen mij en de persoon, kunnen we van alles en wat praten. En ik ervaar de laatste tijd, nu dat ik de Heer weer echt serieus aan het dienen ben, dat hij op zijn manier mij ook gebruikt om een bemoediging te zijn voor anderen. Weet je, je gaat ervan uit, het is gewoon een gesprek met een medemens, maar we weten niet waar een medemens zit.
0: Ja,
1: de Heer gebruikt mij op zo'n manier en ik ben hem dankbaar daarvoor.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, dat heb ik echt ervaren de afgelopen periode. Onbewust en...
0: Dat als je met mensen praat, je ze echt bemoedigd.
1: Ja, precies.
0: En mensen hebben dat nodig,
1: hè? Ze hebben het echt nodig. Vooral nu wat er gebeurt in Suriname, de wereld. Mensen lopen met heel veel... Het staat op niemands voorhoofd geschreven. Maar... wanneer je begint te praten en je de Heer echt vraagt om over te nemen, dan zie je de mens.
0: Hij was binnenin zitten, een pijn.
1: Het komt gewoon naar buiten en zegt, wauw. Dus daar heb ik zoiets van, oké, Heer, ik hoef daar niet te klagen. Ik mag niet klagen, want er zijn anderen met veel meer problemen.
0: Ja. En dan ook daar helpt hij, hè?
1: Precies.
0: Geen enkel probleem is
1: te groot
0: voor God.
1: Nee, is te groot voor God, inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Zeg mijn ervaring de afgelopen tijd, hoor.
0: Yes. En nog iets anders bijzonder van Ivana is, Ivana kan bijzonder mooi zingen.
1: Ja, is ook een gave van de Heer. Prijs de Heer daarvoor. Ik heb het, vanaf mijn kinderjaren.
0: Kleras, ne?
1: De zondagschool, jeugdclub, priesteam. Toen verhuisde ik naar de stad.
0: Oh ja, want Ivana is van die keri.
1: Van die keri, ja.
0: Geboren en getogen.
1: Ik ben trots om dat te zeggen. Ik ben een Nigeriaanse vrouw. En ja, daar ben ik gevormd. Precies. En zingen is ook daar. Is daar begonnen. Daar heb ik mijn talenten ontdekt.
0: En vanaf je 16e koos je voor Koning Jezus. Wat is er iets bijzonders gebeurd toen je 16 jaar was?
1: Ik was, zoals ik eerder zei, goed op de zondagschool. Je bent nog kind. Je weet wel, er is een Jezus, je dient een God. Een jeugdclub, daar ben je iets volwassener. Je begrijpt dingen veel meer en beter. En ik, van huis uit ben ik, of was ik EBG, EBG. En bij de EBG heb je dan belijdenis. Je gaat dan belijden dat je de Heer aanneemt.
0: En publiekelijk, hè?
1: En publiekelijk, voor de hele gemeente doe je dat. En ik stond op en ik zei, mijn moeder, want ik was 16 en volgens de EBG is 16 jaar te jong.
0: Ja, voor mij was vanaf 18 jaar.
1: Vanaf 18 jaar.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik zei mijn moeder van, ma, ik ben ready. Ik voel ervoor om te beleden dat ik voor de Heer ga kiezen, wil kiezen. En
0: sorry.
1: En mijn moeder zei, oké, ik ondersteun je. En we hebben zo gesproken met de dominee van toen en ik mocht het doen.
0: Echt waar?
1: En het was heel bijzonder om echt voor de gemeente... te beleden dat je de Heer kiest.
0: Zeker.
1: Je moet nagaan, ik was toen al ook al jeugdclub. Want een jeugdpriesteam, ik liep daar mee. En uiteindelijk was ik dan in het priesteam, de volwassenen. Dus ik dacht, nee, dan moet ik daar echt die stap nemen. En echt publiekelijk maken van, hé, ik kies voor de Heer.
0: Ken je tekst nog? Je beledenistekst?
1: Ja, Salom, houdt u me te goed hoor. Maar het is, wees sterk en uw hart zij onverzaagd. Hij allen die op de Heer hoopt. Is Salom 31 vers 25.
0: En gebruik je het gewoon?
1: Ja, dus
0: wees sterk.
1: Wees sterk. En als ik soms naar die, als ik die tekst soms lees, is het echt iets dat ik iedere keer moet meenemen.
0: En eigenlijk ook moet toepassen in je leven.
1: En moet toepassen
0: dus
1: in mijn leven. Het zegt, be strong and take heart, all who hope in the Lord. Het is, als ik zo naar mijn leven kijk, wat ik allemaal meemaak, of heb meegemaakt, is het echt, be strong, Ivana, wees sterk. Blijf vertrouwen op de Heer, weet jij, alles komt goed. Dus toen ik die tekst kreeg, toen...
0: Dat snap je het nog
1: dat
0: niet.
1: Dat snap je nog niet, maar naarmate je ouder wordt...
0: Yes.
1: Dan weet je waarom de Heer je die tekst heeft gegeven. Want voor die dienst hebben we gevast, gebeden.
0: Ja, klopt.
1: En dan hadden we dan een nacht voor die dienst, hadden we dan praise and worship. En zo de teksten werden al, de teksten waren al van tevoren... Maar,
0: het iedereen
1: trekt
0: een
1: lot. Trekt een lot. En je bent je vast. En die dag
0: krijg je, die van, dat die eigenlijk bij jou hoort.
1: Ja, wie sterren. En je had zijn onverzag, je alle deel bij je rood.
0: Wow.
1: Yes, strong. Ik kreeg een kippenvel van je daarover praten.
0: Maar je zei, je bent door bepaalde zeg maar, situaties gegaan.
1: Ja.
0: Waarbij je... deze tekst zou moeten grijpen. Zou je eentje willen delen met de luisteraars? Welke? Want ik denk dat er een aantal waren.
1: Laat zeggen, de relatie tussen moeder, vader en kinderen. Ik kom uit een, gezin waar mijn moeder... fysiek werd mishandeld door mijn vader.
0: Okay.
1: En uiteindelijk heeft ze die stap gemaakt van, hey, tot daar niet meer. Omdat ik mijn moeder bijna heb verloren en dat was echt die laatste druppel voor haar. En, maar daarna, je zou zeggen vervolging, die man... Hij bleef terroriseren en... Als moeder heeft ze altijd gezegd, Ivana, vergeef, het is en blijft je vader.
0: Wauw.
1: Weet je, dus... En... Maar...
0: Denk je dat
1: vader,
0: je...
1: Ja.
0: Het bleef moeilijk.
1: Het blijft moeilijk, omdat je... Het blijft nog vers. Je vergeeft wel, maar je vergeet niet. En die band tussen mijn vader en ik... Het is niet wat het wezen moet. Hij is, ik zou niet zeggen dat hij daar is als vaderfiguur. Maar hij is een beetje vader.
0: Yes.
1: En dan daar komt die tekst. Be strong. Blijf op de Heer vertrouwen. Weet je, de Heer geeft hoop. De Heer geeft kracht. En daar komt het. En daar komt die tekst echt op pas. Be strong, Ivana. Ik ben er.
0: Maar om te vergeven hebben we kracht nodig, denk je? Ja, hè?
1: We hebben kracht nodig.
0: Het is dat persoonlijk in ons zit?
1: Nee.
0: We hebben kracht nodig van God.
1: We hebben kracht nodig van God. Ik vind dat ik heb vergeven. Maar ik heb dan ook weer iets van... Hey, de Heer heeft je moeder toen een partner gegeven. Hij heeft ze gezegend met kinderen. En hij was er voor een tijdje. Toen kwam die breuk. Daarna was hij er niet meer. In het leven van ons. Hij is daar. But he's, you know, he's there, but he's not there. En de Heer geeft kracht. De Heer geeft echt kracht. En de Heer heeft voor alles een oplossing voor alles.
0: En ook een doel, hè?
1: En ook een doel.
0: Ook al begrijpen we het nog niet.
1: We begrijpen het nog niet, maar hij heeft een doel. We blijven bidden. Ik blijf bidden voor hem, want hij is mijn vader. Ik blijf bidden. En wie weet, in de laatste toekomst dat hij verandert. Het is echt mijn gebed dat we...
0: Maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Het tweede gedeelte van die tekst is, behalve sterk zijn, is hopen naar iets.
1: Hopen naar iets.
0: Waar hoop je naar als je kijkt naar deze situatie?
1: Naar deze situatie is dat mijn vader uiteindelijk die vader wordt die ik graag wil in mijn
0: gehad,
1: leven.
0: Mm-hmm.
1: Of had gehad in mijn leven. Die vader die je gewoon kan bellen van, hey pa, ik zit met zo'n week, heb je advies voor me, weet je?
0: Yes.
1: Niet die vader die heeft ik sterk zijn, he loves to judge and he loves to, hoe zeg je, oude koeien uit de sloot halen. Hij blijft nog steken in het verleden. En mijn hoop is dat hij eigenlijk op die plaats komt waar hij ook loslaat en vergeeft.
0: En waar hij ook gelukkig kan zijn.
1: En waar hij gelukkig kan zijn.
0: Yes.
1: Dus dat is mijn gebed.
0: Ja.
1: Dat hij echt op die plaats komt. Want ik zie dat ze nog niet op die plaats zijn, zowel moeder als vader.
0: Mijn
1: moeder zegt wel, ze vergeven, maar als je die naam noemt of als ze de persoon ziet, dan is er ergens toch nog een beetje pijn, verdriet en rok. En mijn hoop is dat ze op die plaats komen, dat ze elkaar totaal vergeven, dat ze gewoon in één ruimte kunnen zitten en het verleden is gewoon het verleden. Dat is mijn hoop.
0: En dat ze door kunnen gaan. En
1: door kunnen gaan met het leven. En dat wij als kinderen, ik heb een broertje, en dat wij als kinderen daar gewoon, we zijn niet één gezin meer, maar dat we toch in de Heer één zijn.
0: Yes.
1: Weet u, dat is mijn hoop. Dat is, en ik krijg kippenvel erover. Want ik praat niet erover. Dus,
0: maar God heeft een bedoeling.
1: Emotioneel.
0: God heeft een bedoeling. Ik wilde je net nog iets vragen van. Wanneer was de laatste keer dat God een gebed van je heeft verhoord?
1: Hij doet het elke dag.
0: Dus als hij die heeft verhoord, gaat hij deze ook verhoren.
1: Hij deze ook verhoren.
0: Op zijn tijd.
1: Op zijn tijd.
0: Amen.
1: Inderdaad, hij verhoort elke dag gebeden. Soms zijn het is niet wat wij willen, maar het is wat hij wil.
0: Wat hij wil, hè?
1: En ik zeg het altijd in mijn gebed, Heer, is niet mijn wil,
0: maar uw wil geschieden.
1: Dat is mijn gebed altijd. En wat me ook motiveert is, de Heer laat alles medewerken. Ten goede voor zij die geloven.
0: En met wie hij een plan heeft.
1: En met wie hij een plan heeft, inderdaad. Dus dat is mijn hoop, dat is waarin ik vasthoud. Mijn tekst, Psalm 31, vers 25. Dit is volgens mij Romeinen, ergens in Romeinen, een van die teksten in Romeinen. Dat is mijn hoop vast nu.
0: Yes.
1: Kom wat mee. Het is toch
0: alvast. Amen, amen.
1: Het is
0: en hij gaat je niet teleurstellen.
1: Nee, doet hij nooit. Doet hij nooit. Als iets misgaat, dan ligt het echt aan onszelf.
0: Ja, want het zit ook niet in zijn geaardheid om ons teleur te stellen.
1: Inderdaad.
0: Hij daarop begin.
1: Inderdaad.
0: Wie is Jezus nog voor jou?
1: My best friend. Hij is echt mijn best friend. Ik kan gewoon zeggen, hey vader, hey Lord of God, papa, hier ben ik weer.
0: Yeah.
1: Weet je, het is gewoon communiceren, no rules attached. Hij is voor me echt mijn beste vriend.
0: Yes, klopt.
1: Me zalig maken, me rust. Hij is echt mijn comfort, hij is mijn burg. Weet echt de persoon naar wie ik toe kan gaan wanneer ik echt met dingen zit. Van Heer, U alleen. Dat is gewoon mijn beste vriend.
0: En wat merk je dan als je naar hem toe gaat?
1: Dus die sister Gracita, die rust die over me komt.
0: Om dingen beter aan te pakken en dat soort zaken.
1: Niet te beschrijven, niet te verklaren. Het is zo zalig. Het is echt zalig. Ik weet niet, ik heb geen woorden. Want de tegenwoordigheid
0: is zo bijzonder.
1: Het is zo bijzonder. Ik hoor nu zo praten. Je voelt het gewoon. Het is. Dat gesprek moet er blijkbaar zijn. Het is bijzonder. De Heer is.
0: Hij is een machtige, grote God. En We kunnen hem niet beschrijven.
1: Nee, nee, helemaal niet. Er zijn misschien woorden genoeg om te beschrijven. Maar hij is echt mijn beste vriend hoor. Echt mijn beste vriend.
0: Maar als je blije momenten hebt, ga je ook naar hem toe?
1: Ja, man, ja. Blije momenten, dan maken we lawaai. Of maak ik lawaai. Maak ik lawaai. Prijzen, lopen. Mm-hmm. Ik ben echt weer anders. Mijn energie is ook weer anders. Weet je, soms komt er een traan, maar dat is die traan van blijdschap.
0: Van blijdschap, zuiver.
1: Weet je, die traan van blijdschap. En dat heb ik ook. Die momenten heb ik ook. Van heren, dank u wel. Ook hiervoor heeft u gezorgd. Mm-hmm. Weet u? Het is niet te beschrijven.
0: Ja.
1: Het is echt niet te beschrijven.
0: Je bent niet zo lang terug, ben je gedoopt middels onderdompeling.
1: Ja.
0: En nu ben je volle evangelie, christen. Ik zeg altijd, we zijn gewoon gelovigen.
1: Precies.
0: Is dat niet een onimportant, Sari? Maar voor Jezus is gewoon belangrijk. Ken je me?
1: Ken je me?
0: Volg je me? Weet je? Ben je mijn kind? Dat is belangrijk voor hem.
1: Ja.
0: Maar hoe was die ervaring, die onderdompeling? Sorry hoor, mensen.
1: Nou.
0: Hoe was het?
1: Het was in één woord, amazing. Het was een hele andere ervaring. Toen ik opgroeide, zei ik altijd aan mijn moeder, want ik ben meer in contact met mijn moeder dan mijn vader, zei ik altijd, zeg maar, ik wil onderdompeld worden. Zeg maar, EBG, bij de EBG heb je dat niet, of nog niet alle EBG gemeentes hebben
0: dat. Klopt.
1: En zeg maar, ik wil onderdompeld worden. Dus ja, beter oproep en toen kwam de oproep van, hey mensen,
0: geef je op om te dopen.
1: Maar wat ook bij mij speelde, bij de EBG, als je belijdenis hebt gedaan, mag je meedoen aan het heilig avondmaal. Maar bij Beter Upper Room is een van de
0: regels, ja.
1: Regels binnen Beter Upper Room, onderdompeling, om mee te doen aan avondmaal. En avondmaal voor mij is gemeenschap hebben met de Heer. En wanneer je in die dienst bent en je daar zit, alles is in place, behalve het feit dat ik nog niet onderdompeld ben, heb ik echt zoiets van, oh Heer, ik kan niet meedoen. Dus toen die oproep kwam van, er is gelegenheid tot onderdompeling, was ik like, yes, I can do it en ik kan weer deelnemen aan avondmaal.
0: Ja.
1: Dus toen was ik van, dank u Heer.
0: Ja.
1: Ik zeg van, ik ben al 2 jaar in Beter Upper Room. Dus 2 jaar geen heilig avondmaal.
0: Wauw.
1: Ik zeg, nee, ik kan niet Ivana. Weet u? Dus toen dat moment kwam, was ik like, dank u Heer. Het is tijd om naar die stap te nemen. En het was amazing. Het was amazing. Het gebed, die vraag, het was gewoon like,
0: een heel ander soort ervaring.
1: Een heel andere ervaring. En je bent, ja, je bent vrouw nu, je snapt alles beter. Een hele leuke ervaring. Gezegend was het. Het was echt gezegend. Yes.
0: Wat zou je nog graag willen van God?
1: Zuster Gracita.
0: Is een waslijst.
1: Is een waslijst.
0: Wat is het meest belangrijke? Maar,
1: één ding dat ik de Heer de afgelopen tijd heel veel vraag is. Heren, zegent u me met veel geld. Ik zet geen bedrag. Maar ik zeg de Heer, heren, zegent u me met zoveel geld dat ik een zegen kan zijn voor anderen.
0: Wow.
1: Het is in mijn geaardheid om mensen te helpen. Al is het mijn laatste 100 SRD, zuster Gracita. Als iemand komt en die persoon heeft het nodig, ga ik het geven. Omdat ik weet dat de Heer gaat voorzien.
0: Amen.
1: En hij heeft het iedere keer bewezen dat hij het, dat hij voorziet in mijn noden.
0: Yes.
1: Weet u? Dus daarom bid ik om nu van Heer, zie je op het moment dat geld, zodat ik anderen kan helpen. Ik hoef dan niet te denken van, hey, heb ik genoeg om de persoon te helpen? Because I love to give.
0: Yes, klopt.
1: En ik wil echt op dat punt komen met de Heer, in de Heer en door de Heer. Om te geven.
0: Just, is, Is er een specifieke groep die je graag zou willen geven? Want soms legt God een specifieke groep op ons hart, hè?
1: Bij mij, wat ik zie, de mensen die ik heb geholpen, of laat me zeggen geholpen, de mensen die ik heb ondersteund, mensen die het niet hebben, ze hebben het gewoon
0: niet. Dus financieel gewoon moeilijk hebben.
1: Hebben ze het gewoon niet. Ze hebben het gewoon niet. En ik zie dat hij echt die mensen
0: op je pad brengt.
1: Ik zei, heren, maar nu heb ik het nog niet. Maar u voorziet wel.
0: Ja.
1: U zorgt ervoor dat ik toch kan geven, maar ik wil meer.
0: Ja.
1: Maar ook kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou ook graag willen geven aan kinderen.
0: Kinderen
1: in te huizen. Weet je, dat is ook een van mijn dromen, mijn plannen. Om gewoon te geven, alles het één keer per kwartaal. Gewoon geven. Niet denken aan, hé, wat ga ik morgen eten? Nee.
0: Gewoon geven omdat je het gewoon hebt.
1: Omdat ik het heb, precies. Geven omdat ik het heb en ik anderen kan helpen.
0: Yes.
1: Weet je? Maar ook helpen met die verstanden dat ze uiteindelijk ook op die plaats komen waar ik ben in de Heer. En ook financieel.
0: Dus dat ze niet afhankelijk blijven?
1: Ze moeten niet afhankelijk blijven. Ik kan je 1, 2, 3 keer helpen. Maar tijdens dat proces moet ik je dan ook brengen op dat punt waar je
0: zelfstandig redzaam bent.
1: Ja, redzaam, weet je. Dat is eigenlijk waarnaar ik streef. Ik kan niet blijven geven, maar ik geef je.
0: Dus eigenlijk iemand krak aan trouwen?
1: Precies.
0: Zodat ze verder
1: gaan. Yes. Dat is echt, heren.
0: Maar je weet hoe God werkt, hè? En we leren het ook in de gemeente.
1: Ja.
0: Hij toets ons hoe we omgaan met wat we nu hebben.
1: Inderdaad.
0: En om ons dan het grotere bedrag te kunnen geven.
1: Dus dan vraag ik me af, is Gracitaire. Als ik het heb, geef ik. Maar geef ik het goed, doe ik het goed. Want dat moet hij soms ook openbaren.
0: Oh ja.
1: Want we leren ook. Je moet ook niet aan iedereen geven.
0: Je kan niet aan iedereen geven.
1: En je kan niet aan iedereen geven soms.
0: Dus je moet echt God vragen om wijsheid.
1: Precies, die goddelijke wijsheid hebben we echt nodig om te geven.
0: Maar ik denk misschien begrijpen de luisteraars het niet. Wat bedoel je met je kan niet aan iedereen geven? Of welke mensen zou je bijvoorbeeld niet kunnen geven, maar de consequenties heeft? Is het misschien te maken met een abita atifualibisma?
1: Ja.
0: Maar soms kan je het geven en
1: maar soms kan je geven, maar je kan
0: een doodsteek zal niet iedereen.
1: Want sommige mensen, hoe zeg je, ze komen lief over, maar je weet niet wat in je hart speelt. En de Heer moet ons echt waken voor dat soort mensen. Want je geeft de persoon met een goede bedoeling van, hé, het is de ondersteuning, kom weer naar boven.
0: Maar zij zien het als jaloezie, ze worden jaloers.
1: Precies.
0: Hoe heb jij het?
1: Ik heb het niet. Terwijl men niet weet.
0: Dat is het laatste wat ik denk.
1: Klopt. En wat jij, weet u. Dus dat zijn de dingen.
0: God vragen om wijsheid.
1: God vragen om wijsheid. Weet u. En ik heb opgemerkt wat hij nu ook doet. Hij weet dat ik geest ben. En er zijn mensen in je leven die
0: een misbruik van maken.
1: En wat ik zie dat de Heer doet, Ivan heeft plotseling geen geld. En dan heb de persoon van, hé, ik heb weer geld nodig. Kan ik lenen? Ik zeg, nee boy, ik heb niet. En op dat moment heb ik het echt niet. Maar dan, na dat gesprek, zie de Heer met dat geld. Maar dan heb ik het dan ook persoonlijk nodig. Maar de Heer weet waarom hij het op dat moment niet heeft gegeven. Want hij kan je op dat moment ook geven om de persoon te helpen.
0: Ja.
1: Maar als je ook kijkt naar het leven van bepaalde mensen, dan vraag je af, is het wel nodig?
0: Wat is nodig? Dat je ze lenen?
1: Dat ze constant lenen. Maar ik denk, ik probeer altijd te geven. Al hoeveel keer de persoon vraagt, ik probeer altijd te geven. Binnen mijn vermogen, ik probeer altijd te geven.
0: Maar de les is wel om vraag wat om wijsheid.
1: Vraag wat om wijsheid. De les is echt vraag wat om wijsheid. Heer, moet ik het geven als het uw wil is? Mm-hmm. Leg het op mijn hart.
0: Yes.
1: Weet u, leg het op mijn hart.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het als... Als ik het echt moet geven, ga ik echt ermee zitten. Mm-hmm. Ik ga echt ermee zitten van, Heer, moet ik het geven, moet ik het geven?
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je echt bidden en dan komt dat helder moment van, hé, mm-hmm. Ivana,
0: mm-hmm.
1: geef, ik zal voorzien.
0: Amen, amen.
1: Morgen zorg wel voor zichzelf. Yeah. Ik zorg voor je.
0: Yeah.
1: Weet u, en dan geef je het. Mm-hmm. Dus dat is echt iets dat de Heer echt sterk op mijn hart
0: heeft geplaatst.
1: Om mensen te helpen.
0: Yes.
1: Ik dank hem iedere keer.
0: Mm-hmm.
1: Want ik weet, als ik help, gaat hij me zegenen.
0: Amen. Helemaal.
1: Weet u? En ja, als christenen moeten we elkaar helpen. Het zijn gelovigen, het zijn niet gelovigen. We blijven helpen, want door te helpen kunnen we het koninkrijk.
0: Kunnen we het winnen voor God.
1: Precies.
0: En het vullen voor hem ook.
1: En
0: het
1: vullen voor God.
0: Ja. Ja, yes.
1: Het is het doel.
0: Dus ik heb zoveel van Ivana gehoord vandaag. Dus ik ben zo blij. Je beleidenistekst heb ik gehoord. En nu wil ik van je weten, wie is de eigenlijk een voorbeeldfiguur in de Bijbel voor jou? Want er zijn een aantal figuren in de Bijbel.
1: Een aantal.
0: En alle mensen hebben specifieke mensen waarvan ze denken van, die... Ja, die spreekt me echt aan. Wie is het voor Ivana?
1: Daniel.
0: Why?
1: Because hij was voor niks bang. Daniel was gewoon voor niks bang.
0: Hij was bold.
1: In zijn geloof. En op die plaats wil ik komen. Echt als Daniel.
0: Mm-hmm.
1: Bang voor niets. Als iemand me zeggen van, hey, als je het woord beleidt van God, sluit je op, moet dat me niet afschrikken.
0: Ah.
1: Hij wordt dus
0: bold voor Jezus.
1: Bold voor Jezus.
0: Bold voor God.
1: Op die plaats wil ik komen.
0: Is tof, hè?
1: Daniel is gewoon...
0: Ja. En hij bad ook eigenlijk echt 3 keren per dag. En ondanks mensen, inderdaad wat je zegt, toch? Er was een wet toen.
1: Je mocht
0: niet bidden.
1: Daniel,
0: hij deed het gewoon.
1: Hij
0: zei, I know my God.
1: Ja, I know my God.
0: Ja. En hij was ook in een leeuwenkuil.
1: Dat ook. Daniel is echt mijn...
0: En your favorite. Nice.
1: I want to be bold like Daniel.
0: Ja.
1: I want to be bold. Ik zei, hier, die mantel van Daniel. Oh,
0: zou je graag willen.
1: Zou ik graag willen hebben.
0: Ja.
1: En ook het... Het interpreteren van die dromen.
0: Ja.
1: Dus die
0: dat had hij ook.
1: Hij is bold, maar dat hij ook zijn dromen kan interpreteren.
0: Aha. Hij was een hele wijze heer. Dat was ook aangegeven. Ja. Hij was heel intelligent ook.
1: Yes.
0: Aha. Hij heeft zoveel koningen overleefd.
1: Wow.
0: Hij was beleidsadviseur, ja. Kan ik me ook nog herinneren.
1: Ja, precies.
0: Hij was niet zo bot, zou ik willen zeggen.
1: Helemaal niet.
0: Hij was echt dingen.
1: Ja, Daniel is echt one of my favorites.
0: Yes.
1: Natuurlijk is koning Jezus
0: van
1: allemaal.
0: Uh-huh.
1: Maar Daniel.
0: Mm-hmm. Kijk, in de evangelie is het leven van Jezus beschreven.
1: Ja, precies.
0: Welk gedeelte spreekt je het meest aan?
1: Van Jezus.
0: Welke wonderen die heeft gedaan? Want in Matthäus, Marcus, mm-hmm. Lucas, ga maar door.
1: Mm-hmm.
0: Toch staan. Is eigenlijk het leven van Jezus beschreven toen hij op aarde was.
1: Ja.
0: Welke spreek je het meest aan?
1: Bij mij is het zijn gebeden.
0: Of zijn gebeden?
1: Dat spreekt me aan.
0: Uh-huh.
1: Dat hij zich terugtrok.
0: Uh-huh.
1: Om tot zijn hemelse vader te praten. Gemeenschap hebben met zijn hemelse vader.
0: Dat deed hij inderdaad.
1: Dat is... En op die plaats moeten wij als christenen komen, weet je. Want zonder gebed zou hij... Dat is niet kunnen doen.
0: Want dat deed hij. En als hij kwam, had hij autoriteit.
1: Precies.
0: Is dat wie?
1: Ja. Dus dat is...
0: Maar dan ben ik nog een paar in. Dan gewoon
1: voet.
0: De demonen gingen weg.
1: Yes.
0: Wauw, jongen.
1: En dat is dan gewoon die relatie die hij had
0: met zijn vader.
1: En dat is... waar ik als christen wil komen.
0: Uh-huh.
1: We zijn nog niet daar.
0: Uh-uh.
1: We willen daar komen. Uh-huh. We willen daar komen. Ik persoonlijk.
0: We moeten er wat voor doen, hè?
1: We moeten er wat voor doen. Ons leven is zo
0: druk en zo.
1: Maar dat moet geen aanleiding zijn dat we het niet doen.
0: Yes.
1: Want de Heer had ook drukke periodes, maar hij had toch tijd om te bidden.
0: Ja, hij koos ervoor om te bidden.
1: Dus zijn wij daar. Yeah.
0: Terwijl hij is God Himself, en toch koos hij ervoor.
1: Wie zijn wij daar?
0: Yeah.
1: Dus dat is echt wat me aanspreekt.
0: Mm-hmm.
1: Het bidden.
0: Het bidden.
1: Tijd vrijmaken om te bidden met je hemelse vader.
0: Ja.
1: Want daar gaan we kracht putten.
0: Maar kijk, sommige mensen, kijk, onze luisteraars, niet allemaal zijn al christen.
1: Ja.
0: En we praten vaak over, ja, je moet bidden, je moet bidden, je moet bidden. En we zeggen, bidden is praten met God. Maar hoe moeten we praten met God? Moeten we moeilijke woorden gebruiken? Moeten we gewoon zoals, hoe jij en ik op dit moment praten?
1: Ik zeg altijd, aan ze, praat gewoon als hoe jij en ik praten.
0: Mm-hmm.
1: En kom eens zeg, papa, ik kom voor uw troon,
0: yes,
1: zoals ik ben.
0: Amen.
1: Ik ben uw dochter, ik ben uw zoon, u kent mijn hart,
0: mm-hmm,
1: u weet waarnaar ik verlang.
0: Mm-hmm.
1: Heer, u weet wat ik heb gedaan.
0: Ja.
1: Vergeeft u me.
0: Mm-hmm.
1: Praat toch
0: gewoon. Gewoon praten.
1: U bent mijn beste vriend. Ik kan alles aan u vertellen.
0: Yes.
1: Al mijn geheimen kan ik aan u vertellen. En he won't judge.
0: Ja. En dat is het. Je zei he won't judge. En ook op zijn tijd kreeg je antwoord. Yes. En soms, het is niet dat je een stem hoort vanuit de hemel.
1: Nee.
0: Maar je voelt gewoon binnen. Het is beantwoord.
1: Het is beantwoord, ja.
0: Yes.
1: Het is beantwoord. Op verschillende manieren geeft hij antwoord. Het zij door een profetisch woord.
0: Mm-hmm.
1: Het zij door een prediking op die dag in de gemeente.
0: Klopt.
1: Het zij door gewoon een conversatie tussen een gemeentelid.
0: Ja.
1: Ik zeg, oké. Dank u wel voor het antwoord. En hij gaat je dat... Je krijgt dat gevoel van, hey, het komt van God.
0: Het is bevestigend.
1: Het is gewoon bevestigend.
0: Yes.
1: Geen twijfelen raar. Het is gewoon bevestigend. Het is, het komt van de Heer.
0: Mm-hmm.
1: That's it.
0: Wat zou het leven zijn zonder God?
1: Chaotisch.
0: Het woord
1: chaotisch.
0: Mm-hmm. Rommelig.
1: Rommelig. Jugo.
0: Uh-huh. Dus je zou je leven kunnen indenken zonder God?
1: Nu niet.
0: Uh-uh.
1: Nu helemaal niet. Voor wat hij heeft gedaan.
0: Uh-huh.
1: En wat hij nog zal doen in mijn leven.
0: Ja.
1: Nee. Helemaal niet een leven zonder God.
0: Ja. Kijk, je hebt mensen die God hebben gediend. En op een gegeven moment komen ze op het punt waarbij... We dat dit draait in bakken. Maar door omstandigheden zijn ze niet meer actief bij het dienen van God.
1: Mm-hmm.
0: Het kan gebeuren. Stel, iemand luistert op dit moment naar Lim FM en die heeft echt zo van, Ivana en Gracita, ik diende echt God. Maar salib sabi libi. En ik heb bepaalde dingen ook gedaan. Sami sabi gado. Gado, dat is over jullie, over wie jullie praat. Allemaal vergeef me, never of nooit. Mm-hmm. Wat zou je die persoon op dit moment zeggen?
1: Ik zou tegen de persoon zeggen, God houdt van je. Er was ook een moment in mijn leven waar ik ook daar was.
0: Mm.
1: Hij heeft me eruit gehaald.
0: Yes.
1: Hij heeft mensen op mijn pad gezet om eruit te halen.
0: Mm.
1: Soms heb je de personen nodig om je eruit te halen. En wat hij me heeft geopenbaard, hij blijft van je houden.
0: Amen.
1: Het enige wat hij van je vraagt is, kom naar me.
0: Zoals je bent.
1: Zoals je bent. Kom naar me zoals je bent. Wat je ook hebt gedaan, kom naar me.
0: Mm-hmm.
1: Beleid het. Heb berouw van wat je hebt gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En het komt goed, ik heb je al vergeven.
0: Ja, hè?
1: Ik heb je al vergeven.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb je vergeven, ik hou van je. En het komt goed.
0: Yes.
1: Hij heeft me eruit gehaald. Hij heeft me vergeven.
0: Mm-hmm.
1: I'm a whole new person.
0: Yes.
1: Hij denkt aan wat je hebt gedaan toen. Nu is het gewoon de toekomst.
0: Kijk naar voren.
1: Kijk naar voren.
0: Strek je uit naar wat voor je ligt.
1: Kijk niet meer naar achteren.
0: Yes.
1: It's all in the past.
0: Yes.
1: En wat wat me heeft geholpen is, de Heer blijft van ons houden. Al dwalen we af, Hij blijft van ons houden. Net als de verloren zoon.
0: Ja.
1: Hij blijft van ons houden.
0: Ja.
1: Hij wacht gewoon, Hij zit gewoon daar op ons te wachten.
0: Yes.
1: En het is hard soms.
0: Dus wij moeten wel er naartoe gaan, hè?
1: We moeten
0: Hij wacht
1: gaan,
0: en wij moeten naar hem
1: ja,
0: toe
1: gaan. Ja, inderdaad. Het is, bij mij was het ook iets van mezelf. Ik zei uiteindelijk van nee, Ivana.
0: Mm-hmm.
1: Toen heb je beleden van, ik wil de Heere al de dagen van mijn leven dienen.
0: Zeker.
1: Het is een rough patch.
0: Ja.
1: Je hebt eruit geleerd, je hebt dingen gedaan die je niet mocht doen. Maar je hebt toen een besluit genomen.
0: Mm.
1: Wat gebeurt er? Dat was voor mij van, Ivana, je houdt van de Heer. Je wil de Heer dienen. Dus dat wat je doet, don't do it no more.
0: Mm.
1: En toen sprak ik tot mezelf, ik was alleen. Ik zei, inderdaad, ik hou van de Heer en ik wil hem geen verdriet aandoen. En toen besloot ik om alles
0: te laten.
1: Alles te laten. En de Heer te vragen om vergiffenis. Created me a clean heart, renew a right spirit within me. Dat is ook een van mijn gebeden elke dag. Created me a clean heart and renew a right spirit within me.
0: Yes.
1: Cast me not away from thy presence, Lord.
0: Wow. Is David, hè?
1: David, dat is mijn gebed. En ik kwam op het
0: Cast
1: punt.
0: Me not away.
1: Ja, ik kwam op het punt en ik zei, Heere, my life belongs to you.
0: Amen.
1: En de Heer heeft me eruit gehaald. Het gaat niet even makkelijk, want je moet
0: ontwennen.
1: Je moet ontwennen, behalve dat je moet vergeven.
0: Ja.
1: Vergeven, vergeten, loslaten.
0: Loslaten.
1: En loslaten,
0: dat is zo makkelijk.
1: Is niet zo makkelijk, sis.
0: Want je haalde dat ook aan, vergeven. En toen sprak ik, weet je wat in me opkwam? We vragen God soms om vergiffenis. Maar soms vergeven we onszelf niet.
1: Nee.
0: Ik ken dat ook.
1: En dat heb ik... Laatst heb ik dat uiteindelijk gedaan.
0: Jezelf vergeven, hè?
1: Mezelf vergeven.
0: Wat?
1: Weet je? En het is... Jezelf vergeven doet heel veel.
0: Het is eigenlijk zo... Als je het mij vraagt... Het is moeilijker dan wanneer je iemand anders moet vergeven.
1: Precies.
0: Jezelf vergeven, oh my God, you need God's help.
1: Oh, je hebt echt wat zo.
0: Ai boy.
1: Jezelf vergeven.
0: Uh-huh.
1: En toen was het like, world.
0: Uh-huh. Maar dan ben je ook echt wel vrij, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Je bent vrij.
1: En ik zie dat, doordat ik mezelf heb vergeven, bepaalde dingen die me toen kwetsten, me niet meer kwetsten.
0: Uh-uh.
1: Je denkt ook niet meer aan bepaalde dingen van, dus nu dat we zo praten, komen dingen echt.
0: I'm a new me. Ja.
1: I'm a new me, yes.
0: Maar kijk, deze takjes, hè. praten over God, getuigen en zo. Soms denken we dat we het doen voor de ander alleen. Maar we doen het ook voor onszelf. Want het is een bevestiging van, ik was bij A. Maar nu ben ik niet eens meer daar. Ik kan naar achteren kijken en ik zie A zo ver van mij. En ik ga ergens anders naartoe.
1: Inderdaad.
0: Naar voren.
1: Naar voren, precies.
0: That's life. Naar voren.
1: That's life, ja.
0: Ja. En het leven kan niet mooier zijn zonder God.
1: Zonder God. Echt.
0: Zonder Yahweh.
1: Het is de
0: God van Israël.
1: Er staat er versteld van hoe het is de Heer te dienen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet makkelijk.
0: Uh-oh.
1: Is niet makkelijk. Maar
0: het is wel de moeite waard.
1: De moeite waard.
0: De moeite waard, ja.
1: Het is echt de moeite waard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Het is echt de moeite waard. Ik kan me persoonlijk ook geen leven indenken zonder hem.
1: Het is echt de moeite.
0: Je staat 's morgens op. En soms ben je zo bezig in een hurry. Je doet alle dingen. En wanneer je het verkeerd bent.
1: Zeg, oh Heer.
0: Ai.
1: Sorry.
0: Ja, ik zei dankjewel voor de dag. Leidt hij het weer.
1: Ik heb dit
0: Vaker.
1: Omdat ik moet opkomen wenen.
0: Uh-huh.
1: Is de afstand. Dus ik ga heel vroeg uit huis. Om de file te vermijden. Die drukte te vermijden. Dus soms, je staat wel op en je even nog slapen. Dan dank u weer voor deze dag.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat niet genoeg.
0: Okay,
1: weet je? Dus je bent er bewust van, dat is niet genoeg. Je dankt hem wel voordat je die telefoon pakt om je wekker uit te maken. Of weet je, heel dankjewel voor deze dag. Maar dan ben je al in die running van, hey, ik moet me klaarmaken, ik moet uit huis. Wanneer die auto zit, ik zeg, oh heren, sorry.
0: Hij begrijpt het wel. Maar natuurlijk, ik neem aan, hij vindt het ook wel leuk dat Amakis had granny.
1: Precies. Ik ben opgestaan.
0: Wauw, het is gewoon magical, hoor. Het is gewoon magical.
1: Ja, wauw.
0: Yes. Ik wil God bedanken voor dit moment natuurlijk. Yes. Dat we dit mooie gesprek hebben. En ik wil natuurlijk Ivana bedanken.
1: Graag.
0: Ik ben ervan overtuigd dat de luisteraars zullen zijn gezegend met dat wat je hebt verteld. Het is heel bemoedigend. Ik voel mezelf ook gesterkt. Okay, en ik wil je daarvoor bedanken.
1: Graag gedaan.
0: Dat je onze gast bent voor deze week. Weet je dat mensen zullen worden bemoedigd.
1: Het was een
0: ik moet echt ook deze koning Jezus dienen of blijven dienen. Want hij is de moeite waard.
1: Het was een eer. Het was een waarde.
0: Dankjewel.
1: Ik had het ook nodig.
0: Dankjewel.
1: You're welcome.
0: Dankjewel. Luisteraars, dit was het voor deze keer. In de studio hebben we Ivana Austerlitz, die 33-jarige bijzondere godsvrouw. Ik hoop dat u bijzonder veel hebt mogen halen uit dit gesprek. Het is heel persoonlijk geweest ook. Ik had het zelf ook niet verwacht. Ik had het zelf ook niet verwacht, om eerlijk te zijn. Maar God werkt op een bijzondere wijze. Hij werd op een bijzondere wijze waarbij. En wij zijn iedere keer weer van overtuigd. Er moet tenminste één persoon zijn die zal worden geraakt. En ik hoop van harte dat u die ene persoon bent. Ik groet, mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. Als u tijd hebt of tijd wil vrijmaken, kom een keer langs. We zijn aan de Matapikastraat nummer 6. We gaan u natuurlijk heel vriendelijk ontvangen. En wedden dat als u God gaat dienen, waar dan ook waar u bent, u gaat hem willen blijven vasthouden. Want er is geen andere betere God dan hem. Blijft u voor het laatste onderdeel, Noakagwe. Want dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Ivana zei het net ook. De laatste keer dat God haar gebed verhoorde was zeker een paar seconden daarvoor, voordat we spraken. Hij is een God die gebeden verhoort. Hij is een God die naar u hoort. En nog mooier is een God die u ziet. De Trasmanoshiyo Garoshiyo. En ik wens u nog verder een mooie dag. En tot de volgende keer. Dag.

Een geweldig interview met zuster Ivana. Van deze plaats uit willen we zuster Ivana bedanken voor haar tijd, haar moeite en het delen van haar getuigenis met ons vandaag. Mogen de Heere jou zegenen en mogen de Heere jouw gebeden beantwoorden en je grote doorbraken geven. Dankjewel. Ook dankjewel aan zuster Gracita ook voor het afnemen van dit interview. We gaan verder. En we maken ons klaar om te bidden. Ja, en we willen voor al uw noden bidden. We willen Gods aangezicht voor u zoeken op dit moment. We willen doorbreken. We geloven dat de Heere u ook vandaag wilt aanraken. Dit is een vast onderdeel van ons programma Revival Now, waar wij voor u bidden. En het is niet gewoon een algemeen gebed. Nee, we bidden echt voor bevrijding. We bidden voor genezing. We stellen ons open voor profetie. Ja, we geloven dat er van alles kan gebeuren. U moet dit zien als uw eigen dienst helemaal thuis in uw huiskamer. En waar u bediend wordt. Ja, en we willen u bemoedigen als u iemand kent die gebed nodig heeft. Bel de persoon als de persoon daar thuis is of waar u bent. Roep de persoon erbij. En het is ook altijd goed om uw hand te plaatsen op uw mobiel of het apparaat welk u gebruikt om te luisteren naar dit programma. Ja, als een point of contact. Laten wij bidden. Vader, we danken u op contact. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment. Heere mijn God, en we erkennen u als de Allerhoogste God. U bent

in dit gezag opereren wij ook vandaag, Heere mijn God. Het gezag welke koning Jezus aan ons heeft gegeven om te bidden voor de zieken en de zieken te genezen. Ja, to raise the dead, to cast out devils and to prophesy. Heere mijn God, daarom bid ik ook op dit moment voor een ieder die luistert. En Vader, zij die ziek zijn, Heere mijn God, ik bid het gebed van genezing, dat deze mensen hun genezing nu ontvangen in de naam van Jezus. Kanker verdwijnt, hoofdpijnen, migraine verdwijnt, maagproblemen verdwijnt in de naam van Jezus. Rakupala atunama, rakupala ataya, rantu sonomo sekepere etunama, ralabo shokoporaturia, ralabo shandeba. Iemand heeft last aan de voeten, de ondervoet. Zoals het in mij opkomt, zie ik het als platvoet. En de Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest u aan uw voet. Uw voet wordt normaal op dit moment. Uw voet geneest. Het geneest. Het geneest. Het geneest. Het geneest op dit moment. Het geneest op dit moment. Het geneest op dit moment. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. U, als u die genezing heeft ontvangen, want ik ervaar het heel sterk, stuur ons een bericht. Ja, op 82 47 87 1. We willen het horen. U moet getuigen. U moet getuigen wat de Heer voor u heeft gedaan. Ja, u moet getuigen voor wat de Heer voor u heeft gedaan. Zodat de naam des Heeren verhoogd kan worden. Ik bid, Heer mijn God, voor alle overige mensen die genezing nodig hebben. Die op dit moment afgestemd zijn. Be healed, be delivered and be set free van al uw ziekten en kwalen. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Een Frans persoon met de naam Anna luistert op dit moment. Ik zie de naam Anna voor mij. Ralabo shoko para aturia. Ralabo sika para atanama. Rika para aturia. En de Heer zegt, hij heeft uw gebeden gehoord. De gebeden die u heeft gebeden voor uw huis. De mensen in uw huis. En de Heer zegt, hij heeft bemoeienis met uw huis. Vanaf het moment dat u heeft gebeden. En hij komt in uw huis en hij brengt veranderingen. Ja, waar er geen liefde was, brengt hij liefde. Waar er geen wederzijds begrip was, brengt hij begrip. Ralabo Shandeba, waar er bevrijding nodig is in uw huis, komt hij met bevrijding. En wij danken de Heere. Wij danken de Heere voor u. Wij danken de Heere voor u. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Zo bid ik voor een ieder die luistert. Heere, dat u alle luisteraars zegent. Doorbraken geeft in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Amen. En amen. Ja, stuur uw getuigenis naar 82 47 87 1. Ja, app ons of sms ons. We gaan nu luisteren naar het nummer Every Prayer van Israel Houghton. En daarna ben ik bij u terug.

0: Yes, u heeft kunnen luisteren naar het nummer Every Prayer van Israel Houghton featuring Mary Mary. En we zijn aangekomen bij de bekendmaking van vandaag. En ik heb eigenlijk maar één grote bekendmaking. En het is goed nieuws. Wederom komt naar Suriname de bekende prophet Ernest Owusu uit Londen. En dit keer gaat hij bedienen in gemeente Bethel Opperoem. Vanaf woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus zal hij in ons midden zijn. En it's going to be awesome. Hij is een van de scherpste profeten. Ja, die ik ken en ooit heb meegemaakt. Ja, als u een moeilijke case heeft, als u jarenlang met iets zit of iets kwijt bent, wat het ook is, komt u naar deze conferentie elke avond om 6:30. Ja, het gaat ook druk worden. De afgelopen twee keren dat hij is gekomen, de laatste keer dat hij hier was in Suriname, was 2 jaar terug, was het druk en was het gebouw chockvol. Zorgt u ervoor dat u vroeg komt. Ja, deze man Gods is een problem solver. Ja, mensen ontvangen hun doorbraken en hun wonderen, bevrijdingen ook, genezingen ook. U moet deze man Gods meemaken. Dus ik wil u bemoedigen om deze conferentie te joinen vanaf volgende week woensdag 19 augustus tot en met volgende week zondag 23 augustus telkens om 6:30 in de avond. Volgende week zondag hebben we ook ochtenddienst om 9:00 in de ochtend, ook met prophet Ernest. Al deze diensten zijn in gemeente Bethel Opperoem aan de Matapikastraat 6, de Marowijnen project. Ik hoop u te zien tijdens deze diensten. Geliefden, het zit erop voor vandaag. We gaan er ook weer uit met Israel Houghton. Dit keer met het nummer Better to Believe. Ja, van deze plaats uit groet ik u. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. En ik ben er de volgende keer weer bij u in de uitzending. Een hele gezegende zondag aan u. God bless you.
1: Hans Blow!

hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen.

0: Hello, well, I'm a sign it, I make a feedy. You love be nice, I mean, money more. And I say, this am young, I die, holy me no. Nalosimio, this am young, I. Eh, Bosimino, they are jebon food him jang, I. Eh, let my fam holy me no. Nalosimio, this am young, I. Let my fam Bosimino, they are jebon food him jang, I.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
3: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 16 augustus, à la condresoep met kip, nasi goreng met kip, pasta salade met gegrilde kip en gebakken vis in kerrysaus. We zijn gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom tot Senioren Spiegel. Senioren Spiegel is het programma waarbij wij dus praten tot senioren burgers. Mensen die tijdens hun actieve jaren een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan ons land. In welke vorm dan ook. Op deze zondag van 16 augustus herhalen wij de tweede aflevering. Nou, dat is een tijdje terug, hè. De tweede aflevering van ongeveer, pak een beetje 4 jaren terug. Opgenomen op het achterterras van zijn dochter. Borger is intussen overleden in Nederland en ook gecremeerd. Borger heeft de leeftijd van 82 jaar bereikt. Hij is razend populair geworden vanwege zijn rol als Roy in de fantastische film One People. Hij was behalve acteur ook nog regisseur, zanger, politicus. En ga zo maar door. Wij hebben gemeend om ter ere van hem het gesprek van 4 jaartjes terug te herhalen. Namelijk aflevering nummer 2. Prettig luisteren. Borger Breeveld, de gast in Seniorenspiegel.
1: Seniorenspiegel.
2: Het gaat goed. Het gaat eigenlijk altijd goed. Maar ik geloof in het adagium. Klagers hebben geen nood. Het heeft geen enkele zin om de rest te klagen. Het gaat goed. Hier en daar heb je af en toe een moment dat je denkt, maar het gaat gewoon over.
3: Je ziet er, je ziet er. Goed, hè?
2: Ja.
3: Nee, toch.
2: Yes. Maar ik ben een beetje door een baal gegaan.
3: Ja.
2: Met die amputatie. Mijn eerste been, mijn linkerbeen. En daarna mijn rechter. Waarbij ik nog had gehoopt dat mijn rechterbeen zo bij was met vaccin. Dan kan ik nog auto rijden. En toen na. Eerst was in februari en in juli bleek dat die andere kant ook eraf moest, dat andere been. Want was ik even dom, ik zeg maar, als het eraf moet, dan moet het eraf worden. Want in het andere geval lag ik nu op majesrust.
3: Het allerbelangrijkste, your life.
2: Yes, dat bedoel ik. En dat is, ik ben beheer daarboven natuurlijk, want je weet, ik ben diep in feite een heel gelovig mens.
3: Ik kan niet anders, hè?
2: Ja, het weet niet altijd, maar je moet gelovig zijn, vind ik, in het leven. Je moet be somebody up there, if somebody, hoeveel is daarboven en die wacht voor Frans.
3: Morgen, eigenlijk moet ik je bedanken dat je dus meewerkt aan dit programma, waarbij wij dus gewoon vinden. Laat door de biggismas van ons eigenlijk een plaats geven. Je bent biggisma, je bent in, op 20 juli, meen ik te weten, bij 7-8.
2: Ja, op 20 juli word ik 78. Maar ik ga je vertellen, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik een biggisma ben. Je moet je voorstellen. Ik heb daar zo mijn voorstelling van, hè. Ik heb veel programma's gemaakt, ook met oudere mensen. En als jij niet tegen me zegt, je gaat mij een programma van Biggismas zeggen. Saaam, ik ken die Biggismas teugjes van meneer Wiedemann van die partij. Die altijd bij je sommige zomaarden. Dan zie je het shot. Voor al die mensen daarvoor, maar wel daar ga ik er niet tussen zitten. Echt niet. Dat zal nog wel even duren, denk ik ook. Dus Biggisma, ach, het is voor je foto rood. En ik voel me niet echt Biggisma. Het is een rommelzijde, ik heb wat levenservaring.
3: Ik heb wel die dingen gedaan in het leven. Grote dingen, en daar gaan we in dit programma vooral over praten.
2: Okay, ja, ik heb de kans gehad om dingen te kunnen doen. En dat is prettig. Dat is prettig.
3: Had je ooit gedacht, Borger, dat je zo beroemd zou worden? Als jongen van 12, 13, 14. Had je dat ooit gedacht?
2: Nee, ik heb er nooit bij stilgezet. Ik wilde als jongen van 12, 13 wil ik piloot worden.
3: Ja,
2: wat er ook gebeurt, zou ik zo piloot worden. Maar na het feite ging ik hier daarover. Toen bleek dat je ogen zeer goed moeten zijn. En ik werd steeds triester, want al die dingen daar klopten niet van mij. Die droom is gewoon overgegaan. En in de verste verte, ik vind ook niet dat ik beroemd ben hoor. Ik vind gewoon dat we de dingen gedaan hebben die op ons pad kwamen. En die hebben we gedaan. Weet je wel, ieder ander zou dat ook gedaan hebben. Dus ja, ik ben ook beroemd hoor. Want ik ben een beroemd man. Ik wil laten vrezen naar gisteren.
3: Ja, goed eens luisteren. Geef ons een little review over je jeugdjaar.
2: Jongen, ik ben geboren in Paramaribo, in het Slaans Hospitaal. Ik ben verwekt overwijld op Curaçao, of in Curaçao moet ik zeggen. En volgens mijn vader ben ik daarbij operatie van mijn moeder even eruit geweest. Maar ik kan het niet meer vragen, maar dat ik weer uitgelegd, ja. Ik heb ze meer dicht genaaid, dat ze wisten ik erin. En dat ik in de buik zat. Maar goed, toen kwam ik naar Maribo. Ik heb voor het eerst gewoond op het terrein van de grote stadskerk. Daar was de woning van de dominee. En mijn vader was dominee, hè. En ik kan me daar nog herinneren dat ik uit het raam ging als hij wegging. Dat ik naar hem zei, dag papa not. Dat is mijn vroegste herinnering. En daarna gingen we naar die kerry. Voor doen we in die kerry. En toen heb ik de vreubel en de lagere school van de derde klas. Van de vierde klas in die kerry gedaan. En ik weet dat ik overging van de derde naar de vierde in die kleding. En toen kwam ik in Paramaribo. En het onderwijs in die kleding stond op een veel hogere plek dan in Paramaribo. Ja, man, meneer Monko was daar. En toen hebben ze me hier teruggezet in de derde klas. Kijk, dat is discriminatie, ja. Nou, ik was als gevolg daarvan de beste op school. Ik ben een Richard Willard school. Ben ik doorheen gevlogen. Ik ben allemaal naar gehad. En toen kwam ik op de graaf. De graaf begon eigenlijk het hele ding met entertainment en zo. Ik zat met jongens als Rietje Steenberg of op school op de graaf. En daar begonnen we met zingen in de klas. En met bonte avondjes, maar dat had nog niet veel naam. Tot we begonnen te zingen bij Lydia Hermelijn. En Lydia Hermelijn, die was uit Nederland teruggekomen. En die had zich gespecialiseerd in het maken van jongerenprogramma's. Dat was een heel fris geluid, een jonge vrouw op de radio. Dat is de tijd van Rudy de Bruin en Lydia, die had de hele groep om zich heen verzameld, waaronder Mireille Stoltz, mijn persoon, Rutte Seedorf, Oscar, dacht ik, Annemarie Lentzel en Marion Carillo. En toen begonnen we te zingen op de radio. Intussen zaten we op de Graaf van Zinsendorf school. Daar was Rutte inmiddels al ontdekt op een bonte avond met een Spaans nummer. Rutte Seedorf werd de Sensation of the Nation genoemd. En hij was heel spook, heel spook. Toen Spaanse liedjes. En Oscar Harris zat ook bij mij op school, op de Graaf van Zinsendorf school. En ik weet dat het eerste lied dat Oscar toen gezongen heeft was Teddy Bear. Baby, let me be. Met een speciaal hemd dat hij aan zijn zus laten maken. En met die beweging met zijn knie van ergens. En het waren gewoon niet even. Maar goed, en bij Lydia hebben ze een keer een populariteitsspel gehouden. En dat was bij Rapar bij de Doemeneestraat daar. Ja, een zijstraat van Limaat Oeningstraat daar. Een zijstraat daar. Van bij de Doemeneestraat en de Jorebredestraat. Dat was Rapar toen. En toen kwam die populariteitsspel en toen bleek dat op de eerste plaats kwam het nieuws. Nee, op de eerste plaats kwam Linda's Liefste Liefde. Dat was een radio-hoorspel dat door iedereen beluisterd werd. Het was maar een kwartier of een half uur, dacht ik. Elke middag naar Amerikaans voorbeeld. En daarna kwam wij. En daarna kwam het nieuws. Toen dachten we, we zijn populair. Ik weet dat Ruudje zegt, borden. We staan niet jongen, we moeten geld gaan verdienen met zingen. Maar Lidia was daar geen voorstander van. Hij zei, nee. Lidia komt uit Holland, hè. Die moeten de amateurstatus behouden en zo. Nou, wij waren het dus daar niet mee eens. En toen zijn Ruudje, Oscar, niet. Een paar mannen, Serena Mendes, Freddy Kemmel. En toen leed, Frank Boerleid, die zijn toen met Roy John en Remo Durham. Ze hebben een show gaan organiseren. In de stadszending. Onder leiding van impresario Harold Braam, de vader van Pif. Harold Braam had te veel kaarten verkocht.
0: Bewust?
2: Ja, en maar dat weet ik niet van. In elk geval, de mensen, er waren zo verschrikkelijk veel mensen, want de hele Burenstraat was vol mensen. De Waalbeekstraat heette toen de grote Dwarsstraat heette dat toen. En ze hebben die hele schutting van de stadszending, waardoor die planen recepten zwaaiden. Hele schutting ging getrapt. Maar ja, er konden geen mensen meer naar boven, de brand werd er beter standen. Maar goed, ik weet dat ik voor die zoon nog een jas geleend had. Bij Ernst, Arnold Ernst, hij is nou overleden, hoor ik. Maar goed. En toen deed ik dat me mee, dan moest ik maar naar Italia. Italia had meer zitplaatsen en Italia die show in de stadszending, die heet One Night in Paradise. En die shows in Italia begonnen met Return to Paradise, Paradise Lost en niet, ik weet wat allemaal die gedaan hebben daar met Paradise. Maar dat waren zo, die shows waren zo populair. Dat draaide een Elvis Presley film op de zondagmorgen in Star 20 over Italië. En er waren meer mensen in Italië als in die Elvis Presley show, Elvis Presley film. Dus toen is zo'n eeuwen zijn populair. Dus toen is het eigenlijk begonnen met showbusiness. We hebben veel shows gedraaid daar. De grote show waar Oscar, want Oscar had zich, was toen nog niet op het grote podium geweest, was in Bellevue. In Bellevue was er een show die, je geloofde niet, toen betaald werd of georganiseerd werd door Dikke Korendijk en Jules Herbos. Ja, dat waren de mannen achter de organisatie. En in die show zou Max Nijman optreden. Ik was altijd conferentiezanger. En Max Nijman die kon op de ene, er was geen oostwestverbinding, dus die kon op een gegeven moment niet eens meer afreizen met de Paramaribo, zo heette die boot, via de rivier naar Paramaribo. Toen hadden we één zanger te weinig en Max was erg populair in Mongo. Maar toen kwam iemand naar ons toe, iemand zei, maar waarom niet, Oscar Harris niet? Ik zei, oké, wat kan nou? Wil die man? Ja, die man wel. En toen is Oscar gekomen. Oscar heeft toen zijn debuut gemaakt op de planken van de Bellevue. Hij heeft een Brooke Benton-lied gezongen. En dat publiek was razend enthousiast. Dus die stroomde iedereen, nieuwe ster ontdekt, weet je wel. Maar hij dacht dat die mensen hem uitjouden. Dus hij rent die Bellevue uit, rent weg, rent de Dominiekstraat in. Ik zoek hem maar in, wat een amalongen. Dus ik achter hem aan en bij Tutti Frutti, dat was een bar, een bekende bar voor de militairen. Daar zat Max Schillinder altijd. Kom ik, hoor ik ook, dan moet ik hem op deur. Ik zei, hé, wat is er? Want dat mooi, die mensen vonden me veel helemaal niet leuk. Ik zei, nee, die mensen zijn enthousiast, Oscar. Die mensen willen dat geweld. Kom terug, kom terug. En dan met veel moeite kom ik terug. En toen is het tweede lied gezongen. Nou, Star was born. Hé,
0: dat is wel ja.
2: Oeh, 64. We waren 19, 20, misschien. 18, 19, dat weet ik niet zo goed meer. Maar dus voor 64 gewoon basketbal. Nee, ik weet niet meer. Maar het 18. Ja. En dus dat waren de shows. En we hebben shows gedaan in Luxor. En Remo Durham, dat was de gitarist. Dennis Gillis was de bas. En Bill Moody drumde. Drie man begeleiding. En de microfoons komen van Malu. Maar dat waren de mensen die je eigenlijk niet moest aanraken, anders viel het uit. Dus, ja, zelf de Malu, die deed toen afgelegd, maar dat waren horens, hè. Maar het was allemaal het begin van tienerschoens en zo. Dus ik weet nog dat Ruudje, Zeedorf, in Bellevue, Ruudje was razend populair. Hij was de sweetheart of the nation, the sensation of the nation, alle geweldige. Die werd ik bedacht voor hem. Nou, en ik zeg, Ruudje, als je zingt, de mensen uit Nikeri hebben de gewoonte om naar het podium toe te komen als ze enthousiast werden over jouw prestatie. En dan gooiden ze geld op het podium. En bam, ben je op. Dus ik zeg, maar je hebt maar een job. Je moet niet zingen en dat geld direct opraken. Je laat het, als het aan het eind zorgen we ervoor, maar nu naar zanger. Yes. Dus hij begon, you know it's so hard to be in love. Dat is een tekst die je voor hem zei. So hard to be in love with someone that don't love you. And it takes a heavy burden on your heart. En is het met je begon.
3: Dat
2: geldt er niet. Dat geldt er niet met z'n dus later zei ik niet, waarom deed je dat? Hij zegt, belaag, bij deze man heb je om mij heen. Waarom begrijp je de baas, maar... Nee, dat was in Luxor ontstond een concurrentiestrijd. Want dat Ruudje, maar Ruudje was van Vasconcelles. Vasconcelles waren de jongens die daar bij de platen zaten van Vasconcelles en de Zwarte Wonderstraat stonden. En dan had je de jongens van Van Beek, dacht ik hoor. En dat waren de jongens van Theo Beelot. En dan had je Theo Beelot en Ruudje. En dan was het altijd wie zong als laatst. Ik denk dat dat straks van al weg was. Dus de man die als laatste zong, dat was de ster van de zoon. Dus eigenlijk was mijn vriend, Oscar van Ooitie Theobel, dat eigenlijk ook. Maar dat werd een probleem, want de show werd georganiseerd door Remus en broer, Vicky. Vicky die kwam uit de moeilijke jongens. Vicky was eigenlijk een nette gangster. Hè. Vicky zei bijvoorbeeld, als we een show hadden, Vicky was dus de producer. Dat de meisjes maar de helft verdienen van de heren. Gewoon, ik denk, oma is maar af op zo'n moment.
3: Oma, wat kan het in die dagen, kwam dat wel doen?
2: Ah, dat kon in die dagen gewoon. Die vrouwen vonden dat niet zo leuk en de Marie-Wensel en zo. Maar, dus Fitty, die heeft ons, want je had allerlei gangsters in de zaal. En door je loontjes getrokken. En ik dacht dat uiteindelijk Theo als laatste zou zijn. Dus met Theo, wie mag hij niet op? En op het moment dat Theo begint, vallen die microfoons uit. Dus de Ruudjes zingen, lekker populariteit iedereen. En Theo komt en de mics vallen uit. Dus de maat, ik moet saboteren, Sammy. Maar met begeleiding zou ik naar hem terug. Dat waren grote tijden, want dat was leuk, was leuk, was leuk. Achteraf hoor. Want toen waren we doodsbenauwd, man. Maar we waren maar met messen. Maar dan liepen we met kleine scherpe messen. Ik was dronken, rum in de cafés en met z'n nemen. Maar
3: eigenlijk zijn jullie dus altijd bezig geweest met muziek. Ja. Ook na de tienerjaren.
2: Ja, dat is gebleven. In Holland heb ik toen, ik ben naar Holland gegaan later. Nee, hier op de middelbare school hebben we toen opgericht. We waren een beetje arrogante jongens, hè. Toen noemden wij ons de staf van de school. Dus de staf. Als je hoorde de staf, dan weet je, het ging om Ernie Brunnings, Roy van Aarde, Frank de Vries, Ricky Texel of Morgan Blevel, de staf. Wij draaiden over de school. Wij organiseerden een staking en wij organiseerden wedstrijden tegen de rest van Suriname.
3: Welke school?
2: De Amsterdamse Suriname.
3: En wie was directeur?
2: En Ferrari was directeur. Ze noemden hem een man die de Tweede Wereldoorlog had overleefd. Weet je, en dan heb je deze grote man in de meer van Sunitan. Die was een geweldig atleet toen in die tijd.
3: Marcel.
2: Top atleet. En Marcel zat de klas hoger dan wij. En die hebben een keer weggezet in het natuurkundige vlak. En Marcel, die met nog twee andere vrouwen, een grote pagara, gebonden aan het touw. Zullen ze van die galerij naar beneden, vlak bij die klas, ging de ring ineens uit de grote boom. Ja, die maffinair is zodanig geschrokken. De moffen, je bent onder die tafel gaan schuilen. En kom, Jezus, je moet aan mij vragen. 3 dagen per schors. Maar schors de man, dat kun je niet maken. Die man was als de dood zo bang, jongen. Maar goed, dus op de Amsterdam hebben we de staf ongenaakbaar, jongen. We hadden een fluitje toch. Daar wordt naar de deur geklopt en dan moest de andere man van de staf antwoorden met. Meneer, het stond dan alleen over, maar hij was populair, dus we moesten andere dingen bedenken. En als we zongen op school, heette we de Fantastic Five. En de Fantastic Five, die hebben bonte avonden georganiseerd. We hebben gezongen, we reden met de Fantastic Five. Marion Carillo van de Kweekschool kon zingen met hem.
3: Nou, laat eens horen wat jullie allemaal toen zong.
2: Ik zong bijvoorbeeld. We are going down, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, let's walk the heavenly road all together now. We kwam de hele school, weet je wel. Of we zongen, we hadden liedjes, veel Bella Funke liedjes. En die bonte avonden waren geweldig. Het waren heel, heel professioneel gemaakt, als ze goed zelf wordt. Maar goed, waarom Fantastic Five in Holland? Want ik ging in Holland studeren. Nee, ik wilde film gaan doen. Maar ik...
3: Die inspiratie. Plotseling film.
2: Maar we hadden op mijn 8e verjaardag een boksen.
3: Wat bedoel je met film? Je bedoelt regisseur?
2: Regisseur. Ja, film, regisseur, producer. Mijn vader had een boksen gekocht van een koe dat boksen je op je buik moest houden. Ik ken die dingen toch? En dan maakte hij voor. Ik heb die foto's nog hoor. En dus ik fotografeerde een verschrikkelijk veel toenmaal. Daar is het begonnen. In Holland ging ik er niet door natuurlijk. Want toen kwam ik een keer langs de etalage. En toen zag ik daar occasion, of occasion, zeggen ze op het Frans. En dat waren dingen die in de uitverkoop waren. En daar had ik een 8mm camera gekocht. En daarmee ben ik begonnen met filmen. De eerste film was de geboorte van Maniska, mijn dochter. Op dezelfde dag dat jij, Clef Limburg, ben geboren. Alleen werd jij in Paramaribo geboren. En zij in Amsterdam. 6 januari 1970. En toen kom ik dus op die filmacademie terecht. Hè? Ja, hij is heel toevallig, heel toevallig. Ik weet nog, Nederland dat komt later als ik terug ben in Suriname. En in Holland heb ik hier kon ik geen beurs krijgen. Er waren sterwijze mannen die bepaalden of je een beurs of je geschikt was voor een bepaalde beurs. Ik had dus van mij gezegd dat ik helemaal niet geschikt was voor film. Ik zei, toen is mijn vader iets anders gaan bedenken. Ik wil geld gaan bedenken omdat ik daar kon komen. Dus ik kreeg de beurs niet. Ik weet niet, mijn vader had voor elkaar gekregen. Maar op een gegeven moment kon ik naar Holland. Ik was te laat voor de filmacademie. Toen kwam ik terecht op de academie, Haagse Academie van Lichamelijke Opvoeding. We deden hier ook sport, op het basketbal. Hier met Rode Ster. Dat was het team van de Amst. In de eerste klas iedereen gewoon. En in de tweede klas hadden we alles verloren. Alles. Tot we tegen Independiente uit moesten komen. En wonder boven wonder de wedstrijd worden. Met 51-50. 51-50 om je naam. En dat was een dag waarin. In Paramaribo 5, jongen. want ik moest die laatste shot zien. En als ik dat shot had gemist, was het 50-50 gebleven. En hadden we een verlenging, dan zouden die mannen ons team maken. Nee, maar we waren boos. We waren gewoon. Toen kwam in Holland terecht, we hadden een roodje naar Soyuz, de laatste pas over de uur. Die heeft een radio babbel gehouden over deze wedstrijd. En hij heeft het genoemd, ik heb die tekst nog wel rond, ik heb het uitgetikt. Het hinkende paard heeft gegalopeerd. Rode ster in de Vindentrion, ik ben 51-50, 4 december 1964. Dat is goed voor de Indelussen. Maar goed, we zijn wel aan de boek gezongen. We kwamen op de vrienden van de kamerkoopvoeding terecht doen. En daar heten we de Bachelor 5. En daar zongen we Surinaamse liedjes, we zongen Caraïbische liedjes, we zongen folksongs. En er waren 5 Surinaamse jongens en een hele witveld daar, in de foyer. Daar is gewoon dus de kantine, we willen wel eens dat foyer. Toen ik daar kom, dan maak ik nog aan de foyer. Ik zeg, waar is dat? Maar daar is het foyer, zongen we wel eens. En toen kwam er een intercorpora. Dus dat is een soort evenement waarbij de 5 Academia voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland het tegen elkaar moet opnemen. Den Haag, Amsterdam, Groningen, Arnhem en nog één. En dan moesten we het tegen elkaar opnemen. Ook met cultuur. En die mannen kwamen met zonden en allerlei dingen. En toen heeft Den Haag gezegd, wij vaardigen af de Bachelor 5. Dus wij gaan daar op voeden en je moet je voorstellen, het is een grote zaal, Marcanti, in Amsterdam. En als één academie op het voeden kwam, dat was toen de steen, begonnen die andere 4 direct te boeien. Dus je had maar niks gedaan en dan denk ik, boe, wat gaan we doen? Niet toch? Dus niemand had het probleem mee, had alleen gewoon mee. Dus toen kwam op het podium, ik zei, oké jongens, wil je beginnen met je boel even stil, even stil. We gaan een liedje doen dat we met z'n allen moeten doen, dus je hoeft niet boel te roepen. En als je een beetje de middelbare school achter je hebt, is het refrein makkelijk te onthouden. Het refrein is alleen maar amen. Amen, amen, amen, amen. Denk je dat het lukt? Dan hoor je dat wel goed. Dan ben je zien. Amen. Zing die chorus. Hey, boy. Dus dan laat je ze één voor één zingen. Eerst Groningen. Dan Den Haag. Den Haag probeert harder dan Groningen. En dan Tilburg, Tilburg. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk is het all together. Maar toen waren we meer van Groningen af. Dus ja, man. We zien Deo. Deo, Deo. En dan is het niet iemand te zien. Maar als je één maakt, dan jammer. Hey man. Hey man. Maar dat was leuk, dat was leuk. Dat was de Haagse Academie. Hi.
3: Maar zelf kom je uit een gezin van 4 of 5?
2: Nee, 6. Burger Hans Clarens. Dat is eigenlijk Burger Johannes, hè. Hans heet Johannes. Burger Johannes Clarens. Misha, Majora Karl. Majora is vroeg gestorven. En dat je Karel als jongen, Karel is een jongste. En thuis zijn we ook natuurlijk gezongen. Dat was goed. Altijd met z'n 5. Nee, die jongens alleen. Ja, Karel is een goede zanger. Die was de beste. Die kon alles stemmen zingen. Ik ken de eerste en de tweede. Maar Karel is voor alles. Bas, tenor, de boel. En Hans is meer een entertainer, zanger. Die heel goed te bezig. En Karel is speelt zijn gitaar en zingt nu. Maar het was voor sommige liedjes oude spirituals, hè. Golden Moses, weet je wel. En alle oude spirituals zingen. Wat ze nog meer? Down by the Riverside, When the Saints Go Marching In. En dat soort dingen. Dus daar zongen we ook op mijn gitaar. Ik heb gitaar leren spelen van John Miller. En John Miller heeft me pas een app gestuurd.
3: Wie is dat?
2: John Miller was een vriend van mij. Met wie ik hier radio heb gedaan tussendoor. Met die andere jongen weer, Master Fireless, professor. Professor met Smetvries. Van der Kurt. En zo, ja, probleem van tijd. En we hebben hier opgericht de Surinaamse jeugdomroep. Daar zat Harold Biervoet, die bij mij de wereldomroep zit in Nederland bij. En we deden jongerenprogramma's. Waar die gelegenheid hadden gekregen van Jos Hering.
3: Via welke zender?
2: Via de AVROS. Via de AVROS, de Algemene Vereniging Radioomroep Suriname, Gravenstraat. Een beetje makkelijk opgenomen bij de regeringsverlichtingsdienst. Dat werd gewerkt met mijn huis Tienfoe. John Tienfoe en Biervliet. Die dat van mij zijn nu nog. En daar liggen we het radioprogramma. Dat heeft ook maar gebracht in die omroepssfeer. Want ik heb nog een boekje. Met een programma van de jeugdomroep. Surinaamse jeugdomroep, draaiboek alles. Dat is, dat ik bewaar makkelijk dingen, hè. Go van archiveren, ja. Ik vind dat je, ik speel in een toneelstuk, niet het toneelstuk, maar een musical. Samen met mijn dochter Manuska. Hebben we 2 jaar geleden getoerd door Nederland. En het stuk heet Kerst in Paramaribo. En daarin speel ik een rol waarin ik zeg, wat wij in Suriname niet hebben, is wij slaan niet op. Wij gooien weg. En dat is verschrikkelijk jammer. Weet je wel?
3: Vertel wat meer, want je kan me niet kwalijk nemen. Ik ga daar niet echt op de rand van die stoel zitten. Want je hebt omroep gedaan. Vertel wat meer uit jouw omroep history.
2: Dus het is begonnen eigenlijk als omroeper, als maker van programma's met de jeugdomroep. En met de jazzluisterclub. De jazzluisterclub was een club van 3 mensen. Ik had ook uit. John Miller en ik. En van de club kende een heleboel jazzartiesten en zo. En daarom had ik ook programma's over hun verteld dat we draaien bij hun plaatjes. Maar ook opgenomen bij de RVDS aan de Grote Combeweg toen hadden. En de jeugdomroep, daar staat een meisje bij Schen. Dat is toch de Amstraat al hoor. En als je haar op deur vindt van de jeugdomroep, van de wereldomroep nu. En dan had je Koolader. Koolader was erbij. Stanley Koolader.
3: Hele ambassadeur?
2: Nee, een broer van hem. Mijn oudste broer. Daar heb ik me op school gezeten. En dan maakte we programma's over. Ik zei over de Amerikaanse jeugd. En dat de Amerikanen, dat herinner ik me nog. Dat de Amerikaanse jeugd elke morgen moest doen bij de slag. En als je later op mijn tik terug bent, denk je, wat deden we allemaal? Amerika was het voorbeeld. We deden niks aan politiek nog. Trouwens, niemand is er nu nou maar echt. Weet je, later ga je zien, hey, want het is indoctrinatie. De mensen zijn daar elke morgen het volkslied. En moeten de eet afleggen. Alle kindertjes daar op school. Nou, dat vonden wij geweldig. Maar we hadden niks. We hadden alleen maar gezien. Dit is de vlag weer hier gerezen, man. Toen nog niet, weet je.
3: Bij andere zenders geluid, toen in die dagen, ik neem aan dat de SRS, APNT en RAPA iets bestonden, toch?
2: Oh ja, we hebben het programma met Daisy Treuneman. En dat programma heette Te Gast bij Borger en Daisy. En daar zijn we begonnen, bij de AVROS eerst. Nee, het was RAPA geworden.
3: Gravenstraat of gewoon
2: Amstraat? Gravenstraat, ja. Daar was de arbeid toen. En onze geluidsman was Kara. Kara, hij was een ongelooflijk. Hij kon alles tegelijk doen. Wat hij nog allemaal niet kon. Ik kon iets snel terug laten. Ik kon snel terug luisteren naar iets of zo. Maar Kara, bij deze en ik waren het niet eens. Tijdens een live uitzending, man. Wat ben je van die?
3: In de uitzending of naast buiten de uitzending?
2: In de uitzending. Kara is als morgens. Bief. Maar wij zijn daar ook weer zo dat we daarna rustig door kunnen gaan.
3: Maar voor kort, was dat? Christus.
2: Nee, het was een programma waarin zij en ik samen presenteren. En vader wat. Bijvoorbeeld, wat had je bijvoorbeeld? We behandelden de brieven van de luisteraars. We brachten breedjes, dingen die pasgeboren waren. We brachten wetenschappelijke artikeltjes, maar dan heel eenvoudig gebracht. Dus dat is het programma voor alles. Omdat wij geloofden en er moet variatie zijn op radio. Weet je, dat had je toen niet echt hele lange dingen waar mensen niet zo gelukkig mee waren. Het programma is weer populair. Ik weet later, zijn we naar verhuisd naar de SRS. Maar daar is heel ding over ontstaan, want toen was het al de politieke tijd geworden. En het Black People, dat had een artikel geschreven, ik heb het nog in de plak gehoord, dat het programma van Trudy Frida, dat links georiënteerd was, dat was door de politieke roodkaart. En die power moest het eruit halen, power en rechts. En die kwam alleen met, en toen heeft Trudy gevraagd, Trudy Frida, waarom wordt het programma eruit gehaald en die mannen zaten tegen elkaar in en rechts moesten ze bereiken. Maar Peter schreef het Hollands georiënteerde babbelprogramma van Borger en DC. De trom van Trudy moest plaatsmaken aan Trudy op het Caribisch gebied. Het Caribische programma, het zeer goede Caribische programma van Trudy Frida moest plaatsmaken voor een oer Hollands babbelprogramma van Borger en DC. Ik heb maar wat gebeurd gelachen, joh. Ik denk, ik ga gewoon niet bij wat. Dan heb ik nog op die foto. Ja, kom meteen in de studio, zeg. Ach, dat waren goede tijden. Dat waren, kijk, ik moet alles meemaken.
3: Maar je bent toch eigenlijk niet zo lang in de omroep gebleven?
2: Nee, en ik in de radio omroep. Ik ben toen na.
3: Televisie was voor de
2: radio. Ja, televisie is met de niet radio. Radio was leuk. Ik kon de leuke dingen doen, maar ik miste het beeld. Hè. Je moet het beeld hebben, misschien wat je aan het doen bent. Ja. En ik kwam terug uit Holland. En daar heb ik zo'n academie gedaan, regie en productie. Ik heb meer productie naar regie, dat was meer pakken. En toen kwamen we bij de RVDS. En daar kom ik bij meneer Cromwell. Ja, weet ik, het heeft de hele tijd geduurd voor ik kon afreizen. Want die mannen wisten niet wat ik zou gaan verdienen. Was het een universitaire studie of was het HBO? Nou vonden ze de filmacademie geen universitaire studie. Nou ja, ik kan me niet schelen wat ik is, laat me beginnen. Maar van daar stond ik ook niet van, zoals ze met een veel beter salaris begon. Maar ik zei, nee, ik kan me niet schelen, begin dan nog met salaris waar ik verdienen ben. Toen kwam ik bij de boter. Toen kwam ik bij de STVF, bij de RVDS. En toen zei meneer Willy Cromwell, maar wat heb je eigenlijk gedaan in Holland? Kan je voorstellen?
3: Dat was er wel het jaar.
2: 70. Ja, 70. Ik zei me ook dat ik een academie productie gedaan en oh, hij zei, dan kan je beneden beginnen te helpen met het stencilen van de nieuwsbrief. Stencilen, weet je wat een stencil is? Ik zeg, nou, ik denk het niet. Toen zei me, dat zei ik nu dan. Ik zei, dan, met mijn dingen, met de STTS, met de film, toch. Toen zei hij, ah ja, dat is goed oplossing.
3: Maar is die Willy Cromwell ook geen directeur van de SRS?
2: Directeur SRS, maar met een gouden stem en directeur van de RVDS later.
3: Ja, dat is voor de functies.
2: Voor de functies. Dat is toestel SRS ook niet. Ook directeur voor de functies.
3: En sorcering.
2: Sorcering, daar is mee begonnen. Maar ik kreeg ruzie, want toen was ik bij de SRS. Verstaan van dat fijn, dus ik deed de RVDS voor de programma's voor de regeringsvoorlichtingsdienst. En ik deed de programma's voor de SDBS. Want ik kon wel de warmteprogramma's maken. Daar zijn toen de shows ontstaan, zoals Zomaar een Show, Zomaar een Quest.
3: Ben je wel eens in die periode geconfronteerd geweest met wat censuur?
2: Ja. Maar dus. Niet echt censuur. ik weet dat, dat ik deed dus de regeringsprogramma's en minister Bruma, economische zaken, die kwam in de studio. En ik zat als regisseur met Hering en Bruma, samen met z'n drieën, daar een programma voor te bereiden. Maar ineens zegt Hering, ik weet niet wat het was, maar nee, minister, dat moet je zo zeggen. Dus ik zei, nee, maar dat klopt niet. Dat kan toch niet? En Bruma zegt, ook nee. En Bruma twijfelt. En Hering zegt, nee, nee, ik heb het al besproken met de premier, dat moet zo gezegd worden. Ik zeg, maar dat klopt niet, meneer Hering.
3: Dat is morgen nog.
2: Ja, ik zeg, als we dat zo doen, dan ga ik het niet doen. Maar hij zegt, nee, ik ga niet doen. Ik zeg, ga weg. En ik wil. Maar ze zegt, oh, ik ga weg. Nou, dat ben je geen regisseur meer wakker. Dus toen is het, ik heb het niet meer afgegeven. Toen is die splitsing gekomen. De RVDS was toen zelf het Centraal Instituut Overheidsvoorlichting en RPD, de Regeringspubliciteitsdienst. En daar mocht ik mijn vingers niet aan branden. Stanley Blik was de man. Ik zeg, Stanley Blik, we gaan het niet meer doen.
3: Maar wat was het verschil tussen die twee organen?
2: Dus alles wat met de ministers te maken had en met heren, werd gedaan door de RPD, de Regeringspubliciteitsdienst. Dus die mannen deden alleen maar, we hebben zoveel kanalen gegaan, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. En de minister is hier en de minister is daar. Weet niet. We gingen naar Nigeria, we gingen kijken hoe staat het met de landbouw in Nigeria. Juist. Ja, de heren heeft het nog nooit weer in de lader willen gebruiken. Maar ik zeg, ik ga die dingen doen die tegen mijn gemeente hebben. Dat ga je dan niet doen. Dat is fout. Trouwens, dat weten ze maar nooit. Ik zeg het meteen direct en als ik zeg, ik ga het wel. En op die mening, dat is toch een.
3: Ik wil even terug naar die wankieperiode. Dat is het 75. Hoe komt het dat elke keer als ik naar die film kijk, en ik heb het zo vaak gezien, maar every time als ik er naar kijk, doet het. Want dat raakt jou elke keer.
2: Ik heb gewoon een droom van toen dat het uitkwam en zo beschrijf ik dat steeds. Als het succes van nu heeft hij gezegd, toen is meester propaganda, promotion, hij zegt, one people, eindelijk een film met de hart. En werkelijk, die film is er nog, is maar, die film is net zo oud als Suriname zelf. En die film is zo'n succes geworden, omdat voor het eerst in de geschiedenis de Suriname zichzelf herkend heeft in de film. Dat is het grote ding. Kijk, Oeman, die mijn vader speelt in die film, hij is al overleden helaas. Oeman was er niet. Toen Pim al hier was met apparatuur en al en die apparatuur kostte verschrikkelijk veel geld elke dag. Maar Pim zei, ik begin niet zolang die man er niet is, ik die man er niet.
3: Waar was hij dan?
2: Dat was naar Venezuela met het koor Maranata of Harmonie, een van die twee. Dus toen Oeman na 30 dagen eindelijk terugkwam, toen zei hij, oké, Ben, dus ik moet op gegaan op Pim, want het productie was. En hij zei, oké, Pim, mijn jongen, wat wil je dat ik doe voor jou? En Pim zegt, nou, de vader spelen en zo. Hij zegt, wel dat de maskerp komt bij die lezer hier. Dus hij liest, hij liest.
3: Wat heeft dat eerder gedaan, want de man bleek enorm veel.
2: Zo'n goeie dat tenminste. Hij heeft een heleboel stukken gedaan aan Italië, vandaar. En die maat zegt op een gegeven moment, kijk Pim, nou, dat wil ik niet lezen. En hij zegt, kijk wat hier staat, ga ik niet zeggen. Ik ga naar hem toe, ik zeg, hoe? Is dat Samsa om? Nee, als je me naar Staki, ik ben opgevoed in de Friese des Heren. Ik zeg, hoe man, en ik leef, niet alleen maar. Amma Pima Kone. Amma Nama Takkele. Ik zeg, oh man, man, ik kom op. Dus Mama Pima, ga maar uit. En hier is een film, oh man. Even man, moet ik maar wel aan een loko. Amma, ik heb belang. Het moet zijn zoals die. Ja. Maar je zegt het toch gewoon ook. Ja, maar ja, dat wil je maar niet zo'n film. Die man die gezegd, heb ik gehoord in die film.
3: Heel goed gezegd.
2: Ja, maar...
3: Wat wilde hij dan in Sterzen?
2: Nee, wist niet wat hij in Sterzen wilde zeggen, maar kan dit dat? Weet je, dat was ook, dat was hilarisch, hilarisch over. Maar, die Blond People was een zoveel kijk. Ook een van die dingen, die etnische tegenstellingen die zogenaamd zijn ontstaan na de film, en dat ook niet waar was. Want ik heb er nauwelijks iets van, maar ik heb ook geen enkele onderstelling van iets tegen hem gezegd. Ik heb laatst met een melk baren, maar dat ik na jullie, dat jullie problemen, zegt die man. Ik zei, jullie, ze maar jullie. Maar dat ja, die heeft de bracht aan mij, dat is een probleem. Maar dat moet destiny meer. Moet dat zo. Je hebt niet dat weten. Moet dat die man breken. Maar die mag geloof dat, hè. Dat is het enige wat ik sinds ik als uw naam ben. Moet je bestemming wordt gevoed door de politiek of door de religie. Dan krijg je die enorme tegenstelling. En verder leven we toch gewoon met elkaar. Ik snap dat niet, jongen. Maar dit meisje brengt ook naar Amsterdam meer samen. Dat is zo vervelend. Aangewakkerd door verhalen te gaan vertellen van jongen heeft er getrapt. Omdat ze met een tafel speelt in een film. Dat is niet waar.
3: Dat is nooit gebeurd.
2: Nee, jou heeft er wel getrapt. Maar geen een paar weken als marijuana. Dat is een ander verhaal. Net al. Dus ik hoor niet van voor de gekke horen. Zeg dat maar. Nee, maar nog
3: niet. Het is nooit slachtoffer geworden van die haar rol in
2: het verhaal. Zoals zij dat, zo heb ik dat nooit ervaren. Want ze heeft mij zelf verteld waarom die jongen er geklapt is. Weet je, en dan vind ik het vervelend. Kijk, die mevrouw is over de doden niet zo goed zo. Die mevrouw is overleden. En we hebben ook aardig wat meegemaakt, daar heb ik niet gezet.
3: Een goed team, hè?
2: Het was een geweldig team. Dat was, er waren ook een minpunt en dat waren die dingen met, ik ga niet meer spelen als punt, niet meer betaald. Ja, weet je, dat soort gekke dingen. Die broer was ook een voor mij moeilijk, want ik verstond geen woord in de station. En dan zit je daar, maar je mag niks doen als acteur. Je moet zitten, maar je gezicht mag niet achter je maar uitstaan. En dan zit je
3: en die slag van je vader.
2: Hey, boy. Dat is op de Nationale Pers, bestaat niet meer. Maar ik weet.

0: Είναι echt wat moeilijk, want elke keer als er een teken met mijn zorg moest ik verkeer. Ik ben als die man worden vastgehouden, zei de man met hoe op je dat ik weer hoofd verkeerd in vervast, anders krijg ik het geluid op die zin. Twee jongen, daar waren een heleboel mensen stonden naar die star. En dan als die zijn, dan zou het vergaten worden. Maar die werden met z'n tanden namen, om te zeggen, laat die mensen doen. Oké. Dus op een gegeven moment zei ik, oma, nu laat je echt met dat oma moeten doen. Moest je tanden boven? Nou, ik denk, mag niet. Oké. Geluid loopt, geluid loopt. Camera loopt, camera loopt. Actie! Jongen, bijna niet lauw. Jongen, ik dacht ik op me ingekwapt en om een man of meer. En daarna, ik heb de film gezien het niet, maar in het draaiboek dat film, en zo boos is hij, en dat gooit hij mee naar buiten. Dus we kunnen maar zitten, de film opgemonteerd. Er zijn een heleboel dingen niet gemonteerd. Als je kijkt naar de trailer van de film, dan zie je bij op die trailer, ook doorkomen we in de rijen met een beurs in New Amsterdam, maar die zijn er verder uitgeknipt. Want waarom?
1: Dat is wel te lang hoor.
0: Juist, die film was 3 uur lang. En Tim monteerde met een Duitse vrouw, Jutta Brandstetter. En die vrouw is een internationale montagevrouw. En die vrouw zegt, look, why? Dus op een gegeven moment als ik met mijn vader zit te praten en hij zegt, jongen, met vrouw moet je uitkijken als je naar straat komt. Dan ga ik toch naar de markt. Maar ik sta in de opname, sta ik op en dan loop ik de hele nationaal uit. Langs de Orlando Plain, langs Star en dan naar de Jodenbuis. En dan moet je wel eens bij walking in de schoolstone naar de stad. Maar voor Pim is dat een, voor de mensen in Holland is dat een echt Orlando Plain, jongen, in de garden, Henry. Zeg maar voor no bullshit, klip. Hij klikt het eruit. Dus je ziet met die vader.
1: Ja, zei dat laatste hoor.
0: Ja, natuurlijk. Volgende jaar, ze is het montage voor. Pim kan natuurlijk zeggen, laat het erin. Zeg maar ook, neem maar, of helemaal erin. Dus we moeten dat nemen, ik wil hem zo voor. Zie, als je met een echte montageman monteert, dan ga je heleboel dingen die jij in hoeft te zien, maar dan ga je erkennen dat die man gelijk heeft, want hij kijkt met andere ogen even. Dus als je goede film maakt, waarom zijn sommige films te lang binnen als de regisseur zelf monteert?
1: En daarna komt cohesie bakken, hè?
0: Ja, want het is niet, die 75.
1: Waarvoor dat we cohesie bakken bespreken, jij hebt ook, heb je nog contact gehad daarna met, wat is die naam van die dame? Je bent van mij.
0: Willeke. Ja, Willeke, maar heb ik nog, maar 3 jaar geleden waren we Hollands en ze hebben me uitgenodigd omdat een van die Union Verveer, geloof ik, die heeft een voorstelling waarbij de mensen die komen kijken, als ze binnenkomen, krijgen ze Surinaams eten in de rug, ook die brengen als je binnenkomt en zo, dus je bent helemaal in die sfeer. En dan ga je naar boven en dan is er een gesprekje met een van de acteurs in dit geval was ik dat. En dan moet je vertellen hoe het gaat, ik ben op naar mijn begin die film. Maar je mag alles wat je weet van die film, mag je gewoon hardop missen. Die jongens doen niet meer wat je meemaakt. Die film begint, en vanaf begint dat en praten die mensen. Die mannen kennen alle dialogen woordelijk. Vooral die hoogtepunten, hoor die mannen. Soms wil je het geluid van de film niet eens meer. Maar die mannen, maar ze komen toch. Zoals bij een mars, papa. Ja. Nee, en daar was het nog binnenkom bij. De laatste keer. Ik zou er die baan gehoord. En goed, dat ik was, dat is leuk. Dat is leuk. Maar ik weet, die film is in New York. Is het opnieuw gereviseerd, hè? En toen hebben ze alle vlekjes en zo van het negatief uit de versiefilm hier in de movies, TBL. Dus die film weer in 10 jaar gegaan. En ik zei, zeg hoor, we zaten daar en je ziet die scène, we zien die film hier eigenlijk alleen op tv-schermen, hoor.

0: de spirit of dat meer beginners werk af en toe een beetje. Maar goed, dat is niet goed.
1: Wat is de misschien kunnen we dit weg zijn, of wil je nog wat beneden? Wat is de over het algemeen praten we niet echt over dieptepunt, maar wij maken zoveel mee in ons leven. Je hebt net gezegd, 78 jaar op 20 juli. Ben je tevreden met dit leven als je terugblikt?
0: Ja, kijk, ik ben niet ontevreden. Je hebt natuurlijk ook dieptepunten gehad. Moet zeker niet dat ik een hele goede vriendin van mij, hartsvriendin, die is omgekomen in die vliegramp.

0: was via ik had daardoor ruzie. En wilde het goed maken. En ik ga naar staan beneden om te filmen. En ik heb problemen, zegt iemand tegen me. Laten we die verschillende mensen gaan filmen. Dus ik we gaan er naartoe met Rodjan, een assistent van. En een man die zegt, ik zeg maar niet dat het SLM mensen zijn. Zeg, ik heb dekentjes, de bremmen dekentjes over de mensen gelegd. Had ik benieuwd dat dekens had gezien, maar ik wist wat het was. En toen zei ik, gooi die eerste deken op. En ik film. En dat is een andere vriendin, dat lief. En ik zeg, dus ik film, en ik zeg, kom die kleine open en ik film. En ik zie de licht. Maar dat was dat was vreselijk. De dood van daarna van mijn eerste vrouw, Ria Tjanaan. Dat was ook de moeder van mijn schat Janina en Nidia. Dat was ook dat was in Holland. En dat was toen ik in het dorp tegelijk lag op sterven, dus Ria, mijn vrouw, toen. Toen was ik al opnieuw getrouwd hoor, maar ik ben speciaal voor hem naar Holland gegaan. En mijn jongere broer Clarence. Clarence was in Houten en Ria was in Almere. Dus ik ging naar Almere, op en neer naar Duiper. En op een gegeven moment, toen is Clarence nog komen zingen voor Ria aan de bed. Want toen had ik niet aan mijn gitaar voor zingen. En toen ging ik naar huis. En een paar dagen daarna overleden. Ja, dus niet bij een man, gewoon te zeggen, is een vrouw. Maar ik heb een app gestuurd. En die app had ze maar niet gelezen. Dus toen ik als morgen zei, hey, is overleden. Zei ze, het is onmogelijk, want ik zit hier met Clarence, een lievelingsklein kindje. En dat kind zegt, oma, kijk, er staat iemand en mijn vrouw bij de deur. En die mevrouw huilt. En ik heb hier zegt, zie niks. Toen zegt ze, ik zeg, zie niks. Toen deed ik mij zes vrienden. Toen ze tweede keer keken ze mevrouw aan de beurs. Ze is moe en ze huilt. En toen begreep ik zo, dat er iets moest zijn waar het kind zat. Maar wat blijkt later, zegt ze, ik kan haar niet maar Ria zijn geweest. Die afscheid is goed. Dus dat waren ook vreselijke dagen. Dus qua dieptepunt, hè. Dat andere dieptepunt heb ik nauwelijks getrokken. Maar die twee, het overlijden van die twee mensen, dat is. Dat heeft mij wel aangegrepen. Dagenlang zou er in deze term mogelijk dat de vrouw nu, Ingrid Fernandez, waar ik veel schuld van hou. En we gaan samen oud worden. Maar ik ben nog niet oud.
1: Vertel eens wat over de relatie met je kinderen.
0: Goed. Ik heb met mijn zijn zeer goed zeggen. Ik heb alleen meisjes, hè. En de oud. Ja, en een nakomertje. Ook meisjes. Ja, dat is Aisha. Dus met Ingrid heb ik Aisha, Romy en Jan. En met Ria heb ik Manuska, Janina en Nidia. Nidia is waar we nu zijn, dat is weer. En die twee anderen zijn in Holland, maar dus is op dit moment, die is actrice, hè. Dus die is gisteren vertrokken naar Bonaire om daar even te gaan filmen. Dus die is erg bezig.
1: Ja, dat is toch ongeluk.
0: Ik probeer nu nog een zoom te maken, maar ik denk nu dat het wordt steeds moeilijker, ook zonder de benen. Ook zonder de benen, het is heel moeilijk. Nee, ik heb pijnzoon. Ik heb hier een geweldige bij Nidia. Dat is piano. En ik heb in Holland Jamie en Cheyenne en Milan. Dus ik heb vier pijnzoonen. Ja. En twee kleindochters.
1: Ja. En de mooiste momenten, of het mooiste moment, heb je dat gezien voor jou?
0: Nou, het is eigenlijk een dualistisch moment. Dus toen ik uit intensive care kwam pas. En ze me vertelden, al die kinderen waar we zijn gekomen, hè, en ik had dat vreemd gevoel dat
2: dat ze me vertelde dat ze allemaal hun witte jurken hadden meegenomen. Toen dacht ik, wacht even. Ik zeg je omhoog. Nou, ik had een raar gevoel. Want als je met je witte jurken komt, kan je me begraven. Maar ik ben niet doodgegaan. Dus dat was een soort vreugdemoment van 31 jaar. Ik heb ooit een keer een aanreding gehad met Andy Rusland.
1: Ja, ik heb ook iets gedaan, ik heb achter aangereden, iets nog zwaar, ik
2: kwam. De aanreding, Leimon. Maar met Andy, ik weet wel, ik was terug met de koning. Bam! Ik draaide hem op, en toen was het doodstil. En ik kom langzaam bij. En ik hoor de autoradio in de verf spelen. En Andy ligt naast me helemaal doodstil. Met bloed uit zijn neus. Dus ik zeg, hey Andy, hoe deed je jongen? En hij zegt, hier kalm tegen me. Nou, hoe deed je? Ik zei, nee, hoe deed je? Hij zei, nee, hoe deed je? En toen kwam de chauffeur. Ik zeg, hey. Hoe. Ik zeg, ja, hoe. Jongen. Maar dat zijn de momenten. Ik heb nog één diepte moment. Dat was een hele goede vriend van me stierf. Dat was Frank Dikwits. In Nederland. Mijn man heb ik samen op de acrim van de camera gewoon heb gezeten. Roy van Aarde. Dus die mannen van het eerste uur van de Bachelor 5 zijn er nu. Ben ik nog maar over. Ernie Broenings is ook dood. Al die vrienden zijn dood. De man weer. En dan vind je, ja, God, die zijn weg, maar jij bent er nog. Dus dan wordt me dan weer wisselhoofd, ja.
1: Een mooi moment is ook ongetwijfeld je bijdrage aan het nummer van Oscar Harris.

0: van kunnen werken. We kunnen dat het Henk-model, dus zij de Oscar zou komen, Oscar kwam. We zijn met z'n allen gaan zitten daar in een restaurant, we hebben lekker gegeten. Van Carter Orlando team die dat helemaal georganiseerd. En toen zijn we de studio ingedoken. En dat was verschrikkelijk leuk, want het was net als vroeger. Weet je wat, toen we nog veel jonger waren. Iedereen is daar, die daar al de jongste was, Glenn Pokornik, 72. Dan heb je Mireille, 75. Ernie Bonte, 75. Van ik, 77. Oscar Harris, 78. Theo Bello, 80. Sean Fenton, 80. Dus nou, de maat is dan met deze ongelooflijk goede geluidsman. Geluidstechnicus Ernesto van Dalle. Dat is een jongens, onvoorstelbaar goed. Die zingt alle partijen zingt hij. Die man weet precies waar je niet goed zit, die man schuift in aan. Het is fantastisch. Het is mede dankzij hem dat het nummer zo leuk geworden is. Ja.
1: Rob Lem krijgt natuurlijk veel airplay, borgen ten aanzien van jouw talent voor de kretste regie. Als je nu naar kijkt, wat zeg je, en welke bijdrage zou je nog kunnen leveren in een vorm van adviezen richting, en ik kijk dan vooral televisiewerk.
0: Dus ik wil cursussen draaien, ik wil sowieso een serie gaan maken, nog wel. Dat zal wel zo met de roodstoel zijn, maar dat moet geen punten zijn. Over de geschiedenis van Suriname. Weet je, want ik vind dat het nog steeds niet goed verteld wordt. Weet je, het wordt van verschillende kanten bekeken, maar ik denk dat het wel vastgelegd is, zoals de Cubanen op een gegeven moment hun eigen geschiedenis hebben vastgelegd. Ja, weet je wel, de eigen brein moeten we doen. En daarom was het ook mensen helpen de praktijk. Het is nu nog dat je kijkt naar tv en je ziet. Waarbij we al zo lang bezig zijn. Ik denk dat we juist achteruit gegaan zijn. Je ziet daar een witte achtergrond met een zwarte man ervoor. Maar dat moeten we niet doen. Dat we pas als iemand lacht zien dat er iemand daar staat. Dat is dan niet goed. We moeten geen kritiek leveren hoor. Maar ik weet dat het beter kan, dat er mannen zijn die beter kunnen. Er is nu een generatie aan het komen. Een jonge jongen zoals die heeft het hart. Dat soort jongens en met de hele groep, niet blabla mannen die zomaar dingen zeggen, maar die dingen doen die lezen die via internet gestudeerd hebben, die kijken en die platen maken. Neem die film die die film van die doofstomme jongens, wel een beetje lang, maar het is een film. En je kan zeggen, het heeft natuurlijk ook zijn kracht geput uit het feit. Dat het een echt verhaal is, het eerste deel, en dat het te maken heeft met die groep mensen, weet je wel. Maar het echte film neergezet, maar in de bioscoop neergezet te kijken, en ook doordacht, weet je, dat ook dove mensen naar die film kijken. Op een gegeven moment heeft hij zelfs het geluid weggehaald, zodat het ervaart weer een vibe van Tayapin. Weet je wel, met die topcamera moet dan. Dus dat soort dingen wil je zien. Je wil niet meer dingen zien waarmee camera's bewegen. Kijk, je hebt grote schermen en dan lopen de mensen in beeld. Dat is leuk, maar ze lopen van nergens naar nergens. Je moet kijken naar de mos. Dan zie je als die mevrouw of die presentator loopt, je loopt het beeld naar een andere achtergrond. En loopt niet zomaar. Weet je, en dat zijn dingen waar we op moeten letten. We moeten weten waarmee we doen. We moeten de juiste mensen op de juiste plaatsen zetten. We moeten mensen niet neerzetten om politiek. Ik heb hier jongens die weggaan, die een goede job gedaan hebben, maar vanwege hun politieke overtuiging weg moesten. Ga geen namen noemen. Dat is niet goed. Maar dan ga je het woord terug. Het is nergens van doen. Daarom moet jij objectief blijven. En ik merk dat je bent, want je vraagt iedereen allerlei moeilijke dingen. En dat is goed, begrijp je? Dat is objectief radio, man. Natuurlijk heb je het kleur van binnen, en weet wat je wel. Maar naar die kijker kun je een kijker laten kiezen. Op basis van wat je brengt.
1: Van de luisteraar.
0: Ursula.
1: Burger, heb je zijn erkenning gehad? Deel wel eens een keer onderschreven.
0: Ik ben iets los. Officier, officier in de orde van. Weet je, ik geef niet zoveel om onderscheiden. Begrijp je? Ik weet, kijk, het is natuurlijk een eer, maar op een gegeven moment lijkt dat ding op een soort confrontatie geworden te zijn. En dan haalt het toe. Ik hoef geen onderscheiding te krijgen. Ik moet voor mezelf weten.
1: Waardering.
0: Ja, waardering, oké. Maar je hebt je best gedaan. Ik vind het, als een man me aan een waardering komt geven voor iets wat ik niet heb gedaan, ga ik hem zeggen, neem daarin terug. Doe dat niet, want anders ben je. En dat doet de politiek vaak hier. Hè. Je komt ideeën in mij zo. Kijk wat nu gebeurt met de hoofd van politie. Dat is toch niet. Ik begrijp dat niet. Vorig jaar zegt hij maar dit, nu dat. Schotten, wakker, pamp, zak. Waar zijn we mee bezig in dit land, man? Dit kan toch niet? Ik zit er naar te tekenen, ik denk, jongen, ik ben beter dan ik ben. En het is niet goed voor dit land. We zijn zo'n, ze zeggen, we zijn het 17e rijkste land ter wereld. Dat zou inderdaad, maar we verdienen het niet. We verdienen het niet, dat land, dit land, wat doen deze mensen niet? En daar moeten we gaan werken. Ik heb het in mijn jeugd heb ik het anders ervaren. Misschien omdat ik niet met politiek bezig was. Maar ik heb een leuke jeugd gehad waarin we leuke dingen konden doen. Maar nu zie ik mensen pinaren, jongen. Troffen door mij in Noord aan de deur. En begint een verhaal van vier kinderen, maar ze heeft geen space-olie. En ze geeft één jongen krijgt aan een oom. En dan denk ik, hoe is dat mogelijk? Ja, kijk, zo goed zie die vrouw eruit. Maar dat wordt echt geen werk. En dan ik zou zo weer alles doen. Die vrouw daar, ik zeg mevrouw, maar ik wil aan direct geld geven. Mijn vrouw is niet zo. Want die zegt, morgen, ik kom er later bij. En die vrouw begint hetzelfde verhaal wat je vraagt. Net zoals mijn vroeger boek is verkocht in Duitsland. Hetzelfde man, ik schreef hetzelfde boek. Dus ik geef die vrouw de kans. Ze zegt, oké. Als je wil helpen, dan kun je wat verdienen en je vrouw helpt vooruit schoffelen de tonnen of niet te voelen. Maar aan de kant ook. Het kan toch niet? Niet en dan, ik wil geen politiek gaan bedrijven hier. Dat kan, ik wil me ook niet uitlaten over IMF-leningen en dat soort leningen. Maar van mezelf gevraagd en doen dan goed. Maar ik zie de gevolgen. Ik zie wat er met mensen gebeurt. En ik hoor allerlei bla bla bla bla bla verhalen. Dan denk ik, mensen pinaren in dit land. En als je niet uitkijkt, gaat die bom barsten.
1: Wie is jouw big example in life?
0: Vrienden, Harry Belafonte. Harry Belafonte. Dus afwas van Matthijs Schreven, mensen regelen. Er staat zo veel over hem. Dat heeft in een aantal films gespeeld, maar er is een. Dat vergeet je niet veel mee voor. Maar daar hebben ze de rollen omgekeerd hoor. Dus de zwarte mensen zijn de mensen die het goed hebben. En de witte mensen zijn de mensen in de slobber. Ik probeer het ook wel om. Het is eigenlijk hilarisch om daar naar te kijken. Maar dat is een groot voorbeeld van mijn favoriete zanger is Louis Armstrong. Is een grote man van me. Een man die even oud is als ik, maar die een groot voorbeeld is voor mij, is ook Roy Botsen. Roy Botsen is jonger dan ik. Maar.
1: Ik zie niet echt een sporter.
0: Dat is vrij van me. Maar zoals die man zichzelf bent, zoals die man dingen uitlegt. Mijn boy staat eroverheen, dus dat soort mannen, dan kan ik er iedereen naar ze te luisteren. Praat ik met hem, denk ik, mooi, maar ik kan dat niet. Dus ook mannen die zaken anders bekijken, zonder een bos, die op zijn eigen manier van tevoren dingen zegt die gaan gebeuren, en ze gebeuren ook, weet je, dan denk ik, maar ja, zo stel ik de eerlijkheid van politiek.

0: of green, that roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I hear babies cry, I watch them grow. Yes, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Nou, zonder begeleiding.
1: Ja, geweldig, Borger. Wat zeg je tegen al die mensen die naar senioren spiegel luisteren? Tot slot.
0: Nou, het is, kijk, ik voel mezelf weer senior. Dat heb ik al gezegd aan het begin van het programma. Maar het is het aantal jaren dat telt. En met die jaren, het is geen verdienste hoor, met die jaren komt beweging. Met die jaren, laat ik niet zeggen beweging, komt de ervaring. Met die jaren heb je zoveel meegemaakt dat je kan vertellen. Dus mensen, blijf luisteren naar dit programma. Je kunt er altijd iets van opsteken. Ook voor de jongeren. Ook en speciaal voor de jongeren.
2: Seniorenspiegel.
3: En zo hebben wij vandaag herhaald de tweede aflevering van Seniorenspiegel met Borger Breeveld. Opgenomen in 2002 op het achterterras van zijn dochter Nidia. Borger is intussen overleden in Nederland en ook gecremeerd. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Suriname zal hem nooit vergeten en hem altijd die grani geven vanwege zijn rol in de Surinaamse samenleving. We condoleren nogmaals de weduwe, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden. Wij condoleren heel Suriname. Tot zover deze aflevering van Seniorenspiegel. Bedankt voor het luisteren. Goedemorgen.
2: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met

0: Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.
1: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 16 augustus, à la condre soep met kip, nasi goreng met kip, pasta salade met gegrilde kip en gebakken vis in currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Connecting the Dots.
1: Connecting the dots.
0: Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
1: Connecting
0: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
1: Connecting the Dots.
2: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: gars. Et les F.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 16 augustus, à la condre soep met kip, nasi goreng met kip, pasta salade met gegrilde kip en gebakken vis in kerrysaus. We zijn gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
3: If your lobby safe, you take him for your lobby me. Take it, analyse, samana, holigonigi. Ma tere pire tifi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You fufu mi ati son def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Ma tai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamiangai, dai holimino, nalosimio, di shamiangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, lem FM holimino, nalosimio, di shamiangai. Lem FM bosimino, de achebon fudim jangai.
4: Ya yeah, man, dele model I tell.
5: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op

0: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
1: Het is zondag, beste luisteraars. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is Connecting the Dots, gepresenteerd door ondergetekende Rabba. Alvast bedankt u allen die dat heeft gedaan voor de vele appjes en mailtjes in verband met mijn jaardag afgelopen woensdag. We hebben het in stilte gevierd, maar Lim heeft een beetje erover gesproken, dus Lomang, bel me en dan ja, we doen het rustig aan. Ik mag nauwelijks wat alcohol drinken, ik mag geen lekker eten meer te veel, ik mag niet meer te veel op en neer en moet gaan slapen vroeg. Ja, dus maar ja, we doen het rustig aan. Nogmaals bedankt. En we gaan rustig door met de jaren die ons nog zijn vergund om u ten dienste te zijn. Oké, wat ik meteen ter sprake wil brengen, voor Swigodoro Inatori, dat is de frontpagina foto uit de Times van Suriname van afgelopen vrijdag. Misschien hebt u dat ook gezien. Er was op die foto te zien, ik dacht eerst, het zijn raampjes van een vliegtuig dat ik daar zie, maar dat was het niet. Het waren dus die figuurstenen die bij een toilet, boven een toilet waren. Dus het was geen vliegtuigraampjes. En het was dus de toiletruimte van de Surinaamse Technische School aan de Drambrandersgracht. Een goed en netjes verzorgd toilet. Dat zie je niet vaak op openbare scholen en op andere scholen ook hoor. En wat zie ik onder die foto staan, wat was ook een kleine foto eronder. Ja, met een of andere ravage en tegels uit de vloer gerukt. En er stond onder andere onder die foto: onbekenden hebben alle koperen buizen uit de grond en de muren verwijderd van de school, waaronder de leidingen van de toiletten, wasbakken en de airconditioning. Hierdoor is een grote ravage ontstaan in de toiletten en diverse lokalen. Het gevolg van de diefstal en vernielingen is de school momenteel verstoken van zowat alle water- en elektriciteitsvoorzieningen. Nou, gelukkig misschien, ja, het is vakantietijd, maar dit is verschrikkelijk wat ik hier zie. Nou kun je heel snel en simpel gaan schelden en zoals in assemblée mensen gaan veroordelen tot gevangenisstraf, terwijl dat niet hun taak is, ook niet de mijne, maar dit kan niet. En nou kun je zeggen, ja, het zijn criminelen, het zijn junkies, het zijn lummels die het hebben gedaan. Ja, dat is waar. Het is gedaan door mensen die daar helemaal onnadenkend en verschrikkelijk. Maar ik heb het zo vaak al gezegd, hier ook bij Lim, bij Connecting the Dots, ook in mijn columns op Staarnieuws, heb ik het vaak genoeg gezegd. De grote oorzaak van deze koperdiefstallen, want het gaat om koperen buizen, koperen kranen, al die toestanden van koperen draden. Ja? De grote oorzaak van deze koperdiefstallen, ja, dat is het feit dat deze spullen van koper voor een aantrekkelijke prijs worden opgekocht. Ja, als oudkoper, maar er zit vaak ook nieuwkoper, ook als mensen huizen bouwen en hun koperen buizen alvast in het nog niet afgebouwde huis hebben gezet. Mijn broeken erdoor zat ik ba, voor poer alle de koperen buis. Nieuw sani. Dus, ik vraag het weer eens. Het is aan dovemans oren gezegd, maar misschien zal er eens iemand luisteren. Mijn vraag is, waarom kan de opkoop van oud en nieuw koper niet onmiddellijk gestopt worden? In plaats dat die mensen daar in DNA elkaar zitten te criminaliseren en mensen van vorige en daarvorige regime ja, als criminelen af te schilderen en gevangenisstraffen te eisen en doodstraf en weet ik wat voor straf nog meer. In plaats van die nonsens kunnen ze liever gaan werken om snel een verbod goed te keuren op de opkoop van koper. Want dat heeft al de afgelopen tientallen jaren al, heeft het honderden, zo niet duizenden mensen zwaar benadeeld die hun hydro voor, hun koperen leidingen, hun huis in aanbouw. Eentje zat een keer die bliksemafleider uit die lantaarnpaal, die centrale lantaarnpaal te rukken. Ja, ik kon samen, natuurlijk, ja, hij deed alsof zijn neus bloedde, want wie gaat dan wat doen? Ja, hij stond op zijn fiets en trok dat een van die mast. Ja, dat wil zeggen, bij een blikseminslag slaat het elektrisch veld direct in die kabels en de stroom valt uit. Trafo's branden, ijskasten branden door een of ander lummel. Ja, oké, hij is zo'n hossel. Ja, hij gaat dat koper van die draad, van die bliksemafleider, gaat hij snel verkopen aan een opkoper. Ja, en dan gaat hij iets roken en dan zijn in Walhalla en wij zijn in de hel als de bliksem inslaat. Met grote kosten. Dus de opkoop van koper moet onmiddellijk gestopt worden. Waarom kan dat niet? Wie maakt grote winsten met de opkoop van koper en het exporteren naar God weet waar? Ja, men zegt zachtjes, het gaat naar China. Oké, weet ik veel, ik was er niet bij in die container. Ja, maar waarom kan dat niet gestopt worden? Zegt u me, is die koper, ben ook zeggen, is die kopermafia? Is die zo machtig dat ze ons blijven benadelen? Ja, grote dingen van EBS worden weggehaald. Hele masten dingen, trafo's. Ik bedoel, terwille van wie? Niet terwille van ons. Dus nogmaals, geef die opkopers een fikse straf. Ja, 50.000 boete of een maand hechtenis. Ga je lekker zien hoe het leuke daar binnen is. Ja, want intussen zijn er ook een paar politieagenten gestraft omdat ze arrestanten hebben mishandeld. Kijk, arrestanten, ben je fout? Absoluut, ze hebben nog geen straf, officieel. Maar ook gevangenen kan je niet mishandelen. Maar goed, als ze gaan vechten dan in het strafhuis, dan moet je wel misschien optreden. Oké, in ieder geval, we zullen zien hoe lang het duurt voordat de opkoop van koper, voordat de opkoop van koper wordt stopgezet, verboden verklaard. Net zolang, misschien gaat het duren, voordat er wetgeving komt voor e-bikes. Daar is ook al om gevraagd, zelfs door een truckhouder en ook assembleeleden en de minister, hoor ik van Justitie, is ermee bezig. Maar waarom duurt het zo lang? Kijk hoe snel het kon duren voordat de boetes op niet inleveren van nummerbewijs, voor overgeschreven nummerbewijs. Ja, 10.000 SRD. Ja? En dit van dat. En het rijden doorloopt, ben ik heel eens. Maar kijk hoe snel dat kon worden veranderd en aangepast. Waarom kan ook niet wat sneller, veel sneller, de regulering van e-bikes, dat ze helm moeten dragen, dat er een leeftijd moet zijn, dat er een kleine lichte sirenetje op die fiets is, zodat je hem hoort langsgaan en dat je niet afslaat en je hoort niets en het is nou een e-bike, bedaai je nooit hier, Asani. Dus we zullen zien hoe lang dat nu. Ja? Daarom zeg ik, in plaats dat men daar in die assemblee elkaar zit te criminaliseren met geruchten, daar heeft die zoveel duizend liter getankt en zoveel jaren, ik geloof 150.000 liter, ja, of 160.000. Criminaliseer die maar nog meer toch? Maak er 200.000 van, want je hebt toch niet met een maatkannetje zitten meten. Maak er 300.000 liter van. Criminaliseer die man, want hij was van die vorige regering. Ja? Dat is je werk daar als assembleelid. Gaat u gang met die 100.000 die jullie elke maand uit ons belastinggeld verdienen. En dat zelfs ministers eraan meedoen. Ja, in dit geval van dat gratis tanken. Dat vind ik hoogst kwalijk, minister. Minister, dat is niet uw werk. Uw werk is niet om mensen te criminaliseren die, mocht dat waar zijn, fout hebben getankt, te veel hebben getankt. Nu gaat zo'n persoon jou voor de rechter slepen met bewijs. Wat voor gezicht heb je dan, minister? Ja, dan heb je gelogen voor die man. Je hebt die man zijn gezin en zijn familie in het kwaad daglicht gesteld. Van, ai, ik voer land die olie. Terwijl het niet waar is, het is allemaal gereguleerd toegegaan. Zo moeten wij niet met elkaar omgaan, minister en assembleeleden. Want dan zijn we in diezelfde boot, dat soort kinkasysteem. Nou, morgen erg je met kassysteem. Nonsens. Laten we ophouden met deze gekheid. Laat ze beleid gaan voeren. Tenminste doet mevrouw Simons haar best om bronnen aan te boeren, om ons land draaiende te houden financieel. Maar dan zit er een stelletje koentje loentjes, sorry hoor mensen, neem me niet kwalijk, dan zit er een stelletje hoge assembleelieden in ons hoogste college van staat, anderen en collega's te criminaliseren en straf voor ze uit te roepen. Wakti, tatafra draai, na jogo kot strafu. Ja, op die manier. Dan moet je niet gooien op anderen. Dus laten we ermee ophouden, no? Alsjeblieft. No, no, dit ding niet doen. Wij willen als mensen die vanaf voor de onafhankelijkheid hier hebben gewoond en gewerkt. Wij willen niet op deze manier onze oude dag en onze laatste jaren slijten met dit soort waardeloze, beleidloze, ja, 100.000. Ik ben niet jaloers. Ja? Nou moeten we zeggen niveauloos. We gaan straks eentje ook bespreken. Of eentje. Nog meer. Ja, mensen vinden van ja. Er wordt dus met twee maten gemeten. Bij de binnenlaten van mensen voor de medische school. Ja, zo maar. Maar goed. In ieder geval. Dat is niet mooi geweest. Hè? We moeten ophouden daarmee. Ik heb me daar ernstig aan gestoord. Goed. Voordat we overgaan tot wat we straks gaan doen en de break, wil ik een paar uitspraken, wie daar hou ik van, een paar uitspraken die waar we wat van kunnen leren. Want we willen niet leren, we willen alleen maar, nou ja, laat maar. Eerste uitspraak. De historie van bijvoorbeeld een oorlog wordt vaak niet geschreven door de overwinnaars, maar door de overlevenden. Dus de man zat talibi baka oorlog. De man dat ik kan verteren, sapsa echt in een oorlog. Die overwinnaars, de man overdreven, de man winnie, de man soetoe het. Vroeger had je op tv een Amerikaanse serie, Combat. Even hoe figuur soetoe aan lezen, 10.000 van de dede. Terwijl het vaak net omgekeerd was. Want die Duitsers waren veel goede vechtersbazen. En de materiaal is ook veel. Maar goed. Ja, dus het is dus niet degene die overwonnen is die de historie echt goed schrijft. Maar degene die het hebben overleefd. Dit zeg ik misschien ook een beetje naar aanleiding van dus de capitulatie van Japan. Op 16 augustus 1945, dat was onlangs, is dat dus ook gevierd, herdacht is beter, dat het keizerrijk Japan na twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben ze zich overgegeven aan de Amerikanen. Einde van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific Ocean. Ja, het is altijd goed als een oorlog eindigt, maar ja, welke offers zijn er gebracht en wat hebben we eruit geleerd? Ja? Hebben we er veel uit geleerd? Zijn de politieke leiders van vandaag de dag beter? Ja? Twee praten nu in Alaska. Nou, die mag goed zien wat er uit de bus komt. En toevallig hebben we het over hebben, even een connecting the dots. Ja? In mijn jonge jaren, toen waren thuis ook de krant, dus bladerde ik er vaak in. Ik keek meer naar die strip achterop van de krant, de West, kapitein Rob, die strip. En daaronder was er een humoristisch stripje zonder woorden. Dat was een kleine Mexicaanse man, Liter Pedro, geloof ik. Ouder van mijn leeftijd zullen dat zeker zien. Maar af en toe dan keek ik naar die koppen aan de voorkant van de krant. En dan zag ik daar de naam van Nikita Khrushchev. vaker komen. En in die periode was er ook een topgesprek tussen de pas gekozen nieuwe president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, en de oude rot in het vak, niet de rotte, maar de oude rot in het vak van de Sovjet-Unie, Rusland kan je ook zeggen, maar het is de Sovjet-Unie, veel groter was het toen. En dat was partijleider, president Nikita Khrushchev. Ja, dat was een jongen. Geen makkelijke figuur. Nikita Khrushchev is de historie ingegaan, wereldberoemd, berucht geworden. Omdat hij tijdens een toespraak in de algemene vergadering van de VN, heeft hij zich opgewonden. Er was toen, je weet, die Koude Oorlog, ach, nog steeds heb je Rusland, Amerika, toen was het nog erger. Heeft hij zich opgewonden toen hij aan het woord was, Dama Buk. Tikken soe, dan maar nak nanga soe tapas prik gestoelde. Hij heeft met zijn schoen geslagen op dat tafeltje, die katheter waar hij dus sprak. Alle de maskriki. Niemand heeft gehoord waarover hij had, maar alleen het feit dat hij met zijn schoen had geslagen op zijn spreeks gestoelde, is hij de wereld historie ingegaan. Khrushchev was boos. Oké, later zullen we eens een keer ook wat dieper ingaan op de relatie tussen Khrushchev en Kennedy en waarom die topontmoeting tussen die twee in Parijs toen op een mislukking is uitgelopen, want Khrushchev heeft die bespreking boos verlaten met Kennedy. Hij is gewoon opgestaan, maar liep Kennedy ik dan maar goed. Daar, want ik praat niet meer met jou. Tweede citaat. Elke generatie zoekt vaak ruzie met zijn ouders en sluit vaak vrede met zijn grootouders. Dat heb je misschien zelf meegemaakt. Dus elke generatie zoekt vaak ruzie met zijn ouders en sluit vaak vrede met zijn grootouders. Dat doet toch? Jokke, het is toch goed dat die persoon dit heeft gemaakt. En als derde citaat. Respect krijg je niet voor waar je zit, waarop je zit of waarin je zit, maar respect krijg je voor waar je voor staat. En een pees doen, je tjesles pikkie. Maar zei, wat doe? Voor dat deed je kieslispetje. Ja, dus het is niet van waar je zit, op welke geweldige gouden troon je zit, maar het is voor waar je voor staat. Dus wat je wilt doen, wat voor principes je hebt. Ja, dus al zit je in een, je hoeft niet echt niet in een dure Prado te rijden om respect te krijgen. Dat is alleen maar om je eigen ego te strelen. Je status. Look at that. Op staatskosten, dus op ons belastingbetalen kosten. Ja? Nou, de langzittende premier van Nederland, Mark Rutte, reed het laatste deel van zijn tocht naar het Binnenhof, liet hij de wagen staan, haalde zijn fiets eruit en dan reed hij met de fiets. Dat laatste deel is altijd lastig, al die kleine straatjes daar. En hij groette de mensen bij het stoplicht en hij werd teruggegroet, vooral voor jonge dames, ja, omdat hij was single. Ja. Nou, leuke schatjes die hem zegt, nou, als je met die troop bij binnen, ja. Maar oké, we zullen niet praten over zijn beleid, want hij heeft een paar zaken voor zich uitgeschoven die niet vrij zijn geweest. Zoals die toeslagaffaire en het asielbeleid. Maar intussen heeft meneer een positie verworven als de grote baas van de NAVO. Ja? Nou, en hij is dus de baas van het sterkste militaire verbond ter wereld. Nou, dan moet je toch wel wat in je hebben, hè? Ja, het woordje is niet fout als ik zeg, je moet wat in je mars hebben. De mars was de rugzak waarin verkopers huis aan huis hun spullen hadden waarmee ze te koop aanboden. Die spullen, die kerels werden daarom ook genoemd marskramers. Ze hadden een mars en ze hadden kramerijen om te verkopen. En daarmee gingen ze huis aan huis. Dus als je iets in je mars hebt, betekent dat je hebt lading aan boord. Je hebt wat? Je hebt diploma's, je hebt ervaring, je hebt een goede track record. Oké, dus na de break van zo straks gaan we het hebben over de kwestie in assemblee, waarbij een assembleelid, onze Edgar, aanhaalde dat er met twee maten gemeten wordt bij de aanname van studenten voor de medische faculteit. En daarna gaan we, na weer een break, gaan we het hebben over de opvallende toezegging van een lening, een zachte lening van $500 miljoen van de IDB aan Suriname. Waarom opeens die liefde voor Suriname? De topman, de president van de IDB, hemzelf was hier aanwezig. Oké, kennismaking met onze nieuwe president. Maar die man heeft, zijn naam is Ian Goldfein. Een rare naam, hè? Nog raar, niet zo'n bekende naam zou je zeggen. Het klinkt zo Joods. Ian Goldfein. Maar hij is president van de IDB en is afkomstig uit Brazilië. Huh? Nou, daar zullen we iets over zeggen. En is het een stukje geopolitiek, wereldpolitiek, waarom de IDB ons plotseling een lening van $500 miljoen, een half miljard, met de mogelijkheid dat het verdubbeld wordt naar nog een half miljard, tot 1 miljard. Oké, dan zullen we daarover straks na de break over hebben. Nu even een break.

0: correct in the Dutch. Luisteraars, we zijn terug. Ja, atenelong, met tak furuno. Maar goed. Tijdens de begrotingsbehandeling, onlangs in de assemblee, heeft het parlementslid onze Sampi, we zeggen Edgar, heeft ons parlementslid Edgar gesteld dat er ongelijke kansen zijn bij de selectie van studenten die toegelaten moeten worden tot de medische faculteit. Oké. Hij stelde dat een specifieke etnische groep een groot voordeel heeft bij de selectie voor geneeskunde, nadat zeker 90% van hen, volgens hem dus, daar binnenkomen. Oké. Hij kreeg als gevolg van deze uitspraak, kreeg onze Edgar de wind van voren van andere DNA-leden die ook een medische achtergrond hebben. Dus eigenlijk een beetje betrokken waren eens in het verleden bij het MWI gebeuren. En ze verwierpen deze aantijgingen van Edgar. Ze stelden dat de selectie verloopt volgens een objectieve criteria-principes met een numerus clausus of voorzieningen. Ik ga je nog verder op inhaken. En dat zijn objectieve criteria. Behaalde cijfers, een deel. En een deel gaat volgens loting. En je weet, loting is onpartijdig. Loting, je etnische afkomst, of je kleur, of je mannelijk of vrouwelijk zijnde. Ja? En deze, de DNA-parlementariërs die kritiek hadden op Edgar, die stelden dus dat men niet moet suggereren dat hier etniciteit een rol speelt. Hè? Dus dat was niet juist. Het is goedkope politiek eigenlijk. Je komt met bewijzen en vonden van, als je zegt 90% van de studenten die toegelaten worden komt van een bepaalde etnische groep, dan moet je het kunnen aantonen. Kijk, er zijn 60 toegelaten en 40, 45 zijn dus van die etnische afkomst. Alhoewel, tegenwoordig kan je het ook niet allemaal zien aan iemand. Dus het helemaal geen zin daaraan te kijken. Gaat om wat kan je. Goed, ik ben het wel eens met die kritiek van die DNA-leden. Je moet dus, als je dingen zegt, vooral in het Lands Vergaderzaal, dan moet je met cijfers komen en gegevens en bewijzen onderbouwen met je, wat je zegt. En niet met emoties en politieke ophef, populisme, om je aanhang te wijzen. Wel, ik nou, me doe af, me vind je nu. En toen zei je, ik 100.000 wamo. Maar goed, in ieder geval, maar hoor nogmaals, ik heb geen bezwaar, maar dan moet je wel gedegen je speech houden en laten zien dat je je huiswerk hebt gemaakt. En niet zomaar dingen zegt. En als ik me niet vergis, is onze Edgar voor de tweede keer met dit ding naar buiten gekomen. Wat heeft hij? Wat is een etnische storing? Maar goed, het zou beter zijn dus dat dit beter werd onderbouwd. Oké. Het zou ook beter zijn als de desbetreffende assembleelid en degene die aanhangen wat hij zegt, dat ze gaan ondersteunen hun studenten die het moeilijk hebben. Ze verdienen genoeg, ze kunnen best een deel van hun salaris besteden om kansarme studenten bijles te betalen, om hun te begeleiden met dat, om het vervoer voor ze te betalen, zodat ze beter werken op school, betere cijfers halen en zo eerder geselecteerd kunnen worden voor de medische school. Daarom te zeggen van een bepaalde etniciteit heeft meer kans enzovoorts, alsof ze allemaal tjoekoe betalen enzovoorts. Kom nou, dat doe je toch niet, maar is goedkoop, man. Boenkoppoe, is goedkoop, Edgar. Je gaat meer weerstanden opwekken dan dat je iets voor je mensen doet. Maar goed, het zou hetzelfde zijn als een ander DNA-lid zou stellen. Stel, hoor, dat 90% van de veroordelen in Santo Boma bestaat uit jongelui van een bepaalde etnische groep. Toch? Stel je voor, iemand zou dat zeggen. Gewoon, hij zegt dat het hoeft. Ja? 90% van bestaat uit... Oké, dan gaan mensen boos worden, toch? Ja? Ik bedoel, dat kan je toch moeilijk zeggen. Ze worden voorgetrokken om daar geplaatst te worden. Hoe komt het dat er, als het zo mocht zijn, dan moet je afvragen, hoe komt het dat vooral jongens van een bepaalde etnische groep, mannen dan, moet ik ook dan zeggen, wat? Hoe komt, als het zo mocht zijn, hoe komt het dan dat jongens, mannen van een bepaalde etnische groep zo groot vertegenwoordigd zijn in Santo Boma? Hoe komt het? Is er... ga onderzoek doen. ga kijken of er werkelijk zoveel zijn daar van die etnische groep. Dan ga je schrikken misschien als je ziet hoeveel van andere etnische groepen ook daar zijn. Zomaar taksani. Ja, in een bepaalde afdeling misschien wat meer dan in een andere afdeling. Dus deze redenering, als je dat brengt naar medische school. Als het, mocht het inderdaad misschien zo zijn dat er wat... dat er wat meer kinderen, jongelui, jonge dames, jonge heren van een bepaalde etnische groep op het MWI zitten. Ja, oké, dat kan toch? Dat kan toch? Maar ga je liever niet afvragen hoe het komt dat van die groep, stel als het ware, dat van die groep nog wat meer dan van een andere groep daar op het MWI zitten. Hoe komt het? Daar kunnen we wat uit leren. Hebben ze tjoekoe betaald allemaal? Ach kom, hou toch op. Met die selectiecriteria, daar gaan we er straks op in. Ja, is dat bijna onmogelijk. Oké, okay, je kan naar cijfers kijken, je kan naar gemiddelden, je wordt geloot. Ja, oké. Okay. Hoe komt het omdat misschien, ik weet niet, kinderen van die groep, je moet voorzichtig zijn toch. Ja, dat de ouders van kinderen van die groep al van jongs af een doel hadden van... Jij gaat dokter worden. Dan gaan we vanaf nu daaraan werken. Je weet toch? Ja, pa. Huh? Oké. Okay. Maar dan moet je meedoen. Je moet niet gaan lummelen op straat en tot laat gaan hangen. En weet je wel, kom dan op tijd thuis. Ga niet te veel aan pleziertjes denken en dansen. En sleut mag ook met de school, met klassefeestjes. Maar weekendje een beetje. Maar nadien studeren. Ja, pa. En als je een beetje smokkelt, en ma ook vooral, ja, dan wordt er even, zie je, je bent weer te laat thuisgekomen. En je hebt nou tentamens. Wordt nou ophouden. Ja, dat is een beetje laat. Ja, dus is dat ook misschien niet een oorzaak daar gelegen dat kinderen uit zo'n opvoedingsmilieu misschien daardoor beter werken? Daarom ben ik voorzichtig, ik zeg misschien, ja. Daardoor beter werken dan uit gezinnen waar er bijvoorbeeld geen vader is. Waar de moeder alle hoofdpijn moet dragen. Moeilijk kan ordenen wat er allemaal in en uit gaat. En discipline en noem maar op. Nee, dat zal dat niet ook haar oorzaak aanleggen. Misschien moet het desbetreffende assembleelid dan ook niet liever daaraan gaan werken. Met de jongeren uit... kansarme jongeren te helpen organiseren in de buurten waar ze het niet zo goed hebben. Meer kans hebben om te gaan studeren daar. Bijscholing, huiswerkbegeleiding. Daar aan die assemblee allemaal babbeltjes te houden en geld te verdienen. Ja, en mensen etnisch op te hitsen tegen elkaar. Is goedkoop toch? Na boem koppoe. Je blakam je witte. Ai, na boem in boemoro. Is toch goedkoop? Is toch nonsens? Oké, dus ik zou toch wel dat advies willen geven aan het desbetreffende en andere assembleeleden. Dat we toch even moeten onderzoeken, mocht het zo zijn, waarom kinderen van een bepaalde groep toch doorstoten, cijfers halen, slagen, betere resultaten. Je ziet toch, ik wil het bijna niet noemen, boy. Want mensen gaan het daar weer persoonlijk opvatten. Maar de werkelijkheid ligt dus daar, toch? Kijk naar het ene district... waar er 90% van de lagere school en MULO-school slaagt. En kijk naar het andere district... waar er maar 30% slaagt. Zelfde land, zelfde onderwijssysteem... zelfde leerboeken, zelfde... nou, niet zelfde docenten, maar... zelfde klimaat. Het is niet daar warmer dan hier en deze kant en daar kouder. Hoe komt het dat aan die kant van het land de resultaten toch zo duidelijk verschillen dan met de resultaten van de andere kant van het land? Hoe komt het? En het zijn diezelfde onderwijzers die hetzelfde werk doen met hetzelfde salaris. Hoe komt het? En hetzelfde examenwerk. Hoe komt het? Hebben de desbetreffende assembleeleden gedurfd om onderzoek te doen met studenten die dan met vragenlijsten gaan en dan met leerkrachten heel jaar lang volgen hoe daar les wordt gegeven in die kant van het land en aan die andere kant van het land en dan die resultaten gaan vergelijken en zeggen van kijk, het komt omdat die kinderen van die kant weinig vervoersmogelijkheden hebben of het komt omdat die leerlingen van die kant een betere internetverbinding hebben. Dan kan men zien hoe het komt. Of komt het omdat en durft men het daarom niet te onderzoeken? Is het een kwestie van gedrag, opvoeding, discipline? Laat maar niet zeggen. Oké? Goed. Dus dat wilde ik wel even over dit geval meegeven. Ja, dus, en dan dat systeem. Hè? Numerus fixus heet dat systeem. Om toegelaten te worden tot de medische school. Het is een term uit het Latijn. Fixus. Fixen, fixeren. Ja, richten op. Gericht zijn op iets. Gericht zijn op een aantal. En numerus heeft te maken met aantal. Ja, nummers. Dus numerus fixus wil zeggen volgens een vastgesteld aantal. Dat is numerus fixus. Er is een vastgesteld aantal hoeveel maar binnen mogen komen. Dat was in een bus of een vliegtuig. Er kunnen maar zoveel mensen binnen, want er zijn zoveel zitplaatsen. Ja? Nou, dan kan je niet meer mensen toch in dat vliegtuig zetten dan zitplaatsen er zijn. Dus, dat is numerus fixus, het vastgesteld aantal. In de praktijk gaat het dus om het toelaten van een beperkt aantal studenten tot een opleiding. Waarom voeren sommige opleidingen dan een numerus fixus in? Ik zei het al, omdat ze maar een beperkt aantal studieplaatsen hebben. Dus vanwege geringe opleidingscapaciteit. Of misschien zijn er al genoeg afgestudeerden van die opleiding. Ja? Er is een overschot aan afgestudeerden. Dan gaat men de binnenkomst van nieuwe studenten een beetje beperken. Want er is al een overschot op de markt. Okay. Dus het is niet altijd duidelijk waarom men bij een opleiding een numerus fixus doorvoert. Maar meestal is het om een beperkt aantal opleidingsplekken. Ja, als een klas, maar laten we zeggen, bij scheikunde heb je wasbak nodig om proeven te doen. Als die klas maar 10 wasbakken heeft, dan kun je maar 20 leerlingen binnenlaten. Want elke wasbak krijgt 2 leerlingen die eraan kunnen werken met chemische producten. Of als een lokaal maar 20 microscopen heeft van een bepaald soort dat je nodig hebt. En 2 leerlingen kunnen per microscoop hun preparaatjes bekijken onder die microscoop. Dan kunnen daar maar 40 leerlingen in. Als je daar 80 leerlingen in gaat brengen, moeten 5, 6 leerlingen per microscoop. Ze kunnen onderzoeken niet goed doen. Ja, oké. Dus het heeft te maken met inderdaad je capaciteit. Goed, dat is dus numerus fixus. En dit systeem is typisch, is dus ontstaan of toegepast specifiek in Nederland. Nederland staat er bekend om dat dit systeem daar in de jaren 60 werd ingevoerd, omdat er dus daar van dit soort problemen waren. Minder aantal mogelijkheden om die opleiding enzovoort. Nee, dan een beetje klein land. Dan in die grote landen, Frankrijk, Duitsland en zo, had men geen behoefte hieraan. Er zijn genoeg universiteiten. Oké? Okay? Dus dus in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft dus Nederland dit systeem ingevoerd op de universiteiten om de toestroom een beetje te controleren. En wij zijn met onze universiteit begonnen eind jaren 60 en waren nog een Nederlands gebiedsdeel. Dus je begrijpt dat wij dat systeem ook min of meer hebben overgenomen. Want we hadden een klein beperkt aantal mogelijkheden om meer op te leiden, vooral de medische school. Maar in Nederland dan verder gaande. Tussen 1975 en 1999 voerde de Nederlandse universiteit daarbij ook een lotingssysteem in. Vooral voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. want er waren veel aanmeldingen daarvoor. Dus een deel werd gedaan volgens numerus fixus, hoogste aantal cijfers telt dan. Dan ben je dus een x-aantal ga je daarmee binnenlaten. En de andere helft werd door middel, ja ook cijfers, goede cijfers, maar die werd door middel van looting binnengehaald. Dat doet men hier ook. Een deel komt binnen volgens cijferlijst en een deel komt binnen volgens looting. Andere universiteiten, hier doet men dat volgens mij ook, of deed men dat in Nederland ook, dat je dan een toelatingstest moet maken. En als je slaagt voor die toelatingstest, ook je goede cijfers hebt, dan kom je, ben je binnen of je wordt dan ingelood, kan je worden gezet in de pot om ingelood te worden. Dus het is vaak een hele djugu-djugu om een opleidingsplek te krijgen. Niet alleen hier, ook in Nederland, ook in Amerika, ook in medische school in het buitenland. Wat denk je nou? Denk je dat het hier alleen zo is? Op een gegeven moment is men in Nederland zelfs bij bedrijfskunde een numerus fixus gaan invoeren. Ja? En hier blijkbaar ook. En nog mooi, sinds 2011 past ook de TU Delft, de wereldberoemde Technische Universiteit van Delft, ja, die past daar ook een numerus fixus toe bij een aantal bachelorsopleidingen. Want ze hebben daar een grote instroom van, vooral ook buitenlandse studenten. Ja, een familielid van me, die zat samen op les, is daarop op de TU geweest. Hij zat samen met een jongen uit Vietnam, eentje uit China, eentje uit het Caribisch gebied. En ja, Surinamer ertussen. Die jongen kon geen woord Engels. Moest hij vertalen voor hem. En dan schreef die jongen het op in het Chinees of in hun handschrift. Het was een toestand. Maar ze hebben nog steeds contact. En ik geloof eens een keer gaan naar Vietnam op vakantie. En ze breed getreed. Ja. Dus je ziet, het heeft zijn goede kanten. Maar goed, beste mensen. Dus als men dingen zegt in de assemblee van toelating. Laat men zich alsjeblieft eerst goed informeren, zonder zomaar etnische sentimenten aan te wakkeren. Ja? Dan kan je dan gaan kijken hoe wij dat systeem hier kunnen verbeteren, verruimen. Moeten we het MWU groter maken? Moeten er meer lokale, of moet er een tweede universiteit komen? Misschien een particuliere, dat zul je straks horen als ik het zou hebben over de IDB. Ja, niet dat zij hier iets gaan doen, maar die president van de IDB. Ja, maar goed, we zijn een klein land. Klein, ja. Dus, 3/4 miljoen mensen. In landen met 10, 20 miljoen mensen heb je binnen elke stad een tweetal of drietal universiteiten. Soms een Rooms-Katholieke universiteit. Soms een overheidsuniversiteit. Soms particulier. Ja, dat moet kunnen. En dat moet je aan voldoen. En dan moet je zeggen, je moet overal gratis binnenkomen. Kom nou. Je moet voldoen aan de eisen. Je moet je inzetten. In Amerika sparen de ouders vanaf jongs af. Ja, om hun kinderen naar college, om naar de universiteit te laten gaan. Ze sluiten een verzekering af. Keihard wordt er gewerkt en gestort. En dat geld komt dan vrij als het kind dan is geslaagd. Of dat kind moet heel goed werken en dan krijgt dat kind een scholarship, een beurs. Hey, nou maak grap, we hebben het hier op bepaalde punten veel beter. Laat men zich gaan oriënteren hoe het bijvoorbeeld in Trinidad toe gaat. Naar je middelbare school. Of nee, naar de MULO-school moet je gaan werken om daarna geld te hebben verdiend om naar de middelbare school, naar de universiteit te gaan. Gonna, dat we taxaan, ja, zomaar. Jullie schelden maar op dit land en vinden het maar niks. Maar ga in het buitenland, ga kijken hoe het daartoe gaat. Oh, jokri, nou ja, jokri. Maar je gaat dan je eigen land ga je beter waarderen. Ik heb mensen kennen die jarenlang in Trinidad hebben moeten werken. Ja. En toen ze vertelden van hoe het in Suriname ging in het onderwijs. Die mensen willen het niet geloven. It's impossible. Your kids are streaming on to the university without payment. How is that possible? Here in Trinidad, you can go to the secondary school. And after that, you have to work. Earn money, save your savings, go to further to the university. Oh, met detail. Oké, dan. Nu weer even een kleine break en dan gaan we dan even nog sluiten met de IDB.
1: U luistert naar Connecting the Dots met Rappa.
0: Connecting the Dots. We zijn terug, beste luisteraars. In dit deel gaan we het even hebben over het bliksembezoek. Nou, bliksembezoek was het niet. Maar over het bezoek van de minister. We denken aan het bliksembezoek van de minister van Buitenlandse Zaken. Van dus Amerika, die hier was gekomen. En op Sanderij even een paar uurtjes was geweest. Waarbij die liet blijken niet tevreden te zijn met de steeds groter wordende invloed van China in Suriname. Zo. Als je dat zo'n beetje bekijkt. Kijkt, hè? Dus de zaken even doorneemt. En dan zie je in het bericht van Starnieuws staan van 13 augustus onder de kop. Suriname kreeg 500 miljoen lening, zachte lening van de IDB. Mm-hmm. Met mogelijk een verdubbeling naar 1 miljard dus. Mm-hmm. Dit is het resultaat van het eerste bilaterale gesprek dat de IDB en de nieuwe Surinaamse regering met elkaar hebben gevoerd. Oké. Okay. Daarnaast kreeg Suriname nog een schenking van 13 miljoen US. Zo heet ik 13 miljoen. Ja? Voor technische en institutionele ontwikkeling en versterking. En wat eerder sprong de IDB ook bij om een al toegekende lening voor een bepaald technisch ding dat niet doorging. Hebben ze die lening toen overgeschreven op het in orde brengen van de luchtvaartsector. Met CASA's en dus luchthavenbeheer. Dus IDB zit ons mooi in de watten te leggen. Hoe dan? Ik zei al, waarvan die liefde plotseling? Zo, olie voor de kust. Ja, weet je, die olie is veel, maar wat men nog niet echt duidelijk vertelt, die gasvoorraden aan de Surinaamse kant zijn enorm. Want u weet, bovenop die olie, pockets noem men dat, zijn bubbels onder de grond, diep onder de grond. Die olie ligt daar tussen in gesteente, maar daarboven heb je gasvorming. En die gasvorming, die is enorm. Er is enorm veel gas. Maar ja, dat moet je wegfakkelen, noemt men dat. Men verbrandt het vaak om bij die olie eronder te komen. Maar dit gas is zo enorm veel, dat je blijft misschien een halve eeuw lang wegfakkelen. Nee, dus die gasvoorraden zijn enorm belangrijk, ook voor onze kant. Maar goed, in ieder geval, we weten dat er ook met de IDB een contract financiering was voor de wegen vanuit de brug over het Saramakkenkanaal, van Hogerhuisstraat en zo. En dat er daar bij aanbesteding is geweest en dat er waar toestanden waren, aannemer 1 heeft toegewezen gehad. IDB was eens, maar aannemer 2 vond dat hij onterecht is afgewezen en wilde opnieuw aanbesteden. Een rechtelijk proces, recht heeft gezegd opnieuw aanbesteden. IDB zei, man, dan gaat het project niet door hoor. Sorry, er is contractueel vastgelegd dat onze regels gelden en niet de Surinaamse wetgeving als het om problemen gaat. Dus de topman van de IDB heeft duidelijk gezegd in dat tijdens dat bezoek bij die persconferentie dat de IDB respecteert welke beslissing dan ook de Surinaamse regering neemt in die kwestie van Hogerhuisstraat of we volgen het rechtelijk proces, maar dan krijgt de IDB op zijn donder en dan gaan ze niet meer meedoen, of we sluiten een deal met die ontevreden dat of weet ik wat. In ieder geval heeft hij gezegd, maar we hebben ook onze eigen regels. Klaar, dus er speelt iets. En dan zomaar de man kan 500 miljoen. Je moet niet moeilijk doen. Kotaki. Tak naar de man. Onderling de Toemansa fit ja dingen. En ik vind het ook niet plus dat het hele project 32 miljoen kost. En dat 10 miljoen winst is voor die aannemer die toegewezen heeft. Zoveel winst. 1/3 deel is winst. En dan boemt ook man. En toen ze voeren maar. Laat maar op. Ja? Maar goed, arbeiders zijn duur. Ja, ik begrijp het wel. Ja, ik weet welke dingen duur zijn. Maar goed. Hoe ziet de IDB eruit? Wat is dat voor een bank? De Inter-American Development Bank. Ja? Het is niet zomaar een bank. Dat is een... Het is een hele vreemde constructie. Waarbij... Ik was eerlijk gezegd niet goed op de hoogte daarvan. Ik go snuffel. En het blijkt dat dus de aandeelhouders, de grootste aandeelhouders van de IDB, zijn de mensen die zelf geld lenen van die bank. Dus de landen die zelf geld lenen van de bank, die zijn in feite de grootste aandeelhouder van die bank. Ja? Nou, die ene hond blaft een beetje, maar goed. Oké, dus dat is vreemd. Want bij banken zijn de mensen die geld lenen bij die bank echt niet de grootste aandeelhouders van die bank. Die zijn gewoon de mensen die geld lenen. Dus, dat wil zeggen, de USA natuurlijk, de Amerikanen hebben 30% van de aandelen van de IDB. Maar de Latijns-Amerikaanse landen en het Caribisch gebied, die zelf ook geld lenen uit die bank, die hebben 50,2% aandelen in die bank. Dus net de meerderheid. Ja. En de rest van die aandelen, dat is dan, mag je even optellen, 19,8% of zoiets. Ja, dat zit bij een paar Europese en Aziatische landen. Oké. Dus financiële experts vonden vanaf het begin dat dit model van een bank een beetje riskant is. Dat de mensen die bij je lenen zijn ook aandeelhouders van die bank. 22 lidlanden lenen niet en de rest van die lidlanden leent wel. Maar, en nu komt het, die 22 lidlanden die niet lenen bij die bank, behoren tot de rijkste landen ter wereld. En die hebben geen aandeel in die bank. Ze lenen niet, maar ze zijn lid. Dus zij ondersteunen wel. Ze geven garanties aan die leningen van de bank. Dat als er iets fout loopt met aflossen, dekken zij die slag. Dus daarom heeft de IDB een triple A, driemaal A, bankaire rating. Ja? Dus dat wil zeggen, ze zijn goed. Het is een bank die niet failliet gaat. Want ze worden gesteund door de rijkste landen ter wereld. Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland. Zelfs Israël. Wist ik niet? Hey, opvallend. Dus het werkkapitaal van de IDB beslaat op die manier zo'n 100 miljard US dollars. Hebt u een beeld van hoeveel 100 miljard is? 1 miljard is 1000 miljoen. Dus 100 miljard is 100.000 miljoen. Hé, nou man, een aantal nullen alleen maakt je een beetje tureluurs. Oké, en de bankpresident, die meneer die hier was, die wil in de komende 10 jaar dat kapitaal van de bank met nog eens 130 miljard US vergroten. Oké, het idee om zo'n ontwikkelingsbank op te richten voor Latijns-Amerikaanse landen, vooral ten behoeve van die landen, is al oud hoor. Werd al tijdens een conferentie in 1890. In 1890 was er een soort Pan-Amerikaanse conferentie, werd dat geopperd. En het idee werd realiteit pas jaren daarna, onder de Braziliaanse president Juscelino Kubitschek. Ja, Kubitschek. Ook zo'n een naam van immigranten hoogstwaarschijnlijk. En hij regeerde van 1956 tot 1961. Dus, en Kubitschek is bekend, wereldberoemd, wereldbekend geworden. Omdat hij degene was die de beslissing nam. Er was al lang die plannen, maar hij nam die beslissing om de Braziliaanse hoofdstad te verplaatsen van Rio de Janeiro naar een nieuw te bouwen stad in het binnenland van Brazilië, namelijk Brasilia. En men had gezegd van deze man is niet goed wijs. Wat is het nou? Met het woord ga je een nieuwe stad bouwen. Mijn hemel, alleen maar het geld dat het kost. Nou, hoe nou? Brasilia, dekba. Het is al jarenlang de hoofdstad van Brazilië. En zijn vriend, even een connecting, zijn vriend, de wereldberoemde architect, ook Braziliaanse afkomst, Oscar Niemeyer, ja, die heeft dus de stad ontworpen. Die stad, we zijn er even op weg naar São Paulo een aantal jaren terug. Zijn we even op het vliegveld geland en toen weggevlogen tussen landing. Maar je zag al vanuit de lucht hoe die stad echt heel symmetrisch is gebouwd. Met deze kant zus, grote wegen als scheiding voor dat. Geen opgepropte wijken. Nee. Het is een lust om te zien, maar ja, er zijn ook problemen daar, zo duur om te onderhouden. De IDB werd op 8 april 1959 formeel opgericht. En de bank kent 4 officiële talen. Opvallend. Engels natuurlijk, Spaans natuurlijk, Portugees en Frans. En zo denken, oh, Frans. Hoeveel Franse landen zitten er in Latijns-Amerika? Niet veel, maar Frans is een van de officiële talen. Omdat er een stuk Frankrijk op Latijns-Amerikaanse bodem zit. Al is het een klein stuk, het kleinste landoppervlak, Frans-Guyana. Maar er zit een van de belangrijkste dingen op Zuid-Amerikaanse bodem. Er zit daar een raketbasis. Is de enige raketbasis ter wereld die vlakbij de evenaar ligt. En dan kunt u maar zeggen, oh, dat is zo belangrijk. Ja, dat is gevaarlijk. Nee, hoe dichter je bij de evenaar zit als raketbasis, hoe minder energie je nodig hebt om

in, soms doen ze dingen met de Franse slag. Maar hun raketten zijn wereldberoemd, de Ariane-raket. En wat ook wereldberoemd is geworden, is in hun geleide raket. Ze hebben een raket die achter de horizon zijn doel kan raken in een tijd waarbij er nog geen GPS en zo was. Dat is de Exocet-raket. Argentinië had een paar van die raketten en heeft daarmee een Engels oorlogsschip tijdens de Malvinas-oorlog heeft hij gekelderd. Achter de horizon heeft die Exocet-raket die Engelse kruiser geraakt, of ze een torpedoboot jagen. Dus noem ik grap naar een Fransman. Die mannen zijn goede techneuten. Hun automerk Citroën is een van de weinige wagens die op drie wielen gewoon kan rijden. Ja hoor. Maar rijden, maar balans. Dus wees voorzichtig. En ze hebben atoombommen. Dus is geen wonder dat Frankrijk een bepaalde invloed heeft in het Caribisch gebied. Al hebben ze maar een klein landje, ja, een provincie van Frankrijk is het. En hoe zeggen ze dat in het Frans? La Guyanese Française, c'est un... c'est de région outre-mer de République française. Dus de Franse Cayenne is een Republiek outre-mer, wil zeggen over de zee, mer is zee. Maar ja, en ze hebben atoombommen, dus noem mij grap. En die situatie buiten wij nog lang niet genoeg uit. De Marowijne rivier is de grens tussen Suriname en een stuk Europa. De grens tussen Suriname en een atoommacht. De grens tussen Suriname en een land met een raketbasis. We kunnen veel meer halen door een brug te bouwen over de Marowijne. Door de handelsrelaties te verbeteren. Want hun haven is niet goed. Het ligt op de rotsen, vlak Cayenne. Nee, wij liggen veel beter als haven. Ze hebben al lang gezegd, maak een zeehaven. Dan komt die lading voor Kourou, voor de raketbasis, voor hun land. Komt hier in Suriname aan. En via de weg wat hebben ze daarom al geïnvesteerd? Wordt de lading via een brug, daar als die er moet komen, naar Cayenne vervoerd. Bosje wilde een brug bouwen, nou, daar ook, maar hij moest een jaar eerder weg. Anders was die brug er al weg. Was die brug er al misschien. Maar goed, dat is dan een beetje praten over de IDB. En die huidige president van de IDB, zei ik al, is Ian Goldfein. Hij is uit Brazilië, hij is Braziliaan. Maar, oh ja, hij is gekozen in 2022. Maar, je ziet Ian Goldfein mooi op de foto met president Jennifer Simons tijdens zijn onlangs bezoek. Ja, een bankier van topklasse. En het is toch interessant te weten, ik zei al die naam. Ja, Ian Goldfein is geboren in Haifa, in Israël. Niemand is een Jood. Hij is een Joodse origine. Israëliër. Ja, Joodse afkomst. Hij weet, als Joden, vervelend zijn, maar als Joden één ding steengoed zijn, is dat in bankaire zaken. We kunnen veel van ze leren. Ja? De Wall Street banken zijn in handen van Joden toch. Het Amerikaans kapitaal zijn de van Joden toch. Daarom die haat tegen Joden ook. En daarom die steun van de Joodse bankiers vanuit Wall Street aan Israël. Ja toch? Nee, Ilona. Joden zijn goede bankiers, jongen. Ze zijn topklasse. Ze weten te onderhandelen. Ja, ze weten het geld te beleggen. Ze weten hoe ze moeten inspelen op de markt. Soms gaan ze failliet. Dat gebeurt ook. Ja? Maar er zijn ook een paar minder goede daartussen. Maar ook, dat is een ander punt. Ja? Dus deze man die vestigde zich al vroeg in Brazilië. Is Braziliaan geworden. Hij bezocht de Staatsuniversiteit in Rio de Janeiro. En studeerde economie. Ja, wat wil je anders? Hij studeerde economie. En maakte zijn masters op de Katholieke Universiteit in Rio. Daar heb je een Jood maakt op een Katholieke Universiteit studeert hij af. Dat moet kunnen toch?
De wereld is voor iedereen. Het is niet alleen voor Joden en Christen en Moslims en Hindoes en wie er is. Voor ons allemaal. Want God is er voor ons allemaal. Oké? Okay? In

0: 2016 werd dus Ian Goldfein werd hij dus president van de centrale bank in Brazilië. Brazilië, die man was governor van de Central Bank of Brazilië. Dan ben je toch geen kleine jongen. Dat is Sabauroko. En hij werd daarna is hij gaan werken bij de bij het IMF. De wereldorganisatie, we schelden op het IMF. Maar het is de organisatie waar het kapitaal van het Westen wordt gereguleerd en beheerd. Dus als je boeien aan de maat dat hij... Ja, maar je moet zo'n regels volgen, toch? Je moet niet gaan geld uitgeven ongedekt en subsidies geven, meer dan je inkomsten zijn. Ja, klopt nou, maar denk je dat kotie? Kijk nou, IBS moet zoveel subsidie geven. Die hele begroting van ons staat op springen, omdat er nog 13 miljard of weet ik veel, of 32 miljard, nou weet ik veel, maar meer miljard subsidie moet nog bijgerekend worden. Het kan niet. Je kan een economie niet draaien op stroomkosten die voor de helft worden gesubsidieerd. Hoeveel je ook arme mensen wil helpen. Maar het zijn de rijken die daarvan profiteren. Nou, dat kan niet voor de gek houden. Al die fabrieken en die grote figuren, ja, die draaien op goedkope stroom. Mag, maar je moet er ook wat voor. De subsidie kan niet zo blijven drukken op onze begroting. Waarvan we allemaal moeten dokken. Kan niet toch, moet afgebouwd worden. Moet je niet ophouden met dit soort populistische dingen. En als, het IMF ons zegt om subsidie af te bouwen, ja, dan beginnen we te schelden op het IMF. Dat is een dokter, die, je hebt hoge bloeddruk. Ja, je bloeddruk na 180, 160. Dus na de dadelijk, finoluk boom. Nou, dat rijp ik tegen dat broeder. Je kan je tabletten geven om die bloeddruk te laten zakken. Maar je gaat ook wat aan jezelf moeten doen. Je gaat veel minder zout moeten gebruiken. Nee, dokter, ik kan niet. Zonder zout doen, maar ja, na sweetie. Ja, maar daar ga je met zout worden begraven, hoor. Dan maak je het niet lang meer. Ergens gaat er een bloedvat springen en dan ben je zo dood. Ja, maar dokter, dat is niet de andere manier. Wanneer je begint aan jezelf te werken. Begin langzaam maar zeker minder zout te eten. Hè? En we staan en zeggen, niet meer krijgen. Ja? Maar die hoofd van zout gooien hè, op je eten. Jongen, ik bedoel, ja, vader, ook. En dit hele land houdt van zout eten. Daarom hebben zoveel mensen last van hoge bloeddruk. En al die toestanden die te maken hebben. Men noemt dat hypertensie. Hyper is heel hoog. Tensie is druk. Ja, dus laten we dan dit ding beginnen. Zo wil het IMF jou ook leren. Je moet met geld niet omgaan dat je maar smeet, ja, en maar gaat lenen en je lost niet af nog erbij. Kijk maar in de krant hoeveel ministeries schulden hebben die ze moeten betalen. Tientallen miljoenen schulden. Je moet betalen. Wat ben je van de overheid om wanbetaler? Wat voor voorbeeld is dat? Ja, we hebben gezegd, dan moet je geld maken, maar voor ben je toch overheid? Ministerie van Justitie heeft een schuld van tientallen miljoenen. Ministerie van... Ander ministerie zit in een gebouw, moet eruit. Ander... God, man. Is dat dat ik begin je huishouding goed te draaien? En maar zeuren en dromen over oil en gas... begin je huishouding goed te draaien. Overal schulden. Vliegbedrijf moet nou... Nou, laat maar niets daarover zeggen. We wachten nog over 4 maanden af wat de beslissing wordt. Of gaan we doorsubsidiëren. Elke maand 2 miljoen van onze schaarse dollars stoppen in een failliet bedrijf. Ja? U mag lezen in de Times van afgelopen vrijdag. Hoeveel vliegbedrijven in het Caribisch gebied in de afgelopen jaren failliet zijn gegaan. Te beginnen met Curaçao, ALM, Tropical Air, Insel Air. Ja, maar dat moet goed werken. Je moet geen 20.000 mensen in dienst hebben voor één vliegtuig, dat ik overdreef. Ja? Allemaal hebben vrij reizen IPB in die plaats beschikbaar. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor zijn achterkleinkinderen, voor zijn buitenvrouw, voor zijn buitenman, voor de grootmoeder, voor de achtergrootmoeder, voor de buitengrootmoeder, voor de bovengrootvader, voor de... Ik overdreef een beetje. Ja? Maar een beetje satirisch. Maar het kan niet. Zo draag je geen bedrijf als iedereen maar komt... Nou ja. In ieder geval, de tijd loopt een beetje al voorbij. We moeten eindigen. In ieder geval, zoals die meneer Goldfein, yeah, die ons nu een lening van 500 miljoen heeft toegezegd, US, laten we goed gebruik maken van dat geld. En laten we dat geld niet gaan smeten over de balk. Van, hé, hey, Money Kong, Prado, Prado, Prado. Ik wil ook rijden naar een Prado. Als hij niet gozo. Het moet goed en daarom ben ik blij. Ik hoop dat president Jennifer Simons, ja, een beetje als vrouw zijnde, hoop je dan. Want vrouwen kunnen de huishouding vaak, moeten de huishouding vaak draaien. Die mannen zijn vaak met vrienden, laat me dat niet zeggen. Ja, dat ze duidelijk de vinger op de knip houdt van de kas. En het is ook goed dat daar op financiën een mevrouw zit die weet hoe dat gaat. Wacht even, president is een mevrouw. Minister van Financiën is ook een mevrouw. Als dadelijk de centrale bank wordt vervangen. Want NPS zegt, wij moeten daar iemand zetten. En ze zetten daar ook een vrouw. Nou, klaar. Nee hoor. Een grapje. Ja, maar in ieder geval, laten we hopen dat mevrouw Simons de vinger op de knip houdt, want al die ministeries hebben plotseling tekort, plotseling tekort, ja, en dienstreizen beperken. En nieuwe auto's, nee. Er zijn genoeg oude auto's, nog geen oude auto's, nog goed te gebruiken dienstwagens. Ja, een beetje opknapbeurtje, een beetje binnenbekleding schoonmaken als dingen zijn, een soepje is gevallen of weet ik wat. Ja, of KFC, weet ik, grapje hoor, ik wil die naam niet noemen, maar het is een bedrijf. Ja, als er eten is gevallen. Ja, dus laten we dat doen. En we hoeven niet te doen als Mark Rutte dat we met de fiets. Alhoewel, het zou niet slecht zijn voor de lijn van sommigen. Maar goed, in de tropische hitte, dat doe je de mensen nog niet aan. Maar mevrouw Simons, alsjeblieft. Dat geld dat we hebben gehad, geleend tegen zachte rente van de IDB. Doe het goed gebruiken. No? En niet voor dienstwagens en gratis tanken bij de pomp. En dat zegt u alsjeblieft van die assembleeleden. Van u en van anderen hoef je niet te zeggen. Maar die van u. Ja? Laat ze niet daar in die assemblee hun tijd gaan gebruiken. Om te gaan criminaliseren. En schandalen naar buiten te halen. Laat ze goed beleid voeren. En discussiëren over. Allemaal schrikken. Kijk wat er gebeurt in ons onderwijs. Mega! Hey, erg! De minister heeft dat gezegd. Dat wisten we toch al lang? Iedereen is zo. Wat doen we eraan? Hoe gaan we de capaciteit, de verdiencapaciteit van ons land vergroten? Gaan we belastingen heffen? Gaan we onroerend goed belasting heffen, zoals ik zeg? Op elk huis en grond een belasting betalen? Al is het eigendom. Wat is eigendom? Even naar Judah Tjaringwina. Het is ook van de staat. Je hebt het recht. En maar zitten halen en trekken over die grondrechten van mensen in het binnenland. Daar maar dit, daar maar. Mijn hemel, laten we die begroting eerst op orde zetten. Laten we dat onderwijs uit de modder halen. Het gaat geld kosten. Als het daarin wordt besteed, no problem, mevrouw Simons. Ja? Maar als het wordt vergooid naar dienstreizen, moet baar je hoor. Moet dat eerlijk? Dan gaan mensen daar genieten op ons belastinggeld en onze kleine kleinkinderen moeten op allerlei wrakkige manieren les krijgen. En ook kan. En onze zieken moeten op allerlei wrakkige manieren worden behandeld. En ook kan. Dan moet dat geld daar naartoe. En niet naar een failliet vliegbedrijf en naar dienstreizen en naar Prado's. Nou, laten we ophouden met die geentjes. We hebben genoeg dat maar. In ieder geval, beste luisteraars, ik hoop dat u ondanks een beetje die uitbarsting van me. mijn partner hier zegt, ik ben emotioneel, ik moet dat niet doen. U weet, Limbo zei, we zijn altijd samen, we zijn echt niet altijd samen hoor, echt niet. Ja, hier zit ze wel bij me en dan zit ze me te wenken van, oh je moet nu. Ja, als je ziet nu wenken, is er geen, gelukkig is er geen beeld bij. Ja, ik bedoel, ik moet een nakko voor mij, dadelijk, mijn dokter. Grapje hoor. Ik was aan het boeien in Jimtown. Nou, dat niet bij. Arme ik. Oké, in ieder geval, ik hoop dat u toch een beetje ook hebt genoten. Een beetje kritiek. Ook een beetje heb geleerd. Lering, wat we ook ik leer van u. Ja. En laten we er een beter land van maken. Niet door elkaar te criminaliseren en te verwijten. En uit te dingen ze. Maar dat we toch wel iets goeds doen. Ja? Oké. En dan zeg ik het tot de volgende week. Dan komen we bij u terug.
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van

0: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur Lim 91.7 en limfmsu.com.
1: If your lobby is heavy, take him for your lobby me. Take it, analyze some man I holy gonigi. My therapy, the TV, conco gide leitoli. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi money. Mea denki. Baby,

0: beste zondag. Goedemiddag, welkom. Retrospectie op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Nogmaals goedemiddag aan onze kijkers en luisteraars. Nationaal, internationaal. We praten in ons programma vandaag tot Imran Tous en Anneke Chenalin. Ik heb bijna weer die fout gemaakt. Imran en Anneke zijn de gasten in deze nieuwe aflevering, waarbij we dus kijken naar de afgelopen week en wat de afgelopen week ons gebracht heeft. Laat mij even kort aangeven hoezeer dit een ander programma is. We hebben een nogal ernstige fout gehad eerder op de dag tijdens Connecting the Dots. Onze verontschuldigingen daarvoor. Er is een foutje geslopen in de programmering, waardoor een oude uitzending is afgedraaid. Wij denken dat wij dat vandaag nog moeten goedmaken, omdat het geen zin heeft om die uitzending de volgende week aan u te presenteren. Want dan kan het zijn dat de onderwerpen dan niet meer relevant zijn, outdated zijn, zeggen ze. Dus we gaan veel praten op Lim vandaag, want na dit praatprogramma krijgt u een uur Rappa. Die gaat ook praten, maar wel ook inhoudelijk praten. En daarna gaan we wederom verder praten met de Bijbel in de hand tijdens Revival Now van Pastor Botsen en de Betel Upper Room. Dus houdt u daar rekening mee, Limmers. Nu doen we retrospectie. Gelijk daarna presenteren wij u de juiste versie van Connecting the Dots met Rappa. Goed, laat ons hopen dat we binnen 2 uren wel alles kunnen bespreken. Want de 2 mensen, zoals ik zei, die hier aanwezig zijn, zijn nogal rap van tong en hebben haast over alles een mening. Let's start. Ladies first, zeggen ze. Mevrouw Tanja, goedemiddag. Welkom.
1: Mevrouw Anneke.
0: En toch maak ik die fout.
1: Oh, geen probleem. It's all in the family, dus. Ja.
0: Luisteraars, mevrouw Anneke heeft een jongere zus. Dat is Tanja. En Tanja is ook nauw betrokken geweest jarenlang, hè, bij het overheidsgebeuren.
1: Ja.
0: En ik kwam vaak in contact met haar tijdens haar bijdrage op het ministerie van Sociale Zaken. Onder minister Christine Polak, dacht ik. Maar goed, Anneke is geen Tanja en Tanja is geen Anneke. We hebben hier Anneke Chenalin. hoe gaat het?
1: Goed, goed. Het gaat zijn gangetje.
0: Oké, welkom. Blij dat u er bent in de studio. En Imran heeft na lange tijd middels, denk ik, de roadmap nog, de Maikoestraat wederom gevonden.
2: Als ik uitgenodigd
0: ben. Ja, it's been a while.
2: Nee, ook aan jou en de luisteraars van Lim FM een goede middag. Ja. En leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Nou, ik ben blij dat jullie hebben vrijgemaakt voor introspectie. We kijken dus naar de actualiteiten van de afgelopen week. Gisteren hadden we, daar wil ik wel even mee starten, de felicitaties aan de politiebond. Meneer Eik zal dus nog eens 5 jaar de voorzittershamer hanteren. Mevrouw Chenalin, wat moet de rol zijn van zo'n bond, de politiebond? Zeker als we letten op de moeilijke fase waarin het korps ook nu verkeert. Nogal een opschoning, welke dus moet plaatsvinden. En lichte imago schade, nou, als ik het zo mag zeggen. Misschien overdrijf ik. Maar welke rol is weggelegd volgens u voor de bond de komende 5 jaren?
1: Nou, de rol die voor de bond is weggelegd, is een rol die je eigenlijk hebt bij iedere bond. En dat is aan de ene kant de behartiging van de belangen van de leden. Maar wat ik soms belangrijker vind, en vooral als het gaat om organisaties als politiebonden en voor andere bepaalde beroepsgroepen, vind ik ook dat het een stukje is de beroepsuitoefening en dat verbeteren. Want we mogen eerlijk zijn, er is behoorlijk wat mis. Ik wil niet zeggen dat dat ligt aan de politiebond, maar zij kunnen een echte bijdrage leveren om die ommekeer te brengen. Het is niet alleen als bond van hoe zit het met salarisverhoging, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, maar ook hoe gaan we het imago van de politie verbeteren, want het is echt zwaar noodzakelijk, want het is gewoon niet normaal elke keer als je de kranten openslaat en er zijn bepaalde activiteiten geweest, en dan bedoel ik criminele activiteiten, dat je daarin plotseling ziet, er zijn politieagenten bij betrokken. Dus ze zullen echt in de komende 5 jaar, als ze echt iets willen betekenen, naast gewoon de belangenbehartiging, ook dat stukje van het meer professionaliseren, het meer up-to-daten van het politieapparaat.
0: It is nog possible?
1: Ik heb altijd hoop, alles is mogelijk, waar willen ze ze weg. Maar ze moeten echt willen, en ze zullen ook als bond, daar waar ze hun leden moeten aanspreken, zullen ze dat ook moeten doen en niet met de mantel der liefde bedekken.
0: Ja.
1: Anders hebben we weinig aan een dergelijke bond, vind ik.
0: Iwana, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik ben het met mevrouw Chinalin eens dat de bonden in het algemeen in ons land, maar zeker de bonden van dit soort gedisciplineerde korpsen, de investering die wordt gepleegd in de organisatie qua uniform, qua uitrusting, die hele idee achter die korpsen, hoe ze in verhouding staan tot de rest van de samenleving en andere groeperingen, is volgens mij zodanig gemaakt dat dat korps een bepaalde uitstraling moet hebben. En wat mevrouw Chinalin zegt, dat daar sta ik helemaal achter, dat onze korpsen in het algemeen, ook van de politie, het schijnt nog niet. Het schijnt nog lang niet, zelfs. En ik weet niet in hoeverre de bond daarvoor verantwoordelijk is. Ik vind wel dat we met z'n allen als Renamang, ongeacht in welke positie we zitten, ook al is het bij een bond, dat we ons ervoor mogen inzetten om het beste van wat we kunnen presteren naar voren te brengen. En dat we het niet gewoon af laten. En dat gevoel kreeg je de laatste tijd wel. Ook als je ziet hoe er vanuit de politieke leiding van ons land eigenlijk een beetje flexie wordt omgegaan met de korpsen. En het heeft volgens mij heeft het impact op hoe dat doorstroomt, hoe de samenleving met naar die korpsen kijkt, hoe die korpsen zich gedragen ten opzichte van de samenleving. Ik ken weinig mensen die, weet je, hoe moet je dat zeggen, eigenlijk bij voorbaat verwachten dat een gesprek met een politieagent dat het normaal zal verlopen. Mensen hebben een houding van betreno mitangas koutuyere, want en dat is geen goed ding. Onze korpsen moeten schitteren als het gaat om discipline, als het gaat om correctheid, als het gaat om partner zijn van de samenleving, toch? En niet onze basha. En ik vind dat we vanuit de politieke leiding, dat daar beleid voor gemaakt moet worden, dat daarvoor gekozen moet worden. Toch, als we zeggen van, we gaan onze korpsen ordenen, dan kan het niet alleen gaan over salarissen en uniformen. Ik vraag me trouwens af hoe het met die uniformen zit die we bij het defilé hebben gezien vorig jaar. Maar houding, omgaan met mensen, communicatie, al dat soort basisskills, dat hoeft niet zoveel geld te kosten. Dus volgens mij mag dat niet een probleem van de begroting zijn. Maar het is een probleem van kiezen ervoor. Die keuze is volgens mij niet hard genoeg gemaakt. Dus ik hoop dat de nieuwe spirit in de vakbond, in het korps zelf, dat het nieuwe prikkels geeft. En ik wens de heren en dames heel veel succes.
0: Ja, maar in hoeverre worden bonden door regeringen serieus genomen? Wat is de kracht van een bond? Want ik krijg het gevoel alsof de bond, ik heb niet speciaal over deze bond hoor, over de politie, maar dat een bond, dat de vakbond eigenlijk zaken eerder gedaan kon krijgen toen we andere vakbondsleiders in de voorhoede hadden. Of droom ik? Zie ik het verkeerd?
1: Kijk, de kracht van een... Kijk, wanneer je praat over bond, praat je over vereniging. En het begint dus ook al met een stukje leiderschap. Wie kiezen we als voorzitters? Wie kiezen we als... Willen mensen daadwerkelijk als bond functioneren, als vereniging? Toch, het is net als een land. Toch, de politici, die kiezen wij. Onze regering, die kiezen wij uiteindelijk. Hetzelfde zie je ook bij bonden. Dus het betekent ook dat leden hun bondsleiders daarop moeten kunnen afrekenen.
0: Mm.
1: Omgekeerd moeten bondsleiders ook dat stukje gezag uitstralen naar de leden toe. Dat kunnen afdwingen. Mm. Van waar willen we naartoe? Wat is ons beleidsplan voor de komende 5 jaar? Toch, als je bijvoorbeeld zegt, we hebben het nu toevallig over de politiebond. Wat zijn bijvoorbeeld de doelstellingen die wij ons vanuit de bond gaan stellen met betrekking tot de politie? 1. We gaan voor lotsverbetering. 2. We gaan voor verbetering van de kwaliteit. Op welke punten willen we die kwaliteitsverbetering hebben? Het zij door opleiding, het zij door trainingen, whatever is needed om het daar te krijgen. En dat men dan vanuit die vakbondsleiding dat gaat proberen af te dwingen en dat ook de leden naar zichzelf kunnen kijken en zeggen van hey, als we dit tij niet keren, ziet het er voor ons niet mooi uit. Toch, het is niet prettig als je ergens deel uitmaakt van een organisatie. Elke keer moet je horen, is een stellig behoeftig hier, hoor. Ze zijn dit of ze zijn dat. En dat geldt dus voor alle organisaties. Maar dus ook hier gaat het gelden. Het vakbondswezen staat en valt met de vakbondsleiders, maar op een gegeven moment ook de leden die vertegenwoordigd, willen ze op een gegeven moment die verandering hebben. Zijn ze soms ook bereid om bijvoorbeeld deel uit te maken van het bestuur? Want dat is soms ook een ander probleem. Toch, dat op een gegeven moment niemand wil voorzitter zijn. Niemand wil secretaris zijn. En dan de groep die zich opwerpt, weet je, die moet je dan, je moet ze dan wel hun bloemen geven van ja, je bent dapper om dat op je te nemen. Dus het is een soort van een samenwerking die je hebt binnen zo'n bond. Maar vooral het beginnen stellen van doelstellingen. Wat zijn de doelstellingen voor de politiebond de komende, voor hoe lang zijn ze ook zo'n 5 jaar?
0: Ja.
1: Voor de komende 5 jaar en op welke manier zullen ze dat op een gegeven moment bewerkstelligen of proberen te bewerkstelligen? En dat dan vervolgens in samenhang, waar noodzakelijk, de samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie, samenwerking met overheden of andere bonden van andere gewapende machten, denk aan weet je, bond, penitentiaire ambtenaar, et cetera. Want die samenwerkingen die heb je nodig.
0: Ja. Imran, zijn de vakbonden genoeg bewapend met het nodige gezag?
2: Ik denk dat
0: is dezelfde vraag, hoor.
2: Ja, maar ik vind dat vakbonden, de manier waarop we vanuit de organisatie of vanuit het ministerie omgaan met vakbonden, is zo van die groep hinderlijke mensen die komt vechten voor personeel. Zo'n soort houding is er toch van de Mafa vakbond Dorobaka. En die houding kan alleen ontstaan wanneer die vakbond veel te lang op een te grote afstand is geweest. Want dat wil zeggen dat de mensen die de organisatie leiden en het personeel van die organisatie zijn onvoldoende met elkaar verbonden, zijn onvoldoende met elkaar in contact. Waardoor vakbond en werkgever niet samen door dat proces gaan dat die hele organisatie moet doorlopen. Toch? Soms zijn het crisissituaties waar ze doorheen moeten. En dan moet je die vakbond aan je kant hebben. En niet aan je kant voor Bakayu, maar aan je kant om als partners te bouwen aan die organisatie en door die processen te gaan. En kijk, het is politiek, niet politiek, partijpolitiek of zo, maar vakbonden zijn deel van de politiek. Vakbonden hebben een bepaalde macht. Volgens mij worden ze gezien als de vierde of de vijfde macht. En dat is niet voor niks. Toch? Daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. En wanneer je je opstelt als die mensen van de vakbond zijn de tegenpartij, dan denk ik dat je weinig succes gaat boeken. En dat heb je ook kunnen zien in de afgelopen periode, waarbij de vakbond van de politie niet sprak met de minister van Justitie tijdens de vorige regering. En het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we in een land hebben geleefd waar dat gewoon normaal was. De president heeft dat gewoon voortgezet. De president was dan de gesprekspartner. En we hebben het gewoon op die manier gedaan. Dat een van onze belangrijkste gewapende machten niet in contact was met de werkgever. En asan dat nobong, kan je dus niet voorstellen dat er daar goede resultaten uit zijn voortgekomen. En ik denk dat als je het aan de bond vraagt, dat ze zeggen van wel, want ze zijn uit VISO gestapt. Ik vind dat als we als overheid een structuur hebben, VISO, en groepen beginnen uit VISO te stappen, wat heeft de overheid dan nog? toch? Dat is volgens mij geen goede actie dat groepen uit Viso stappen en dat de overheid daar, de regering daar maar aan meewerkt. Zo van, dan zo die groep wel, dan zit de Mako daar buiten rustig. Uiteindelijk hou je niks over, je houdt een rommel over en rommel kan je niet aansturen. Dus ik hoop dat we met de goede sfeer die er nu blijkt te zijn tussen minister en vakbond. En ik neem aan ook met de andere vakbonden, zeker met de transformatie van het, naar het ministerie van Veiligheid. Waarbij de minister van Justitie en Veiligheid aangeeft dat het vooral gaat om dat, eigenlijk dat groepsgevoel van die verschillende organisaties. De brandweer, de politie, BBS. Dat ze dus het gevoel hebben dat ze erbij horen. En ik denk dat dat ding niet alleen een gevoel moet zijn, toch, maar dat we daadwerkelijk moeten zien van hey, ons veiligheidsvraagstuk wordt in eenheid aangepakt door alle betrokken actoren. En dat we daar ook op een correcte manier mee omgaan als het gaat om de salariering.
0: Goed, geen aanvulling mevrouw Chinalin?
1: Nee, het is
0: dan kunnen we doorfietsen. Ja, ja toch? Laten we het eerste onderwerp. Dit onderwerp leek mij nogal een gevoelige. Dat is die case waarbij het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie in de plant zijn geklommen. Jullie hebben dat gevolgd.
1: Ja.
0: Ja, toch? En ze hebben bezwaar aangetekend over de nieuwe amendementen, conceptwetten met betrekking tot de rechterlijke macht. Interessant om erover te praten. Hebben jullie daar een mening over?
1: Ja, ik heb daar zeker een mening over. Toen ik het in de media ervan hoorde, of weer hoorde, bracht het me terug. Ik even déjà vu. Toen ik een tijdje terug daar aan die kant zat, in de studio. En ik dus die opmerking maakte van, wat zei ik weer precies? Het was de...
0: In retrospect.
1: De grond, ja. Het was de constitutie verkracht en de grondwet niet begrepen. Hmm. Want ik blijf erbij dat de wijze... Ik ben niet tegen het hervormen van zaken. Maar wanneer je zaken gaat hervormen, hervorm je ze vanuit jouw rechtssysteem. We hebben gekozen als land voor een rechtsstaat met een trias politica. En dat betekent dat wanneer je overgaat tot hervormingen, je binnen die geest van die trias politica blijft. Dat wil zeggen dat we een onafhankelijke rechterlijke macht hebben. Een onafhankelijke wetgevende macht en een onafhankelijke uitvoerende macht. En als ik kijk naar de wetsvoorstellen, dan merk je dat die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht daadwerkelijk in het geding is. Het wil niet zeggen dat je geen hervorming kunt hebben. Het wil niet zeggen dat je geen hervorming kunt krijgen. Maar de wijze van aanpak en de argumenten die aangedragen worden, komen bij mij over alsof men vanuit een reactie een hervorming brengt en niet vanuit een noodzaak.
0: Maar legt u ons uit, duidelijker uit. U zegt nou, de onafhankelijkheid komt in het geding. Ja.
1: Kijk, wanneer de grondwet stelt, of wanneer onze wetgeving stelt dat de rechter of de PG voor het leven wordt gekozen, is het niet de bedoeling dat ze daar fossiel worden en sterven in die stoel. Want er is een pensioengerechtigde leeftijd. Toch, voor rechters is dat 70, voor de PG is het op dit moment 65. Het betekent alleen dat je iemand vanuit die rechterlijke macht, hetzij een rechter, hetzij iemand vanuit het OM, want beiden vormen de rechterlijke macht, dat je die persoon niet naar willekeur kunt ontslaan omdat er gewijzigde beleidsinzichtingen zijn of omdat we door vanwege de verkiezingen een andere partij hebben. En dat moet je zo laten. Als je de mening bent toegedaan dat die PG niet functioneert of dat een rechter niet functioneert, dan moet je in je systeem nagaan wat zijn de mogelijkheden om daar te kunnen optreden.
0: We zijn genoeg mogelijk.
1: Net zoals we aan anticorruptiewet hebben gezegd van oké, als een minister dit doet, als een president, er zijn wettelijke maatregelen. En moet je daar kijken, is er daar iets wat daaraan schort? Maar om op een gegeven moment te zeggen van nee, we gaan die PG dan benoemen voor 7 jaar en dan gaan we... Weet je, dus heb ik echt zoiets van, maar heeft men rationeel nagedacht van wat betekent eigenlijk de rechterlijke macht? Toch, het zijn grondwettelijke rechten die wij als burgers hebben, waarbij mijn grondwet me zegt, ik heb altijd recht op de toegang tot een onafhankelijke rechter. Dat is mijn grondwettelijk recht. Dus wanneer men dat in DNA gaat aanpassen, en waarbij die uitvoerende macht invloed kan uitoefenen daarop, dan kom je aan mijn grondwettelijke rechten als burger. Wanneer een grondwet mij zegt dat als ik een zaak heb lopen bij de overheid, dat ik alle toegang heb tot die onafhankelijke rechter om voor mij te bemiddelen, en je gaat vanuit je uitvoerende macht zaken proberen aan te passen waardoor die invloed kan komen, dan kom je als mijn rechten als burger. En dat is dat besef dat er moet zijn. Niet dat we niet kunnen aanpassen, toch? Want je moet moderniseren, toch? En als men zegt van oké, we gaan van één PG naar een college van PG's, kan. Hebben we de capaciteit? Hebben we de menskracht? Is het noodzakelijk dat we gaan naar een college van PG's? Want dat is niet raar, het kan. Toch, het is niet verboden. Dus je kunt zeggen, je hebt één PG. Je kunt zeggen, je hebt een college van meerdere PG's. Wat je altijd nagaat, is het noodzakelijk? Hoe gaan we dat opvangen? Want het betekent ook salariering. Het betekent ook dat je dat kader moet hebben. En als het kan en het is noodzakelijk, waarom niet? Het momentje gaat, we gaan naar een bestuur waarbij er een PG is met de AG. Die AG is ondergeschikt aan die PG. Dus we gaan niet in één bestuur zitten. Dat wordt vast een ongelijk niveau. Toch? Dus het aanpassen van zaken is niet het probleem. Het is de manier waarop is het noodzakelijk gebleken, is met alle actoren in die samenleving. Dus ook met die burgers, ook met bedrijfslevenorganisaties, ook met die bonden die de werkgevers vertegenwoordigt. Want het is een grondwetsaanpassing die je gaat doen. We zitten daar als DNA met 51 personen. We vertegenwoordigen in DNA het volk. Maar het zijn wel zaken die je dan terugbrengt naar het volk, voordat DNA als vertegenwoordigers van het volk daar gaat praten. Het zijn zaken die je terugbrengt naar de belangenorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties, maatschappelijke organisaties, mensenrechtenorganisaties van hier. We staan aan de vooravond van, is het noodzakelijk? Welke vorm kunnen we kiezen? En men moet die hele wijziging uit die politieke sfeer halen. Van, we hebben iets met deze PG. Of we hebben een slechte ervaring met de vorige PG. Omdat in the end of the day draait het niet alleen om mij alleen als individu en mijn ervaring. Het draait om die totale samenleving en onze totale standing internationaal. Toch een andere zaak die gezegd wordt, we hebben een derde instantie nodig, een hoge raad. Kan. Is niet verboden. Maar hebben we de menskracht? Hebben we de capaciteit? Toch wanneer je praat over de hoge raad, de gedachte voor die veel mensen maken, de Hoge Raad toetst niet op feiten. Dus je kunt niet, nadat je eerste aanleg hebt gehad, hoger beroep, denken dat je allerlei nieuwe feiten en omstandigheden bij de Hoge Raad. Nee. De derde instantie toetst op recht. Net zoals constitutioneel hof wetten toetst, zo toetst de Hoge Raad op recht. Is dat recht goed toegepast? Toch? Is er misschien iets dat waar we om moeten gaan en het anders zou moeten? Zo toetsen ze niet op feiten. Dat gebeurt regelmatig. Ik zie ook bijvoorbeeld bij de Hoge Raad in Nederland. De Hoge Raad die zaak terugstuurt van, oh, we zijn geen feitenrechter, dus hier kunnen we niks voor je te doen. Terug. Dus alvast de gedachte fout, want ik hoor mensen het vaak zeggen, ja, dan heb je nog een derde kans. En als? Het is een derde kans als het recht niet goed toegepast is. Maar het is niet een derde kans voor feiten. Vervolgens, wie ga je daarmee?
0: Het is een thin line, no? Huh? Like een thin line.
1: Het is een thin line. Yeah. Maar het is er. En dat besef moet je hebben. Het betekent dat je mensen moet hebben die echt thuis zitten in dat recht. Het betekent dat je mensen moet hebben die op wetenschappelijk niveau
0: bezig zijn. En die mensen hebben we niet?
1: Niet voldoende. We hebben niet eens voldoende rechters. Dus hoe gaan we ons er een hoge raad bemensen? We kunnen mensen laten halen, maar zijn ze thuis in die Surinaamse rechtscultuur? Zijn ze thuis in die Surinaamse cultuur? Toch? Wat is een mogelijkheid? Men zegt, we gaan gewoon vervolgens naar richting CCJ. Alles kan, alles mag. Maar wil je een externe, niet deel uitmakend van jou, nationaal, natuurlijk was je lid van de CARICOM, maar wil je een externe gerechtelijke organisatie die rol geven in jouw nationaal recht? Dus wanneer men de zaken bespreekt van wel of geen hoge raad, het zijn zaken die je niet overnight met de initiatiefwet door DNA krijgt. Je moet er echt met alle maatschappelijke organisaties, en het moet echt ingegeven zijn vanuit de noodzaak, vanuit die rechtsstaatgedachte en niet vanuit politieke gevoelens, emoties. Ik mag deze PG niet, ik mag die PG niet. Ik heb een probleem met die rechter of met die rechter, want anders gaat het gewoon goed mis.
0: Maar dat die aanpassingen moeten komen, no doubt.
1: Je zult aanpassingen moeten aanbrengen.
0: Maar de
1: aanpassingen waarom? Zoals ik ze nu zie, heb ik zoiets van, maar met welke grondwet werken ze? Mm-hmm. Werken ze überhaupt met de grondwet? Maar ze wijzigen wel een grondwet. Begrijpen ze wat er in die grondwet staat? Beseffen ze wat het systeem inhoudt? Want als je het beseft, ga je minder snel bepaalde besluiten nemen van oké, we gaan eventjes dat en dat op één stapel gooien. Want toch, wanneer we praten over de rechterlijke macht, hebben we het niet alleen over de rechters. Het heeft alles te maken wat te maken heeft met rechtsbescherming. En dat is zowel rechterlijke uitspraken, dat zijn onze rechters, maar ook als het gaat om vervolging. Toch? Het OM is ook degene die de staat vertegenwoordigt in een aantal zaken. Toch? Als je de staat moet betekenen omdat er een rechtszaak is, betekent het aan de PG, is niet alleen strafrecht. Dus als men wijzigingen wil aanbrengen, mag. Maar doe het op een manier die de rechtsstatelijke gedachten, zoals we het met z'n allen hebben gekozen in 1975, opnieuw met onze grondwet van 1987, die daar eer aan doet. En als je dat niet wil, prima, schaf dat hele democratische gedachtenstelsel af. Dan kan het ook wel. Dan worden we een dictatuur, dan kan alles. Dan ben je judge, juror, executioner. Kies je voor een rechtsstaatgedachte met een machtenscheiding, dan moet je dat ook honoreren.
0: Imran, kan je meegaan?
2: Ja, en deze meningen zijn trouwens bekend. In de samenleving zijn er een heleboel deskundigen die zich erover hebben geuit. Er zijn congressen geweest, allerlei bijeenkomsten. En wat ik niet begrijp, Sanna Haast. Waarom forceren we dit ding? Waarom is dit ding een prioriteit? Toch? En ik kreeg het gevoel alsof er nog te weinig over intern goed is nagedacht. Want inderdaad, net als wat mevrouw Sinalin zegt, de argumenten zijn zwak. De argumenten van de mensen die mogen voor of tegenstemmen, en vooral die mensen die willen voorstemmen, die argumenten zijn zwak. En niet nu. Ze zijn al sinds de eerste poging die gedaan wordt, zijn het eigenlijk zwakke argumenten waarvan je denkt van boy, wat voor addertje schuilt er onder het gras? Of wat is die haast? Of wat is dat ding wat jullie ons niet duidelijk maken of helemaal niet vertellen? Ik weet niet waarom we dit doen. Ik denk dat Suriname, wij als volk van Suriname, we hebben leiderschap nodig die zich richt op de prioriteiten. Toch? En ik kreeg het gevoel alsof we onvoldoende beseffen dat we in een ernstige crisissituatie zitten. En het is misschien niet een financiële crisis zoals we dat eerder hebben gehad, waarbij je harde financiële klappen krijgt achter elkaar. Maar de crisis van niet weten waar we naartoe gaan, de crisis van onduidelijk beleid, de crisis in het onderwijs, de crisis in de zorg, al die verschillende crises bij elkaar, maakt dat we eigenlijk helemaal geen reden hebben om ons bezig te houden met zaken die er op dit moment niet toe doen. En ik denk dat dit een van die kwesties is. Dus los van de juridische aspecten ervan, dat vraagstuk van welke mensen gaan het doen? Gaan we dan weer jongeren zetten? We zijn flink bezig te experimenteren met jongeren. Toch? En we hebben weinig succesverhalen. Maar gaan we dan nu weer opleidingen vullen met jongeren die dan snel bij het Openbaar Ministerie kunnen gaan om te versterken of zo? Ik zeg niet dat dat gebeurt. Ik hoop het ook niet. Maar wat gaat er wel gebeuren? Waarom hebben we deze haast om dit soort zaken in orde te maken? Terwijl we naar een nieuwe olietoekomst gaan, waarbij we een heleboel andere juridische zaken in place moeten brengen. Sowieso is ons land niet in orde als het gaat om wetgeving op allerlei gebieden. Maar sana haast fatori disi. Ik weet het nog niet. Ik heb het antwoord nog niet gehoord. Misschien horen we het nog, want het schijnt dat we eigenlijk te vroeg praten over deze tori, want het is nog niet in behandeling als zodanig bij DNA. Maar het gaat ons allemaal aan, toch? Het gaat om ons systeem. Dus niets mag ons weerhouden om ons dit soort vragen te stellen.
0: Ik lees in de comments de roep vanuit de samenleving. Misschien is de samenleving, zijn de mensen misschien niet echt deskundig. Mm-hmm. Maar somewhere hoor je wel dat ze verandering willen op dat gebied.
1: Ja, dat hoor je ook. Mm. En dat is terecht. Maar wanneer je een roep hoort moet je die roep op de juiste manier vertalen. Die roep uit die samenleving is, kan het wat sneller bij de rechterlijke macht? Mm-hmm. Waarom moet ik 10 maanden wachten? Die roep vanuit de samenleving is, als er zoveel criminaliteit is, schort er iets bij het OM? Is er een tekort aan mensen? Behartigen ze daadwerkelijk onze belangen? En dat is wat je dan moet uit gaan zoeken. Maar niet wanneer je dan een nieuw systeem creëert, wil zeggen dat je die roepen uit die samenleving hebt beantwoord. Toch, we hebben straks een hoge raad. Maar als alles nog waft die de waft Tamara gaat morgen, heb je nog steeds die ontevredenheid van die burgers. Ja, en nu hebben we 3 rechters, maar ik kom niet eens bij rechter nummer 1. Laat staan dat ik me door rechter nummer 3. Toch, of ik ben bij rechter 1 en het duurt toch 7 jaar voordat ik bij rechter 2 kom. En dan is het weer dus voordat ik bij rechter 3. Dus die ontevredenheid van jullie samenleving, die is terecht. Mensen zitten en hebben het gevoel, kijk zoveel corruptiezaken zijn ingediend. Kijk zoveel klachten er zijn gekomen. Kijk zoveel schandalen naar buiten zijn gekomen. Maar concreet, hoeveel zaken zijn tot nu toe opgelost, opgepakt, aangepakt? En dan loopt die samenleving, ik wil verandering. En als die samenleving verandering wil, dan is het de taak van de regering om te kijken van, hey, hoe kunnen wij deze verandering brengen? En die verandering betekent soms dat je ordening gaat moeten brengen, justitiële autoriteiten. Maar en het wil soms niet altijd wil zeggen dat je het systeem moet aanpakken.
0: Misschien ben ik te simpel, maar ik ben politicus.
1: Ja?
0: En ik heb het toegezegd. En nu krijg ik de druk vanuit de gemeenschap. Van, hey, maar ze hebben met zoveel mensen die nog vrij rondlopen en dingen die ingediend zijn en er komt maar geen schot in de zaak.
1: Mm-hmm.
0: Ik als politicus denk dan verder aan mijn, you know.
1: Je reputatie.
0: Van, je kan je niet houden aan wat je hebt toegezegd.
1: Dan kom je dus nu met een wetsvoorstel. En wanneer die wet is aangenomen, dan vieren we even een feestje, we maken een dansje. Wet is aangenomen. En daarna heb je die mensen blij gemaakt met een dode mus. Want die criminaliteit is niet opgeheven.
2: Maar wat we ons
1: die rechtszaken zijn nog niet opgelost. Toch? Dan kan het zijn dat je zegt van, hey, misschien hebben we meer kader nodig bij de rechterlijke macht. Toch? Ik weet dat ze op dit moment de rechterlijke macht druk bezig zijn. Met, er komt binnenkort weer een beëdiging. Dat men druk bezig om te kijken hoe kunnen we dat kader opvangen. Toch? Het kan zijn dat men zegt, we hebben meer kader nodig bij het OM. Want creëren van nieuwe instellingen en instituten is geen garantie voor verbeterd beleid.
2: Dus dat is een van de vragen waarmee ik zit. Want we willen dus meerdere PG's, maar is dat het probleem? Is het zo dat die hele organisatie gewoon fantastisch werk doet en dat mevrouw Paragsinder bureau gewoon helemaal overladen is met dossiers die ze niet, waarvoor ze niet genoeg ogen heeft om er doorheen te gaan? Toch is het echt die hand of zijn het echt die ogen van die ene persoon, die ene functionaris die niet genoeg zijn? Dus wat volgt na de PG, de advocaat?
1: De PG,
2: advocaat,
1: de PG is hoogste.
2: Ja, maar dus dat bedoel ik, dus daaronder heb je die advocaat-generaal. Moeten we daar niet meer mensen hebben? Toch, want ik neem aan dat de PG niet elk document één voor één zelf beoordeelt en bekijkt en binnenste buiten draait. Dus dat snap ik niet. Het is net als met de DC's. We hebben in het land 10 districten, maar we hebben 21 DC's. Omdat het werk in één district niet genoeg is, te veel is voor een DC. Maar is het dat je dan 10 DC's voor één district moet hebben, of moet je die organisatie, dat orgaan dat die DC ondersteunt, moet je dat misschien versterken? Toch moet je inderdaad 10 PG's hebben, of moet je 1 PG met een flinke organisatie hebben? Dus die oplossingen die we hanteren om verstoppingen in ons systeem aan te pakken.
1: Is steeds ad hoc.
2: Ja, dat is ad hoc, maar het wekt ook vragen, het wekt wantrouwen. Want je wil iets oplossen, maar je komt met een nieuwe functionaris, terwijl eigenlijk, dat hele vertrouwen in die functionarissen is niet op orde. Dus hoe heb je ons eigenlijk daarmee geholpen? Of hoe wil je ons daarmee helpen? En ik denk dat we over dit onderwerp, er is te weinig dialoog. Toch ook inderdaad wat u zei van, moeten we niet ook met die burgers praten?
1: Ja.
2: Want voor wie maken we wetten?
1: Voor de burger.
2: Ja, toch?
1: Dus die burger die zegt van, maar er moet verandering komen. Ja. Ik hoor die stem en ik vind als burger ook, er moet verandering komen. Maar ik zie die verandering niet in, dus die korte termijn verandering zie ik niet in een hoge raad. Wat niet wil zeggen dat je een hoge raad kunt gebruiken, maar als ik nu die verandering wil hebben, zit die verandering niet in een hoge raad. Die verandering zit in, hey, we hebben meer rechters nodig. Dus wat moet ik daar doen om te zorgen dat er meer rechters komen? Zodat in ieder geval die eerste laag van uitspraken, die tweede laag van uitspraken, er komen.
0: Maar wat moeten we doen? Moeten we een referendum uitschrijven hier?
1: Het is een mogelijkheid. Hmm. De verschillende bedrijfsorganisaties, ik las VSB, ASFA, nog een aantal, die hebben nu al opgeroepen van laat dat ding in dialoog gaan. Bespreek het, waar zit dat systeem vast? Toch? Heeft het te maken met tekort aan menskracht? Soms zijn de mensen er, maar de middelen zijn er niet. Dat is ook iets wat men vaak onderschat. Je hebt ook het geld nodig om bepaalde procedures etcetera, te kunnen. Waar zit het vast? Hmm. En dan ga je kijken van, gelet op het aantal zaken die er zijn. Het voorbeeld werd net gezet van de DC. Hebben we dus nu met 21 DC's, hebben we de problematiek opgelost van het bestuur in de districten? Als het antwoord ja is, dan is die oplossing van 21 DC's fantastisch geweest. Als het antwoord nee is, is het gewoon werkverschaffing geweest.
0: Hmm. Mensen accommoderen.
1: De klacht vanuit de burger, terecht. De politiek moet het gaan vertalen op een manier waarop die burger dat terugziet. Die burger vraagt alleen help. En de politiek moet dat vertalen en beloftes maken die je niet waar kunt maken. Misschien is dat weer een les voor politici om geen beloftes te maken waarvan je gewoon bij voorbaat weet dat je ze niet gaat kunnen komen.
0: Heb je dat gehoord, Toos? Politici moeten dus. Zijn we uitgesproken hierover?
2: Nog lang niet, maar hier
0: wat
2: wel.
0: Wat verwachten jullie deze week hierover?
2: Wordt het in DNA besproken deze week? Nee, toch?
1: Ik weet niet of het komende week, ik weet dat het al op de agenda was. Toen was het geparkeerd. Ja. En heeft weer wat aanpassingen aangebracht. Maar the likes of it is er ook niet veel weer veranderd. Je hoort weer diezelfde geluiden. Dus
2: ja, ik heb er DNA heeft zijn handen vol met wetten die deze maand nog aangenomen moeten worden.
1: Er zijn andere prioriteiten.
2: Ik weet niet hoe ze dat gaan klaarspelen.
1: Ik heb je net al gezegd, er zijn andere, grotere prioriteiten dan dit. Kijk, wanneer je in een land zit met verschillende zaken die gedaan moeten, ons voorbereiden op 2030. Verschillende oil en gas ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen in het kader van onze blacklisting. Ontwikkeling in het kader van grondenrechten. Dan zijn dat grotere prioriteiten dan nu nadenken over een hoge raad.
0: Is dat van de Mennonieten dus ook op je lijst?
1: Tuurlijk, dat staat al lang op mijn lijst.
0: Van de Mennonieten?
1: En het is een long time overdue. Het eerste wat ik op dit moment zou vragen...
0: Ben je tevreden met de opstelling van de pres daarom?
1: Dat iemand eindelijk zegt van het is tijd om op te treden, ja. Ik ben altijd, ik weet niet of ze over alle informatie beschikt. Wat dat betreft ben ik dan echt die jurist. Ik wil alle documenten op tafel zien. Als de organisatie of Barganza aangeeft, er zijn contracten gesloten, dan eisen we als samenleving, de
0: politie mag eisen, inzage.
1: We willen die overeenkomsten zien. Want wanneer ik weet wat er getekend is, dan kan ik praten van u bent illegaal, u bent niet illegaal. Als de mensen nu stellen van we hebben verblijfsvergunningen ingediend, het was ons toegestaan destijds door de een voormalige minister van Buitenlandse Zaken, meneer Ramdin. We hadden stukken ingediend. Dan moet nagegaan worden, 1. Op welke visa zijn ze binnengekomen? Waren het tijdelijke visa? Waren het permanente visa? Zijn het visa geweest voor lange activiteiten? Zijn ze in dienst genomen? Waren er de arbeidsvergunningen? Als er nu aangegeven wordt dat men beschikt over vennootschappen, men praat over gronden. Op wiens naam staan die gronden? Zijn die gronden op een correcte manier uitgegeven? Toch? Want dat is dan punt 2. Je kunt wel beschikken over de gronden en zeggen we zijn daar aan het kappen. Maar als die gronden niet op een correcte manier zijn uitgegeven, in hoeverre is daar sprake van corruptie geweest? Want als ik een stuk grond ga aanvragen voor landbouw, ga ik echt niet zomaar 300 hectare krijgen. Dus als iemand 300 hectare kreeg, is het op een correcte manier geweest? Zijn alle procedures gevolgd? Is FPIC gevolgd? Zijn publicaties geweest? Toch? En als dat allemaal niet is geweest...
0: Ik durf bijna te zeggen nee, maar
1: als dat niet is geweest, als dat niet is geweest, dan mag je salto draaien. Dan is de regering fout geweest. Maar ook degene die heeft verkregen is fout geweest. Want je weet dat de procedures niet zijn nageleefd. Dus ik zeg van, laat gewoon dat dossier opengelegd worden vanaf de vorige regering tot kort op hier, want het is iets dat al een tijdje gaande is. Toch? De mensen geven aan, ze hebben een stuk al ingediend. En ik mag ervan uitgaan dat als de president deze uitspraak doet, dat ze ook die informatie heeft of kan krijgen. Daarom is ze de president. Ze kan alle documentatie, niemand kan zeggen het is geheim en het mag niet gedeeld worden of er is een NDA getekend. Als ik president ben van het land, mag ik alles waar aan mijn land gebonden is, opvragen aan informatie om te kunnen beoordelen of ik daadwerkelijk de mensen het land uit kan zetten of niet.
0: Maar het feit dat ze die uitspraak, of dat ze zo fel is uitgekomen, zegt toch al voldoende?
1: Ik weet het niet. Want er wordt gezegd, als je overeenkomsten gedingen in januari en niemand weet van die overeenkomsten.
0: Januari dit jaar?
1: Januari dit jaar.
0: Deze regering?
1: Is in de media geweest omdat er overeenkomsten waren gedingen. Dus iemand liegt. Wie? Dat zal bewezen moeten worden. En dan mag gevraagd worden van meneer, u zegt dat u overeenkomsten. Wilt u ze alsjeblieft overleggen? Mag toch geen probleem zijn? En als we zeggen, ik zeg het altijd, van we zijn als samenleving te klein om alles zelf te doen. In die zin, we hebben te weinig mensen. Dus je zult werken, moeten werken aan migratie. Toch? Maar als je het doet, mag het alsjeblieft op een zodanige manier dat Suriname er beter van wordt.
0: Ja.
1: Toch, de mensen die komen, die mogen ook natuurlijk genieten, want als ze een bijdrage komen leveren, moeten ze goed kunnen leven, toch? Ja, ze moeten niet mishandeld worden of misbruikt worden. Dus het moet vooral mensensmokkel tegengaan. Maar mag Suriname er beter van worden? Ik hoorde iemand laatst in het parlement zeggen, ja, we moeten gewoon alle illegalen die er zijn legaliseren. Maar beseffen we dat een deel van de illegalen hier zijn op doorreis eigenlijk naar de Franse gebieden? Dat een deel van de illegalen op doorreis is naar Canada, Amerika en de rest? En dat als je dus zonder meer gaat legaliseren, dat je daarmee eigenlijk mensensmokkel bevordert. Dat je voor alle, overal ter wereld waar mensen denken van hier, waar kunnen we een springplank vinden? Dat die mensen alvast beginnen te zetten, grote sticker. Zet vooral die juiste kaart van het land Suriname, want via dat land geheid na verloop van tijd. Zijn de mensen die illegaal hier zijn, als je ze gaat legaliseren, zijn het personen die je onder normale omstandigheden toegang zou hebben gegeven tot je land. Dus ook ons heel visumbeleid. We hebben op enige moment gewoon gezegd van ja, mensen kunnen met toeristenkaart. Suriname is daar niet klaar voor. Wanneer we sommige ontwikkelingen in Suriname overnemen van het buitenland, ja, werk met een toeristenkaart, een visumkaart, etc. 1. Zijn je veiligheidsdiensten zover? Zijn je arbeidsregels zover? Hoe zit het met je inburgeringsprogramma's? Is het zover? Want je moet rekening houden met mensen die komen. Sommigen kiezen om te blijven, welkom. Anderen kiezen om te gaan. Zijn we zover om dat te kunnen opvangen? Kan niet dat mensen het land binnenkomen en ze spreken de taal niet. En ze doen geen moeite om die taal te spreken. Het wordt niet van ze afgedwongen. Maar die mensen die blijven, hun kinderen, zijn wel het kader morgen voor Suriname. We verwachten wel van ze dat ze meegaan in ons onderwijs. Dus kunnen we ervoor zorgen dat als we personen laten halen, en we gaan mensen nodig hebben, dat ze in een inburgeringssysteem komen, dat ze de taal leren kennen, dat ze gewoon mee kunnen doen in het normale onderwijs. Toch? Dat er geen gemeenschappen gaan ontstaan die eigen ding doen. Nee, je bent in Suriname, we zijn multicultureel. We kunnen meer mensen hebben, we moeten vooral meer mensen hebben. Mensen zijn welkom, maar wil je alsjeblieft deel uitmaken van die Surinaamse samenleving?
0: Kort gezegd, we zijn niet georganiseerd.
1: Nee.
0: We zijn niet georganiseerd.
1: Absoluut niet. Alles komt en gaat. Die betaalt daar, die betaalt daar, die betaalt zus. En dan krijg je elke keer, dan staan we weer op een lijst van mensen smokkel. Dan krijgen we weer een negatief iets. Kijk hoe de Fransen daar nu optreden. Het is pijnlijk, want veel van die mensen die daar in die grensgebieden wonen, die zijn niet anders gewend dat ze vrijelijk over en weer kunnen gaan. Maar doordat anderen misbruik maken, want ik vlucht gewoon even vanuit het land, want dan kan ik via Suriname, via Frans-Guyana. Wat hebben die Fransen plotseling gezegd?
0: Tot hier en niet verder.
1: Tot hier en niet verder. En wie wordt er door gedupeerd? Die mensen in de grensgemeenschappen. Want die regels gelden nu ook plotseling voor hun. Dan zie je plotseling dat Frans-Guyana niet zegt, met uitzondering van, ze zeggen, alles wat uit Suriname komt. Dus je mensen in de grensgemeenschappen, waarvan een deel van de familie links woont, een deel van de familie rechts, hebben plotseling daar een probleem. We moeten overgaan tot organisatie. Als we zeggen we willen meespelen in de oil and gas sector, toch, het is een miljarden economie. Waar mensen gaan op af gaan komen. Omdat mensen zoeken een beter bestaan. En je kunt mensen niet kwalijk nemen daarvoor. Maar je moet ook je lokale bevolking beschermen. Doe je dat niet, hebben over een paar jaar geen Surinamers meer. De Surinamer bestaat straks niet meer als we niet degenen die komen ook tot Surinamers maken en liefde voor dit land leren hebben.
0: Ik krijg er een rilling van.
1: Het is de realiteit.
0: Imran, je hoort er wel stil van, hè, de manier waarop mevrouw Geraldine dat heeft onderbouwd.
2: Ja, maar er wordt ook al lang voor gewaarschuwd. Het is nog niet, dat zijn niet iets van gisteren. Het is ook niet iets van in de vorige regering. De eerste keer dat meneer Ramdin het erover had was bij EBC. Echt wel 1 of 2 jaar voordat we in de maatschappij begonnen te babbelen over Mennonieten. Toch voordat we precies wisten hoe we Mennonieten moesten uitspreken. Toen heeft meneer Ramdin het al tussen neus en lippen laten vallen. En inmiddels weten we al dat we ernstige twijfels mogen hebben over de agenda van meneer Ramdin tijdens zijn ministerschap. En dit is dus een van de resultaten. Maar het wordt inderdaad, het is onderdeel van een veel groter plaatje. Toch? Want hoe ga je migratiebeleid organiseren? En dat is volgens mij wel een van de prioriteiten waar de regering zich bezig kan houden. Omdat het niet alleen gaat om Mennonieten, dat is voor ons misschien een soort extreem geval. Maar wat gebeurt er met al die mensen uit de regio die hier in Paramaribo bezig zijn? Toch, er komen ze nu, wat hebben we nu, laat Beertie Kroe toe, over prostitutie en drugsgebruik. En dat die mensen gewoon huizen occuperen van mensen die eigenlijk weggepest zijn door omstandigheden uit die mooie oude rijke buurten van ons op Noord. Die worden nu gewoon langzaam ghetto's. Wat gaan we doen? Daarover moeten we praten, onder andere. Dat Mennonieten verhaal. Inderdaad was het al zo, er was een beetje vaagheid ontstaan over afspraken of gesprekken die er waren met de huidige minister van LVV. En ik denk dat, een probleem dat de president heeft, is dat als je de president hoort praten, kan je het niet oneens zijn met haar. Toch? Op bijna alle vlakken. Maar ergens naar de uitvoering gaat het mis. Die uitvoering matcht niet met wat de president zegt. Dus de uitvoering van ons systeem is zo dat de president het beleid bepaalt en de ministers voeren het uit. Dus ik weet niet of het probleem bij de ministers zit of op de ministeries, maar ergens along the way gaat het helemaal mis. En de president kan zichzelf helpen, denk ik, door volledige transparantie. Als we al dit soort vage deals van de vorige regering, gooi die dingen online, maak het transparant. Laten we inderdaad zelf zien wat voor chaos er zwart op wit is afgesproken of wat voor vaagheden er allemaal zijn in documenten. Dan, ja, niemand kan je dan van iets beschuldigen. Toch, als de president over Total Energies, de grootste droom die we nu op dit moment hebben, dat is ook een geheim. Toch? En dan kan staatsolie wel zeggen, ja, de conceptovereenkomst, dat was wel duidelijk en die is online. Maar we willen dat eindresultaat zien. Wat heb je uiteindelijk afgesproken? Want als het eindresultaat niet verschilt van het concept, dan zijn we chibri. Toch? Dus er zijn een heleboel dingen waarin transparantie vereist is. En de president zou zichzelf kunnen redden, denk ik, door gewoon alles gewoon te bossen. Laat alles gewoon transparant worden. Laat iedereen weten hoe elke vork in elke steel zit. En dan kunnen we de president beter helpen. Toch? Want dan kunnen de samenleving gaat reageren. De pressiegroepen gaan reageren. En die gaan dan druk uitoefenen waar er druk uitgeoefend moet worden. Toch, dan krijg je niet meer dat gezeur van ja, we communiceren te weinig. Want eigenlijk word je dus verkeerd begrepen. Maar je hoeft ons niet, vertel ons geen tories. Geef ons gewoon inzage in alles wat nu ter zake.

0: Heren,
1: maar dan zijn we met ze door opgeschreven met ze toch als een sterkste.
0: Precies, dus daar hebben we een ander probleem. Maar als we dat niet weten, dan zitten we in de wilde weg commentaar te leveren en mensen te beschuldigen. En het enige waar we op wachten is de oplossing. Toch, maar we willen, ja, volgens mij, ik denk dat de president heel veel steun van het volk kan krijgen in deze case, maar ook een heleboel andere zaken waar nu nog te weinig transparantie in is. En waar dus nu eigenlijk schieten wordt er met hagel geschoten. Toch, we weten niet op wie we ons moeten richten als het om dit soort zaken gaat. We weten niet wie we moeten vertrouwen.
1: Maar
0: de president kan ons daar wel mee helpen.
1: Maar je zegt, ze zegt toe, maar in die uitvoering komt het niet echt op gang. Dan is dat toch ook een prioriteit om de mensen die voor die uitvoering moeten zorgen, dan behoorlijk aan te spreken.
0: Dus dat zeg ik toch, ik weet niet of het aan die ministers ligt of aan die mensen die het voor die ministers moeten uitvoeren. Wat ik wel weet,
1: je wordt er gek van,
0: is dat de eerste OD's inmiddels ontheven zijn. Toch? En dan denk ik van, wacht even. We zijn nu een jaar verder en er ontstaan situaties binnen de overheid waarbij dus die nieuwe OD of OD's nu al vervangen worden. Dat wil zeggen dat we onze eigen mensen niet goed weten te eiken. Dat wil zeggen dat we een jaar onze eigen mensen op een post hebben gezet en na een jaar zijn we niet tevreden.
1: Maar
0: dat wil zeggen dat we experimenteren. En wij kunnen ons dat niet meer permitteren in deze fase van onze ontwikkeling.
1: Maar even snel, want iemand zegt dan ook in een comment, en juist daarom is dat van de organisatie van die rechterlijke macht van belang.
0: Maar de rechterlijke macht maakt toch geen beleid?
2: Nee, kijk.
1: Ja, maar er is gerommeld met dat van de Meronieten hoogstwaarschijnlijk.
2: Ja.
0: Ja, maar dat zeg ik precies hoogstwaarschijnlijk. Omdat we geen inzage hebben, weten we niet wat als er gerommeld is. Misschien is er helemaal niet gerommeld. Misschien zijn er gewoon haken en ogen in onze wetgeving. Mm. Waardoor die mensen aan de wet voldoen. Toch? Maar we weten het niet.
2: Kijk, en dat is dat samenspel. Ik zei het af. Je hebt een uitvoerende macht, je hebt die rechterlijke macht, je hebt die wetgevende macht. De wetgever die maakt wetten. Toch? En de wetten die geven aan dat je dus voor migratie, we hebben een wet vreemdelingen nationaliteit ingezetenschap. We hebben een wet die zegt van je hebt de arbeidsvergunning nodig. We hebben wetten die aangeeft van je hebt vestigingsvergunning nodig. Dat is de wet. Vervolgens krijg je dan die overheid die over moet gaan tot uitvoering. Wanneer mensen komen, zijn ze op de juiste manier geaccommodeerd? Hebben ze op de juiste manier hun verblijfsvergunning gekregen? Hebben ze op de juiste manier paspoorten gekregen? Dan we weten ook hoeveel valse paspoorten en ID-kaarten zijn verstrekt. Hebben de mensen op de juiste manier zich aangemeld? Zijn gronden op de juiste manier uitgegeven? En vervolgens, wanneer er zaken misgaan, dat is waar het OM komt. En dan gaat het OM onderzoeken. Als er cases worden ingediend voor corruptie, dan is het het OM die dat verder moet onderzoeken. Maar het begint op een gegeven moment ook vanuit die overheid zelf. Toch? Als je regering bent, toch? Een president benoemt en ontslaat ministers. Zo simpel is dat. Meneer, u functioneert niet, bedankt. Meneer, ik zie dat u corruptieve handelingen heeft gepleegd. Ik als president ga die melding maken bij het OM om u te pakken. En de president die voorzegt, ze gaat met ze mee huilen. Maar huilen is niet voldoende. Als er daadwerkelijk zaken misbleken te gaan, moet je kunnen optreden. Die minister die is de politieke verantwoordelijke op het ministerie. Jij weet op een gegeven moment hoe jij je directeuren en je onderdirecteuren moet aansturen. En wat er dan gebeurt, als er daar op een gegeven moment, er is geen informatie. Er is geen documentatie. Het is onmogelijk. Als je ziet hoeveel er online uitlekt, toch? Ik ben het ook niet altijd eens als mensen dingen zo online posten. Kan het er bij mij nog steeds niet in? Neem gewoon een ander voorbeeld. Neem gewoon het simpele van die spookambtenaren. Wil je me zeggen dat probleem nog steeds niet is opgelost? Vanaf voormalig minister Bronte Sommerhardje ermee. Zit minister B nu met dat zijn en het is nog steeds niet opgelost. Er worden toch... Dus daar heb ik zoiets van, maar hoe moeilijk is het om na te gaan of mensen daadwerkelijk op hun plek zitten en betaald worden en zich maandelijks aanmelden? Als je dat niet eens kunt controleren, hoe moeilijk is het om dat na te gaan? Gewoon dat soort simpele zaken.

0: moeilijk is het niet om te monitoren. We hebben op enig moment allerlei planning units gehad op ministeries. Toch die projecten moesten evalueren, monitoren, etc. Waar zijn die rapporten? Waar zijn die outcomes? Hoe moeilijk is het niet om te zeggen van, of hoe makkelijk is het om te zeggen van, hé, in die case op dit moment van de Mennonieten, of in die case van die kwestie van Saramakka, of in die case van, er zijn een hoop aantal zaken van, ik wil gewoon alle documentatie op tafel hebben en niemand kan me nonsens vertellen. Er zijn mensen die ervoor aan verantwoordelijk zijn om die informatie te krijgen. Meneer, als u dat niet kan, u wordt per direct bedankt, want dat zegt u zit niet goed op die functie. De groeten. Hoe kan het niet dat dat niet gevraagd kan worden? Hoe kan het niet dat ik als staat mijn eigen contracten, ik ben de eigenaar. Ik kan mijn eigen contracten niet kennen, want er is een NDI erop. Wat voor nonsens is dat? Dat misschien Jantje van op de hoek niet alles kan inzien. Er zijn lijnen, dat kan het zijn. Sommige dingen gaan in committee-generaal, toch? Maar het moet wel mogelijk zijn dat... Of is het dat men het naar elkaar toe schuift en niemand durft elkaar die verantwoordelijkheid omdat men elkaar denkt. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik als burger zie. Gewoon kijk vanuit mijn beroep. Soms zie ik bijvoorbeeld, kreeg ik een transportakte. Dan zie ik die akte en dan denk ik van nee, hier ga ik niet eens aan meewerken. Want je ziet gewoon dat het van alle kanten stinkt. Als wij het kunnen zien, wil je maar zeggen dat de politiek verantwoordelijke op die ministeries dat niet kunnen zien. Dat ze niet kunnen ingrijpen. We zeggen dat men nog steeds niet kan ingrijpen, al die gronduitgiftes die zijn geweest. Waarvan we met z'n allen gewoon weten, bossen zijn uit, van alles is uitgegeven. Men kan nog steeds niet ingrijpen. Dat gaat mijn verstand te boven. Dat voor mij als burger is het van oké, is besluiteloosheid of het niet willen optreden. En daar gaat wantrouwen ontstaan. Misschien dekken ze iemand.
1: Belangen.
0: Maar het kan ook zijn dat er helemaal geen belang is. Misschien durft men. Ik weet niet wat het is. Ik weet alleen dat het niet gebeurt. En dat is wat die samenleving ziet. En dan wordt die samenleving ontevreden. Ja, maar als daar corruptie is, want ze hebben overal in de media gezegd dat het corruptie is. Waarom treedt het OM niet op? Maar is er sprake van corruptie? Ik kan van alles roepen, maar het blijkt niet zo te zijn. Dus het begint gewoon met dat die overheid gewoon zijn eigen huishouding op orde moet krijgen. Die noodzakelijke wetten ontbreken nog steeds. We hebben geen algemene wet bestuursrecht. DNA heeft recht op enquêterecht waarbij ze een hoop zaken kunnen onderzoeken. Die wetten zijn er nog steeds niet. We hebben geen wet openbaarheid van bestuur. We hebben niet eens een wet op onze veiligheidsdiensten. En heb ik het niet over de politie, etc. Ik heb het over de
1: CVD.
0: Die wet is er niet. Dus wanneer ze opereren, wat zijn de grenzen van wat ze mogen en kunnen? Het is niet wettelijk gedekt. Maar het zijn wel de zaken die prioriteit hebben.
1: Dus een veiligheidsman die meeloopt met de minister.
0: En wat je dan vaak ziet, ze zijn vaak politieagenten, etc. Of ze hebben, dus hebben ze van daaruit een stukje. Maar echt gewoon, dat je zegt, ik ga undercover bepaalde dingen doen als veiligheids... Mm. Net zoals in andere landen, de CIA, we hebben geen wetgeving daarop. Okay. Het is er gewoon niet. Men was een tijdje bezig, maar het is weer... Maar je moet een wetgeving hebben, omdat ook daar grenzen gelden.
1: Mm.
0: Van hoe ver mag ik gaan in me? En dan zie je die excessen dat je plotseling hoort, mensen van CVD hadden een wapen of ze hadden dit, maar dat is niet gedekt. Dus omdat er geen wetgeving is. Hoe moeilijk is het niet, of hoe makkelijk zou het eigenlijk niet moeten zijn, om te zeggen van weet je, burgers, we weten dat het moeilijk gaat. Maar laten we dat soort kleine zaken als prioriteiten beginnen te stellen. Dat die basis aanwezig is waar we jullie kunnen beschermen. Waar jullie rechten aan kunnen ontlenen. Waarin jullie rechtszekerheid aan kunnen ontlenen. En wanneer we die basis in place hebben, dan gaan we verder bouwen. Dan maar, gaan we naar de more fancy things. Dan gaan we naar de hogere dingen. Maar als je basis niet eens in orde is.
1: Maar als we alles zo op een rijtje zetten, we praten al vanaf... 4 uur, sommige dingen hebben we nog niet eens besproken. Dat wil je bijna je handdoek in de ring gooien, want dat systeem is zo gecompliceerd.
0: Kijk, het is simpel.
1: Ik denk niet dat een regering in 5 jaar in staat is om al deze dingen die bijna zijn ingegraven,
0: en wat overkomt ons, en dit is precies wat ons 50 jaar overkomt. Want elke regering die aankomt, belooft het.
1: Ja.
0: Maar geen enkele regering pakt het op. We kinkje als systeem begint niet met, of wat tikwan jouw passie, toch? Je begint. Het is net wanneer je moeder voor het eerst naar school gaat, toch? Je begint eerst, ben ooit begonnen op de lagere school, ben naar de Mulo school gegaan, ik ben naar de middelbare school gegaan, ik ben naar de universiteit gegaan, ik ben nu 30 jaar verder. Toch? Ik ben dit jaar toevallig 30 jaar afgestudeerd. Ik ben 30 jaar verder. En ik heb ontwikkeld. Wat ik nu kan en nu weet, 30 jaar geleden wist ik het niet. Toch? Je bent gegroeid. Hetzelfde geldt voor ons als natie. We zijn in 1975 onafhankelijk geworden. We waren al een staat, maar je begint nu. En dan ga je kijken, wat willen we? Waar willen we naartoe? Want op basis van die ontwikkelingen, op basis daarvan ga je zeggen, we gaan de grondwet aanpassen. Op basis daarvan, en dan merk je dat die basale dingen die nodig zijn om te komen, ontbreken.
1: Als we het maar gewoon... die belangrijke vraag, waar willen we naartoe? Er zou dus een groot nationaal dialoog moeten zijn in 75 bijvoorbeeld. Want je moet goed beginnen, toch?
0: Klopt.
1: Je moet goed beginnen.
0: Oké, maar stel we zijn verkeerd begonnen. Er is always a second chance. Toch? Laten we het gewoon even opbrengen op de afgelopen 15 jaar. Komt er een regering die zegt, we gaan. Oké, er gebeurt niks. Vorige regering die komt, die roept, we gaan. Er gebeurt niks. Nu is deze regering gekomen, nieuw passie, kinky systeem. Maar de Sandy moest psafu kinky als systeem, no e kinky. Wat haalt het weg van deze regering om morgen op de agenda te zetten de wet algemene bestuursrecht? Er liggen al concepten vanaf 2017 klaar. Dat wil zeggen, je wil niet. Je wil niet. Het is niet, je kan niet. Je wil niet. Je wet op enquête ligt al sinds jaar en dag in DNA klaar. Is het niet, je kan niet. Dan is het, je wil niet. Het is niet je prioriteit. En wanneer je merkt dat men zegt, men begint die wetten op de agenda, dan word ik als burger rustig. Want dan begin ik te zien van, ah, die mannen zijn bezig, want als die wet algemeen bestuursrecht, dan krijgen we eindelijk die bestuursrechter. Die bestuursrechter die kan maken dat wanneer ik een probleem heb met grondzaken, ik niet naar die civiele rechter ga, die me alleen kan zeggen onrechtmatige daad, maar ik kan naar die bestuursrechter die kan zeggen, ik vernietig het besluit van de minister. Die rechter hebben we niet. Maar je gaat naar de Hoge Raad. Begin dat te regelen. Want dat is waar die ruzie is met onderwijs. Ruzie is met sociale zaken. Moet het door een bestuursrechter, niet door de civiele rechter worden afgehandeld? Maar die wetgeving ontbreekt. Er ligt al een concept 9 vanaf 2017. Dat wil je niet. Het is niet kunnen, het is niet willen. Dat zijn je prioriteiten. Begin met die bestuursrechter te geven. We praten over oil en gas. Wanneer je praat over investeerders. Je hebt civiele rechtspraak, maar een deel van de zaken waarmee je te dealen krijgt, is bestuursrecht. Het zijn de vergunningen, het zijn de aanvragen, het zijn licenties, het zijn concessies, het zijn gronduitgiftes. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met bestuursrecht. Het is import, het is export. Waar zijn die minimale wettelijke termijnen? Waar zijn die minimale beginselen? Er ligt een wetsontwerp in een lade. Dan is het voor mij... Je wil niet. Niet, je kan niet. En dat is niet alleen voor deze regering. Het is ook voor die vorige en die daarvoor. En ook voor die andere die komt als zij het ook niet oppakken. En wanneer ik als burger zie van, hé, ze beginnen met dat soort wetten. Dan begint dat gevoel van, hé, de man die bezig. We gaan ergens naartoe. Dan wil ik toch even een paar maanden, misschien zelf 2 jaar nog met je door die crisis gaan. Van, ik hoef ja beren even. Maar ze zijn bezig. Maar als je dat soort dingen niet oppakt. En dat is waarom ik dan zeg van, niet dat er geen modernisering moet komen bij OM en rechterlijke macht. Want die basisdingen die er moeten zijn, die zijn er niet. Denk je dat de Hoge Raad straks een uitspraak gaat doen over bestuursrecht, maar er is niet eens een uitspraak gedaan in eerste aanleg, want er is niet eens een bestuursrechter. Dan hoe gaat de Hoge Raad daarover oordelen? Anno de. Dus het is niet een kwestie van, we kunnen niet. There's always room for a second chance. Wat de vorige heeft gedaan, kunnen we met z'n allen opnieuw aanpakken. We zeggen het elke keer toe aan die bevolking. Doe het eindelijk. Verleden vond ik het zo mooi. Is de wijziging van de merkenwet aangenomen. En voor het eerst sinds 60 jaar kunnen merken worden beschermd. Van diensten naast van goederen. Van goederen kunnen lang. Mm-hmm. Toch? Dat zijn we er nog niet helemaal. Maar als je weet wat die kleine wetswijziging gaat betekenen in het kader van Oil and Gas voor alle dienstverleners, ook Lim FM als dienstverlener, als een merk, tot voor kort kon je dat niet beschermen. Die wet is vorige week gewijzigd, waardoor je als dienstverlener je merk kan beschermen. Als je begrijpt wat dat in de economische, weet je hoeveel andere wetgeving nog gedaan moet worden? Waarbij je ook in het kader van je local content, dan moeten we ook die lokale dienstverleners met hun diensten die een merk beschermd willen hebben. Dat zijn de dingen waar het volk naar kijkt. Begin bij die basis, begin bij die wetgeving die noodzakelijk is.
1: Ik stel die vraag nog een keer. Er is eigenlijk al door u beantwoord, maar misschien wil ik u een beetje triggeren. Want ik weet, wanneer de zaak zo gecompliceerd is, zo moeilijk is dat systeem, het takes a while om te komen waar je wil komen.
0: Klopt. Ik ben het er helemaal mee eens. But to get somewhere, you need the people. Het volk heeft gekozen. En we zitten met 51 man in DNA met een inkomen van 130.000 SRD. Er is ons beloofd, er komt kwaliteit voor die prijs. Mag ik die kwaliteit zien? Mag ik zien dat men het gaat hebben over die dingen waarvoor wij als volk. Er is ons beloofd voor kinky systeem. Want nieuw passie. Toch om een paar van die slogans te noemen.
1: Zet die dingen op de agenda.
0: Toch? We willen nieuwe dingen. Het systeem begint door die systeemwijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn in die basis. Want als je gaat bouwen op een basis die niet goed is, stort het in. En we zijn nu bezig te bouwen op een basis die niet goed zit. Pas die essentiële wetgeving aan, zodat we die overheid in het gareel hebben. Tegelijkertijd, in troebel water is het vissen vangen. Als we die overheidsregels niet in het gareel hebben, dan kan er ook van alles gebeuren, want er is niemand waarbij ik doe het. Laat zien dat het anders kan. En dan wil het niet zeggen dat wanneer die wet algemeen bestuursrechter is, dat er één dag alles veranderd is, want dan krijg je change management op de ministeries. Maar om die change management te kunnen krijgen, ga je wel die wettelijke basis. We praten over anticorruptiewet voor ambtenaren, toch? Die wet die is er. Die deadline die verloopt vandaag voor de eerste groep. Wat er vervolgens gaat gebeuren, hoe weet je als er geen minimale termijn zijn of het feit van afwijken van het termijn? Hoe weet je of het is geweest van dat die ambtenaar heeft gedacht van weet je, ik moet dit heroverwegen vanwege redelijkheid en billijkheid of dat het willekeur is geweest voor corruptie als er niet eens een basisregel is van waaruit je start. Kom met die basiswet, want dan kun je makkelijker zaken aftikken. Kun je makkelijker bepaalde beleidsdoelen maken. Dus ja, het verandert niet in één keer, maar het begint met ons. Als deze regering dat weer uitstelt, over 5 jaar komt er weer een andere regering die ons diezelfde dingen gaat beloven. Dan over 5 jaar, toch, als ik er ooit nog mocht zijn, over 5 jaar, dan ga ik weer terugwijzen naar die wet van 9, dus dat is 14 jaar. Start somewhere. Als er niets was, zou ik zeggen van, we beginnen uit scratch. Weet je hoeveel wetsvoorstellen er liggen? Dat is wat stoort. Als we vanuit nul moesten beginnen, zou ik zeggen van, we beginnen vanuit, maar weet je hoeveel wetsvoorstellen er liggen?
1: Het voorwerk is al
0: gedaan. Weet je hoeveel geld daardoorheen? Weet je hoeveel kader zich daar heeft gegeven? Kader die teleurgesteld is weggegaan. Geld die we hebben uitgegeven. Doe er wat mee. Laten die mensen niet voor niets zijn gestorven. Laten die mensen niet voor niets, laten hun belastinggelden niet voor niets betaald zijn. Want die dingen zijn betaald. Consultants zijn betaald, medewerkers zijn betaald. Laat die belastinggelden niet voor niets uitbetaald zijn. Doe er wat mee. En als je dan ermee begint, dan ben ik wel willing om te zeggen van Amy, ik zal mijn riem, dat is wel een beetje dinges, maar ik zal toch nog een gaatje maken om het strakker te leggen. Dan wil ik met je mee pinaren. Dan heb ik er geen moeite mee om te zeggen van we gaan ervoor. Maar niet wanneer ik zie dat dingen maar blijven liggen en blijven liggen en dat je andere prioriteiten is waarvan ik zoiets heb van, moet dat nu?
1: U luistert en kijkt nog naar Retrospectie met Tanja Chenal, met Anneke Chenalin en Imran Tous.
0: Tanja, je ziet zo'n zus.
1: Ja, sorry. Nou, iets anders. De tongen zijn nogal losgekomen bij de invrijheidstelling van meneer Van Tricht. Ik lees dat president Simons het besluit heeft getekend op 30 juni 2026 in verband met 130 jaar Kitty Kotti. 163 jaar, oh sorry. Het trad op 1 juli in werking. En in de concederans wordt verwezen naar de eerdere collectieve gratie in het kader van 50 jaar stadkundige onafhankelijkheid. Hoe kijken jullie naar deze case? Leek wel een gebed zonder eind, no?
2: Volgens mij is het het nog.
1: Mm-hmm.
2: Omdat mensen het niet met elkaar over eens zijn over hoe de wet geïnterpreteerd moet worden.
1: Mm.
2: En het is weer dit dat het die onduidelijkheid maakt dat mensen gewoon echt aardig wat tijd doorbrengen in de cel. Ik weet niet of het was ook weer bestuursrecht, no? Waar we hiermee te maken hebben. Dat handelingen van functionarissen langs de strafrecht worden beoordeeld. En dat je nog lang daarna hoort dat die discussie niet helemaal helder geworden is. Na alle inzichten. Het is een van de vele cases waar we dit soort, verstrengelingen krijgt van inzichten en gevolgen daarvan.
0: Dat is iets wat ik in een eerdere uitzending ook al had aangekaart. Wanneer je wetgeving maakt, moet je kijken welke sancties plaats je waar. En we hebben, maar dat heeft allemaal te maken met ons verleden, we hebben nog al heel veel wetten waarin men zaken afdoet met strafrecht. Er staat er gewoon in de wet: u heeft een strafbaar feit gepleegd. Dus ook al mocht je iets hebben gedaan met de beste bedoelingen, als die wet stelt, deze overtreding is een strafbaar feit, dan heb je daarmee de ruimte geopend, de bevoegdheid geopend voor het OM om op te treden.
2: Ja.
0: Het moment je dat niet wil, dan moet je er toe overgaan om al die wetten te gaan herbekijken. En dan kom ik weer erop terug. We hebben het net gehad over ontwikkeling, kinky systeem. We hebben het gehad over van hoe kunnen we zaken veranderen. Wij moeten als land al onze wetgeving, vooral als het gaat om dat stukje uitvoerende macht, en dit soort zaken zitten vaak in het bestuur, zeg uitvoerende macht, gaan bekijken op wat willen we. Waar willen we strafrechtelijk optreden? Waar is het een kwestie van bestuursrechtelijk optreden? Hoe gaan we met bepaalde zaken om? Toch kom ik ook weer aan terug bij dat van de ministers. Er is gewoon een bepaling in het wetboek van strafrecht die zegt: minister, als u paraaf plaatst onder een document en er zijn procedures niet nageleefd, is het gewoon een strafbaar feit of u nu opzettelijk heeft gedaan of niet. Stel dat de minister zegt van: weet je, ik ga in dit geval een bepaalde procedure niet doen omdat het in het belang is van het land. Dit is een bestuursrechtelijke keuze die jij maakt, maar wij in het wetboek van strafrecht zeggen dat het OM je mag opsluiten.
2: Dat is scheef.
0: En als het OM dan zijn taken gaat uitvoeren zoals is, dan is het niet dat het OM zegt van: ik heb daar een politieke keuze gemaakt om dat. Dus het begint alvast bij de wetgeving. We hebben ook gezien dat men onder de vorige regering die bankwet heeft gewijzigd. Waarom? Als het echt zo klipklaar was, waarom hebben ze die wet gewijzigd? Diezelfde wet op basis waarvan men nu zegt van: waarom hebben ze die wet dan gewijzigd? Omdat men aanvoelde van: hé, dit gaat de kant uit die we niet willen hebben. Dus het zijn van dat soort zaken, toch ook die onduidelijkheid nog steeds. Dat is ook iets dat er bij mij niet in kan. Hoe kan het dat er zoveel interpretaties zijn over een kasreserve?
2: Ja.
0: Ik ben er nog steeds niet uit wat dat ding is. Wel of niet, wel gestolen, niet gestolen, dan gestolen, niet gestolen, wel weg, niet weg. Dan zegt IMF, het alles zit oké bij de centrale bank. Wat is daar zo mysterieus aan dat we met z'n allen in Suriname nog niet op één lijn kunnen zitten over zoiets dat belangrijk is, als gevolg waarvan mensen opgesloten kunnen worden? Het mag niet voor interpretatie vatbaar zijn.
1: Mm-hmm.
0: Zaken waar je strafrecht aan verbindt moeten helder zijn, omdat het mensenlevens en mensentoekomst
1: betekent. Kan ontwrichten.
0: Kan ontwrichten.
1: Ja.
0: En tot de dag van vandaag is niemand in Suriname eruit wat daar heeft gespeeld. De ene kant zegt: het is weg. De andere kant zegt: het is niet weg. En vanuit die centrale bank zelf komt er ook niet een antwoord van het is er wel of het is niet aanwezig.
2: En wat we ermee hebben gedaan?
1: Goed, wat hebben jullie zelf op agenda staan? Als...
2: Nou, iets wat de laatste weken is opgevallen is dat er wel heel veel moeite wordt gedaan om te zoeken naar een trouwankaring roadmap. Anderen hebben het over lange termijn visie. De voorzitter van het Nationaal Ontwikkelingsplatform die heeft het over bouwstenen. Dus wat is het eigenlijk? Toch de minister van Olie, Gas en Milieu die streeft naar Suriname 3.0. De minister van Economische Zaken zegt Suriname 2.0. Dus dat, weet je, dat zie je, er wordt geld geïnvesteerd in conferenties. Mensen worden naar het buitenland gestuurd om lezingen bij te wonen en toespraken te houden. En ze zeggen die dingen. 2.0, 3.0, dit, allerlei woorden. Maar het wordt voor ons als volk niet duidelijk. Dus ik ben wel blij dat er moeite wordt gedaan om die route te vinden. Maar ergens denk ik dat vanuit de hoogste leiding de richting aangewezen moet worden,
0: ja,
2: om die route te vinden. Ja,
0: de regering, toch, praat met één mond.
2: Ja, het kan toch niet zo zijn dat twee ministers, die ene 2.0, drie, de andere 3.0. Dat die van 3.0 maakt het nog mooier. Die geeft een definitie aan 1.0 en 2.0. En dat we dus naar 3.0 moeten gaan. Maar 3.0 is daar het paradijs. Na 3.0 komt er geen ontwikkeling meer, want dan zijn we er. En volgens mij moeten we niet op die manier naar onze ontwikkeling kijken. En ik vond het een van de, ja, ik zeg dat het mooi is dat mensen best doet en dat er allerlei mensen, deskundigen, bij elkaar geroepen worden om samen te kijken naar wat wij van ons land willen maken. Maar je moet die mensen wel met de juiste handleiding bij elkaar roepen. Toch is net als hoe Chan een nationale dialoog had en uiteindelijk bleek het gewoon een soort, ja, bezighoud activiteit als reactie op 17 februari destijds.
1: Tijd winnen.
2: Ja, maar je wint misschien tijd voor jezelf, maar je verliest vertrouwen.
0: Je verliest vertrouwen.
2: Toch? Want ook de deskundigen hebben na een tijdje van Eliba Sanjere. Want hoezo praten twee ministers twee verschillende talen? Of praten twee ministers in twee verschillende versies van Suriname? Dus ik denk dat de president, van mij moeten ze vaker met elkaar buiten de stad gaan of zo, ik weet het niet. Er moet meer met elkaar gesproken worden. Er moet meer met elkaar overlegd worden. Het beleid moet beter op elkaar aangesloten worden. Ik hoorde ook de voorzitter van de Heritage Month vandaag. En nu weet ik niet of, ik hoorde er zeggen dat de OD van toerisme in de commissie zit. En ik denk van, toerisme is toch ook een prioriteit van de president? Moet een OD, en nog bij de OD van toerisme, moet die dan in eigen persoon in die commissie zitten van de Heritage Month? Dan, het mag wel, het kan wel. Maar je zou denken, als we toerisme tot prioriteit hebben gemaakt, dan heeft de OD geen tijd om in een feestcommissie te zitten. Toch? Maar dat is wel wat we doen. En ik denk dat dat geen goed ding is. Dus dat recept om samenhangend beleid te maken, dat recept is of nog niet ontwikkeld, of het is nog niet tot iedereen doorgedrongen die zich daarmee bezig moet houden. Dus dit soort dingen zeg ik dus nadat we dus 1 jaar het beleid hebben gehad. En mensen zeggen, ja, maar je moet geduld hebben, moet geduld hebben. Het is wel 1/5 van de termijn die voorbij is. Het is 20% die al voorbij is. En we weten in die laatste 6 maanden en de afgelopen verkiezing was het gewoon in het laatste jaar, dan wordt er niet meer gepresteerd. Manet, ik verantwoord tomorrow om zaken, hervormingen door te voeren op het ministerie. Hoger worden er nog wat bij wat mensen geregeld. Maar aan veranderingen, kinky systeem, zit nu een passie, weet ik veel. Dat gaan we in dat laatste jaar waarschijnlijk, misschien wel, hè. Maar zoals we het tot nu toe hebben gedaan, weten wij als Ranamangs, in dat laatste jaar komen we in een andere vibe. Toch, er waren zelfs mensen die vragen, moeten we niet opnieuw verkiezingen hebben, want het is zo saai. Vele mensen kennen die mensen ook. Maar goed, dus als we in het laatste jaar al veel minder mogen verwachten, dan mogen we niet een houding hebben van heb geduld. Want geduld waarvoor? Toch, we willen geen geduld hebben, we willen meedoen. Toch, je bent deel van die maatschappij en je participeert erin. En waar werk je voor? Waar spaar je voor? Waarvoor stuur je kinderen naar school? Toch, want waar gaan we naartoe? En ik denk dat geduld, mensen vragen geduld. Zo van, dan komen we, nadat je geduld hebt gehad, dan komen we in dat paradijs terecht. En ik hoop het echt van harte. Maar laat me je helpen om die eerste zaadjes te planten, hoor. Laat me je helpen om te kijken of we aan de goede kant van de tuin staan om die poort te maken. Toch, laten we kijken of de grenzen goed getrokken zijn. Noem maar op. Die eerste stappen die wij moeten nemen om naar het paradijs te komen, die moeten we niet over een jaar nemen in 2028. Die moeten we nu beginnen te zetten. Die moesten we op, 17 juli 2025 beginnen te zetten. Want op, 16 juli, no? Heeft die minister toch tekenbevoegdheid? Dan is de minister en de president, hun handtekening is goud waard, want het kan veranderingen brengen. Dus als we al, hoeveel keer hebben ze getekend in dat jaar? Ik neem aan dat ze de 1000 misschien per persoon wel gepasseerd zijn. Maar wat hebben die afspraken aan verandering gebracht? Is nog niet zoveel, omdat we nu gewoon die winkel hebben gedraaid. En ik hoor de president zeggen van nou, we hebben geprobeerd om de ernstige zaken, de meest ernstige zaken, daar aandacht aan te geven. Ik hoop dat het gelukt is. Maar ik was vooral benieuwd naar de next steps. Toch? En wat ik dan een beetje zorgwekkend vind, is dat meneer Eckhorst zegt van ja, nee, de president zegt ja, nee, de commissie moet die visie samenstellen, gaan regelen, gaan vinden. En meneer Eckhorst zegt nee, wij moeten bouwstenen aanleveren. Want je hebt het planbureau en dan komt nog de planraad en een commissie voor die ontwikkelingsvisie. Dus er moeten nog wat organen opgezet worden, zodat de visie die ze nu aan het ontwikkelen zijn, aan het verzamelen zijn, zodat die bouwstenen gelegd worden op een pad. En dat pad is dan die visie. Dat Otewo begin. Want nu is die commissie begonnen. En het lijkt erop alsof ze heel hard werken. Dat geloof ik best. Maar zij zijn over een jaar klaar. En als we dan pas die bouwstenen op een rij gaan zetten, dan Otewo begin. Weet je?
0: En dan is dan de vraag, wat gebeurt er dan tussen nu?
2: Precies.
0: En dat ene jaar, want de regering is zittende. Toch? Dus
2: Je
0: blijft positief, maar het is van dat eenduidig beleid. Toch als we zeggen, Suriname oil and gas, maar we willen tegelijkertijd ook duurzaam bezig zijn. Dus we denken ook na over duurzame energie, duurzame huisvesting, we denken na over landbouw, toerisme. Dan moet je rondom die thema's kijken, hoe hangen ze met elkaar samen en hoe gaan we dat beleid. En dan gaan we van daaruit, de minister van OGM gaat zijn deel doen. De minister van EZ gaat dienstdeel doen, de minister van NH doet dienstdeel. En samen praten we over diezelfde roadmap.
2: Ja.
0: En precies. Ieder daarin zijn taak en zijn verantwoordelijkheid.
2: En erger nog, omdat die roadmap moet niet iets zijn van de coalitie. Die roadmap moet nationaal zijn. En wij hebben bij de vorige verkiezingen hadden we een extreem voorstel.
1: Wat doen we precies?
2: Wij van de politiek van de PALU, samen met de partners in OPSU, we hadden voorgesteld om een nationaal kabinet, een kabinet van nationale eenheid te maken. Dat wil zeggen dat er niemand in de oppositie zit. En nu ik zie hoe die mensen zich aan de waterkant misdragen, denk ik van, migado, liever had tante Jenny alleen dat voorstel overgenomen. Neem de VHP, en het gaat niet om de VHP, neem de oppositie in de coalitie, dan zijn we af van dat gezeik en dan kunnen we gaan kijken naar wat belangrijk is, wat wij samen moeten doen. Want nu zitten we te vechten over uitspraken van meneer Van Samson, de woordkunstenaar, en elke keer een of ander nonsens waar we zoveel tijd aan verliezen, omdat we in die vibe zijn gebleven van oppositie en coalitie. Terwijl we nu die vibe nodig hebben van een nationale eenheid, omdat Abif Setwan Tusani Fudora Aoli. Toch? En het gaat ons niet lukken in deze sfeer waarbij punt van orde voor allerlei kiekeboe dingen. Je ziet hoe die arme voorzitters toch meer fout, hoe ze struggelen om de juiste orde te hanteren, de juiste werkwijze te hanteren, om iedereen aan het woord te laten, zonder dat het een chaos wordt. Maar je ziet gewoon dat mensen daar gewoon zitten en wachten voor Suta Trawang. En ja, weet je, het is grappig, want het levert likes op. Ja, je ziet, die vergadering loopt nog. En die DNA-leden hebben stukjes uit die lopende vergadering hebben ze al op hun Facebook. Dus je zit daar in die zaal, dat je takwan sano, dat je flamma trouwen, dat zit je het snel op Facebook. Je bent ziekelijk. Je bent ziekelijk. Echt, ziekie man. Oeh, ziekie oma. Want dan man, oma. Echt, ik vind het zo jammer dat we dat hebben, jonge Migado. Hoe gaan we het redden? Maar mijn hoop is in de president. Ik hoop dat hij, in die wonderbaarlijke hand van de president, dat ze de mensen, dat ze ons parlement ook tot orde kan roepen. Van guys, dit is het niet. Toch? En ja, ik vind het echt zorgwekkend dat we in deze fase nu nog deze dingen moeten meemaken. Toch, als je naar de media, ik heb een beetje gebladerd van wat er de afgelopen week aan bijzonderheden is gebeurd. En je zit nog in de nasleep van taktakies. Je ziet op social media, zie je de gekke dingen weer. Toch, meneer Jogi is bezig met de interview. En dan komt de andere parlementariër langs. Die zegt, Ina Salim Kontaki. Ik denk, wat is hij? Weet je, dus, ik weet niet hoor. Misschien is het een les waar we als samenleving doorheen moeten gaan. Maar ik hoop wel dat we er echt van leren. Toch, ik hoop ook dat de mensen die het voor het zeggen hebben, dat de mensen in het parlement, dat de ministers, dat ze ook na dit jaar zelf ook gaan evalueren. Van, wacht even, hoe groot zijn de stappen? Wees een keer kritisch naar jezelf. Toch? Je mag een heleboel positieve dingen noemen, maar noem ook bewust de negatieve dingen. Noem ook bewust de missers, zodat je ze kan corrigeren. Toch? Niet om elkaar te blijven, maar dat je ze kan corrigeren. En ik hoop dat we dat bewustzijn in de komende periode wel bereiken, hoor. Want anders gaan buitenlandse machten gaan het voor ons regelen hier. Want de olieindustrie, zeker de offshore olieindustrie, het is geen stichting die leuke dingen voor ons wil komen doen. Onze ministers, toch die drie ministers die nu door het OM behandeld worden, één van ze, die kwestie van Pan American. Het gaat om $8 miljoen. Is veel voor jou als individu. Op staatsniveau in Suriname is het ook een beetje veel. Maar voor oil en gas is het niks. Is het een kruimel. Die mensen praten in termen van miljarden. Toch? Dus als onze ministers, want aan een minister, er zijn minimaal drie ministers, inclusief een president, betrokken bij die case. Als onze ministers en het staatshoofd van toen bereid zijn om te zwichten voor $8 miljoen. Dan moeten we ons hart vasthouden voor wanneer oliemaatschappijen met haast, want daar gaat het om, de manekon zit grong, ze komen niet verkavelen, ze hebben haast om te pompen. Die komen met miljarden en die ga je meer dan $8 miljoen geven. Die ga je nulletjes toevoegen aan die $8 miljoen. En dan raken we ons leiderschap kwijt aan het buitenland, aan buitenlands kapitaal. En ik wil de president oproepen om ons daarvoor te beschermen. Het is haar taak. Het was Bouta's een taak, het was Chan's een taak. Ze hebben het niet gedaan. Na Jenny, redding nogo de moro als we het niet nu fixen. Want dan zitten we al in dat systeem, dan zitten we in die rommel en dan ga je het bijna niet meer kunnen veranderen. Toch? Dus ik roep de president vanuit deze plek op om ons daarvoor te beschermen.
1: Er is nog retrospectie. Ja. Imran Toos en Anneke Genalin. Hoe heet die mevrouw Genalin? Je was zo bezig toen u aangaf. Dat is het geen, ik kan niet, het is gewoon politieke onwil. En een vooraanstaande burger, ik zal hem de naam maar niet noemen, een respectabele burger, die heeft, en die burger heeft gezegd, je mag het aan haar zeggen dat het van mij komt. Maar dat zal ik u dus na de uitzending vertellen wie dat is. Maar hij zei tegen me van, je mag aan mevrouw Genalin zeggen dat ze naast de president thuis hoort op het kabinet. Heeft ze volgens u wel de juiste adviseurs?
0: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb geen
1: waaraan, totaal... Waaraan zou een adviseur moeten voldoen? Wat is het profiel van een adviseur naast een president van een land in crisis?
0: Profiel van een adviseur naast de president in een land in crisis. Je moet in staat zijn jezelf weg te cijferen. Het geld, toch? Het is wat Imran zo net zei. Het begint met het besef op dit moment. En geloof ik met mevrouw Simons echt van harte. Het besef dat we aan de vooravond staan. Of eigenlijk al de vooravond is al bijna voorbij. Van een miljarden economie. En ik vraag me af of dat besef aanwezig is bij onze ministers, bij onze parlementariërs. En dat zij die er nu zitten, oppositie, coalitie, het privilege hebben om Suriname daar te brengen. Dat besef moet er zijn. En dat als ze deze kans voorbij laten gaan, we erin zitten en het geen eenvoudige situatie zijn om eruit te komen. Dat zij nu het lot van deze natie in handen hebben. Iedereen die op dit moment politicus is, oppositie en coalitie, met de president voorop. God heeft het haar gegund om onze president te zijn in deze tijd. Ze is het niet geweest in de vorige, hij heeft er nu op dit moment hier gezet als president. En ze moet op een gegeven moment die verantwoordelijkheid nemen. Ze moet de doortastendheid gaan hebben. En degene die naast de president, het is alleen jezelf kunnen wegcijferen. In staat zijn om te zeggen van luister nou, als ik dit besluit neem, president gaat het niet leuk vinden om het te horen, maar ik moet in staat zijn om het hard te zeggen. En ook al zou die persoon zeggen, ik stuur je morgen weg, het zij zo. Het is jezelf wegcijferen voor een hoger doel. Het is jezelf wegcijferen voor een volgende generatie. Het is je wegcijferen voor deze natie. En als je niet in staat bent, even goede vrienden, tikkie bundel daigwe. Suriname heeft geen tijd meer om te verliezen. We hebben geen tijd meer om te verliezen. En als die leden daar in het parlement dat willen gaan beseffen, dat ze overnight aanwezig gaan moeten zijn in DNA. Om ons te behoeden voor een blacklisting. Om ons te behoeden dat zoveel wetgeving niet is aangenomen. Waardoor buitenlandse organisaties... En ik neem die mensen niet kwalijk. Hallo, ik ben ondernemer, ik kom hier zo met de agenda. Als jij je dingen niet in place hebt, neem me niet kwalijk als ik er voordelen heb en jij niet. Wij moeten onze toko bewaken. En we hebben de politici daar gezet en het maakt niet uit wie je hebt gekozen. Maar zij hebben die verantwoordelijkheid. Je hebt ja gezegd op DNA. Wees aanwezig in DNA. Zit niet te TikTokken en te Facebooken tussendoor, want daarvoor word je niet betaald. Doe datgene wat je moet doen. Waar je kennis ontbreekt, al die politieke partijen hebben wetenschappelijke bureaus. Want dat is de manier waarop we het samen doen. Je bent gekozen voor de staatsraad, doe je ding. Je bent gekozen als DC, doe je ding. Hoe klein het ook is, daar waar je zit en wees in staat om jezelf weg te cijferen. Laat niet dat ene kwartje maken dat ze je gaan opsluiten. Toch? Misschien gaat een deel van onze generatie, en dan zie ik mezelf onder dat deel van de generatie, toch? Ik bedoel, als je de 50 al gepasseerd bent, toch? We gaan nog iets meezien van. Maar die generatie die na ons volgt, die kleintjes nu van 10 jaar, 15 jaar, die van 18 jaar, die zijn straks die jongeren zoals Tosi en zo, die. Onze generatie gaat er nog een beetje mee van plukken, maar het is voor die volgende generatie. We hebben onze kans als ouderen hebben we verspeeld. En we hebben nog die laatste kans om te redden voor die volgende generatie. Wat er gered kan worden.
1: Wat haat ik u?
0: Wat gaan we aan ons denken? En dan sterven we en met ons sterft het Surinaams volk. Of gaan we toch datgene proberen te redden wat we voor ze kunnen redden, zodat we kunnen nalaten?
1: Ik haat u.
0: Be my guest.
1: voor de waarheid.
2: je bent te vroeg geboren.
0: Weet je, dus het is gewoon de realiteit. Ja. Maar kijk, bedoel, vanaf ik klein ben, toch? Ik ben in de jaren 70, dit jaar word ik 55. Toch, dan begin je. Oké, dan maak je die eerste tijden van Suriname naar de onafhankelijk mee. Direct daarna kom je in een crisis. Met uitzondering van de periode dat ik in Nederland heb gewoond, ben ik letterlijk van crisis in crisis in crisis. Je spaart wat, morgen is je spaargeld minder. Je spaart wat, je spaargeld is minder. Trouwen het 17e rijkste natie ter wereld zijn. Hoe is het mogelijk dat we zoveel hout hebben, zoveel land hebben, nog geen 600.000 mensen hebben, maar er zijn mensen die geen dak boven hun hoofd hebben? Er zijn mensen die geen eten hebben? Wat willen we dat God manna voor ons gaat brengen, terwijl God ons al een land heeft gegeven met zoveel rijkdom? Hij gaat bliksem voor ons sturen. Gaan jullie eindelijk eens verstand gebruiken? Ik heb jullie wijsheid gegeven. Ik heb jullie rijkdom gegeven. Laten we ophouden. Suriname is een pracht van een natie. We hebben zoveel mogelijkheden. We hebben rijkdommen. Ook als het gaat om het intermenselijke. Tot de laatste tijd zie je diks geld die uit. Maar als je weet hoe mensen van buitenaf naar Suriname kijken. En het Surinaams volk. Als we dat gaan beseffen. Wat we zijn. Wie we zijn. En wat voor invloed we kunnen hebben in deze wereld. The sky is the limit. Maar wie zal opstaan in deze natie, in het parlement? En op dit moment, God heeft president Simons daar. Laat ze die taak uitvoeren. Waarvoor ze geroepen is. Daarvoor heeft ze die ondersteuning gekregen. Ook mensen die niet NDP zijn, hebben zoiets van, hey Simons, je hebt onze ondersteuning.
1: Eigenlijk de juiste manier om af te sluiten, maar het is pas 16 voor 6. Maar goed, Imran, heb jij nog wat?
2: Wat is er? Nou, de Heritage Month is volgens mij wel wat.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het een. Het idee. Nee, misschien is het niet het idee. Het besef van het belang dat we aan natievorming moeten doen, dat we de Surinaamse samenleving moeten verbinden met elkaar. Toch, ook al zijn het niet eens losse groepen, want inmiddels is alles vermengd, maar het is nog niet, weet je, het is niet die eenheid die we buiten de politiek om met elkaar vormen. Wanneer het daarop aankomt om de nationale houding, dan missen we dat nog. Terwijl we het thuis wel al met elkaar zijn, die eenheid. En dat besef dat we dus daar wat aan moeten doen, dat juich ik toe. Alleen, meneer begreep haar opzet. Ik kan me voorstellen dat we een beetje, wat je ook in andere landen in de regio ziet, dat ze een soort festival hebben, toch? En het is hun toeristische trekpleister. Ze willen een heleboel mensen er naartoe halen om hun heritage, zeg maar. Soms is het carnavalachtige dingetjes. Maar dat is niet erg. Ieder zijn ding. Wij zijn op zoek naar ons ding. Maar nu hebben we van ons ding, volgens mij maken we een beetje een pasquel ervan. Want ik hoor dat festiviteiten door elkaar gaan met beleid. De voorzitter van de Heritage Month heb ik vandaag horen zeggen dat ze eigenlijk op zoek zijn weer naar die structurering om dat bewustzijn in de samenleving op orde te brengen als het gaat om ons erfgoed. Dat is een beleidsaangelegenheid en volgens mij, zo met de structuren die we nu hebben, hebben we daar ook nog een directoraat voor cultuur. Een directoraat dat structureel eigenlijk stiefmoederlijk behandeld is. Toch? Het is een tjiffe-tjiffe directoraat wat we ervan gemaakt hebben. Niet die mensen die daar werken hoor. Dat geld dat de regering beschikbaar stelt voor dat directoraat, dat belangrijke directoraat, het is altijd een bijzaak. Het is altijd een kruimel. Dat zie je aan hoe dat directoraat eruit ziet en dat zie je ook aan wat dat directoraat presteert. Toch, ze hebben te weinig geld om heftig beleid te maken, om lesbrieven te organiseren, om bewustzijn te brengen. Er is altijd een beetje geld voor Fosteen Koekroe en Wallo Fosteen Sani, terwijl we vooruit willen gaan. Weet je, het is meer van hetzelfde. En ik vind dat de Surinaamse cultuur, ik vind dat we daar niet waardig mee omgaan. Dat we het niet, weet je, onevin finansan mooi. We maken het niet tot een, je krijgt geen wauw gevoel erbij. En ik vraag me af waarom wij dat niet kunnen. Wat bezielt ons? Niks toch? Waarom als we, weet je, nationale vieringen, je ziet dat dat ding gewoon een pikie-pikie play is. Het is niet georganiseerd. We hebben gewoon allerlei culturele groepen gevraagd. Kan je meelopen? Kan je mee? Iedereen komt in zijn kleur en stijl en trauma weer onder brosroko, trauma weer legging. Weet je, een heleboel rommel bij elkaar. Omdat we te weinig geld investeren in dat ding. Omdat we het als bijzaak zien. En we moeten het niet als bijzaak zien. En ik denk dat vanuit diezelfde gedachtegang hebben we nu een activiteit erbij. Waarvan nogmaals, ik zeg, het besef, dat vind ik goed. Maar de uitvoering is een beetje mooi. We gaan bewustwording creëren in die samenleving op het moment dat onze kinderen eigenlijk de school aan het afronden zijn. Hoe moet dat werken? Toch, de helft is al niet meer met zijn hoofd op school. Trouwang is stress. De leerkrachten zitten met hun handen in het haar, want ze moeten cijfers berekenen, wat ook al een probleem is. Dus hoe proppen we dan erfgoedbewustzijn in die periode? Toch? En ja, dan zegt de voorzitter, het kost geen geld. Dat wie werkt gratis in dat land? Is het echt zo dat al die mensen gratis bijdragen? De inauguratie van de president zou ook niet zoveel geld kosten. En uiteindelijk kwam er een prijskaartje. 50-jaars-revidentie zou ons ook niet zoveel geld kosten. Want het bedrijfsleven zou meedoen. Uiteindelijk moest de staat aangekeken worden. Dus de moeite die die mensen doen, het geld dat we erin zetten, levert het wel op wat we willen. Toch? En ik zou het jammer vinden als wij van ons erfgoed niet een dat unipota wauw in asani. Toch dat het altijd zo boetboetoe lijkt. En ik vind dat we daarmee geen respect tonen aan onze voorouders. Heer die we trouwe watra, we voorouder. Maar afas van we tjarasan, het is niet mooi. Ik erger me mateloos aan de 1 juli herdenking. De nationale 1 juli herdenking. Het is altijd onder een boetboetoe tent met minimale aankleding, waar mijn staatshoofd de nationale toespraak gaat houden. Iedereen zweet zich een ongeluk onder die tent. Bussen daar op Kwaku tuteren, doen hun ding. Het is één rommel. Uiteindelijk zie je worden er bloemen gelegd. En als je naar Kwaku kijkt met al die bloemen voor hem, dan zie je een paar pokaitongos uitsteken en je ziet de Nederlandse vlag ervoor hangen. Want ook de ambassadeur van Nederland, die vindt dat hij op 1 juli een krans daar moet leggen. En onze mensen vinden dat ook, want protocol is het als aan mooi toch. Dus je ziet geen Surinaamse vlag, je ziet bloemetjes en je ziet een Hollandse vlag. Anno zit fini, als aan nee klop. En ik vind het, het hindert me echt altijd al. En ik zou het jammer vinden dat we nu volgens mij een serieuze poging doen om met Heritage Month bewustzijn en verandering en excellence te brengen in ons erfgoed. Maar ik heb het nog niet gezien. En ik, nogmaals, het tijdstip, volgens mij klopt dat niet. Ik heb het gevoel alsof men van de vakantieperiode gebruik wilde maken om het te vieren. Een soort Carifesta, Surifesta in augustus. Maar ik denk dat we daarmee de plank mislaan. Want het is wel degelijk belangrijk dat we elkaars verhalen, elkaars gebruiken, elkaars eigenaardigheden, elkaars bijzonderheden beter gaan waarderen. Dat we elkaar steviger vasthouden. Maar we moeten het niet in een jasje zetten van een geforceerde Heritage Month, waarbij we 1 maand ons aandacht geven aan het Surinamers zijn en de rest van het jaar dan. Toch? Dus samenhang anno de. En het kost ons geld en we moeten er geen geld aan verbrassen. Ik weet niet of je daarop wilt reageren, maar laat maar deze even. We moeten zo weg, toch? Nog iets waarvan ik denk van, press, prioriteiten. Gaan we echt voorzitter worden van de CARICOM nog een keer? Moeten we dat doen? Het is geen vereiste, hè, dat je dat voorzitterschap moet accepteren. Er zijn genoeg landen in de regio die hebben gezegd van, nu hebben wij het even druk. Of Udewan crisis, skip mijn beurt. Of ik kom over laat 2 mensen, 2 landen voorgaan als ze kunnen. Dus er kan geschoven worden. Maar Tijdens Bouters zijn we voorzitter geweest van de CARICOM. Tijdens Chan zijn we voorzitter geweest van de CARICOM. En ik hoor de minister van Buitenlandse Zaken nu ook weer praten dat we dus nu in die cyclus, toch? Want het gaat met toerbeurten. Nu zijn we dus weer aan de beurt. En we gaan het accepteren zoals het klinkt. En dan denk ik van, maar hoeveel uren heeft de dag van de president? Hebben we zoveel voordeel aan de CARICOM dat we dat voorzitterschap nu daar we richting 2028 gaan, het hele jaar. Moeten we ons nu afleiden? Moeten we ons staatshoofd nu bezighouden met de CARICOM? Volgens mij niet. Maar iedereen moet natuurlijk zijn eigen ding doen. Maar ik denk dat dat geen goed ding is. Het levert niet zoveel op dat we nu alle processen moeten aanvullen met een CARICOM-voorzitterschap. Status no biggie soyer, hè. Dat was mijn bijdrage voordat we gaan.
1: Ja. Zelf ook nog enkele punten waarvan je zegt, moeten we nog onderstrepen.
0: Ja, wat ik wel wil onderstrepen.
1: Was het niet daar zo?
0: Was het aspect van, was het aspect van dat van de concessies.
1: Oh.
0: Ik ben blij dat men eindelijk eens een keer daar een besluit over neemt. Voorlopig is alles dan opgeschort. Maar dus dat de volgende stap gaat zijn het beleid. Toch, en hetzelfde zullen we zien ook moeten zien ten aanzien van gronduitgifte. Ik weet dat er op dit moment vanuit de inheemse organisaties wordt aangegeven om die wet die vanaf 2019 al in DNA was aangenomen, maar nooit eigenlijk tot wet is verheven, omdat het nooit door de president destijds getekend is en dus ook niet is afgekondigd. Zelf zou ik zeggen, omdat men zegt van ja, als je dat hebt geregeld, zijn daarmee de grondrechten nog niet geregeld. Persoonlijk zou ik er toch voor pleiten om die wet wel te laten afkondigen, maar dan met een komma. Afkondigen, zodat je in ieder geval die wettelijke grondslag hebt dat er in deze periode geen uitgiften plaatsvindt binnen dat gebied die daarin is aangegeven. Zijn we er? Nee, vandaar dat ik zeg die komma. Die volgende stap is daadwerkelijk die grondrechtenerkenning. Die erkenning als rechtspersoonlijkheid. Maar gelet op het feit dat we zitten in een situatie waarbij men gewoon grond uitgeeft alsof er niks aan de hand is, zou ik zeggen, overweeg wel afkondigen, maar dan wel met die stevige komma. Dat moeten die belangenorganisaties wel afdwingen. Dus dat het niet erbij blijft dat die wet wordt afgekondigd, een gebied van 5 kilometer geen uitgift en dat dat het eindpunt is. Laat het beginpunt zijn van die verdere grondrechtenerkenning en die verdere uitbreiding van die gebieden. Want nu hebben we gewoon helemaal niks.
2: Ja, je hebt geen vertrouwen om dat te doen. Toch? Want je gaat je vragen om mensen hun vertrouwen.
0: Dat is het punt. Dat kom je weer op het stukje vertrouwen. Overheid, hoe betrouwbaar ben je? Als je deze wet afkondigt en we die komma daarachter gezet, gaan we die komma daarachter ook afronden. Dat het niet blijft bij die 5 kilometer, maar dat het ook komt dat we daadwerkelijk, als men toch al bezig is de grondwet te wijzigen, omdat men een hoge raad wil, kan men de grondwet ook wijzigen en aangeven dat die rechtspersoonlijkheid van die inheemse en die tribale groepen wordt erkend. Dan kan je die grondwet ook wijzigen en aangeven dat bepaalde andere zaken worden erkend. Dan kan je die wetgeving ook weer op de agenda brengen waarbij we gaan praten over die grondrechten. Dus van persoonlijk zelf, als ik zo naar die wetgeving kijk, zou ik niet helemaal zeggen afwijzen de afkondiging van die wet. Maar dat zien als een beginpunt, waardoor er in ieder geval een wettelijke opdracht ligt, waardoor niemand kan zeggen, ik geef die grond uit. Binnen die 5 kilo, dat kan dan gewoon niet meer. Maar ik zou niet zeggen laten daarbij, ik zou zeggen die komma en dat afdwingen, toch, en daar moet gekeken worden. Komt er op een gegeven moment weer een overeenkomst of een MOU tussen de belangengroepen en de regering, waarbij men daadwerkelijk dat traject gaat inzetten. En niet elke keer, we hebben weer gesproken, er komt weer een ontwerpwet, maar het komt er niet van. Dat is ook een van die prioriteiten die al regering op regering, gesprek op gesprek. Dus van mij kan ze ook uitzeggen, ik juich het toe met dat van dus de mijnbouwconcessies. En dat men daar ook echt over gaat, het ordening van het beleid. Toch, ik begreep nog steeds niet waarom men niet kan ordenen. Ik begreep het wel, maar menselijk geweest heb je zoiets, maar waarom greep men niet in? Ordening van mijnbouwbeleid. Ook daar is er ontwerpwetgeving. gewoon weer nagaan welke concessies zijn wel verstrekt. Iemand die een concessie kreeg moet het exploiteren. Als je hem niet exploiteert, maar je gaat het doorverkopen, want dat is wat er gebeurt. Doorverkopen voor 15 miljoen, 10 miljoen US dollar waarop de staat inkomsten misloopt. Dat is gewoon een gegeven. U kreeg die grond om te exploiteren, u kreeg het niet om door te verkopen. En dat is dat stukje beleid die de regering nu wel zou kunnen maken. Dus ik ben in ieder geval blij dat die eerste stap is gezet. De hoop is dat dus de vervolgstappen gezet mogen worden. En als het gaat om dat van de uitgifte, ik zou de belangengroepen toch wel willen, oproepen om te zeggen, ondersteun die wet, maar dan niet als een eindpunt, maar als het begin.

0: toch, die Marons en die inheemsen zijn ook onze broeders en zusters. Toch, ze leven ook op diezelfde grond waarop wij leven. Ook al jagen we niet daar, we horen bij elkaar, toch? En dat je merkt dat elke keer dat ding vertraging oploopt, omdat groepen er niet, het niet eens zijn, geeft aan dat er niet goed genoeg gesproken is. Toch, want als er goed genoeg gesproken was, dan stond iedereen op lijn. En omdat het zo'n ingewikkeld vraagstuk is, volgens mij ga je misschien nog 10 jaar moeten praten. Toch? En het is lastig, maar we moeten deze issue niet afhandelen met een snel besluit. Want een snelle meerderheid zit hier, dat weet ik wel een besluit. Toch, omdat het gaat om zulke belangrijke rechten, die... Je wil daar niet aan gaan sleutelen. Draai, potbakka. We moeten het in één keer goed regelen. En dat kan alleen als we goed de tijd hebben genomen om met elkaar af te stemmen. Om op één lijn te komen. Om die eenheid te bereiken. En misschien gaan we eerst een andere eenheid moeten bereiken. Voordat we de eenheid bereiken voor dit onderwerp over grondrechten. Want die grondrechten, die mensen willen zekerheid hebben. Toch? En ze willen zekerheid hebben van de overheid die tot nu toe onbetrouwbaar is gebleken. Van regeringsleiders die tot nu toe onbetrouwbaar zijn gebleken. Dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze zich zo opstellen. Toch, omdat Hassan Mossit wel behoorlijk vast is. En ik denk dat dit is een van de grote uitdagingen. Ik hoop echt dat we het niet met een foefje doordrukken. Zoals we, weet je, grondconversie hebben gehad, is ook een zo'n ding. Dit moeten we niet doen met grondrechten. Toch? Dus ik hoop dat alle groepen zich constructief opstellen en de dialoog aangaat. En dat de regering de leiding neemt in die dialoog. Dat we het niet laten aan individuen in die maatschappij. Zei wakai taktakwan losani. De regering moet een duidelijke lijn uitzetten, zodat men vertrouwen heeft in het proces. En dat men niet afhankelijk hoeft te zijn van toevallige ministers of functionarissen die er zijn. Men moet vertrouwen kunnen hebben in de uitgezette lijn die men samen is overeengekomen.
1: Klopt.
2: Met dank aan Anneke Shinalin en Imran Toos. Guys, willen jullie tot slot nog wat zeggen?
1: Nou, wat ik nog wil zeggen, we hebben de regering die zit er nu een jaar. Ze hebben nog 3 jaar en een aantal maanden te gaan. Ik blijf hoop hebben. Maar ik verwacht wel dat de stappen daadwerkelijk nu gezet gaan worden naar een duurzaam, samenhangend beleid. En ik roep echt de regering en DNA op. Laten we onze prioriteiten goed stellen en de juiste prioriteiten. Er is heel veel belangrijk, maar er is een bepaalde prioritisering. Laten we ons daaraan houden. En als we samen met elkaar, coalitie, oppositie, alle Surinamers, dan komen we er wel met het besef wat aan ons gegeven is en wat van ons verwacht wordt als samenleving.
2: Imran, 30 seconden.
0: Ik wil de Nationale Assemblée vooral heel veel succes toewensen. Ze hebben een paar ernstig ingewikkelde kwesties waar ze zich de komende weken in moeten vastbijten. Ik wens ze wijsheid toe en geduld met elkaar. En net dat doen ze aan zomaar. Je hoeft niet altijd te praten. Sommige mensen praten gewoon omdat ze er recht op hebben. Maar hun bijdrage is niet doordacht. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren. En praat ook intern in je partij. Ik merk dat er in politieke partijen intern te weinig overleg is, waardoor mensen naar buiten komen en gewoon hun eigen ding doen, hun eigen show geven. En het heeft consequenties voor die 600.000 andere mensen. Dus ik wens ze veel succes. Ik wens de regering ook weer heel veel succes toe met wat ze doen. En de mensen, dat misschien het volk van Suriname, wens ik een veilige periode toe. Geef richting als je afslaat. Let op je verlichtings, maar er hangt een beetje bright, allerlei gekke dingen in het verkeer. De openbare ruimte, de wegen zijn voor ons allemaal. Je hindert elkaar en je maakt het onveilig. Ik denk dat er komt geen voorlichting vanuit de overheid. Dus we moeten het met elkaar doen. En ik hoop dat we elkaar erop blijven wijzen. Dat we in ieder geval op de openbare weg, dat we rekening houden met elkaar.
2: Goed guys, het was prachtig om jullie hier te hebben, de kijkers en de luisteraars. Hebben er ook veel aan gehad. Veel positieve reacties. Iemand schreef bijvoorbeeld: de woorden van meester Shinalin raken je diep in je hart als Surinamer om te beseffen dat we een land met zoveel rijk

0: become heaven. Kom jullie goed aan.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat ik in het vervolg, trouwens, jullie zijn geen onbekende van Lim FM. Thank you very much.
2: Graag gedaan.
0: It was nice having you in retrospectie. Mensen, we hebben dit programma straks integraal op onze YouTube channel over pakweg een uur, denk ik. We krijgen zometeen, zoals ik heb aangekondigd, de juiste versie van Connecting the Dots, bij wijze van uitzondering, om 6:00. Omdat we vanmorgen per ongeluk de verkeerde versie hebben laten horen. Dus Rappa die is al klaar om u de juiste versie te presenteren. Daarna hoort u Pastor Botse met de Betel Upper Room in Revival Now. Een fijne zondag. De volgende week nieuwe aflevering van Retrospectie met twee andere gasten. Goedenavond.

0: Het is zondag 16 augustus 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Dit is het programma Connecting the Dots. U aangeboden door Lim FM en verzorgd door ondergetekende Rappa. Afgelopen week hebben we twee media-iconen, helaas zijn ons voorgegaan, maar goed, zo is het leven. Ja. Iemand zei het zo mooi, of mooi, nadenken, want de dood is deel van het leven. Dan moet je achteraan dat mij nog kan draaien. Maar wat ik, no. Leven is niet deel van de dood. De dood is deel van het leven. Dat is het ook dus. Maar die man denk je. Maar inderdaad, je kan er helaas niet onderuit. Goed, daarom zullen we straks ook wat nadenkertjes geven over het fenomeen de dood. Hoe filosofen daarover denken. Soms op een heel aparte manier. Verder wil ik wat aandacht besteden aan wat actuele dingen zo meteen. Zaken die dus opgevallen zijn afgelopen week. En dat te maken hebben ook met onze jeugd vooral. Dingen die op Facebook worden gepost enzovoorts. Waar we dus echt niet blij mee zijn wat daar gebeurt. En het was weer eens afgelopen week 13 augustus. Dus dat was de Anitridé, wordt dat genoemd. Waarom is 13 augustus Anitridé? Anitridé zijn dus de bevolkingsnaam, volksnaam voor de EBG, hernutters. En daarover een stukje historie. Is toch goed om dat te weten. Het is een deel van onze werkelijkheid, cultuur, beleving. En dan wat info over wat andere zaken, zoals ja, opvoeding. Wat met onze opvoeding toch wel in de gaten moeten houden. Vooral als je nog kleine kinderen of als je dus kleinkinderen onder je hebt om op te voeden of mee te doen. En dan gaan we dan ook wat zaken bespreken met wat spreukjes ertussendoor. Alvast deze week wat onderwerpen. In de afgelopen week hebben we in de ware tijd van maandag, helemaal aan het begin van de week, hebben we gelezen dat dus de krant onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van die massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Daar werd heel, ik vond het zelfs geheimzinnig over gedaan vanuit de overheid. Zo was het, schuif op Tori, openlijk dingen gezegd. En nu blijkt het uit dat artikel, dat beveel ik u ten sterkste aan, dat in de ware tijd is verschenen, eigen onderzoek van de krant, dat blijkt dat het op de concessie van Grasalco, is daar dus, Marjastong, is dus daar een ondernemer, een Chinese ondernemer, maakt niet uit eigenlijk, op het staatsbedrijf van Grasalco is bezig geweest. En bij hem moet dan zo een meertje met afgewerkte cyanide zijn weggespoeld. En dat is allemaal in het water terechtgekomen. Maar goed, dat is wat u daar verder uit kan leren. Goed. Verder had Jamal afgelopen week nog een interessant gesprek met twee leidinggevende mensen van de verkeersunit, van de politie enzovoorts, over de verkeersveiligheid. Het is schrikbarend inderdaad, hoeveel niet alleen verkeersdoden, maar hoeveel verkeersslachtoffers dat loopt in de duizenden. We kijken alleen maar naar de doden, maar we moeten ook kijken naar degenen die voor hun leven vaak dus gehandicapt, men zegt beperkt wordt, niet kunnen meedoen met het gezinsinkomen meer, in een rolstoel zijn, veroordeeld te zijn door onverantwoordelijk rijgedrag van anderen. Nog erbij soms onder invloed van alcohol. Daar moet heel streng tegen worden opgetreden. Ja, en zei eentje ook, we moeten niet alleen straffen. Mensen die ook een heel jaar lang bijvoorbeeld zonder ongelukken of wat dan ook hebben gereden, die moeten ook beloond worden. Met bijvoorbeeld, dat gebeurt dan denk ik wel een korting op hun verzekering. Ja, maar goed, ook belangrijk vond ik het interview van Jamal met dus de nefroloog Saburali. Ja, ja, wat is een nefroloog? Een moeilijk woord? Ach kom, nee, geen enkel woord is moeilijk. Je moet het alleen maar even weten kennen. Een nefroloog is een specialist die zich met nierfuncties bezighoudt. Dus niet alleen met de nieren, maar ook met de functie, de stofwisseling, de aandoening van nieren, de medische behandeling daarvan, nierdialyses begeleid, niertransplantaties. Ay, my boy. Moeilijk hoor, no? Niks moeilijk. Trans betekent overheen. Hè? Transatlantisch, we zeggen over de Atlantische Oceaan heen. Niertransplantatie is een niervervanging. Ja, dat is een nefroloog. Is wat meer, is ruimer dan wat we vroeger kenden. De uroloog, die houdt zich alleen maar bezig met de nieren en de organen dus dat daarmee te maken heeft. De penis enzovoort, pisbuis enzovoort, nierstenen. Nou goed. En deze nefroloog, dokter Saburali, die heeft een heel sterk waarschuwend woord laten horen naar aanleiding van allerlei drankjes die mensen via het internet aanbieden om te verkoop aanbieden en sommigen ook om tegen nierstenen. Anderen heeft een drankje aangeboden dat zodanig goed moet zijn, moet zijn dat je niet meer hoeft te dialyseren. Dat is heel geweldig, zou je zeggen. Maar je weet, als je nieren niet goed werken, dan moet je op een gegeven moment aan een machine gaan liggen na een paar weken. En dan zuivert die jouw bloed. Dat is nierdialyse. Dat is een dure grap en we de hele dag kwijt. Dus het zou geweldig zijn als er een middel was dat je zou drinken. En dat je dan niet meer hoeft te nierdialyseren. Maar de heer Saburali waarschuwt terecht voor al die middeltjes die dus aangeboden worden. Ja, het is namelijk niet alleen hier zo hoor. Ook in Europa, in Nederland, in West-Europa is het een mode om allerlei zware geneesmiddelen via het internet te verkopen. En het ding wordt tot aan huis bezorgd. En er zijn dan gevallen bekend van mensen die zijn overleden door het gebruik van deze internetverkoopdingen. Dus hier wordt ook nu gewaarschuwd. Gaat u niet zomaar allerlei middeltjes aanschaffen of kopen. Het moet toch duidelijk zijn van wie, van waar het afkomstig is. Wat zit erin voor stoffen? Op het moment dat je slikt, het in je lichaam laat komen, moet je weten wat je slikt. Kijk, als je middeltjes gebruikt voor je huid of voor je gezicht, dat kan nog wel. Maar op het moment dat je het slokdarm passeert, je sap zei je dringi of njang of weet het, men zweert zo hoog en laag bij ossodressie en huismiddeltjes. Het is waar en mooi, er zit een goede tussen. Maar die dingen moeten goed getest worden voordat het vrijgegeven kan worden. En dat zei de dokter ook. Als je de mensen vraagt van wat zijn de ingrediënten van jouw huismiddeltje dat je te verkoop aanbiedt, dan zegt de dokter, ja, men doet dat geheimzinnig, is geheim, maar dan gaan mensen mijn product namaken. Wat voor onzin is dat? Ik lag bij de grondse argumenten. Dus je mag maar alles brouwsels maken. Of een korudresi ook. Ik heb mensen gekend die korudresi hebben gedronken. Bijna de heer Darmkmoppel. Maar goed, omdat mijn vader ook geneeskundig farmaceutisch inspecteur was van de overheid, heeft hij vaak met deze dingen ook gezeten. En hoorde ik die dingen bespreken thuis enzovoort. Maar goed, oké. Dus past u op om dus allerlei dingetjes te kopen via het internet. Het kan zijn goedkoop, maar het wordt vaak duurkoop. Je weet niet wat je slikt. Heel goed interview vond ik dat van Jamal met dokter Saburali. Dus wees u voorzichtig. Ja? En daarna heb ik ook gelezen over, of gehoord het interview met dus die nogmaals had ik al genoemd, zaken over het verkeer, het vercertificeren, bromfietscertificaat, is geen bromfiets, rijbewijs, maar dat woord rijbewijs is bij wet gedeponeerd als te zijn voor auto's, maar het bromfietscertificaat, en dan gaat men gelijk ook de e-bikes en zo organiseren, en de zaak dus ook wettig doen dat de e-bikes leeftijd wordt vastgesteld vanaf 16 jaar als ik me niet vergis, en dat ze een helm niet dat het zo'n zware was, een motorfiets, maar zo'n fietshelm moeten dragen. Dat mocht je vallen, dan val je niet rechtstreeks op het asfalt, maar heb je een buffertje. En het is gebleken uit de cijfers dat de meeste verkeersdoden tot nu toe zijn bromfietsers. Niet voor niets zei een oude buurman van me, nou, ik heb het al een keer genoemd, hij noemde de bromfiets een doodskist op twee wielen. Dat vond ik een beetje scherp, maar ware uitspraak. Een bromfiets is een doodskist op twee wielen. Vooral als je een figuur erop hebt die rijdt als een... Nou ja. Dus dat ook de e-bikes, snelheid moet worden gecheckt. De sterkte van die batterij, hoeveel power zo'n bike heeft. Soms harder dan een bromfiets rijden. En dat die mensen dus een zekere rijles wil ik... Ja, je mag het zo noemen. Wij kregen op school vroeger... op school rijles. Ik kan me nog herinneren van inspecteur Penu. Jongen, dat was een belevenis. Een politieman, een bekende politieman, kom ons fietsrijles geven. Op de Sophie Redmondstraat, we gingen op de vrije school, maar toen was het nog niet zo druk. Eén baan was maar geasfalteerd. En dan leerde hij ons hoe je dan met de fiets moet rijden. Als je rechtsaf wil gaan en je moet het verkeer kruisen, dat je daar eerst je hand uitsteekt. En dan kijkt of er wat achter je komt. En niet eerst kijken, want dan ga je onstabiel rijden. Of direct kruisen en dan lig je op straat. Eerst je hand uitsteken. Dan kijk je om. En dan neem je die manoeuvre of niet. Dan ga je links om de weg wachten. Maar goed, verder ook in het nieuws. Nogmaals, oh ja, ook deze opmerking willen maken uit dat interview. Ik heb met heel veel genoegen naar die heren van die verkeersunit geluisterd. Heel interessant, ze weten waar ze het over hebben. Eigenlijk zouden we een apart ministerie van verkeer moeten hebben. Dat hele gedoe met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat voor veiligheid? Modieus ding is dat. Hoe onveiliger het wordt, hoe meer men naar veiligheid gaat roepen. Alsof de naamgeving van het ministerie gaat maken dat het veiliger wordt. Zou het liever kunnen noemen ministerie van Justitie en Verkeer. Want het verkeer is elke dag iets waar zeker 100.000 mensen mee te maken hebben. Nou, sukkers. Maar goed. In ieder geval, verder weer die brand voor de zoveelste keer. De vuilnisbelt. Ja, dat was vermoedelijk aangestoken. Het is een geklets, man. Steeds hoor je diezelfde onzin die we uitkraaien. Ja, dat brand is op vuilnisbelt aangestoken. Ja, het zijn die zwervers die dan rubber gaan verbranden omdat koper. Geklets is dat, man. Men moet geen stommiteiten uitkraaien als men niet weet hoe het komt. Ja? Het komt gewoon omdat er deel van die vuilnisbelt is een open vuilnisbelt. Ze gooien het vuil op elkaar, zakken op elkaar, stampen het aan. En dan krijg je van onderuit die druk. En als het heet en droog wordt, dan begint daar van onderen te broeien. Dat heet broeien. Ja, en dan begint die brand daar van onder te smeulen en te ontvlammen. Omdat de vuilnis niet steeds bedekt wordt met zand, want het is duur. En we hebben geen geld daarvoor, we hebben weg geld om te steken, allerlei gesubsidieerd. Nou, ja, we hebben geen geld om die vuilnisbelt, als je 4-3 meter vuil hebt gestort, moet je 2 meter klinkzank erop zetten en aanstampen, zodat er geen zuurstof naar binnen dringt door die opgestapelde vuilnis. Ja? Maar men luistert niet in dit land. Men blijft de onwetendheid nakletsen en zegt, ja, hij is misschien aangestoken. Hoe ga je op zo'n grote oppervlakte? Ja, en die brand zegt net steeds, het komt van onder. En je gaat onder die vuilniszakken kruipen om daar onderop aan te steken. Nou, lauw, toch? En steeds denk ik aan dat voorbeeld van die leerkracht op school, biologie gaf hij. Hij had het ons uitgelegd, broeien, we konden het niet geloven. Hij zei, goed. Als jullie een grasveldje, en dat had toevallig, had mijn vader zo'n waaimachinetje. Als je dat gras hebt gemaaid en op een hoop hebt gezet, een mooie hoop, een meter hoog of 2 meter hoog, ga na 3 dagen, kijk wel even uit, steek je hand dan onder in die hoop gras die je 3 dagen geleden hebt verzameld. dan ga je voelen hoe heet dat van binnen is. Is die broei, die bacteriën van dat gras met het vocht, met dus fermentatie dingen, dat gaat broeien, het gaat ontbinden. Dat wordt later blakadotti enzovoort. Maar dat produceert hitte. En als er zuurstof bij komt en het is droog en het is warm en er is geen regen, dan gaat hij ontvlammen. Dat is het. Niets anders. Dus we gaan elk jaar weer, en dit jaar hoor je weer, ja, we moeten een betere plek hebben voor die vuilstort en zo. We gaan die plek hebben. Er is geen plek. We smeten maar alles op een hoop. Men doet niet aan vuilscheiding, zoals in andere landen met een beetje ontwikkeling, waar het vuil gescheiden wordt, plastic apart, conserven, metaal enzovoorts apart. En plantenresten, groentenresten apart. Dat is compost. Nee, alles wordt in één zak gebonkt. Ja, wordt niet eens gespoeld, die blikjes, sardine enzovoorts. Dat gaat allemaal met deze tropische hitte. Gaat dat fermenteren en ontbinden en walmen en bacteriën trekken. Dat is al zo van niet klaar. Daarom heb ik u de vorige keer gezegd. Beleid in dit land bestaat niet uit opvoeden. Dat voeden we voeden. Ja, hier stopt ze vol met alles die rommel soms. Ja, geïmporteerde spullen. Ja, eigen producten, maar goed. Ja, we voeden niet op, we voeden af. We hebben geen tijd om de mensen dingen te leren. Zo weer dit, geef geen geld op, ik kan geen tjoekoe verdienen daarvan. We doen alleen dingen waar we een slag kunnen slaan. Zoals allerlei illegale gooddelvers en zo. Daarover wordt niets gezegd. Die mogen hun gang gaan. Die mogen bossen kappen met cyanide bespuiten om in goud te delven, omdat we daarmee zijn verbonden. Of de mijn sponsorpartij of afbeweging. Over hun wordt niets gezegd. Maar er wordt weer één grote sensatie al jaren gemaakt over die mennonieten dit, mennonieten dat. Wat, hoeveel bossen hebben ze gekapt? Ja, we gaan een Durwaters Explode voor ze sturen om ze het land uit te jagen. Wat voor simplistische laag bij de grondse volksophitsing is dit? Dat doen we toch niet? In andere landen zitten ze mensen op te hitsen tegen mensen die doekjes dragen, dus hoofddoeken dragen. Ja, die hebben weer doekjes belast in die halve garen daar in Nederland. Ja, omdat mensen met een ander geloof hun hoofddoekje. Nonnen dragen te hoog hoofddoekje. Maar goed, in ieder geval, ja, dat doen we niet. We gaan geen mensen ophitsen tegen andere mensen die in dit land legaal zijn. En kijk nou, afgelopen week heeft een bedrijf ernstige waarschuwing doen gaan. Dat als men dit doet met hun, want ze hebben legaal een aantal arbeiders in dienst. Waaronder mennonieten aan de West-Surinameweg. Ja, als ze die mensen op de pleindalen gaan zetten, gaan ze een claim aan de staat aanhangig maken. En ze hebben al natuurlijk overdreven. Ze spelen ook een politiek spelletje. Ja, zo stek kapitalisten bij elkaar. Maar goed, in dit geval hebben ze een punt. Ja, ze hebben gezegd, als men dat doet met onze legale arbeiders, dan gaan we een claim aan de staat aanhangig maken van 85 miljoen US. Ga je gang. Wie gaat het betalen? Gaat de overheid dat betalen? Gaan de regeringsmensen dat betalen? Het komt uit ons belastinggeld. Oké. Okay. Laten we nog meer ophitsen. Allerlei domme dingen doen. Mensen tegen elkaar aanzetten. Als een paar gekken dan, als een gek tekeer gaan, dan gaan we, mijn god, wat kijk wat is gebeurd. Ze hebben die mensen op straat gemolesteerd. Maar ja, tenminste werken ze. Ja, en is misschien daarvoor is men bang. Ik heb u vorige week uitgebreid verteld hoe die beweging is ontstaan. Ja, wat hun principes zijn. Ik heb vorige week wel niet verteld dat de vrouwen in die beweging soms niet bepaald de beste mogelijkheden kregen om zich te ontwikkelen. Dat is wel zo. En daar moeten we wel voor zorgen van onze wetten zeggen, zus, je moet je kinderen naar school sturen en niet als slaven behandelen enzovoorts. Dat zeker. Ik had u vorige week een film genoemd van Harrison Ford, waarin over die Amish werd gesproken. En je weet, de Mennonieten zijn een soort, ik wil niet zeggen afsplitsen, maar het is net zo'n beweging ook. En ik was vergeten die naam, maar die film heet Witness. Als je die film wilt zien, ik is een sterke aanrader. Niet omdat er allerlei action... I blow your brains off, man. Ach, rommel is dat. Ja? Nee, het is een hele goede inhoudelijke film. Met uitbeelding van die Amish. Van die mensen zoals die Mennonieten leven daar. Met hoeden enzovoorts. Rijden, dat zie je ook in die film. Rijden met hun kar, met wagen en met paarden over de snelweg. Ze mogen, ze hebben vergunning. En hoe ze worden behandeld vaak. Maar je ziet hoe keihard ze werken. Maar goed, die film heeft geloof ik 4 Oscars geworden. Ja, voor de beste, het beste, enzovoort. Maar goed, in ieder geval, dat waren een paar actuele dingetjes. En dan even wat spreuken. Dan hebben we de break. Ik had u gezegd, we zijn weer eens een keer met het fenomeen met de dood geconfronteerd. Een paar spreuken daarover ter nadenking. Confucius, de bekende Oosterse wijsgeer. Confucius zei, we kennen het leven niet eens. Dan hoe willen we de dood kennen? Ga maar, Letty. We kunnen het leven niet eens doorgronden. Dan willen we de dood doorgronden. Vader. En die ander zegt, wie de dood vreest, verliest het leven dat hij heeft. Dus in plaats dat je geniet van Libië, je praxeert de minum, de opzame, ik ga dood. De dood komt wel. Leef goed. Ja, zelfs Pythagoras, ja, die van die stelling van Pythagoras, die had ook een spreuk. Hij zegt, klaag niet over de kortheid van het leven. Er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg sterven. Er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg sterven. Dat is nog een klacht uit Alibi Chatou. Maar goed. Deze vond ik wel een mooie nadenker. Iemand zegt, zolang wij er zijn, is de dood er niet. Nogmaals, zolang wij er zijn, is de dood er niet. En wanneer de dood er wel is, dan zijn wij er niet. Zolang wij er zijn, is de dood er niet. Maar wanneer die dood er is, dan zijn wij er niet. Hai, mijn gunst. Deze vond ik ook een mooie nadenken. Laat de doden met rust. Zelfs als ze nog in leven zijn. Ik denk, laat de doden met rust. Zelfs als ze nog in leven zijn. Ja? Oké. En dan een verliefde man zegt tegen zijn schatje. Schatje, voor jou zou ik willen sterven. Maar let wel, hij zegt. Voor jou zou ik willen. Zou willen. Maar hij doet het niet. En allah. Zo hoeft je zelfs maar aftak zo. Oké. En je naast aan anderen zegt. Niets is zo dood eenvoudig als de dood zelf. Niets is zo dood eenvoudig als de dood zelf. Net, hè? Maar goed, en dat misschien ook wat afgelopen tijd ook gebeurt. Menig een, dus heel wat mensen, moeten eerst dood zijn om dan levend voor ons te worden. Zijn een of ander serieus. Dus eerst moet dit even small beginnen. Nou ja. deze was ook een goeie. Zelfs de dood krijgen we niet voor niets. Dus je krijgt de dood zelfs niet voor zo. Want hij kost ons het leven. Kijk wat de dood kost. De dood kost ons het leven. Zo dat is een spreekwoord. Ja. Dus zelfs de dood krijgen we niet voor niets. Want de dood kost ons zelfs het leven. Maar goed, dus dat zijn wat spreukjes over de dood, over denkingen. En dan hebben we nu de break.
1: U luistert naar Connecting the Dots met Rappa.
0: Connecting the Dots, beste luisteraars, we zijn terug. Op YouTube zag ik laatst een zeer aantrekkelijke dame wat vertellen over de relatie tussen man en vrouw. Na de afgelopen weken waar allerlei toestanden zijn geweest over vrouw mag geen president meer worden en anderen noemt mensen apen in de assemblee en weet ik veel. En daar lopen vrouwen in de assemblee, zitten weer te vechten, hebben weer iets gevonden om te vechten onderling. Eerst etnische dingen en nu man, vrouw. Ik bedoel, dat is op het moment dat ik die dingen moet. Het land moet opgebouwd worden. Klaar. En niet zo. Nou, die mevrouw, ik vond dus niet alles, ben het eens met, maar die mevrouw zei, natuurlijk is het geregisseerd door, van de mannelijke kant. Maar die vrouw zegt, de grootste vrouw die een vrouw maakt, is te denken dat ze de man steeds de les wil leren. Of de les wil lezen. Dat is de grootste vrouw die een vrouw maakt. Waarom moet je die man steeds de les lezen? Libama! Hij stopt zo hoog wel eens. Dan zal hij een hangentje pootjes vragen om advies. Dus de grootste fout die vrouwen maken. Je weer ama ede. Ja? Een vrouw moet niet steeds proberen de plannen van haar man te bekritiseren. Op allerlei kleine dingen te fitten en te verbeteren. Liebing. Even een bouwe muur van hier tot China. Laat hem. Laat hij beginnen. Eerst de muur om het erf te bouwen. Maar goed. Ja. Al deze bemoedigende dingen, betuttelende dingen, irriteert de man. Ik heb het ook. Ik hou er niet van. Ik heb een score gehad. Ik heb een goed gehad. Ik heb het goed rustig. Ik doe mijn woordje. Ja. Nog irriteert me dan wel tegenantwoord. Maar goed. En dat brengt problemen in de relatie tussen de twee. Dat steeds fitten op allerlei dingen. Er wordt tegengas gegeven. Dan gaat die weer tegengas geven. Op een gegeven moment. Dat is aan het trommel Harry Trusso. Wat wordt gemeen. En dan wordt er. Geef jouw partner de kans om thuis tot rust te komen. Geef hem de kans zich thuis te voelen. Aha, Erik Banne. Geef hem de kans zich thuis te voelen. Ja? Anders gaat hij bij een ander. Waar hij zich wel thuis voelt. Niet voor seks, maar voor rust. Maar goed, verder heb je ook de zaken van. Probeer samen iets op te bouwen. Zijn plan een beetje bijschaven. Oké, dan gaan we dat doen. En dan leer je van elkaar. En dan kijk je hoe hij gedreven bijvoorbeeld een keukentje uitbreidt. Of achterop een berghoop helpt bouwen. Of de garage goed maakt. Of de poort beter beschrijven. Dan help je me. Lima man. Ja? Dus je moet rekening houden, het is. Dus daarom vragen we stellen vaak af van. Als we dingen horen van. Ja, alleenstaande moeder met kinderen, dan zeggen we vaak. Maar waar is die man? Ja, waar is die man? Ja. Vele mannen zijn al van jongs af geconfronteerd met die bemoedering. Kijk, dat woord moeder zit erin. Die bemoedering, die betutteling. Vaak wordt er geschreeuwd nog tegen ze, wat soms nodig is, maar niet altijd. Ja? En je moet ook praten. Er wordt te weinig gepraat met kinderen. Er wordt meer geschreeuwd tegen kinderen. Ga daar zitten, hou je mond, ga daar zitten, eet je eten, blijf even. Dat is geen manier, dat is geen opvoeding. Zelfs in een kazerne praat men niet zo tot de soldaten. Dan praat je zo tegen je kinderen. Nou, wat dan? Nou, zo mijn gwinti. Dat is een mooi, dom argument. Dan nog een kinkje, dan vaar je ook een kassysteem. Hallo. Maar goed, in ieder geval, als het daar nog niet genoeg is, thuis, moeder of tante die hem opvoedt, of grootmoeder, die allemaal dezelfde. Steeds wordt de man geconfronteerd. Steeds, niet altijd hoor, echt niet, maar met geschreeuw tegen hem. Dan gaat hij op school, dat je mitwa juf, dat zendt hoor, die bakken. Zet recht, hoor je man, mijn pritisch kindje. Ja? Ik bedoel, praat meer met die kinderen op school. Ja? Leer ze leuke dingen bedenken. Geef ze wat raadseltjes om op te lossen. Laat hun hersenen werken. Want dat gaan ze later moeten doen als ze in de maatschappij komen. Door ze maar te schreeuwen. Zit recht, zit dat. Heb je huiswerk gemaakt? Hou je pen goed vast. Daarmee leer je ze geen leven opbouwen. Je leert ze de school haten. Je leert ze gezag haten. Daarom gaan ze de band, springen ze uit de band door allerlei gekke dingen op internet te posten. Als een soort protest zie ik dat. Zoiets dondersgoed wat ze doen. Je hoeft ze niet te gaan uitleggen dat het niet mag. Het is een protest. Ze willen beter gehoord worden. Er moet meer met ze gesproken worden. En dat waren de juffen van vroeger wel. Maar goed, niet allemaal hoor. Soms gaf je met een lat flink wat. Dat ook wel, hè? Dat kan ook niet. Maar goed, en dan als het op school niet eindelijk overleefd hebt als man, dan ga je nou werken. Dan heb je daar een baas die ook tegen je schroet. Of een vrolijke baas, nog ook, maar maakt niet uit. Maar een baas die ook tegen je schroet. En als je dan met thuis komt, dan heb je daar een vrouw die ook tegen je schroet. Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment, maar door het lint gaan, ze worden dol. Ze vluchten het huis uit. Ze gaan zuipen in de bar of ze gaan met vrienden chillen voor de supermarkt. Alleen maar om het huis te ontvluchten. En dan gebeuren daar weer dingen die niet mogen. Die kinderen groeien op, die vaderfiguur die is het huis ontvlucht door al dat geschreeuw om hem heen. Ja? En dan gaat ze voor de deur hangen tot laat 's avonds opgroeiende meisjes. Ze worden links en rechts betast en verleid door allerlei ouderen. Nou goed, daar zijn we niet naar. Zie je, dus dat zijn die dingen waar we ook op moeten letten. En dan moeten we maar niet steeds met datzelfde, vind ik hoor, datzelfde domme ding komen. Van ja, meer voorlichting. Wat voor meer voorlichting? Men luistert niet naar die voorlichting. Saai en het zo weer hetzelfde gedreun koor je aan. Je moet als je ga meer met die kinderen praten. Luister ook wat ze te zeggen hebben. Al is het pietluttig in jouw oren. In die oren van dat kind, van het gevoel van dat kind, is het een levensgroot probleem. En daarom ook de aanleidingen dat kinderen in die opgroeiende fase vooral, zie ik ook, zelfmoordgevallen, ja, op welke leeftijd vooral, in die fase waar ze zich geestelijk vormen en niet gehoord worden en zich ongewenst voelen, dat ze dan tot wanhoopsdaden komen. Als protest vaak van ik word niet gehoord, dan spring ik maar. Ik wil niet zeggen dat dat de oplossing is, maar of dat het daardoor gebeurt. Er zijn meerdere factoren, dat is één van de factoren. En dan wil ik u zometeen ook nog een belangrijk ding zeggen. Ja, eenmaal we het over opvoeding hebben. Ja, een van de belangrijkste fouten die wij als ouders, ja, eigenlijk heb ik die fout ook een beetje gemaakt, maar minder. Bij anderen heb ik het gezien gebeuren. Welke grote fout maken we bij het opvoeden? Meent hem niet kwalijk dat ik weer een slokje water gebruik. Ja, want die fout moeten we niet maken in deze droge tijd. Alsjeblieft, gaat u geen vuil verbranden. No? Eigenlijk zou de overheid met een algemeen verbod voor het verbranden van huis en tuinvuil moeten komen. Boete 10.000 gulden per keer. Ja? Oké? En geef de brandweer de bevoegdheid om die boete op te leggen. Dan mag opgehouden met deze gekke dingen. Kijk wat in andere landen gebeurt. Heer Boesibigibron. Hoe gaan we blussen? Nonsens. Onopgevoed volk, zijn we soms. We worden niet opgevoed, maar afgevoed. Maar goed, een van de grootste fouten, niet altijd is hoor, gelukkig zijn er genoeg mensen die opvoeden. Godzijdank. Een van de grootste fouten bij de opvoeding is dat we kinderen niet leren. Heel simpel begint het. We leren kinderen niet om hun eigen bord, vork, mes, hun eigen vaat te wassen. Ze hebben gegeten, ze bonken alles in die wasbak en mama moet het maar doen. Dat kan niet. Je moet van kleins af aan die kinderen leren. Het heeft niks met kinderarbeid te maken, want het gaat leiden tot kinderluiheid. Geklets, kinderarbeid. Die kinderen moeten al van kleins af aan leren om hun eigen dingen op te ruimen. Zet je bord weg, spoel het even af. Ben je nog te klein om te wasbak? Oké, spoel het even af, zet het daar. Dan zal mama doen, maar als je wat groter bent, ga je het zelf doen. Kijk hoe ik het doe, dan ga jij het ook straks zelf doen. Ja, veeg waar je hebt gegeten, alle kruimels opvangen in een doek. Ja, ik weet, wat? Morgen ga je dan geen eten krijgen als je niet bereid bent die kruimels en die rommel op te ruimen. Ja? Alleen maar bezig zijn met hun scherm, hun mobieltje. Want dat is dan die afleiding van ga maar daarmee, dan heb ik mijn hoofd niet meer, hoef ik je niet op te voeden. Laat internet je maar opvoeden. Kijk wat we krijgen. En dan wordt allerlei excuses bedacht van ja, ik heb 6 jobs en ik heb geen tijd voor die kinderen. Maak je tijd voor die kinderen. Want als dat fout loopt, heb je niets aan die 4-5 jobs die je nou neemt. Ja, om allerlei, ik weet niet wat. Natuurlijk, als je schuld hebt en alleen voor staat, kan ik me voorstellen. Maar goed, in ieder geval, leer kinderen al van jongs af dat ze hun eigen vaat moeten wassen. Met andere woorden, leer ze die verantwoordelijkheid nemen. Anders voed je kinderen op die die verantwoordelijkheid niet leren nemen. En dat zal een ander maar doen. Hun moeder, hun oma, hun tante, hun dienstmeisje. Oh, Asoda. Nee hoor, gaat niet. Dus, rommel die je zelf maakt, moet je zelf opruimen. Je bent verantwoordelijk voor de rotzooi die je zelf maakt. Ja, als je speelt, met speelgoedjes hebt, ruim die dingen op. Nee, ik wil, ruim het op. Je noemt naki, impiri ai. Ruim het op. Je moet gezag uitstralen. En niet dat ze lolly bezig zijn met allerlei andere dingen. Geen tijd hebben voor die kinderen. Ja? Het is geen enkele excuus die dat goed praat. Dan moet je de kinderen misschien niet maken. Ik weet niet hoor, het is wel ongeluk gebeurd. Maar goed. Ja? Zal wel. Dus leer kinderen die verantwoordelijkheid dragen. Je voorkomt dat er straks een volwassene hebt gekweekt die dat van zijn eigen partner gaat eisen. Omdat hij, laten we zeggen hij, maar het kan ook een zij zijn, ik heb ook gezien. Omdat hij of zij thuis is opgevoed, dat alles voor hem en haar werd gedaan, door moeder, door dienstmeisje, gaat hij dat ook van zijn partner straks eisen. Dat die alles voor hem moet doen. En meneertje of mevrouwtje, die zit als koning of koningin, en die andere moet als een slaafje, als partner werken. Kan niet! Als je samen een gezin opbouwt, een huwelijk, een partnerschap aangaat, moeten beide werken in de huishouden. We hier nog. Met taksoja. Mijn naam begint. Ik ben verwend. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ja. Waarom mag ik niet eerlijk zijn? Afroof me. Ze heeft me flink op mijn donder gegeven. Het is bij je moeder thuis dat dienstmeisje alles deed. Hier ben ik je dienstmeisje niet. Poei. Oepsera, klari, dan kan je weer mijn moffel van moani. Maar dan, mijn moffel is aboris, refi, dat pamonja. We gaan mijn maf gonjang, hallo, dan gaan mijn moeder vragen, waar is ze? Je hebt zo'n grote mond toen je uit huis ging met je vriendinnetje. Wat is er gebeurd? Dat is je nou, denk ik toch? Nee, dus dat moeten we van kleins af aan die kinderen trainen. Zelf hun bed opmaken. Je hebt toch daar geslapen? Waarom moet die moeder het op? Ja, ik heb geen tijd, dan ga je eerder uit bed. Ja? Dan ga je eerder slapen en niet steeds met dat mobieltje bezig zijn tot 3 uur in de nacht gamen of weet ik wat. Je kamer zelf opruimen als je de luxe van een eigen kamer hebt. Je bed opmaken. Je kleren zelf wassen. Waarom moet een jongen zijn onderbroek en alles door een ander worden laten wassen? Voor als een grote jongen is. Op een gegeven moment moet je. Toen die vrouw van me voor een paar weken weg moest voor haar werk. Ja. Schuur me van mami. Abi was mijn egitori. En ik moest ook leren koken. Want thuis werd alles gedaan. Beetje verwende pietje was ik thuis. Ja, ik was aan het werk tot 4 uur, 5 uur 's middags. Ik was al van school 1 uur. De kinderen zijn al thuis. Bella vrouw. Goed, zet olie op vuur. Ja, is goed. Ja. Maar hoe weet ik als die olie heet? Zet een stuk erin als het begint te borrelen. Dan weet je, is goed. Het begint zoveel. Ah, zo wil je het toch? Voor aan de vakanties. Ik had schoolvakantie, kinderen ook. Zij moesten aan het werk. Maar zo hebben we de taken verdeeld. Niet dat ik een geweldige kok ben geworden. Maar misap op een gegeven moment. Ah, van mama. Dat eten wat papa maakt is lekkerder. Tuurlijk toch. Mijn bonk was los. Ik ben naar met die. Als ik iets moet te zien. Maar ze hadden moksen. Dat voor olie. Dat ik dacht. Ja. Maar goed. In ieder geval, dat zijn die dingen die we bij de opvoeding al heel vroeg moeten leren aan onze kinderen. En daar begint alles mee. U weet, er was een politieke partij aan het begin die het gezin in hun symbool had. Geen allerlei symbolen met mensen voor de gekhouwerij. Allerlei religieuze beelden en kleuren enzovoort om mensen te pakken te krijgen. Dit symbool van die partij was gewoon een gezin. Een vader, een moeder en kinderen aan de zijkant die elkaar vasthielden. Ja, ik zal niet zeggen welke partij het was, maar die partij had het gezin als hoeksteen, als basis van de samenleving. En daar moeten we bij boek liggen. Allerlei geweldige seminars en workshops. En ja, is mooi. Ja, begin de mensen, gezinsvormende, vooral op school al kinderen, te leren met elkaar te leven. In groepjes. Ze vechten alleen maar. Kijk die voorbeelden. Laatst weer, vergadering DNA is weer ontaard. Ingescheld, de minister Bazaron kreeg kritiek, hij is vergunningen bleven achter enzovoort. Dan gaat die uit de zaal lopen. Dan gaat die, mijn god, wat een waardeloos gedoe is dat. Wat moeten jonge mensen hieruit leren? Dat we moeten vechten met elkaar? Want dat is hetzelfde toch, man en vrouw, oppositiecoalitie. Ze moeten samen iets doen in dat ze één geheel zijn. Man en vrouw zijn geen één geheel, ze verschillen hemelsbreed. Biologisch als ook geestelijk. Ja, maar goed, maar ze horen bij elkaar. God heeft ze beide geschapen als Adam en Eva. Ja, en dan hoor je nog zeggen, nog steeds. Ja, mijn man met mijn boy doet dat, want dat is geen vrouwenwerk. Het is geen geklets met man en vrouwenwerk. Dat heb je bij bepaalde groepen nog steeds. Als een soort cultuur. De mannen, de jongens zijn een soort prinsen en koningen. En de meisjes en de moeders zijn de. Alle werk is werk. Natuurlijk ga je de kleren van een vrouw niet wassen. Dat doen de meisjes zelf. Ja. Maar een jongen moet zijn eigen kleren wassen. Ja, zijn ondergoed zeker ophangen. In de wasmachine ophangen. Van de was halen. Wat is daar voor schande aan? Ik woonde ergens als in een huurhuisje nog toen, of was het. En op een gegeven moment, net wat ik zei, vrouw is aan het werk, ik heb vakantie, ik moest de was buiten ophangen. Ja? En weghalen. Verder woonden dan mensen van een andere. En die keken over het raam en ze zeiden: Mama, kijk, mister zit kleren op te hangen en haalt weg. Zo. Weet je wat dat voorbeeld betekende? Maar goed, ik heb het ook moeten leren hoor. Ja? En ik heb meegemaakt als ik in een vakantie bij mijn tante bleven met vele kinderen in het huis, waren met 1, later 2, maar en dan 6, 7. Verdeelde tante dat huis in delen. Dit gedeelte doen jullie, dat, de meisjes doen dat gedeelte, die trap en dat doet dit. En dat, keihard en de tuin ook. En, boy, ai. Mooi zo. In het dok drapen, zei Psangai. Zo leer je werken. Is geen kinderarbeid. Dat is kinderen van 5, 6, 7 jaar zware stenen laten sjouwen voor de bouw. Dat is kinderarbeid. Maar kinderen thuis leren werken naar vermogen, vegen, opruimen, de tuin helpen, harken, bladeren op een hoop zetten. Ja? Dat is geen kinderarbeid. Dat is leren straks als volwassenen ook je bijdrage in het gezin te leveren. En jouw kinderen een voorbeeld te geven hoe zij straks verder moeten gaan. Of ga je straks als ouders ook luilakken kweken. Die de hele dag maar niets doen en voor een scherm zitten te scrollen. Ja? Want dat is hun enige opvoeding. Lopen met dingen. Zij landen waar men bezig is het internet te verbieden voor kinderen vanaf zo tot 16 jaar. En het Engelse parlement heeft gezegd, nee, dat komt aan de democratische vrijheden. Wat voor klets is dat? Dat geldt als je 18 plus bent, heb je democratische vrijheden, stemrecht en maar op. Maar tussen 0 en 16 jaar moet je houden aan de regels van de volwassenen. Punt uit. Ja? Natuurlijk moet je die kinderen niet gaan slaan en gaan mishandelen en weet ik veel. Maar goed, we hebben nog een kwartiertje. Dan wil ik dan het laatste deel van deze zondagse babbel van mij besteden aan die 13 augustus. 13 augustus historisch bekeken. Ja, wat is dan zo geweldig daaraan? Nou, Limbo zei laatst van, hoe dan minder die moem, 13 augustus. bepaalde sma na money. En als je tegen de sma tak, je moet je geld beter besteden. Nou hoor, worden ze boos. Ik vraag maar, waarom moet je boos worden? Omdat het de waarheid is of omdat het een leugen is? Dat is de waarheid toch? Maar goed. 13 augustus 1727. Ja, wat is daar gebeurd? 13 augustus wordt niet voor niets in Suriname nog steeds herdacht als Anitri Day, de grote herdenkingsdag van de, ik dacht misschien toch wel nog steeds de grootste zelfstandige christelijke kerk in Suriname, de Evangelische Broedergemeente. De geschiedenis van de IBG begint bij een Rooms-Katholieke priester, was vroeger een ander geloof, toch? Alles was Rooms-Katholiek. En die Rooms-Katholieke priester, die heette Johannes Hus. H-U-S, Johannes Hus. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Praag, daar in Oost-Europa, richting Tsjechoslowakije. Hij predikte namelijk hervormingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, zoals Luther later ook. Hè? De kerk was een beetje zeer, daar gaan we niet over praten. En Hus leefde van 1370, Jerikba, 1370 tot 1415. 1415, hij is toen levend verbrand vanwege de veranderingen die hij voorstelde. En hij had ook heel wat volgelingen, followers zegt men tegenwoordig. En dat was een doorn in het oog van de heersende elite van de kerk. Ja, en hij wilde namelijk, hij wees de mensen erop dat de Bijbel, de rechtzinnigheid van de Bijbel, hè? En dat de grondlegger van het christendom dus niet de bedoeling had om bepaalde leefregels die men toen aanhielde. Hij wilde terug naar de werkelijke, de waarde, de ware aard van de verlossing die Jezus van Nazareth had gepredikt. Hij was Jezus de Nazariner, zo werd hij ook genoemd. Maar goed, Johannes Hus werd toen door de kerk tot ketter verklaard. Dat zijn mensen die afwijken van de gangbare heersende regels van de kerk. En hij werd dus in 1415 in het openbaar levend verbrand. Nou, daar ga je weer. Mooie tijd was dat toen, hè? Maar goed, overal in Tsjechië, Bohemen en Moravië, waar hij dus zijn aanhangers had, werden deze toen vervolgd. Ze moesten onderduiken en velen zijn toen ook om het leven gebracht enzovoort enzovoort. Dus de beweging van Hus die ging illegaal, ondergronds verder. En ze noemden elkaar niet bij de namen. Ja, dat was gevaarlijk. Ze noemden elkaar broeder. In Duits, broeder. Ja? En zodoende is de naam broeder gebleven. En dat is in het Latijn fratrum. Ja? Fratrum is broeder. En die groep, die ondergrondse groep aanhangers van Johannes Hus, die werd dan de vereniging van broeders genoemd. Oftewel de Unitas Fratrum. Want Latijn was toen de taal van de ontwikkelden en van het geloof. Nou, en dat was dus de basis van de broedergemeente. Daar komt die naam vandaan. Ja, de naam komt van Unitas Fratrum, de vereniging van broeders. Ja, Brother Unity. Ja, en in Nederlands de broederuniteit, later de broedergemeente. Maar goed, die oude broederuniteit werd een nieuw leven ingeblazen door ook een protestant. Want alle mensen die kritiek hadden op de Rooms-Katholieke Kerk werden protestanten genoemd. Ze protesteerden tegen de kerk van de Rooms-Katholieke Kerk tegen Rome. Ja, en er was een Lutherse, ook een protestantse graaf die dus die leefde van 1700 tot 1760, graaf van Sinsendorf. Bekende naam hier, dan kan de school in het hoge heten, vroeger nog altijd graaf van Sinsendorf, schoon is het een herberg. En Sinsendorf die stelde zijn landgoed, ja, Bertelsdorf, in Saksen, helemaal Zuid-Duitsland, die stelde dat landgoed ter beschikking van de nazaten van die volgelingen van Johannes Hus, die nog steeds werden vervolgd in Zuid-Duitsland. En dat waren vaak jonge mensen, echtparen, die geloofden in de rechtzinnigheid van de filosofie van Jezus van Nazareth. Maar die waren dus op de vlucht vaak. En daar zaten vaak hele goede ambachtslieden bij. Timmerlieden, pijpfitters, metaalbewerkers, houtdraaiers, metselaars. Ja, noem maar op. En die kregen dan onderdak, kan je het zeggen. Ze mochten zich vestigen op het landgoed van de graaf van Sinsendorf. En daar stichten ze een dorp. Ja, en omdat dat, ze hadden de naam in de buurt, de heuvel heette ook zo in de buurt, en hebben ze het aangepast. En dat landgoed was hun hut, hun onderbrenging van de heren, en dat werd toen genoemd hun herrenhoed. Daar komt de naam herrenhoed vandaan. Het dorpje dat toen daar op het landgoed van graaf van Sinsendorf werd gesticht, werd herrenhoed genoemd. Bestaat nog steeds, hè? Met die oude kerk opgekalevaterd enzovoorts. Nou, de vluchtelingen, kan je ze noemen, van aanhangers van die oude Johannes Hus, die kwamen van verschillende streken daar vestigen in het dorpje. Ze stichtte ook een ander dorpje op dat landgoed, een enorm groot landgoed. Ze hadden hun eigen landbouw, veeteelt en noem maar op. Ze hadden zelf voorzienen. Lik de Mennonieten, lik de Huguenoten, lik de Labadisten, lik de Joodse kolonisten die hier kwamen, lik de Borussia Konja, lik de Hindoestaanse immigranten. Lek de Javaanse, lek ala de mangsa konja. Ja, oké. Zo'n omkletst dat, men nog niet dat. Sure. Maar goed, niet dat we ze alles mogen laten doen. Hè? Absoluut niet. In ieder geval, door die verschillende groepen die zich daar op dat landgoed van de graaf en in herrenhoed in dat dorpje vestigden, ontstonden er vaak conflicten. Er waren op een gegeven moment twee groepen die het niet zo goed met elkaar konden vinden. Ruzies, kuskussie, lekker assemblée toch, oppositie-coalitie. En de graaf die hoorde dat, ging vaker op bezoek op zijn landgoed en sprak met die boeren die zich daar, boeren, met die jongeren en ouderen die zich gevestigd hadden. Ja, en hij probeerde de zaak een beetje mediator, zoals men dat nu zegt, een beetje bij elkaar te brengen. Zeg maar, luister, we zijn allemaal geloven in één heiland, Jezus. Waarom vechten jullie zo? Nou, het ging een beetje. Dat begon een beetje te werken. En op die avond waar het heilig avondmaal wordt gevierd, wat zij vierden, op die avond van 13 augustus 1727, is dat datum, kwamen die beide groepen bij elkaar en geïnspireerd onder de ziel van vereniging, bij elkaar komen, hebben ze de vrede gesloten met elkaar en zijn ze de ware broederschap hebben ze gevonden voor elkaar. En dat is toen het evangelie geworden dat ze later zijn gaan uitdragen wereldwijd. Via Denemarken, via Nederland, Zeist, via Engeland, via Amerika, via het Caribisch gebied, via Suriname. Ja, is dus die broederuniteit zich wereldwijd gaan vestigen. Maar op die avond van 13 augustus 1727 zijn die twee kevende groepen bij elkaar gekomen en onder invloed van de Heilige Geest hebben ze dus hun ruzies bijgelegd en gebeden en tot de eenheid gekomen. En daaruit is de, wat men in het Engels noemt, de Moravian Church, Moravische kerk, later ook anders genoemd in andere talen in Nederland, de evangelische, zie dat woord evangelie, die heilige boodschap die ze brachten ook, de evangelische broedergemeente, later tot naar Suriname gekomen. En het is één keer niet gelukt bij een vestiging hier, de tweede keer wel, onder leiding van een, ook zo in een figuur daaruit herrenhoed, dat was Christoffel Kersten. Hij begon een winkeltje hier en het was een groot succes toen hij ook kleren ging maken voor de beetje mensen van sociaal zwakkeren. En zo trok hij de mensen naar het evangelie toe, met zijn kleine winkel, moest gauw uitbreiden. En op een gegeven moment werd het de grootste zaak in

Alle reparaties te verrichten aan de suikermolens, aan de dakgoten, aan de afvoer, aan de sluizen, aan de takels, aan de noem maar op. Dan kregen ze eindelijk toestemming om naar de plantages af te reizen, om daar de reparaties te verrichten. Natuurlijk, maar een paar jaar zijn niet, maar die planten waren rijk. De slavenarbeid, maar goed, die mensen hebben ook geleefd daar. En 's avonds mochten ze dan wel zich met de slaven gaan terugtrekken in hun woningjes. Om dan het evangelie te verkondigen. De Moraviërs waren de eersten die de taal van de slaven, het Suriname zoals we het nu noemen, vastlegden en het opschreven en daarin ook het evangelie gingen vertalen. Ja, ook zangboeken, het is nog bekend, Singibuku, en de kerkdiensten, en zo is het begonnen. Daarom leek het me goed om deze uitweiding even te plegen. Daar weet u wel ook waar de naam Hernutter staat vandaan komt. Het is niet Hernutter, het is eigenlijk Herrenhutter. Het zijn mensen uit Herrenhut, Hernhoed. Ja, dat zijn dus genoemd de Herrenhutters. Ja, wij verklanken het als Herrenhutters, maar het zijn Herrenhutters. De naam spelt ook zo als je kijkt op het naambordje van die straat. Maar goed, ik denk dat we met deze uitweiding toch wel enige informatie hebben verschaft over een van de zeer belangrijke kerken in Suriname. En ook met veel aanhang en evangelie gepredikt in het binnenland vooral. Ja, de tijd dat voor het stuwmeer werd aangelegd was dus de kabel waar de spoorlijn stopte en je met een kabel naar de overkant moest gaan en dan ging die spoorlijn door tot naar de Sarah Goudvelden, nog steeds in de belangstelling, dat dus daar de kabel dus al heel wat ontwikkeling op gang was gekomen met de medische post en het ziekenhuisje en noem maar op. Dus je kan aan de ene kant zeggen, ja, wat komen al deze gekke Duitsers hier doen met een geweldige christelijke moraal, ja, draaide in de smafdrap en de EQ-cultuur. Ze waren op een gegeven moment heel open en flexibel naar ook de cultuur, ja, en de het geloof van de Afrikaanse nazaten en hebben dat ook vaak dingen geaccepteerd. Ja. Zoals bijvoorbeeld, ik noem maar iets bijvoorbeeld, als samenlevingsvorm kende dus de christenen het huwelijk, maar dat was verboden. Dus ze stonden toe dat de slaven een soort, als ze gedoopt waren, een soort verbond toe mochten sluiten, een soort, ja, hoe moet je het vertalen? Dat is niet te vertalen. Een soort samenlevings geregistreerd door de kerk. Ja, men zegt het is een verbond, maar een verbond denk ik meer aan politiek. Het verbond tussen Rusland en Duitsland en noem maar op. Ja, maar het kan ervan te maken. Een verbond toe met de F schrijf je. Het woordje, de letter V. Daarom heel belangrijk ding wat ik u hier zeg. Maar men luistert weer niet in dit land. We zijn koppig als, ja, de letter V. Die korte F, die V bestaat niet in het Sranang. Als je het Sranang-tongen spelt, woorden die klank hebben, schrijf je met een lange, met een F. De V bestaat niet in het Sranang-tongen, in het alfabet van het Sranang. Dus de spelling van Afubaka heb ik al een paar keren gezegd, maar mensen zijn koppig. Journalisten schrijven het nog steeds. Ze praten al die dommies na die dit hebben gedaan. Afubaka schreef je niet met een V, maar met een F. Ja, oké. Okay. Maar goed, ezels die willen luisteren, die stoten hun steen en spoot aan dezelfde steen steeds. In ieder geval, tot slot een paar spreuken uit het nieuws gehaald. Ja, we zijn al zo'n beetje aan het einde gekomen. Krasse uitspraken, zegt men soms. Politici, heb ik even ergens van internet gehoord ook hoor. Politici zijn net als pampers. Ze worden steeds om dezelfde reden vervangen. En waarom worden pampers vervangen? Je hoeft niet eens te zijn met me hoor. Tijdens de bakkanatorie van afgelopen week hoorde ik iemand via de app, Cliff legt het voor, maar iemand schreef hier: Suriname heeft
een

aanhalingstekens openen. Dus nogmaals, Suriname heeft een geen beleidsziekte. Dus die ziekte is een geen beleidsziekte. Het is nou een boel. Is werkelijk waar. Kijk, ook Dominicaan is gestart. Geen beleid. Later is mijn beleid gaan toepassen. Kon het in 2 weken. En dadelijk is het afgelukkig. Hopelijk is het goed gedaan. Dat zal wel hoor. Maar goed. Deze vond ik ook goed. Het was ook iets op YouTube, zeg ik. Maar het was in het Engels en het was snel gezegd. Dus ik heb het een beetje op mijn eigen manier een beetje vertaald. Dus die vrouw, schatje, roept haar man en zegt aan haar man of haar partner: schat, hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan het kopen en het gebruik met je vrienden van alcoholische dranken? Om een manier spend ja sopi alamu. En die man denkt dan, mijn sponsor ja met Junus Revue. Wel, elke maand zeker 5000 SRD. Maar dan, zo. Dus als je niet dronk gaat, zouden we na 5 jaren een tweedehandse auto kunnen kopen. Amasarelko, ja, dat klopt inderdaad, schat. Maar schat, vertel me, hoeveel geef jij uit elke maand aan alcohol? En het schatje zegt: ik, geen cent, ik drink niet, godzijdank. En dan zegt hij: prachtig. En dan, waar is je auto dan? Had je toch zijn, had jij die auto kunnen kopen na 5 jaar toch? Een journalist interviewt een man die, zoals onlangs ook weer, het 50-jarige huwelijksjaar viert, dat dit geïnterviewd had. En hij vraagt aan zo iemand van: meneer, u hebt 50 jaar al met uw vrouw samen uw huwelijk gevierd, of iets 40 jaar. Wat is het geheim van 50 jaar huwelijksleven? Maar look, maat, dat jij een boy. Wat is dat geheim? Wel, kijk, op de eerste dag heeft mijn vrouw gelijk. Op de tweede dag heeft mijn vrouw ook gelijk. En op de derde dag heb ik ongelijk. Samantha, het heeft 50 jaar uitgezongen. Je moet die vrouw altijd gelijk geven. Ergens zit er een waarheid in. You know, win for, vrouw. Je gaat eens staan toch, ja, nou, niet dat je alles moet slikken, maar het is een geheim. Nou, je moet het weten hoe je het doet met elkaar. Te veel samenlevingsvormen, man en vrouw, partners gaan uit elkaar, veel te vroeg. Ze denken dat het seks alleen maar dat bij elkaar houdt. Nee, je moet goed met elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen begrijpen en goed met elkaar kunnen overleggen en soms de geheimpjes met elkaar kunnen delen als het moet. Maar in ieder geval, ik ben blij dat we deze zondag ook met u hebben gedeeld. En dat we dus vol goede moed verder gaan met de komende week. Het is vakantie, het wordt steeds warmer en droger. En alsjeblieft, blijft u drinken. Ja, ik, en het verkeer, mijn god. Ik zie laatst weer één mooie auto met een schat van een vrouw achter het stuur. Draait een bocht met in de ene hand een mobiel in de hand. Met mijn hemel, dat kan je niet maken toch, mama vrouw. Je nog kan rijden zo'n wagen naar een tiende naar wagen bij. Dat je draait een bocht naar een mobiel in je klauw. Nou, ik kan niet zeggen klauw. Maar met je mobiel in je hand. Ik bedoel, je moet, het staat er niet voor niets. Je moet je hand, beide handen aan je stuur houden. En waar samen zijn, manoeuvreer snel. Anders je nek kwam aan kiri. Of je rijdt met je kinderen al de sloot in. Dan hoor je, ja, de controle verloren. Ja, je zal maar controle verliezen over het stuur. Hoe vaak hoor je dat een piloot controle over zijn stuur heeft verloren? Het kan toch niet? Nonsens. Er moet men letten op die dingen. Er wordt niet gelet in het verkeer op die dingen. Je ziet nooit politieagenten. Die verkeerspolitie die we hebben zijn meer voor parades met hun lange mouw. Heel netjes, heel mooi. Maar we hebben niet die, echt die stoere verkeerspolitieagenten. Geef hun die e-bikes. Ja? E-bikes zonder motor. Elektrisch, maar bikes zijn er al. Breid dat uit. Maar steeds moeten ze van die grote, nieuwe four-wheel drive pick-up auto's krijgen om te gaan toeren. Kan niet. Koop 20 e-bikes en zet die agenten erop.
En laat ze rustig rijden en op hoeken gaan staan. En met hun verkeerssnelheid. En dat is de grootste oorzaak van die ongelukken. Te hoge snelheden. Kijk hoe men in Europa... Ja, god, dan gaan we weer naar Europa. Maar dat is toch een stukje geordend leven daar. Waarom mogen we dan niet kijken naar hoe ze daar de boel ordenen? Ook met wat orde. Ze zijn als de dood zo bang voor de verkeerspolitie. En ze houden zich aan die verkeersborden. Hier 60, hier 80. Oké, hier moet ik weer 60. Hier, die mannen houden daar een protestactie met boeren. De wet zegt, je mag niet op de snelweg met tractoren. Die mannen zeggen, rij met tractoren. Want man botst, nou man file. Maar dit, toen was dit. Direct krijg je dan de volle laag van jullie boeren zijn niet goed wijs. Gaan jullie op de snelweg betogen en die andere groep die steeds de snelweg blokkeert. Dat kan je niet maken. Er moet strenger worden gecheckt. En niet alleen zet 3 politieagenten op straat om mensen te stoppen. Omdat hun ruiten niet getint, te veel getint zijn of weet ik wat. En dan zie je daar onder een afdakje een politieman zitten met een assistent. En dan zitten ze allerlei papieren te checken. Dat is hem niet. Zo krijg je geen veiliger verkeer. Je krijgt veiliger verkeer door agenten die op straat, dus motorfietsers, e-bikers, kijken bij stoplichten. Gewoon staan te kijken. Je hoeft mensen niet op te houden. Je staat gewoon te kijken. En men ziet je en men rijdt niet meer door rood. Ja, maar je ziet niemand, dus je rijdt door rood. Waar zijn ze? Ja, ze staan te veel in de zon. Daarom staan ze onder een balkon te chillen aan de Magdenstraat. Het is te zwaar. Die mannen zijn te zwaar gekleed voor deze troepen. Gaan ze zeggen om een kniebroek te lopen. Ze wouden staken toch een aantal jaren terug toen die regels worden ingevoerd. Binnen de Maastak, door het Caribisch gebied, lopen de agenten met kniebroek rond. Het is luchtig. Ja, de testikels moeten lucht krijgen om goed zaad te produceren. Nee, goed dat maar. De jonge kerels. Maar goed, luisteraars, met deze nabrander aan het eind zeg ik u voor de rest van deze zondag een genoeglijke luisterstemming toe. Doe het rustig aan, brand geen vuil, drink veel en rij alsjeblieft zonder mobiel en op de snelheid die je moet rijden. Ja? Namens Lim FM en namens mezelf, Rappa, zeg ik u het beste toe. Tot de volgende week. Doei!

grace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, onze opgestane Heer. Mijn naam is pastor, profeet Patrick Botsen. En ook voor vandaag, I am your host. En we gaan een geweldige tijd hebben in the presence of the Lord. Er is geen betere plaats waar we kunnen vertoeven dan in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste God. En dat is Koning Jezus. We hebben voor vandaag een woord, een bemoediging uit Gods woord, welke u zal sterken. We hebben ook een interview, zoals u dat van ons gewend bent. En geweldige gospel music. En yes, we will kick it off met het nummer No Fears van Christian Love. En daarna gaan we aanbidden op het nummer You Are Worthy of My Praise van Jonathan Butler.

0: kunnen aanbidden op het nummer You Are Worthy of My Praise. En ik weet dat ik weet dat ik weet dat u helemaal klaar bent, dat uw hart helemaal is voorbereid om Gods woord te ontvangen en de atmosfeer bij u thuis helemaal klaar is en ready is voor Gods woord van vandaag. En Gods woord voor vandaag wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Sanfisi. Hij gaat het hebben over de werkingen van de Heilige Geest. Vandaag krijgt u een Heilige Geest boodschappen. Ja, en het gaat u bemoedigen. U gaat heel wat leren. En laten we luisteren naar het woord van vandaag.
1: Halleluja. Blessings, blessings, blessings iedereen. Mijn naam is broeder Velion Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u vanuit deze plaats te mogen bedienen met het woord van God. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan het gehele leiderschap van Bethel Opperoem. Mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Botsen. Alle ouderlingen, diakenen, I salute all of you. Als u hier bent, u bent ingelogd in deze meeting. Ik wil u van harte welkom heten en u verwelkomen bij deze aflevering van de zondag bediening eigenlijk. Ik wil vandaag samen met u gaan kijken naar het werk, zeg maar, dat de Heilige Geest verricht in ons midden. Amen. We gaan kijken naar de werking van de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Amen. Weet u, wanneer wij tot bekering zijn gekomen, dan komen wij niet tot bekering omdat wij zo goed zijn. We komen niet tot bekering omdat wij in feite uit onszelf dat besloten hebben. Maar dit is ook deel van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt deel uit van de drie-eenheid. Amen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En het is belangrijk om te weten dat toen Jezus Christus, voordat hij naar de hemel ging, terwijl hij hier op aarde was, het was de Heilige Geest die hem in feite de wijsheid had gegeven in welke hij sprak. En terwijl hij, de Bijbel zegt, dat nadat hij gedoopt werd, dat hij geleid werd door de Heilige Geest naar de woestijn om verzocht te worden door de vijand. 40 dagen en 40 nachten. Amen. Dus toen al was de Heilige Geest in werking. En het was dezezelfde geest die zo krachtig over onze koning Jezus kwam, dat nadat hij vanuit de 40 dagen en nachten vasten kwam, dat hij zieken kon genezen, dat hij blinden kon laten zien, dat hij lammen kon genezen zodanig dat ze gewoon normaal konden lopen. Dit geeft dus allemaal aan, dit benadrukt allemaal de werking van de Heilige Geest. Amen. Maar het allerbelangrijkste, of nou niet het allerbelangrijkste, maar een van de belangrijke dingen die koning Jezus aan zijn discipelen had gezegd voordat hij naar de hemel ging. Hij zei tegen zijn discipelen, koning Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij moesten wachten op de uitstorting of op de manifestatie van de Heilige Geest. Ze moesten wachten in Jeruzalem. U moet beseffen dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat de kracht van de Heilige Geest over hun zou komen. En het verbaast mij dat koning Jezus niet tegen zijn discipelen had gezegd, wel, jullie hebben gezien hoe ik het heb gedaan al de jaren dat jullie met mij hebben gewandeld. Ik ga nu naar de Vader. Gaan jullie gewoon doen wat ik heb gedaan? Dat heeft hij niet aan ze gezegd. Amen. Hij zei in eerste instantie dat hij terug moet gaan naar de Vader. En dat als hij niet teruggaat, dat de belofte van de Vader niet kan. Dat hij die na hem zou komen, dat die Dat zijn discipelen door de trooster in alle waarheden geleid zou worden. En hij refereerde naar de Heilige Geest. En de tijd waarin we nu leven, eigenlijk sinds dat koning Jezus terug is gegaan naar de hemel, is de belangrijkste persoon met wie wij contact kunnen leggen. De Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons helpt om God te begrijpen. Het is de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheden. Het is de Heilige Geest die ons de weg wijs zal maken. Precies zoals hij koning Jezus heeft geleid om zijn doel hier op aarde te vervullen. Precies zo zal de Heilige Geest u en ik leiden als wij hem de ruimte geven. De Heilige Geest is onmisbaar in onze wandel met koning Jezus. Amen. En ik wil met u gaan kijken naar de werking van de Heilige Geest. De operationele kant van de Heilige Geest, om het maar zo te zeggen. En samen zullen wij gaan kijken naar, ook middels Bijbelteksten gaan we kijken naar de werking van de Heilige Geest. En de invloed eigenlijk die de Heilige Geest heeft in het leven van wij als gelovigen. Amen. Het is belangrijk om te weten, punt 1, dat is het over de overtuiging. Amen. De overtuiging. In het Engels zou men zeggen de convicting ministry. Amen. De overtuiging. Het is de Heilige Geest die dat doet. En ik wil samen met u gaan kijken naar Handelingen hoofdstuk 2 vers 37. Als u uw Bijbel met mij openslaat. Handelingen 2 vers 37. Daar zegt de Bijbel: toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen? Amen. Dit is wat eigenlijk het volk zei aan de discipelen. Of wat ze vroegen aan de discipelen, wat moeten wij doen nadat ze de boodschap hadden gehoord van het koninkrijk van God. Hebben zij gevraagd, wat moeten wij doen? Amen. Het is de Heilige Geest die hun eigenlijk tot de overtuiging gebracht heeft om op dat punt te komen. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt. Amen. En Johannes 16 vers 8 is ook een tekst die hierover praat. Ik ga even bladeren. Johannes 16 vers. Johannes 16 vers 8. Nogmaals, als u met me gaat dan naartoe. En de Bijbel zegt: en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dit is het werk van de Heilige Geest. Om ons te overtuigen van goed en kwaad. Om ons te overtuigen van het rechtvaardig wandelen in de plannen van God. Amen. Het is door de overtuigingskracht van de Heilige Geest komen wij tot het geloven in God. Dus een van de werkingen van de Heilige Geest is dat het ons overtuigt. Amen. En door die overtuigingskracht dan komen wij mensen eigenlijk tot de ontdekking van redding. We beseffen eigenlijk daardoor hoe noodzakelijk verlossing, hoe noodzakelijk redding is voor onze geest, voor onze ziel. Amen. De Heilige Geest, zoals ik het zei, Johannes 16 vers 8. Hij overtuigt de mens van zonde en van zuiverheid. Amen. De tweede werking van de Heilige Geest is transformatie. transformatie. Het is de Heilige Geest die transformatie teweeg brengt. Amen. De Heilige Geest brengt transformatie in ons, zodat wij op Christus kunnen gaan lijken. Zodat wij in dezelfde voetsporen van Koning Jezus kunnen gaan wandelen. Want wanneer wij in Koning Jezus zijn voetsporen wandelen, dan zorgen wij daarmee ervoor dat wij... eigenlijk wandelen in datgene waarvoor Hij ons geroepen heeft. Hoe meer wij als Koning Jezus worden, hoe beter het is voor het Koninkrijk van God. En hoe zever eigenlijk we zijn voor onze wereld. Waarom? Omdat we karakteristieken zullen opbouwen in ons. Die ons in staat zullen stellen om te leven zoals God dat van ons wil. Amen. Dus wanneer het komt op transformatie, denk niet dat het maar iets is waar u zelf doorheen moet gaan. Het is een proces. Het is een proces waarbij de Heilige Geest betrokken moet worden. Amen. En ik wil even met u lezen. Johannes 16 vers 13. Johannes 16 vers 13. Als u uw Bijbel met me openslaat, weet u... Wanneer wij tot bekering zijn gekomen, dan willen we binnen 3 seconden tel willen we eigenlijk als Christus worden. Willen we eigenlijk dat de manieren die we hadden of de dingen die we deden die niet in de wil van God voor ons leven waren, dat die dingen gewoon moeten gaan veranderen. Maar als we Gods proces goed hebben begrepen en ons ook daaraan onderwerpen, dan komen we erachter dat het de Heilige Geest is die dit eigenlijk in ons bewerkstelligt. Transformatie is een proces. Het is niet iets wat 1, 2, 3 plaatsvindt. Het is een proces waarbij u uzelf gaat moeten overgeven. U gaat u moeten onderwerpen aan de werking van de Heilige Geest en de instructies die Hij u geeft, zodat transformatie kan gaan plaatsvinden. Amen. In Johannes 16 vers 12 tot en met 13 zegt Koning Jezus: nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Maar de nadruk hier wordt gelegd op: Hij zal u de weg wijzen. Amen. Hij is de Geest der waarheid. Met andere woorden, de levensstijl die u leidt. Als het een levensstijl is die niet conform eigenlijk de wil van God is voor uw leven, bent u leugens aan het naleven, om het zo te zeggen. En door de Heilige Geest, door de transformerende kracht van de Heilige Geest, worden we eigenlijk in staat gesteld om Jezus Christus te kunnen volgen. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 2... word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door vernieuwing van uw denken. Die vernieuwing komt door transformatie. En die transformatie is onmogelijk te bewerkstelligen zonder de Heilige Geest erin te betrekken, in dat proces te betrekken. Het is de Heilige Geest die transformatie brengt in ons leven. Het is de Heilige Geest die ons instructies geeft hoe wij eigenlijk Jezus Christus kunnen behagen, hoe wij God kunnen behagen. Ik kan me nog heugen, toen ik pas tot bekering was gekomen, dat ik steeds erop letten van: ja, ik mag niet zondigen tegen de Heer. Ik heb het zoveel uit mijn eigen kracht geprobeerd, dat ik erachter kwam van: hey, wacht, dit ding, als ik het uit mezelf moet doen, het gaat mij niet lukken. Amen. Ik moet God daarbij betrekken. En dit doet u door het lezen van het woord, door gebed. En terwijl u bezig bent met het lezen van het woord en gebed, dan geeft de Heilige Geest u instructies. En dan begint Hij zelf ook aan u te werken en in u te werken. Amen. Hij werkt in ons, voor ons. En zodat wij ingezet kunnen worden voor de doeleinden van het koninkrijk van God. Dus de tweede, het tweede ding, of een van de tweede werk, of een van de vijf werkingen waarover ik het wil hebben, is dus dat de Heilige Geest transformatie in ons bewerkstelligt. Amen. Ten derde, de Heilige Geest is onze hulp. De Heilige Geest is onze hulp. Romeinen 8 vers 26 zegt, Want alzo komt hij onze zwakheden tegemoet. Ik ga even naar de tekst. Romeinen 8 vers 26. Amen. En evenzo komt de Geest onze zwakheid, wat? Te hulp. Onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Amen. Het is belangrijk dat wij eigenlijk weten dat wanneer het komt op hulp, dat het niet iets is wat wij alleen van mensen moeten verwachten. We moeten het des te meer verwachten van onze God. En daarvoor is de Heilige Geest er. En u kunt niet geholpen worden als u zelf niet open staat voor hulp. Amen. De vraag hierbij is, waarmee gaat hij ons helpen? Hij gaat ons helpen om te leven volgens de wil van God. Hij gaat ons helpen om te wandelen in de kracht, in de belofte van God. Amen. De manier hoe de Heilige Geest ons helpt, of enkele voorbeelden daarvan, is dat hij een trooster is. Hij is een helper. Hij is een raadgever. Hij bemiddelt tussen ons en God. Amen. Hij is een pleitbezorger. Hij is een bekrachtiger. Amen. Dus dit zijn allemaal werkingen van de Heilige Geest. Wanneer we door moeilijke momenten heen gaan, wanneer we door uitdagende duisternis gaan, het is de Heilige Geest die ons troost. Hij is onze helper. Hij komt onze zwakheden te hulp. Wanneer wij verslaafd zijn en niet los kunnen laten en niet vrij kunnen komen van bepaalde zaken, is het de Heilige Geest die ons tegemoet komt. Als u iemand ziet, u kent iemand die niet kan stoppen met roken, amen, of iemand die een of andere verslaving heeft, bid voor de persoon. Bid dat de Heilige Geest hem of haar aanraakt. Want wanneer de Heilige Geest u aanraakt, wanneer de Heilige Geest komt, dan brengt hij, wat ik al eerder zei, transformatie. Wat hij doet, hij overtuigt. En waar ik nu mee bezig ben, is het derde. Dat is dus dat hij onze zwakheden te hulp komt. Dus we hoeven in feite het niet alleen te doen. We hebben een helper van boven die ready staat om ons te helpen. We hebben een helper vanuit boven die klaar staat om ons te assisteren en ons te leiden in de wil van God, in de zaken van de Heer. Amen. Dus nu dat u het weet, vanaf vandaag, probeer niet meer dingen te doen uit uw eigen. Probeer niet meer uw eigen pad op te gaan. Probeer niet meer uw eigen richting op te gaan. De Heilige Geest is er om u te helpen. En hij kan u helpen door een trooster voor u te zijn. Als u door een moeilijk moment gaat, als u door een uitdagend moment gaat, als u pijn leidt, als u verdriet leidt, als u door welk moment dan ook gaat, de Heilige Geest is er om u te troosten. Hij is er om u te helpen. Amen. En als u tekort heeft aan ideeën, als u tekort heeft aan raad, de Heilige Geest is ook een raadgever. Amen. Ook in deze vorm kan hij ons helpen. Als u in uw business vastzit, u weet niet wat u moet doen, u heeft al van allerlei zaken geprobeerd, u heeft geëxperimenteerd, maar u ziet dat ding werkt niet of die dingen werken niet, betrek de Heilige Geest erbij. Amen. En zelfs voor de mensen die misschien op het punt zitten om hulp te gaan zoeken of een of andere strategie te gaan bedenken, betrek de Heilige Geest. Hij is een heel goede raadgever. Amen. Hij is een bemiddelaar tussen u en God. Hij is een pleitbezorger. Hij bekrachtigt u. Mocht u kracht ontbreken, de Heilige Geest bekrachtigt ons. Amen. Wanneer wij ons zwak voelen lichamelijk, ook geestelijk wanneer wij ons zwak voelen. En wij willen bidden en we in de tegenwoordigheid van de Heer gaan. Is het de Heilige Geest die in en door ons bidt. Zoals de tekst in Romeinen 8 vers 26 het zegt. Dat we weten niet wat we moeten bidden. Het is de Heilige Geest die onze zwakheden tegemoet komt. Amen. Dus de Heilige Geest assisteert ons. Hij helpt ons in gebed en alle andere activiteiten die wij moeten verrichten. Amen. Handelingen 1 vers 8. Deze Bijbeltekst brengt mij naar de vierde werking van de Heilige Geest. En dat is dus dat Hij ons bekrachtigt. Handelingen 1 vers 8 zegt: Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot de uiterste der aarde. Amen. Zoals u heeft gehoord aan het begin van deze prediking, ik heb het gehad over koning Jezus die voordat hij wegging niet zijn discipelen niet gelijk stuurde in de wereld, maar hij zei tegen ze: ga en wacht in Jeruzalem. Amen. En als u het boek Handelingen bestudeert, dan komt u erachter waarom koning Jezus eigenlijk tegen zijn discipelen had gezegd dat ze moeten wachten. Ze hadden het woord al. Het woord zelf was koning Jezus Christus. Maar ze hadden de kracht van de Heilige Geest nog niet. Want het is de combinatie van beide die ons in feite maakt tot volwassen christenen. Het is de combinatie van het woord en de kracht van de Heilige Geest die ons maakt tot volwassen christenen. Het is de combinatie van de kracht van de Heilige Geest en het woord van God die ons maakt tot mensen die wandelen in de realiteit van Gods woord, in de realiteit van Gods plan. Amen. Dus om een voorbeeld te nemen, Petrus bijvoorbeeld, die de rots genoemd werd door koning Jezus. We konden de rots in hem nog niet gemanifesteerd zien. We konden niet zien dat mensen op hem konden bouwen. We konden hem niet zien als iemand die standvastig was in het geloof. Hij had Jezus Christus verloochend. Amen. Tot 3 keren toe heeft hij hem verloochend. Maar toen de kracht kwam over Petrus, was hij zo overtuigd, was hij zo bekrachtigd, dat hij zelf het evangelie begon te delen. En hij heeft zijn leven op een zodanige manier geleefd, dat mensen eigenlijk tot bekering zijn gekomen. Hij werd ondersteboven eigenlijk gekruisigd om de wil van God. En hij werd zo bold, zo zorgeloos eigenlijk. Doordat de kracht van de Heilige Geest over hem kwam. Van iemand die Jezus verloochend had, naar iemand die in alle boldness en in alle kracht gewandeld heeft in de dingen die koning Jezus voorheen had gedaan. En de kracht van de Heilige Geest was zo sterk over hem en de andere discipelen, dat ze zelf mensen hebben genezen met hun schaduw. Dus maak u geen grappen met de kracht van de Heilige Geest. Wanneer de kracht van de Heilige Geest over ons komt, dan kunnen we in feite kloeke daden doen. We worden in staat gesteld om grote dingen te doen die wij nooit eerder in staat waren te doen. De kracht van de Heilige Geest, dat is eigenlijk waar demonen voor bang zijn. Wat zeiden ze tegen de zonen van Kefas? Zeiden: Jezus kennen wij, Paulus kennen wij, maar jullie, wie zijn jullie? We zien geen kracht van de Heilige Geest over jullie. Dus waarom zouden we bang moeten zijn? Waarom zouden we moeten vrezen voor jullie? Amen. Dus de kracht van de Heilige Geest, we hebben het nodig om duisternis weg te drijven. De kracht van de Heilige Geest, dat is wat ons dikkatie zal geven. Dat is wat ons moed zal geven om tegen de stroom in te gaan. Wanneer mensen zeggen, ja, we gaan naar links, zegt u nee, ik ga naar rechts. Amen. U gaat recht kunnen staan met de Heer wanneer de kracht van de Heilige Geest over u komt. Het gaat u zodanig moedig maken dat mensen u geen 6-9 zullen kunnen komen geven. Mensen gaan, u gaat niet snel overgehaald worden om uw rug eigenlijk voor Jezus Jezus, naar Jezus toe te keren. Amen. Dus de kracht van de Heilige Geest is super belangrijk. Amen. En die kracht maakt ons tot getuigen. Precies zoals het had gedaan met de discipelen. Zoals de tekst in Handelingen zegt. Er zal kracht en gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult getuigen worden. En wij kunnen op verschillende manieren getuigen. Amen. Door onze levensstijl. Wanneer die kracht van de Heilige Geest over ons komt. Een van de dingen die het ook doet. Het vormt ons. Het transformeert ons. En het zorgt ervoor dat we kunnen wandelen in de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Dus maak geen grap met de kracht van de Heilige Geest. Als christen is het niet toegestaan om zonder de kracht van de Heilige Geest te leven. Het is niet toegestaan om zonder de kracht van de Heilige Geest te zijn. Amen. En de laatste wat ik met u wil delen, het is de vijfde manier eigenlijk waarop de Heilige Geest opereert, dat is door openbaringen. Amen. Een van de werkingen van de Heilige Geest is dat hij openbaringen geeft. Matthäus 11. Als u met me gaat naar Matthäus 11, vers 27. Daar zegt de Bijbel, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Amen. Het is de Heilige Geest die zaken aan ons openbaart. Toen Petrus de vraag gesteld werd aan de discipelen. Wie zeggen mensen dat ik ben? En Jezus vroeg aan zijn discipel Petrus, wie zeg jij dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus. Jezus zei tegen hem, vlees en bloed heeft dit niet geopenbaard aan jou. Maar mijn Vader heeft het gedaan. Het is via de Heilige Geest gebeurd. Amen. Want de Heilige Geest is één met de Vader. Hij doorzoekt de Vader. Amen. Johannes 3 vers 27. Daar zegt de Bijbel. Johannes antwoordde en zeide. Geen mens kan iets aannemen. Of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Als iets u uit de hemel gegeven moet worden. Heeft u een bemiddelaar nodig. Zoals we weten. De Heilige Geest is een bemiddelaar. Dus via de Heilige Geest maakt God zijn dingen bekend. Daarom is hij degene die overtuigt. Daarom is hij degene die transformeert. Amen. Dus ik zal even voor u samenvatten. Wanneer het komt op de ministry van de Heilige Geest. De vijf dingen die hij doet. Is hij overtuigt, dat is de eerste. De tweede is hij transformeert. De derde is hij is een helper. Vierde, hij bekrachtigt ons, dus hij geeft ons kracht. En de vijfde is hij brengt openbaringen over God en over situaties. Maakt niet uit waar dan ook of waarvan ook u een openbaring nodig heeft. Als u de Heilige Geest gelooft en hem betrekt, hij gaat het voor u doen. Hij gaat u die openbaring geven. Amen. Met deze woorden wil ik u deze zondag bemoedigen. Ik bid dat het een zegen voor u mag zijn. Ik weet dat het een zegen voor u is of is geweest. En als u hier bent, u bent afgestemd, u hoort mij op dit moment, u heeft het woord van God gehoord en u heeft nog geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, wil ik even de tijd nemen om met u te bidden. Ik wil u vragen om mij na te zeggen. Zeg, Heer Jezus, ik heb uw woord gehoord. Vergeef mij, Koning Jezus, voor al mijn zonden en neem mij aan als uw kind. Ik erken dat ik een zondaar ben. Dat ik een zondaar ben. Ik erken dat u aan het kruis voor mij bent gestorven. En voor mij rechtvaardig.

0: de volgende keer. God bless you.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Filion. En ik weet dat u gezegend bent geworden. Ja, als u een reactie wilt sturen naar aanleiding van dit woord, dan kan dat. U kunt ons een app sturen op het nummer 082-47-87-1. En u kunt uw reactie dan naar dit nummer sturen. Ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus heeft aangenomen als uw Heer en uw redder, want dat is de grootste, meest belangrijkste, beste stap die u kunt maken in uw leven. Ja, en we gaan door met ons programma voor vandaag. We maken ons klaar voor het interview. Zuster Gracita gaat vandaag zuster Ivana Austerlitz interviewen. En het is een zuster en wij willen weten van haar wat het is om Christus te dienen. Wie is zij? Wat doet zij? Wat houdt haar bezig? Wat heeft ze allemaal meegemaakt? U gaat het allemaal horen en ik kan u zeggen, het gaat u bemoedigen. We gaan eerst luisteren naar King Jesus Is All en daarna No Hurt van Casting Crowns.

0: Dit is het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Welkom luisteraars bij dit gedeelte, waarbij we dus een interview afnemen van een gast. Vandaag hebben we een bijzondere zuster van de gemeente Bethel op Roem als gast in de studio. Welkom zuster Ivana Oosterlitz.
1: Dank u wel zuster Gracita.
0: En hoe gaat het met u?
1: Het gaat uitstekend.
0: Op die griep en vrede dan gaan we ook. Maar
1: ego.
0: Met
1: we leven, dat is belangrijk.
0: Amen. Het is heel belangrijk om te leven, hè?
1: Amen. Griep doet niks. We leven.
0: Yes, amen. Amen. Wat is het mooiste van Ivana?
1: Het mooiste van Ivana? Nou, lief. Ivana is lief. Heeft heel veel geduld met de medemens. Altijd een luisterend en opend oor. En she loves to be with people. Dat is Ivana.
0: Waarom heb je dat graag? Dat je met mensen bent.
1: Ik hoef van praten. Je ziet het niet allemaal wanneer je me ziet zitten. Maar als ik eenmaal die klikker is tussen mij en de persoon, kunnen we van alles en wat praten. En ik ervaar de laatste tijd, nu dat ik de Heer weer echt serieus aan het dienen ben, dat hij op zijn manier mij ook gebruikt om een bemoediging te zijn voor anderen. Weet je, je gaat ervan uit, het is gewoon een gesprek met een medemens, maar we weten niet waar een medemens zit.
0: Ja,
1: de Heer gebruikt mij op zo'n manier en ik ben hem dankbaar daarvoor.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, dat heb ik echt ervaren de afgelopen periode. Onbewust en...
0: Dat als je met mensen praat, je ze echt bemoedigd.
1: Ja, precies.
0: En mensen hebben dat nodig,
1: hè? Ze hebben het echt nodig. Vooral nu wat er gebeurt in Suriname, de wereld. Mensen lopen met heel veel... Het staat op niemands voorhoofd geschreven. Maar... wanneer je begint te praten en je de Heer echt vraagt om over te nemen, dan zie je de mens.
0: Hij was binnenin zit, hun pijn.
1: Het komt gewoon naar buiten en zeg wauw. Dus daar heb ik zoiets van, oké Heer, ik hoef daar niet te klagen. Ik mag niet klagen, want er zijn anderen met veel meer problemen.
0: Ja, en dan ook daar helpt hij, hè?
1: Precies.
0: Geen enkel probleem is te groot voor God.
1: Nee, is te groot voor God, inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Zeg mijn ervaring de afgelopen tijd, hoor.
0: Yes. En nog iets anders bijzonder van Ivana is, Ivana kan bijzonder mooi zingen.
1: Ja, is ook een gave van de Heer. Prijs de Heer daarvoor. Ik heb het... vanaf mijn kinderjaren.
0: Kleras, ne?
1: De zondagschool, jeugdclub, preesteam. Toen verhuisde ik naar de stad.
0: Mm-hmm. Oh ja, want Ivana is van die keri.
1: Van die keri, ja.
0: Geboren en getogen.
1: Ik ben trots om dat te zeggen. Ik ben een Nigeriaanse vrouw. En ja, daar ben ik gevormd. Precies. En zingen is ook daar. Is daar begonnen, daar heb ik mijn talenten ontdekt.
0: En vanaf je 16e koos je voor Koning Jezus. Wat is er iets bijzonders gebeurd toen je 16 jaar was?
1: Ik was, zoals ik eerder zei, goed op de zondagschool. Je bent nog kind. Je weet wel, er is een Jezus, je dient een God. Een jeugdclub, daar ben je iets volwassener. Je begrijpt dingen veel meer en beter. En ik, van huis uit ben ik, of was ik EBG, EBG. En bij de EBG heb je dan belijdenis. Je gaat dan belijden dat je de Heer aanneemt.
0: En publiekelijk, hè?
1: En publiekelijk, voor de hele gemeente doe je dat. En ik stond op en ik zei, mijn moeder, want ik was 16 en volgens de EBG is 16 jaar te jong.
0: Ja, voor mij was het vanaf 18 jaar.
1: Vanaf 18 jaar.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik zei mijn moeder van, ma, ik ben ready. Ik voel ervoor om te beleden dat ik voor de Heer ga kiezen, wil kiezen. En
0: sorry.
1: En mijn moeder zei, oké, ik ondersteun je. En we hebben zo gesproken met de dominee van toen en ik mocht het doen.
0: Echt waar?
1: En het was heel bijzonder om echt voor de gemeente... te beleiden dat je de Heer kiest. Je moet nagaan, ik was toen al ook aan jeugdclub. Want een jeugdpriesteam, ik liep daar mee. En uiteindelijk was ik dan in het priesteam, de volwassenen. Dus ik dacht, nee, dan moet ik daar echt die stap nemen. En echt publiekelijk maken van, hé, ik kies voor de Heer.
0: Ken je tekst nog? Je beledenis tekst?
1: Ja, Salom. Houdt u me te goed hoor. Maar het is, wie sterk en uw hart zij onverzaagd. Hij allen die op de Heer hoop. Is Salom 31 vers 25.
0: En gebruik je het gewoon?
1: Ja, dus...
0: Wie sterk.
1: Wie sterk. En als ik soms naar die, als ik die tekst soms lees... Is het echt iets dat ik iedere keer moet meenemen.
0: En eigenlijk ook moet toepassen in je leven.
1: En moet toepassen
0: dus.
1: In mijn leven. Het zegt, be strong and take heart, all who hope in the Lord. Het is, als ik zo naar mijn leven kijk, wat ik allemaal meemaak, of heb meegemaakt, is het echt, be strong, Ivana, wees sterk. Blijf vertrouwen op de Heer, weet je, alles komt goed. Dus toen ik die tekst kreeg, toen...
0: Dat snap je het nog
1: dat
0: niet.
1: Dat snap je het nog niet, maar naarmate je ouder wordt...
0: Yes.
1: Dan weet je waarom de Heer je die tekst heeft gegeven. Want voor die dienst hebben we gevast, gebeden.
0: Ja, klopt.
1: En dan hadden we dan een nacht voor die dienst, hadden we dan praise and worship. En zo de teksten werden al, dus teksten waren al van tevoren... Maar,
0: het iedereen
1: trekt
0: een
1: lot. Trekt een lot. En je bent je vast. En die dag
0: krijg je, die van dat die eigenlijk bij jou hoort.
1: Ja, wie sterren. En je had zijn onverzag, hij alle deel bij je rood. Yes, ik kreeg een kippenvel van die dag over praten.
0: Maar je zei, je bent door bepaalde situaties gegaan.
1: Ja.
0: Waarbij je... deze tekst zou moeten grijpen. Zou je eentje willen delen met de luisteraars? Welke? Want ik denk dat er een aantal waren.
1: Laat zeggen, de relatie tussen moeder, vader en kinderen. Ik kom uit een, uit een gezin waar mijn moeder... fysiek werd mishandeld door mijn vader. En uiteindelijk heeft ze die stap gemaakt van hey, tot daar niet meer. Omdat ik mijn moeder bijna heb verloren en dat was echt die laatste druppel voor haar. En, maar daarna, ik zou zeggen vervolging, die man...
0: Hij
1: bleef terroriseren en... Als moeder heeft ze altijd gezegd, Ivana, vergeef, het is en blijft je vader.
0: Wauw.
1: Weet je, dus... En... Maar...
0: Denk je dat
1: vader,
0: je...
1: Vader...
0: Ja... Het bleef moeilijk.
1: Het blijft moeilijk, omdat je... Het blijft nog vers. Je vergeeft wel, maar je vergeet niet. En die band tussen mijn vader en ik... Het is niet wat het wezen moet. Hij is, ik zou niet zeggen dat hij daar is als vaderfiguur. Maar hij is een beetje vader.
0: Yes.
1: En dan daar komt die tekst. Be strong, blijf op de Heer vertrouwen. Weet je, de Heer geeft hoop, de Heer geeft kracht. En daar komt het. En daar komt die tekst echt te pas. Be strong, Ivana, ik ben er.
0: Maar om te vergeven, hebben we kracht nodig, denk je? Ja, hè?
1: We hebben kracht nodig.
0: Is dat persoonlijk in ons zit?
1: Nee.
0: We hebben kracht nodig van God.
1: We hebben kracht nodig van God. Ik vind dat ik heb vergeven. Maar ik heb dan ook weer iets van... Hey, de Heer heeft je moeder toen een partner gegeven. Hij heeft ze gezegend met kinderen. En hij was er voor een tijdje. Toen kwam die breuk. Dan was hij er niet meer. In het leven van ons. Hij is daar. But he's, you know, he's there, but he's not there. En de Heer geeft kracht. De Heer geeft echt kracht. En de Heer heeft voor alles een oplossing. Voor alles
0: en ook
1: antwoord.
0: Een doel, hè?
1: En ook een doel.
0: Ook al begrijpen we het nog niet.
1: We begrijpen het nog niet, maar hij heeft een doel. We blijven bidden. Ik blijf bidden voor hem, want hij is mijn vader. Ik blijf bidden. En wie weet, En de laatste toekomst dat hij verandert. Mm-hmm. Het is echt mijn gebed dat we... Mm-hmm.
0: Maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Het tweede gedeelte van die tekst is, behalve sterk zijn, is hopen naar iets.
1: Hopen naar iets.
0: Waar hoop je naar als je kijkt naar deze situatie?
1: Naar deze situatie is dat mijn vader uiteindelijk die vader wordt die ik graag wil in mijn
0: gehad,
1: leven.
0: Mm.
1: Of had gehad in mijn leven. Die vader die je gewoon kan bellen van, hey pa, ik zit met zoiets. Heb je advies voor me, weet je?
0: Yes.
1: Niet die vader die heeft ik sterk zijn, he loves to judge and he loves to, hoe zeg je, alle koeien uit de sloot halen. Hij blijft nog steken in het verleden.
0: Mm-hmm.
1: En mijn hoop is dat hij eigenlijk op die plaats komt waar hij ook loslaat en vergeeft.
0: Mm-hmm. En waar hij ook gelukkig kan zijn.
1: En waar hij gelukkig kan zijn.
0: Yes.
1: Dus dat is mijn gebed.
0: Yeah.
1: Dat hij echt op die plaats komt. Want ik zie dat ze nog niet op die plaats zijn, zowel moeder als vader. Mijn moeder zegt wel, ze heeft vergeven, maar als je die naam noemt, of als ze de persoon ziet, dan is er ergens toch nog een beetje pijn, verdriet en rok. En mijn hoop is dat ze op die plaats komen, dat ze elkaar totaal vergeven. Dat ze gewoon in één ruimte kunnen zitten en het verleden is gewoon het verleden. Dat is mijn hoop.
0: En dat ze door kunnen gaan.
1: Door kunnen gaan met het leven. En dat wij als kinderen, ik heb een broertje, en dat wij als kinderen daar gewoon... We zijn niet één gezin meer, maar dat we toch in de Heer één zijn.
0: Yes.
1: Weet u, dat is mijn hoop. Dat is, en ik heb een felle over, want ik praat niet erover. Dus,
0: maar God heeft een bedoeling.
1: Emotioneel.
0: God heeft een bedoeling. Ik wilde je net nog iets vragen van... Wanneer was de laatste keer dat God een gebed van je heeft verhoord?
1: Hij doet het elke dag.
0: Dus als hij die heeft verhoord...
1: Precies.
0: Gaat hij deze ook verhoren? Op zijn tijd.
1: Op zijn tijd.
0: Amen.
1: Inderdaad, hij verhoort elke dag gebeden.
0: Mm-hmm.
1: Soms zijn het is niet wat wij willen, maar het is wat hij wil.
0: Wat hij wil, hè?
1: En ik zeg het altijd in mijn gebed, Heer, is niet mijn wil, maar
0: uw wil geschieden.
1: Dat is mijn gebed altijd. En wat me ook motiveert is, de Heer laat alles medewerken.
0: Mm-hmm.
1: Ten goede voor zij die geloven.
0: En met wie hij een plan heeft.
1: En met wie hij een plan heeft, inderdaad.
0: Zeker.
1: Dus dat is mijn hoop, dat is waarin ik vasthoud.
0: Mm-hmm.
1: Mijn tekst, Psalm 31, vers 25.
0: Mm-hmm.
1: Dit is volgens mij Romeinen, ergens in Romeinen, een van die teksten in Romeinen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn hoop vast nu.
0: Yes.
1: Kom wat mee.
0: Mm-hmm.
1: Het is toch hoofd.
0: Amen, amen.
1: Het is echt hoofd.
0: En hij gaat je niet teleurstellen.
1: Nee, doet hij nooit. Als iets misgaat, dan ligt het echt aan onszelf.
0: Ja, want er zit ook niet in zijn geaardheid om ons teleur te stellen.
1: Inderdaad.
0: Hi, daarop begin.
1: Inderdaad.
0: Wie is Jezus nog voor jou?
1: My best friend.
0: Mm-hmm.
1: Hij is echt mijn best friend. Ik kan gewoon zeggen, hey vader, hey Lord of God, papa, hier ben ik weer.
0: Ja.
1: Weet je, het is gewoon communiceren, no rules attached. Hij is bijvoorbeeld echt mijn beste vriend.
0: Yes, klopt.
1: Mijn zaligmaker, mijn rust.
0: Mm-hmm.
1: Hij is echt mijn comfort, hij is mijn burg. Weet je, echt de persoon naar wie ik toe kan gaan wanneer ik echt met dingen zit. Van hier, U alleen. Dat is gewoon mijn beste vriend.
0: En wat merk je dan als je naar hem toe gaat?
1: Dus die sister Gracita, die rust die over me komt.
0: Mm-hmm. Om dingen beter aan te pakken en
1: precies.
0: Dat soort zaken.
1: Niet te beschrijven, niet te verklaren. Het is zo zalig. Het is echt zalig. Ik weet niet, ik heb geen woorden, maar de tegenwoordigheid.
0: Het is zo bijzonder.
1: Het is zo bijzonder.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor nu zo praten, je voelt het gewoon. Het is. Dat gesprek moet er blijkbaar zijn. Het is bijzonder. De Heer is.
0: Hij is een machtige, grote God. En...
1: Yeah.
0: We kunnen hem niet beschrijven.
1: Nee, helemaal niet. Er zijn geen woorden genoeg om te beschrijven. Maar hij is echt mijn beste vriend, hoor. Echt mijn beste vriend.
0: Maar als je blije momenten hebt, ga je ook naar hem toe?
1: Ja, man. Ja. Blije momenten, dan maken we lawaai. Of maak ik lawaai. maak ik lawaai, prijzen, loven. Mm-hmm. Ik ben echt weer anders. Mijn energie is ook weer anders. Weet je, soms komt er een traan, maar dat is die traan van blijdschap.
0: Van blijdschap, zuiver.
1: Weet je, die traan van blijdschap. En dat heb ik ook. Die momenten heb ik ook. Van heren, dank u wel. Ook hiervoor heeft u gezorgd.
0: Mm-hmm.
1: Weet u? Het is niet te beschrijven.
0: Ja.
1: Het is echt niet te beschrijven.
0: Je bent niet zo lang terug, ben je gedoopt middels onderdompeling.
1: Ja.
0: En nu ben je van evangelie. Christen. Ik zeg altijd, we zijn gewoon gelovigen.
1: Precies.
0: Is dat weer een onipotent, sorry? Maar voor Jezus is gewoon belangrijk. Ken je me?
1: Ken je me?
0: Is volg je me? Weet je? Ben je mijn kind? Dat is belangrijk voor hem.
1: Ja.
0: Maar hoe was die ervaring, die onderdompeling? Sorry hoor, mensen.
1: Nou.
0: Hoe was het?
1: Het was in één woord amazing. Het was een hele andere ervaring. Toen ik opgroeide, zei ik altijd aan mijn moeder, want ik ben meer in contact met mijn moeder dan mijn vader, zei ik altijd, zeg maar, ik wil onderdompeld worden. Zeg maar, EBG, in de EBG heb je dat niet, of nog niet alle EBG gemeentes hebben dat.
0: Oh, dat klopt.
1: En zeg maar, ik wil onderdompeld worden. Dus ja, ik weet dat oproep en toen kwam de oproep van, hey mensen,
0: geef je op om te dopen.
1: Maar wat ook bij mij speelde, bij de EBG, als je je belijdenis hebt gedaan, mag je meedoen aan het heilig avondmaal. Maar bij Betel op een Room is een van
0: de regels, ja.
1: Regels binnen Betel op een Room. Onderdompeling om mee te doen aan avondmaal. En avondmaal voor mij is gemeenschap hebben met de Heer. En wanneer je in die dienst bent en je daar zit,
0: en je kan niet mee,
1: alles is in place, behalve het feit dat ik nog niet onderdompeld ben, heb ik echt zoiets van, oh Heer, ik kan niet meedoen.
0: Oh.
1: Dus toen die oproep kwam van, er is gelegenheid tot onderdompeling, was ik like, yes, I can do it en ik kan weer deelnemen aan avondmaal.
0: Ja.
1: Dus toen was ik van, dank u Heer.
0: Ja.
1: Ik zeg van, ik ben al 2 jaar in Betel op een Room. Dus 2 jaar geen heilig avondmaal.
0: Wauw.
1: Ik zeg, nee, ik kan niet Ivana. Weet u? Dus toen dat moment kwam, was ik like, dank u Heer. Het is tijd om naar die stap te nemen. En het was amazing, het was amazing. Het gebed, die vraag, het was gewoon like,
0: Een heel ander soort ervaring.
1: Een heel andere ervaring.
0: Mm-hmm.
1: En je bent vrouw nu, je snapt alles beter.
0: Mm-hmm.
1: Hele leuke ervaring.
0: Mm-hmm.
1: Gezegend was het. Het was echt gezegend. Yes.
0: Wat zou je nog graag willen van God?
1: Zuster Gracita.
0: Is een waslijst.
1: Is een waslijst.
0: Wat is het meest belangrijke?
1: Eén ding dat ik de Heer de afgelopen tijd heel veel vraag is. Heren, zegent u me met veel geld.
0: Mm-hmm.
1: Ik zet geen bedrag.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zeg de Heren, zegent u me met zoveel geld dat ik een zegen kan zijn voor anderen.
0: Wow.
1: Het is in mijn geaardheid om mensen te helpen. Al is het mijn laatste 100 SRD, zuster Gracita. Als iemand komt en die persoon heeft het nodig, ga ik het geven. Omdat ik weet dat de Heer gaat voorzien.
0: Amen.
1: En hij heeft het iedere keer bewezen dat hij voorziet in mijn noden.
0: Yes.
1: Weet u? Dus daarom bid ik om nu van Heer, zie je op het moment dat geld, zodat ik anderen kan helpen. Ik hoef dan niet te denken van, hey, heb ik genoeg om de persoon te helpen? Because I love to give.
0: Yes, klopt.
1: En ik wil echt op dat punt komen met de Heer, in de Heer en door de Heer, om te geven.
0: Is er een specifieke groep die je graag zou willen geven? Want soms legt God een specifieke groep op ons hart, hè?
1: Bij mij, wat ik zie, de mensen die ik heb geholpen, of laat me zeggen geholpen, de mensen die ik heb ondersteund, mensen die het niet hebben. Oh. Ze hebben het gewoon niet.
0: Dus financieel gewoon moeilijk hebben.
1: Hebben ze het gewoon niet. Mm. Ze hebben het gewoon niet. En ik zie dat hij echt die mensen
0: op je pad brengt.
1: Ik zei, heren, maar nu heb ik het nog niet. Maar u voorziet wel.
0: Ja.
1: U zorgt ervoor dat ik toch kan geven. Maar ik wil meer.
0: Ja.
1: Maar ook kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou ook graag willen geven aan kinderen.
0: Kinderen
1: in te huizen. Weet je, dat is ook een van mijn dromen, mijn plannen. Om gewoon te geven, alles het één keer per kwartaal. Gewoon geven. Niet denken aan, hé, wat ga ik morgen eten? Nee.
0: Gewoon geven omdat je het gewoon hebt.
1: Omdat ik het heb, precies. Geven omdat ik het heb en ik anderen kan helpen.
0: Yes.
1: Weet je? Maar ook helpen met die verstanden dat ze uiteindelijk ook op die plaats komen waar ik ben in de Heer. En ook financieel.
0: Dus dat ze niet afhankelijk blijven?
1: Ze moeten niet afhankelijk blijven. Ik kan je 1, 2, 3 keer helpen. Maar tijdens dat proces moet ik je dan ook brengen op dat punt waar je zelfstandig,
0: dus zelfstandig redzaam bent.
1: Ja, redzaam, weet je. Dat is eigenlijk waarnaar ik streef.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan niet blijven geven, maar ik geef je.
0: Dus eigenlijk iemand krakken trouwen.
1: Precies.
0: Zodat ze verder gaan.
1: Zodat ze verder gaan, yes.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt, heren.
0: Maar je weet hoe God werkt, hè? En we leren het ook in de gemeente.
1: Ja.
0: Hij toetst ons hoe we omgaan met wat we nu hebben.
1: Inderdaad.
0: En om ons dan het grotere bedrag te kunnen geven.
1: Dus dan vraag ik me af, is Gracitaire. Als ik het heb, geef ik. Maar geef ik het goed, doe ik het goed. Want dat moet hij soms ook openbaren.
0: Oh ja.
1: Want we leren ook. Je moet ook niet aan iedereen geven.
0: Mm-hmm. Je kan niet aan iedereen geven.
1: En je kan niet aan iedereen geven soms.
0: Mm-hmm. Dus je moet echt God vragen om wijsheid.
1: Precies, die goddelijke wijsheid hebben we echt nodig om te geven.
0: Maar ik denk, misschien begrijpen de luisteraars het niet. Wat bedoel je met je kan niet aan iedereen geven? Maar welke mensen zou je bijvoorbeeld niet kunnen geven, maar de consequenties heeft? Is het misschien te maken met een abita atifo alibisma?
1: Ja.
0: Want soms kan je het geven en
1: dan
0: kan je
1: tegen
0: een doodsteek zal je niet schrijven.
1: Want sommige mensen, hoe zeg je, ze komen lief over, maar je weet niet wat in hun hart speelt. En de Heer moet ons echt waken voor dat soort mensen. Want je geeft de persoon met een goede bedoeling van, hé, het is de ondersteuning, kom weer naar boven.
0: Maar zij zien het als jaloezie, ze worden jaloers.
1: Precies.
0: Hoe heb jij het?
1: Ik heb het niet. Terwijl men niet weet.
0: Dat is het laatste wat ik denk.
1: Klopt. En wat jij weet, u. Dus dat zijn de dingen.
0: God vragen om wijsheid.
1: God vragen om wijsheid. Weet u, en ik heb opgemerkt wat hij nu ook doet. Hij weet dat ik geest ben. En er zijn mensen in je leven die
0: een misbruik van maken.
1: Misbruik van maken. En wat ik zie dat je Ivan heeft plotseling geen geld. En dan heb de persoon van, hé, hey, ik heb weer geld nodig. Kan ik lenen? Ik zeg, nee boy, ik heb niet. En op dat moment heb ik het echt niet. Maar dan, na dat gesprek, zegende Heer me met dat geld. Maar dan heb ik het dan ook persoonlijk nodig. Maar de Heer weet waarom hij het op dat moment niet heeft vergeven. Want hij kon je op dat moment ook geven om de persoon te helpen.
0: Ja.
1: Maar als je ook kijkt naar het leven van bepaalde mensen, dan vraag je af, is het wel nodig? Is het wel nodig?
0: Goed, bedoel, maar, wat is nodig? Dat je ze leent?
1: Dat ze constant lenen.
0: Okay.
1: Maar ik denk, ik probeer altijd te geven hoor. Al hoeveel keer een persoon vraagt, ik probeer altijd te geven. Binnen mijn vermogen, ik probeer altijd te geven.
0: Maar de les is wel, vraag wat om wijsheid.
1: Vraag wat om wijsheid. De les is echt, vraag wat om wijsheid. Heer, moet ik het geven als het uw wil is? Leg het op mijn hart.
0: Yes.
1: Weet u, leg het op mijn hart. Ik heb het als, als ik het echt moet geven, ga ik echt ermee zitten. Mm-hmm. Ik ga echt ermee zitten van, Heer, moet ik het geven, moet ik het geven?
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je echt bidden en dan komt dat helder moment van, hé, mm-hmm. vader,
0: mm-hmm.
1: geef, ik zal voorzien.
0: Amen, amen.
1: Morgen zorg wel voor zichzelf. Okay. Ik zorg voor je.
0: Ja.
1: Weet je, en dan geef je het. Mm-hmm. Dus dat is echt iets dat de Heer echt sterk op mijn hart
0: heeft
1: geplaatst. Om mensen te helpen.
0: Yes.
1: Ik dank hem iedere keer.
0: Mm-hmm.
1: Want ik weet, als ik help, gaat hij me zegenen.
0: Amen. Helemaal.
1: Weet u? En ja, als christenen moeten we elkaar helpen. Het zijn gelovigen, het zijn niet gelovigen. We blijven helpen, want door te helpen kunnen we het koninkrijk.
0: Kunnen we het winnen voor God.
1: Precies.
0: En vullen voor hem ook.
1: En vullen voor God.
0: Ja. Ja, yes.
1: Het is het doel.
0: Dus ik heb zoveel van Ivana gehoord vandaag. Dus ik ben zo blij. Je beleidenistekst heb ik gehoord. En nu wil ik van je weten, wie is de eigenlijk een voorbeeldfiguur in de Bijbel voor jou? Want er zijn een aantal figuren in de Bijbel.
1: Aantal.
0: Alle mensen hebben specifieke mensen waarvan ze denken van, die... Ja, die spreekt me echt aan. Wie is het voor Ivana?
1: Daniel.
0: Why?
1: Because hij was voor niks bang. Daniel was gewoon voor niks bang.
0: Hij was bold.
1: Hij was bold.
0: Dus is een geloof.
1: Is een geloof. En op die plaats wil ik komen. Echt als Daniel.
0: Mm-hmm.
1: Bang voor niets. Als iemand me zeggen van, hey, als je het woord beleidt van God, sluit je op, moet dat me niet afschrikken.
0: Ah.
1: Hij wordt dus
0: bold voor Jezus.
1: Bold voor Jezus.
0: Bold voor God.
1: Op die plaats wil ik komen.
0: Is ja, tof, hè?
1: Daniel is gewoon...
0: Ja. En hij bad ook eigenlijk echt 3 keren per dag. En ondanks mensen hem, inderdaad wat je zegt, toch? Er was een wet toen. Je mocht niet bidden.
1: Daniel,
0: hij deed het gewoon. Hij zei, I know my God.
1: Ja, I know my God.
0: Ja. En hij was ook in een leeuwenkuil.
1: Dat ook. Daniel is echt mijn...
0: En your favorite. Nice.
1: I want to be bold like Daniel.
0: Ja.
1: I want to be bold. Zeg je, die mantel van Daniel.
0: Zou je graag willen.
1: Zou ik graag willen hebben.
0: Ja.
1: En ook het... Het interpreteren van die dromen.
0: Ja.
1: Dus die
0: ja, maar dat had hij ook.
1: Hij is bold, maar dat hij ook zijn dromen kan interpreteren.
0: Aha. Hij was een hele wijze heer. Dat was ook aangegeven.
1: Ja.
0: Hij was heel intelligent ook.
1: Yes.
0: Aha. Hij heeft zoveel koningen overleefd.
1: Hey, wow.
0: Hij was beleidsadviseur,
1: ja.
0: Kan ik me ook nog herinneren.
1: Ja, precies.
0: Hij was niet zo bot, nee. Zou ik maar zeggen.
1: Helemaal niet.
0: Hij was echt dingen.
1: Ja, Daniel is echt one of my favorites.
0: Yes.
1: Natuurlijk is koning Jezus
0: van
1: allemaal.
0: Uh-huh.
1: Maar Daniel.
0: Mm-hmm. Kijk, in de evangelie is het leven van Jezus beschreven.
1: Ja, precies.
0: Welk gedeelte spreekt je het meest aan?
1: Van Jezus.
0: Welke wonderen die heeft gedaan? Want in Matthäus, Marcus, Lucas, ga maar door.
1: Mm-hmm.
0: Dan staan, is eigenlijk het leven van Jezus beschreven toen hij op aarde was.
1: Ja.
0: Welke spreekt je het meest aan?
1: Bij mij is het zijn gebeden.
0: Of zijn gebeden?
1: Dat spreekt me aan.
0: Uh-huh.
1: Dat hij zich terug trok.
0: Uh-huh.
1: Om tot zijn hemelse vader te praten. Gemeenschap hebben met zijn hemelse vader.
0: Dat deed hij inderdaad.
1: Dat is... En op die plaats moeten wij als christenen komen, weet je. Want zonder gebed zou hij... Dat is niet
0: goed. Want dat deed hij. En als hij kwam, had hij autoriteit.
1: Precies.
0: Is dat wie?
1: Ja. Dus dat is...
0: Amman, heb ik nog een paar in. De demonen gingen weg.
1: Yes.
0: Wauw, jongen.
1: En dat is dan gewoon die relatie die hij had
0: met zijn vader. Yes.
1: En dat is waar ik als christen wil komen.
0: Uh-huh.
1: We zijn nog niet daar.
0: Uh-uh.
1: We willen daar komen. We willen daar komen. Ik persoonlijk.
0: We moeten er wat voor doen, hè?
1: We moeten er wat voor doen. Ons leven is zo
0: druk en zo.
1: Maar dat moet geen aanleiding zijn dat we het niet doen.
0: Yes.
1: Want hij had ook drukke periodes.
0: Ja.
1: Maar hij had toch tijd om te bidden.
0: Ja, hij koos ervoor om te bidden.
1: Wie zijn wij dan?
0: Ja. Terwijl hij is God himself. En toch koos hij ervoor.
1: Wie zijn wij dan?
0: Ah, ja.
1: Dus dat is echt wat me aanspreekt. Het bidden.
0: Het bidden.
1: Tijd vrij maken om te bidden met je hemelse vader.
0: Ja.
1: Want daar gaan we kracht putten.
0: Maar kijk, sommige mensen, kijk, onze luisteraars, niet allemaal zijn al christen. En we praten vaak over, ja, je moet bidden, je moet bidden, je moet bidden. En we zeggen, bidden is praten met God. Maar hoe moeten we praten met God? Moeten we moeilijke woorden gebruiken? Moeten we gewoon zoals hoe jij en ik op dit moment praten?
1: Ik zeg altijd, aan ze. Praat gewoon als hoe jij en ik praten. Kom, zeg papa, ik kom voor uw troon.
0: Yes.
1: Zoals ik ben.
0: Amen.
1: Ik ben uw dochter, ik ben uw zoon. U kent mijn hart. U weet waarnaar ik verlang. Heer, u weet wat ik heb gedaan.
0: Ja.
1: Vergeeft u me. Praat toch
0: gewoon. Praten.
1: U bent mijn beste vriend. Ik kan alles aan u vertellen.
0: Yes.
1: Al mijn geheimen kan ik aan u vertellen. En he won't judge.
0: Ja. En dat is het. Je zei he won't judge. En ook op zijn tijd kreeg je antwoord. Yes. En soms, het is niet dat je een stem hoort vanuit de hemel,
1: nee.
0: Maar je voelt gewoon binnen, het is beantwoord.
1: Het is beantwoord, ja.
0: Yes.
1: Het is beantwoord. Op verschillende manieren geeft hij antwoord. Hij zei door een profetisch woord.
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, het zei door een prediking op die dag in de gemeente.
0: Klopt.
1: Het zei door gewoon een conversatie tussen een gemeentelid.
0: Ja.
1: Ik zei, oké. Dank u wel voor het antwoord. En hij gaat je dat... Je krijgt dat gevoel van, hey, het komt van God.
0: God, het is bevestigend.
1: Het is gewoon bevestigend.
0: Yes.
1: Geen twijfel eraan. Het is gewoon bevestigend. Het komt van de Heer. That's it.
0: Wat zou het leven zijn zonder God?
1: Chaotisch.
0: Eeuwoord.
1: Eeuwoord, chaotisch.
0: Rommelig.
1: Rommelig. Jugo.
0: Dus je zou je leven kunnen indenken zonder
1: nu niet.
0: God?
1: Nu niet. Nu helemaal niet. Voor wat hij heeft gedaan en wat hij nog zal doen in mijn leven.
0: Ja.
1: Nee. Helemaal niet een leven zonder God.
0: Ja. Kijk, je hebt mensen die God hebben gediend. En op een gegeven moment komen ze op het punt waarbij... Wie dat dit draait in bakken. Maar door omstandigheden zijn ze niet meer actief. Bij het dienen van God.
1: Mm-hmm.
0: Het kan gebeuren. Stel, iemand luistert op dit moment naar Lim FM. En die heeft echt zo van, Ivana en Gracita. Ik diende echt God. Maar Salib Sabi Libi. En ik heb bepaalde dingen ook gedaan. Sami Sabi Gado. Gado, dat is over jullie, waarover we jullie praten. Anama, vergeef me never of nooit. Wat zou je die persoon op dit moment zeggen?
1: Ik zou tegen de persoon zeggen. God houdt van je. Er was ook een moment in mijn leven waar ik ook daar was. Hij heeft me eruit gehaald.
0: Yes.
1: Hij heeft mensen op mijn pad gezet om eruit te halen. Soms heb je de personen nodig om je eruit te halen. En wat hij me heeft geopenbaard, hij blijft van je houden.
0: Amen.
1: Het enige wat hij van je vraagt is, kom naar me.
0: Zoals je bent.
1: Zoals je bent. Kom naar me zoals je bent. Wat je ook hebt gedaan, kom naar me. Beleid het. Heb berouw van wat je hebt gedaan. En het komt goed, ik heb je al vergeven.
0: Ja, hè?
1: Ik heb je al vergeven. Ik heb je vergeven, ik hou van je. En het komt goed.
0: Yes.
1: Hij heeft me eruit gehaald. Hij heeft me vergeven. I'm a whole new person.
0: Yes.
1: Hij denkt aan wat je hebt gedaan toen. Nu is het gewoon de toekomst.
0: Kijk naar voren.
1: Kijk naar voren.
0: Strek je uit naar wat
1: precies.
0: Voor je ligt.
1: Kijk niet meer naar achteren.
0: Yes.
1: It's all in the past.
0: Yes.
1: En wat me heeft geholpen is... De Heer blijft van ons houden. Al dwalen we af, hij blijft van ons houden. Net als de verloren zoon.
0: Yeah.
1: Hij blijft van ons houden.
0: Yeah.
1: Hij wacht gewoon, hij zit gewoon daar op ons te wachten.
0: Yes.
1: En het is hard soms.
0: Dus wij moeten wel er naartoe gaan, hè?
1: We moeten
0: hij wacht gaan, en wij wacht. Moeten naar hem
1: ja, gaan. Inderdaad. Het is, bij mij was het ook iets van mezelf. Ik zei uiteindelijk van nee, Ivana.
0: Mm-hmm.
1: Toen heb je beleren van, ik wil de Heere al de dagen van mijn leven dienen.
0: Zuiver.
1: Het is een rough patch.
0: Ja.
1: Je hebt eruit geleerd, je hebt dingen gedaan die je niet mocht doen. Maar je hebt toen een besluit genomen.
0: Hmm.
1: Wat gebeurt er? Dat was voor mij van, hey Ivana, je houdt van de Heer. Je wil de Heer dienen. Dus dat wat je doet, don't do it no more.
0: Hmm.
1: En toen sprak ik tot mezelf, ik was alleen. Ik zei, inderdaad, ik hou van de Heer. En ik wil hem geen verdriet aandoen. En toen besloot ik om. Alles te laten. En de Heer te vragen om vergiffenis.
0: Mm-hmm.
1: Create in me a clean heart, renew a right spirit within me.
0: Amen.
1: Het is ook een van mijn gebeden elke dag. Create in me a clean heart. And renew a right spirit within me.
0: Yes.
1: Cast me not away from thy presence. Lord.
0: Wow. Is David, hè?
1: David. Dat is mijn gebed. En ik kwam op het punt. En ik zei, Heer, my life belongs to you.
0: Amen.
1: En de Heer heeft me eruit gehaald. Het gaat niet even makkelijk, want je moet
0: ontwennen.
1: Je moet ontwennen, behalve dat je moet vergeven.
0: Ja.
1: Vergeven, vergeten.
0: Mm-hmm.
1: Loslaten. En loslaten.
0: Dat is niet zo makkelijk.
1: Is niet zo makkelijk. Sis.
0: Want je haalde dat ook aan vergeven. En toen sprak ik, weet je wat in me opkwam? We vragen God soms om vergiffenis. Mm. Maar soms vergeven we onszelf niet.
1: Nee.
0: Ik ken dat ook.
1: En dat heb ik... laatst heb ik dat uiteindelijk gedaan.
0: Jezelf vergeven,
1: mezelf
0: hè?
1: Mezelf vergeven.
0: Wat?
1: Weet je? En het is... Jezelf vergeven doet heel veel.
0: Het is eigenlijk zo... Als je het mij vraagt... Het is moeilijker dan wanneer je iemand anders moet vergeven.
1: Precies.
0: Jezelf vergeven, oh my God, you need God's help.
1: Oh, je hebt echt wat zo.
0: Ai boy.
1: Jezelf vergeven.
0: Uh-huh.
1: En toen was ik like, oh, whole world.
0: Uh-huh. Maar dan ben je ook echt wel vrij, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Je bent vrij.
1: En ik zie dat, doordat ik mezelf heb vergeven, bepaalde dingen die me toen kwetsten, me niet meer kwetsten.
0: Uh-uh.
1: Je denkt ook niet meer aan bepaalde dingen van, nee.
0: Uh-uh.
1: Dus nu dat we zo praten, komen dingen echt.
0: I'm a new me.
1: I'm a new me.
0: Ja.
1: I'm a new me. Yes.
0: Maar kijk, deze takjes, hè. praten over God, getuigen en zo. Soms denken we dat we het doen voor de ander alleen. Maar we doen het ook voor onszelf. Want het is een bevestiging van, ik was bij A. Maar nu ben ik niet eens meer daar. Ik kan naar achteren kijken en ik zie A zo ver van mij. En ik ga ergens anders naartoe.
1: Inderdaad.
0: Naar voren.
1: Naar voren, precies.
0: That's life.
1: That's life.
0: Naar voren.
1: That's life, ja.
0: Ja. Mooi. En het leven kan niet mooier zijn zonder God.
1: Zonder God. Ja.
0: Zonder Yahweh.
1: Het is
0: de God van Israël.
1: Er staat er versteld van hoe het is de Heer te dienen.
0: Mm-hmm.
1: Is niet makkelijk.
0: Uh-oh.
1: Is niet makkelijk. Maar.
0: Het is wel de moeite waard.
1: Het is de moeite waard.
0: Het is de moeite waard, ja.
1: Het is echt de moeite waard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Het is echt de moeite waard. Ik kan me persoonlijk ook geen leven indenken zonder hem.
1: Het is echt de moeite.
0: Je staat 's morgens op. En soms ben je zo bezig in een hurry. Je doet alle dingen. En wanneer je het verkeerd bent.
1: Zeg, oh Heer.
0: Hi.
1: Sorry.
0: Ja, ik zei dankjewel voor de dag. Leidt dit weer.
1: Ik heb dit
0: vaker.
1: Vaker. Omdat ik wil opkomen wenen.
0: Uh-huh.
1: Is de afstand. Dus ik ga heel vroeg uit huis om de file te vermijden. Die drukte te vermijden. Dus soms, je staat wel op en je hebt even nog slapen. Dan dank u weer voor deze dag.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat niet genoeg.
0: Okay,
1: weet je? Dus je bent er bewust van. Dat is niet genoeg. Je dankt hem wel voordat je die telefoon pakt om je wekker uit te maken. Of weet je, heel dankjewel voor deze dag. Maar dan ben je al in die running van, hey, ik moet me klaarmaken, ik moet uit huis. Wanneer die auto zit, ik zeg, oh heren, sorry.
0: Hij begrijpt het wel, hoor.
1: Hij begrijpt het wel.
0: Maar natuurlijk, ik neem aan, hij vindt het ook wel leuk dat Amakis haar granny...
1: Precies, ik ben opgestaan.
0: Wauw, het is gewoon magical, hoor.
1: Ja,
0: wauw. Yes. Ik wil God bedanken voor dit moment natuurlijk, yes. dat we dit mooie gesprek hebben. En ik wil natuurlijk Ivana bedanken.
1: Graag.
0: Ik ben ervan overtuigd dat de luisteraars zullen zijn gezegend met dat wat je hebt verteld. Het is heel bemoedigend. Ik voel mezelf ook gesterkt. En ik wil je daarvoor bedanken.
1: Graag gedaan.
0: Dat je onze gast bent voor deze week. Weet je dat mensen zullen worden bemoedigd.
1: Het was een
0: ik moet echt ook deze koning Jezus dienen of blijven dienen. Want hij is de moeite waard.
1: Het was een eer. Het was een waarde.
0: Dankjewel.
1: Had het ook nodig.
0: Dankjewel.
1: You're welcome.
0: Dankjewel. Luisteraars, dit was het voor deze keer. In de studio hebben we Ivana Austerlitz, die 33-jarige bijzondere godsvrouw. Ik hoop dat u bijzonder veel hebt mogen halen uit dit gesprek. Het is heel persoonlijk geweest ook. Ze had het zelf ook niet verwacht. Ik had het zelf ook niet verwacht, om eerlijk te zijn. Maar God werkt op een bijzondere wijze. Hij werkt op een bijzondere wijze waarbij... En wij zijn iedere keer weer van overtuigd. Er moet tenminste één persoon zijn die zal worden geraakt. En ik hoop van harte dat u die ene persoon bent. Ik groet, mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. Als u tijd hebt of tijd wil vrijmaken, kom een keer langs. We zijn aan de Matapika-straat nummer 6. We gaan u natuurlijk heel vriendelijk ontvangen. En wedden dat als u God gaat dienen, waar dan ook waar u bent, u gaat hem willen blijven vasthouden. Want er is geen andere betere God dan hem. Blijft u voor het laatste onderdeel, Noakagwe. Want dan gaan de pasen dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Ivana zei het net ook. De laatste keer dat God haar gebed verhoorde was zeker een paar seconden daarvoor, voordat we spraken. Hij is een God die gebeden verhoort. Hij is een God die naar u hoort. En nog mooier is een God die u ziet. De Trasmanashio Garoshio. En ik wens u nog verder een mooie dag. En tot de volgende keer. Dag.

Een geweldig interview met zuster Ivana. Van deze plaats uit willen we zuster Ivana bedanken voor haar tijd, haar moeite en het delen van haar getuigenis met ons vandaag. Mogen de Heere jou zegenen en mogen de Heere jouw gebeden beantwoorden en jouw grote doorbraken geven. Dankjewel. Ook dankjewel aan zuster Gracita ook voor het afnemen van dit interview. We gaan verder en we maken ons klaar om te bidden. Ja, en we willen voor al uw noden bidden. We willen Gods aangezicht voor u zoeken op dit moment. We willen doorbreken. We geloven dat de Heer u ook vandaag wilt aanraken. Dit is een vast onderdeel van ons programma Revival Now, waar wij voor u bidden. En het is niet gewoon een algemeen gebed. Nee, we bidden echt voor bevrijding. We bidden voor genezing. We stellen ons open voor profetie. Ja, we geloven dat er van alles kan gebeuren. U moet dit zien als uw eigen dienst helemaal thuis in uw huiskamer. En waar u bediend wordt. Ja, en we willen u bemoedigen als u iemand kent die gebed nodig heeft. Bel de persoon als de persoon daar thuis is of waar u bent. Roep de persoon erbij. En het is ook altijd goed om uw hand te plaatsen op uw mobiel of het apparaat welk u gebruikt om te luisteren naar dit programma. Ja, als een point of contact. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment. Heere mijn God, en we erkennen u als de allerhoogste God. U bent El Elyon, de allerhoogste God. Heere mijn God, we danken u dat u uw zoon heeft gestuurd, koning Yeshua, om voor al onze zonden te sterven. En we erkennen dat hij op de derde dag is opgestaan, dat hij daarna in het dodenrijk is gegaan en de sleutels van de dood, de opstanding, dat hij de sleutels heeft genomen en dat hij die aan de gemeente heeft gegeven. Ja, en dat alle macht aan hem gegeven is geworden en hij dit gezag aan de gemeente heeft gegeven. In dit gezag opereren wij ook vandaag, Heere mijn God, het gezag welke koning Jezus aan ons heeft gegeven om te bidden voor de zieken en de zieken te genezen. Ja, to raise the dead, to cast out devils and to prophesy. Heere mijn God, daarom bid ik ook op dit moment voor een ieder die luistert. En Vader, zij die ziek zijn, Heere mijn God, ik bid het gebed van genezing, dat deze mensen hun genezing nu ontvangen in de naam van Jezus. Kanker verdwijnt. Hoofdpijnen, migraine verdwijnt. Maagproblemen verdwijnt in de naam van Jezus. Rakupala atunama, rakupala ataya, rantu sonomo sekepere etunama, ralabo shokoporaturia, ralabo shandeba. Iemand heeft last aan de voeten, de ondervoet. Zoals het in mij opkomt, zie ik het als platvoet. En de Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest. De Heere geneest u aan uw voet. Uw voet wordt normaal op dit moment. Uw voet geneest. Het geneest. Het geneest. Het geneest. Het geneest op dit moment. Het geneest op dit moment. Het geneest op dit moment. In de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. U, als u die genezing heeft ontvangen, want ik ervaar het heel sterk, stuur ons een bericht. Ja, op 82 47 87 1. We willen het horen. U moet getuigen. U moet getuigen wat de Heer voor u heeft gedaan. Ja, u moet getuigen voor wat de Heer voor u heeft gedaan. Zodat de naam des Heeren verhoogd kan worden. Ik bid, Heer mijn God, voor alle overige mensen die genezing nodig hebben, die op dit moment afgestemd zijn, be healed, be delivered and be set free van al uw ziekten en kwalen in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. Een Frans persoon met de naam Anna luistert op dit moment. Ik zie
Ik zie de naam Anna voor mij. Ralabo shokopora aturia. Ralabo sika para atanama. Rika para aturia. En de Heer zegt, hij heeft uw gebeden gehoord. De gebeden die u heeft gebeden voor uw huis. De mensen in uw huis. En de Heer zegt, hij heeft bemoeienis met uw huis. Vanaf het moment dat u heeft gebeden. En hij komt in uw huis en hij brengt veranderingen. Ja, waar er geen liefde was, brengt hij liefde. Waar er geen wederzijds begrip was, brengt hij begrip. Ralabo Shandeba, waar er bevrijding nodig is in uw huis, komt hij met bevrijding. En wij danken de Heer. Wij danken de Heer voor u. Wij danken